0: Ik ben Carol en ik kom uit Amstelveen.
1: Ik ben Anita en ik kom uit Koog aan de Zaan.
2: Ik ben Lauren Hill en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Guidon uit Oudekerk aan de Amstel.
4: Ik ben Madelief en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
5: Noord-Holland. Het is 3:00.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. In Rijen in Brabant is een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. Op beelden is te zien dat er flinke vlammen uit dat pand komen. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. De zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro moet 4 jaar de cel in. Volgens het Braziliaanse Hoge Rechtshof probeerde hij de VS over te halen zich te bemoeien met de rechtszaak die tegen zijn vader liep. In die zaak kreeg Bolsonaro senior 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen in 2022 had verloren. De zoon van Bolsonaro verhuisde kort voor die uitspraak naar de VS en probeerde daar de regering van president Trump over te halen om onder meer sancties op te leggen aan rechters van het Hof. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou een van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een uurlang debat over hun functioneren. Op het WK voetbal heeft Noorwegen vannacht Irak verslagen. Het werd 1-4, vooral door spits Erling Haaland. Hij scoorde 2 goals. Vannacht worden ook nog 2 wedstrijden gespeeld. Argentinië trapt momenteel af tegen Algerije en Oostenrijk speelt om 6:00 tegen Jordanië. Het weer, het is droog en er staat weinig wind. Het is 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds verder toe. Overdag is het op de meeste plaatsen bewolkt, met in het noorden ook soms regen. Maar in het zuiden is het droog en is er veel zon. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
1: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
2: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
3: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 4:00.
6: City Dijkers met het NOS Journaal. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten afvuurde op een plezierjacht in het kanaal gisteren. Volgens de Russen kwam het jacht te dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. De Britse defensie onderzoekt het voorval. 2 dagen geleden gingen gewapende Britse troepen aan boord van een tanker die deel zou uitmaken van de Russische schaduwvloot. Volgens deskundigen is de aanwezigheid van Russische oorlogsschepen nu bedoeld om dat soort acties af te schrikken. Het bedrijf dat de infrastructuur levert voor DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod dat het kabinet vorige maand oplegde. Het bedrijf Solvinity zou eigenlijk worden overgenomen door het Amerikaanse Kyndryl. Het nieuws zorgde voor veel onrust bij ICT-experts en Tweede Kamerleden, omdat er in de VS wetten zijn die ervoor zouden kunnen zorgen dat Amerika de toegang dan tot DigiD zou kunnen blokkeren. Staatssecretaris Aarts verbood na een advies de Amerikaanse overname. Volgens NRC wil het bedrijf achter DigiD nu de juridische grondslag van dat besluit weten. In Rijen in Brabant is een grote brand vannacht uitgebroken in een vrijstaand huis. Er komen flinke vlammen uit dat pand. Een deel van het huis is ook door de brand ingestort. De brandweer weet ook nog niet of er nog iemand in het huis is. Ze kunnen voorlopig ook niet naar binnen door instortingsgevaar. En ook Argentinië is inmiddels begonnen aan het WK voetbal. Het land dat 4 jaar geleden wereldkampioen werd, speelt momenteel de eerste wedstrijd tegen Algerije. Lionel Messi heeft al gelijk een record te pakken. Hij is de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. De afgelopen avond en nacht zijn al 2 wedstrijden gespeeld. Frankrijk won met 3-1 van Senegal en Noorwegen met 1-4 van Irak. Het weer, het is droog met weinig wind en 9 tot 15 graden. Vanuit het westen neemt de bewolking steeds meer toe. Overdag is het ook bewolkt met in het noorden soms regen. In het zuiden is het juist droog en is er veel zon. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
7: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop
2: en ik woon in Hilversum.
3: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
4: Ik ben Brian uit Amstelveen.
5: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart. Thuis in heel
6: Noord-Holland. Het is 5:00.
7: Sidi Dijkers met het NOS Journaal. De opvarende van het Britse jacht dat waarschuwingsschoten kreeg van een Russisch oorlogsschip noemen het voorval een onwerkelijke ervaring. Rusland zegt dat het schip waarschuwingsschoten afschoot omdat het jacht te dicht in de buurt van het oorlogsschip kwam. Op het jacht zat een gepensioneerd stel. De man en vrouw zeggen tegen de BBC dat ze voor de schoten getoeter hoorden en vervolgens duidelijk van koers veranderden. Ze noemen de schoten totaal onnodig. Er raakte niemand gewond, de Britse defensie onderzoekt het voorval nog. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. In Duitsland zijn 4 Nederlandse militairen gewond geraakt tijdens een oefening. Ze zijn naar het ziekenhuis gebracht, maar zijn niet in levensgevaar. De 4 zaten in 2 militaire voertuigen die op elkaar botsten. Hoe dat kon gebeuren is nog onduidelijk. De marechaussee onderzoekt de oorzaak nog. 2 wethouders in Lelystad hebben zich schuldig gemaakt aan ongewenst en intimiderend gedrag. Het staat in onderzoeken die de gemeente heeft laten uitvoeren naar klachten over de wethouders. De 2 zouden ook hebben bijgedragen aan een onveilige werksfeer. Zo zou 1 van hen zichzelf de baas en de enige deskundige hebben genoemd. De ander noemde de ambtelijke directie randebielen. De wethouders van Lelystad stapten in januari op na een urenlang debat over hun functioneren. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon ook af en toe. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.

0: Hoi, ik ben Rianne en ik kom uit Egmond aan Zee.
1: Ik ben Ronald Prop
2: en ik woon in Hilversum.
3: Ik ben Marcel uit Amsterdam.
4: Ik ben Ryan uit Amstelveen.
5: Ik ben Rina, ik woon in Amsterdam Slotervaart. Thuis in
6: Heelmoord-Holland. 6 uur, City Dijkers met het NOS Journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in hoger beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou eigenlijk worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent, maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts hebben grote zorgen over de overname, omdat de Amerikaanse overheid dan mogelijk de toegang tot DigiD kan blokkeren of gegevens kan opvragen. In Rijen in Brabant is net voor middernacht een grote brand uitgebroken in een vrijstaand huis. De bewoner van dat pand is nog niet gevonden. Door instortingsgevaar kan de brandweer niet naar binnen. En tijdens het blussen stortte al een deel van de woning in. De brandweer zette daarom een drone in om het pand te controleren, maar dat heeft nog niks opgeleverd. De brand in Rijen zou wel onder controle zijn. Rusland heeft toegegeven dat een oorlogsschip waarschuwingsschoten heeft gelost bij een plezierjacht in het kanaal. Volgens de Russen kwam het jacht dicht in de buurt. Volgens de BBC zijn er geen gewonden en raakte ook het jacht niet beschadigd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. En op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakte in de wedstrijd tegen Algerije vannacht een hattrick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Messi had aan het begin van de wedstrijd sowieso al een record te pakken. Hij is de eerste speler namelijk die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer vanuit het westen neemt de bewolking toe. In het noorden kan vandaag ook af en toe wat regen vallen. In de rest van het land is het op de meeste plaatsen droog en schijnt de zon af en toe. Het wordt in de middag 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
7: Ik ben er weer.
8: De ontbijttafel.
9: Met Pieter Kok.

0: Propaganda met Jewel. Goedemorgen, welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor, die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 6:07 op die vroege woensdagochtend. We hakken de week door midden hier aan de ontbijttafel. Het is vandaag 17 juni. En Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: En dat is Rachel erbij voor het nieuws. Wat leuk.
2: Yes, hallo.
0: Is dit voortaan iedere woensdag, Rachel? Of is dit gewoon toeval twee keer achter elkaar?
2: Twee keer en daarna ben ik nog niet ingepland.
0: Nooit meer.
2: Nee. Oh. Kom ik
0: kun
2: nooit
0: je wel laten dat haar twee keer doen en daarna is het klaro. Ze wil het zo graag.
2: Nee hoor, ik hoop zeker op meer.
0: Nou, mooi zo.
1: Gezellig.
0: Hey, het is het begin van de show, hè. Kan nog van alles gebeuren.
2: Ja.
0: Jongens, hoe zitten we in dat WK? Zijn we er nog helemaal mee bezig? Want Anne, jij hebt zojuist een nieuw begonnen wedstrijd aangezet. 6:00
1: Ja.
0: Oh.
1: Ik dacht, ik wil toch even een beetje loeren.
0: Even loeren naar?
1: Toch?
0: Oostenrijk, Jordanië.
1: Ja.
0: Ik vind de combinatie al een soort van onbegrijpelijk.
1: Ja.
0: Die moeten dan tegen elkaar gaan voetballen.
1: Ja, was Jordanië ook niet...
0: 0-0.
1: Maakte die niet het debuut?
0: Maakt Jordanië debuut op het WK?
1: Dat dacht ik.
0: Je hebt ook allemaal gelezen en zo.
1: Ja, net hoor. Echt 1 seconde geleden heb je dat gelezen.
0: Ik ben wel helemaal door Bart Slimmet over een tijdje geleden. Over die podcast over de FIFA.
1: Ja.
0: Daar ben ik toch wel helemaal in gedoken.
1: Dat luister ik niet. Wat is dat?
0: Ja, dat gaat over de president voornamelijk van de FIFA.
1: Oh, en, die gast.
0: En, ja, die gast
1: ook
0: inderdaad.
1: Weer? Infantino.
0: Gianni Infantino, inderdaad. Afgekort van Giovanni, zoals hij eigenlijk heet. Oh. Daar weet ik nu alles van. Dus als je daar nog vragen over hebt...
1: Dat is helemaal niet leuk.
2: Maar is hij een leuk feitje? Wat weten we over hem?
0: Nou, dat hij echt knijterveel talen spreekt bijvoorbeeld. Niet normaal.
2: Een soort Frans Timmermans is het.
0: Nou, het is, ja, Frans Timmermans zou zeggen, kan wel een tandje minder, Gianni. Italiaans, dat is ook niet zo gek, want zijn ouders waren Italiaans. Duits en Frans, want hij is Zwitsers. Maar ook Russisch. Engels. Spreekt hij allemaal.
1: En dan nog zo onaardig.
0: En dan
1: in alle talen.
3: Ja. Goedemorgen, goedemorgen. Gaat het nu met jou?
0: Ja, prima, dankjewel.
3: Heb je goed kunnen slapen? Lag je wakker van de kou?
0: Nou, koud is niet. De graad of 14, 15.
3: Goedemorgen, goedemorgen. Het is allemaal gezeur. Maar als de wekker afloopt, dan goedemorgen voor de deur.
0: Zometeen lekker krantenkopwissen na Teddy Swims met Mr. Know-It-All.

0: 1690 met Right Back Where We Started From.
1: Krantenkopquiz.
0: 6:15, hoog tijd voor.
1: De krantenkopquiz.
0: Dit is een makkelijk quizje hoor. Je krijgt van mij 3 krantenkoppen, maar let op, eentje ervan is helemaal niet waar. Aan jou de vraag welke. Je mag het doorgeven via 088-850-51-52. Voor de eer van de ontbijttafel, die staat er op het spel. Best wel lekker om daar je week mee door midden te hakken, dacht ik zo. Je dag beter beginnen is ook bijna niet mogelijk. Hè. Komen ze alle 3 aan.
1: Kop 1.
0: Man in publiek steelt de show bij Romeo en Julia.
1: Kop 2.
0: Pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert als eerbetoon terug in museum.
1: Kop 3.
0: Lelijkste haai op aarde voor het eerst gespot in eigen leefgebied. Nou, een van deze 3 is dus niet waar. Maar de vraag is eventjes, welke is dat precies? Doorgeven via 088-850-51-52 is het vandaag kop 1. Man in publiek steelt de show bij Romeo en Julia. Is het kop 2, pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert als eerbetoon terug in museum. Of is het kop 3, lelijkste haai op aarde voor het eerst gespot in eigen leefgebied?
1: De krantenkopquiz.
0: Alles voor die eer van ontbijttafel en die staat op het spel. Alleen maar even laten weten welke er niet waar is. Daar draait dit allemaal om. Is het vandaag kop 1? Kopie 2. Of is het kopie 3?

0: mooie Brad Man, Guitar Man.
1: De krantenkopquiz.
0: Ik heb je er net 3 krantenkoppen gegeven en de vraag gesteld: welke is er niet waar? Ik label ze nog 1 keertje voor je op. Het is voor mij ook woensdag hoor. Even inkomen, even rustig gaan starten toch? Ja, het is al druk genoeg de komende tijd. En die warmte die er allemaal aankomt. Hallo hé.
1: Kop 1.
0: Man in publiek steelt show bij Romeo en Julia.
1: Kop 2.
0: Pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert terug als eerbetoon in museum.
1: Kop 3.
0: Lelijkste haai op aarde voor het eerst gespot in eigen leefgebied. Wonderlijk allemaal, hè? Of althans, ja, wonderlijk is prima. Maar is het ook waar? Laten we eens even beginnen vandaag. Bij kop 3, John, Arnold, Karen, Annelies en Jeannette dachten dat die niet waar was. Maar het is gewoon helemaal waar. Die lelijkste haai op aarde is voor het eerst gezien in zijn eigen leefgebied. Is inderdaad een vrij lelijk beest. Behalve als hij zijn mond dicht heeft. Ja, daar moeten we ook eerlijk in zijn. Als hij zijn mond dicht heeft, dan is er eigenlijk niet heel veel aan de hand. Maar op het moment dat hij begint te happen, een soort telescopische bek heeft hij.
2: Hij moet niet lachen.
0: Nee, het is...
2: Niet lachen met je tanden.
0: En het is fijn dat hij dat voor de foto niet gedaan heeft. Maar ze hebben hem met een robotje helemaal naar beneden, want daar zwemt hij. Hebben ze hem gevonden. En ja, hartstikke bijzonder natuurlijk. Tot nu toe hadden ze hem eigenlijk nog nooit in levende lijven gezien.
2: Nee.
0: Alleen maar dood met die lelijke bek. Blijkbaar, als hij dood is, doet hij de hele tijd zijn mond open.
2: Is dat
0: vet
2: wel
0: irritant. Nou goed, hij is lelijk en hij is gezien. Het is gewoon waar. Gaan we door naar Koos, Jannie, Cynthia en Lidie. Die dachten dat kop 2 niet waar was. Pindakaasvloer van Wim T. Schippers keert als eerbetoon terug in museum. Ja, dit gaat gebeuren. Museum Boijmans van Beuningen, dat is in Rotterdam, is in juli opnieuw gemaakt. Wordt in juli opnieuw gemaakt, moet ik zeggen. Hij bedacht het in de jaren 60 al. En toen hebben ze hem wel eens daar al gehad. Een tijdje geleden. Wanneer, ik denk in de jaren 90 ook wel eens een keertje. Maar nu komt hij weer terug.
2: Wil je daarheen?
0: Ik wil er wel heen.
2: Ja?
0: Ik wil de pindakaasvloer van Wim T. Schippers wel zien.
2: Wat leuk.
0: Ja, om de zinloosheid te vieren. Dat lijkt me fantastisch. Welke is er dan niet waar? Dat is vandaag kop 1. Man in publiek steelt de show bij Romeo en Julia. Nee, het gaat niet om een man, maar om een kat. Het was bij een balletgezelschap. Beest sprong opeens het podium op en ging bij de dode Romeo liggen. Dus het was ook een best belangrijke scène. En die kat die denkt, oh ja, ik ga er gewoon lekker bij liggen. Ze spelen ook gewoon door, maar dat maakt het wel heel erg ingewikkeld. Want die kat, ja, die is gewoon lekker ook een beetje aan het haar van Romeo aan het sabbelen. En die maakt er echt een feestje van. Dus,
2: goeie rol.
0: Ja, ik vind ook wonderlijk gedrag voor een kat. Die denkt op dat moment, ik ben er helemaal bij. Maar bij de staande ovatie aan het einde was het grootste deel van het staande publiek uiteraard puur voor de kat.
2: Ja, snap ik wel.
0: Ja?
2: Wie zijn kat zou het ook zijn?
0: Ja, wie neemt ook zijn kat mee naar zo'n voorstelling? Ik heb geen idee. Dit moet je zien. Nou ja, goed. Zorg ervoor dat de eer van de ontbijttafel naar een mooi rijtje gaat. Christian Prank, Natralla, Els, nog een Els, Ans, Rodi, Gea, Gieske en Monique. Gefeliciteerd.
1: De krantenkopquiz.

0: Ik ben Kim uit Winkel.
1: Ik ben Wendel en ik kom uit Volendam.
2: Henk Hagemeijer uit Sparendam.
3: Ik ben Renate en ik kom uit Horen.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 6:30. In Achtdorp is het 17 graden.
6: Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
7: Goedemorgen. De bewoners van de Haarlemse Kleverparkbuurt worden al maandenlang geteisterd door ratten. De gemeente en de bewoners zijn het niet eens over de oorzaak van de rattenoverlast. Maar bewoners zitten er ondertussen flink mee in hun maag. Op één plek zaten maar liefst 8 rattennesten onder de woonkamervloer. En een bewoonster vertelt aan NH dat haar tuin verzakt.
8: Zoals u ziet is het hier weer verzakt, de stenen. En als ik naar de schuur ga, dan stap ik altijd zo voorzichtig. Want anders hoor je die stenen helemaal kraken. Kijk, je hoort het nu ook. Toen zei ik tegen mijn man van, nou, het gaat verzakken daar. Maar toen had ik nog geen rat gezien. En toen hadden we die stenen opgetild. En dan keken we zo naar het gezicht eigenlijk van de rat.
7: De gemeente vindt dat het probleem wordt veroorzaakt door vuilnis op straat en door de gebrekkige aansluitingen van het hoofdriool naar de huisaansluitingen. Maar volgens bewoners is het probleem het verouderde riool. Een oplossing is er op korte termijn nog niet, maar de wethouder heeft toegezegd na de zomer te komen met een plan om het rattenprobleem aan te pakken. De luchtkwaliteit in Amsterdam verbetert de afgelopen jaren wel, maar uit onderzoek blijkt dat de lucht nog steeds schadelijk is voor de gezondheid. Zowel de GGD als de stichting De Gezonde Stad hebben een rapport uitgebracht over vorig jaar en zien dat er nog werk aan de winkel is. Want de gevaren zijn groot, aldus Imke van Moorselaar van de GGD.
9: Je merkt het niet, je ruikt het niet, je ziet het niet. Dus in die zin zou je het een sluipmoordenaar kunnen noemen. We worden allemaal iets ongezonder van, zonder dat we dat zien of merken.
7: Op de Stadhouderskade staat een meetstation. Dat is een drukke verkeersader. En volgens de GGD komt de slechte lucht die we inademen overeen met 4 sigaretten per dag. Dat waren er in het verleden 10, dus dat gaat de goede kant op. Maar dit leidt nog altijd tot veel beroertes en tot longkanker. En volgens de GGD moet de stad schoner en kan dat ook.
9: Ik denk niet dat het een illusie is. Het is niet makkelijk, dat weet ik ook. Maar we weten wat de bronnen zijn. We weten dat er schonere alternatieven zijn. We zien dat het op andere plekken in Nederland ook kan. Dus ja, een grote stad als Amsterdam, dat is een grotere uitdaging, maar ik heb vertrouwen dat het kan.
7: De gemeente Amsterdam zet zich in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze gaan zich richten op bijvoorbeeld het verminderen van houtstook en het plaatsen van laadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto's. Een 5-jarig meisje is vorige week op de stoep voor haar huis aan de Stedwaard in Alkmaar aangereden door 2 jongens op een fatbike. Ze heeft daar een zwaar gehavend gebit aan overgehouden. Haar kaakpot is verbrijzeld, ze is 2 tanden kwijt en een andere zit los. Haar vader zag het gebeuren en is enorm geschrokken, net als de rest van de familie. En de ouders hebben een klacht ingediend bij de gemeente Alkmaar over de vernieuwde inrichting van de Stedwaard. Volgens hen is de weg na werkzaamheden te smal geworden, waardoor fietsers vaker uitweken naar de stoep en gevaarlijke situaties ontstaan. De gemeente zegt ze zijn geschrokken van het ongeval en leeft mee met het slachtoffer en gaat de klacht onderzoeken. Een leuke stunt van vishandelaar Nico Waasdorp uit IJmuiden. Om de opening van het nieuwe haringseizoen te vieren konden mensen gisteren een Hollandse Nieuwe bij hem kopen voor, ja, 1 ouderwetse gulden. Dat was natuurlijk even flink zoeken, maar flink wat klanten bleken ze nog in huis te hebben.
10: Je kunt nog 1 gulden. Ja? De laatste.
11: De laatste. Ja.
10: En waar lag die?
11: In het keukenmaatje. Ja.
10: En u had nog guldens?
12: Ook nog. Vorige week nog even gevonden in een blikje achteraf. Stond toevallig.
10: Soms moet het zo zijn, hè?
12: Ja, inderdaad.
7: Omdat de boodschappen tegenwoordig duurder worden, wil Nico de haring een beetje betaalbaar houden. Verslaggever Misha Korzek die keek kritisch mee of het wel echt Hollandse Nieuwe betrof.
13: Dit is allemaal nieuwe haring. Ja, en dat kan je zien aan de glans. Van binnen zijn ze dan nog mooi rood van kleur. Want zit die haring dan een jaartje al in de vriezer, dan wordt de kleur bruin. Dus ze zijn heel mooi roosig van kleur. En de smaak is heel ziltig.
10: Je hebt vast nog wel een paar oude over.
13: Ja, maar die oude voor de Duitsers. Als de Duitsers komen, dan geven we die oude mee.
7: Nico verdient weinig aan de stunt, want de losse guldens die kan hij niet meer omwisselen bij de

0: Bank. En vanaf vandaag koop je de vis bij hem weer gewoon in euro's.
1: Ja, en dan ook niet maar 1 eurotje voor een haring natuurlijk, hè?
0: Nee, iets duurder, hè?
1: Dat denk ik wel, ja.
0: De vis wordt duur betaald.
1: Ja, maar wel hartstikke lekker dat hij er weer is. Anne, kijk je er al uit naar eentje?
2: Nee, nou, ik eet dit eigenlijk nooit.
1: Pouah, pardon.
2: Ja, ik ben het aan het leren eten.
1: Oké. Okay.
2: Maar nog niet zo frequent.
1: 28 jaar oud, ze leert nog wat eten.
0: Gaat het over de techniek of over de smaak?
2: Nou, ik neem gewoon dan lekker een kibbelingetje, weet je wel.
1: Ja. En gooi het in het frituur en dan is het allemaal lekker.
2: Ja.
1: Ik snap het allemaal wel. Maar gewoon een haringkie. Oh, vrijdag is weer marktdag bij mij in het dorp.
0: Nou, ga je er eentje halen?
1: Ik ga zeker weten eentje halen.
2: Wil je altijd op de markt halen?
1: Het liefst wel.
2: Ja. Altijd een haring haal je op de markt.
1: Ja, ik ga niet mee naar de supermarkt om daar zo'n plastic verpakte dingen te halen.
2: Maar iedere week eet jij wel haring?
1: Nee, niet iedere week.
2: Oh, oké. Okay.
1: Nee. Hey, hallo. Moet wel leuk blijven. Moet een beetje een soort exclusief gevoel houden. Wat mij betreft.
2: Oké.
0: Okay. Heb je de nieuwe al geproefd? De
1: Hond? Nee, want die is dus pas vanaf vandaag verkrijgbaar. Maar hoe laat is het nu?
0: Jij staat in de rij.
1: Ik ga zo wel even heen.
2: Nou, heerlijk.
0: Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl. En dan het weer. In de ochtend zijn er veel wolkenvelden en een enkele bui. Vanmiddag is het droog met zonnige periode. Het wordt 19 tot 25 graden.
1: Nagel, dankjewel. Gaan we naar Anne voor de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland dan?
2: 1 file op de N247 van Horen richting Amsterdam. Tussen Edam en Monnikendam, 5 minuten.

0: George McRae met Rock Your Baby.
1: Wie is de vroege vogel van de dag?
0: Bijna 6:15 op die vroege woensdagochtend. En misschien kun jij je nog even lekker omdraaien in je bed. Maar denk eens aan al die Noord-Hollanders die weer keihard aan het werk zijn. Hè? Zoals een vrachtwagenchauffeur of een timmerman, een krantenbezorger. Die zijn allemaal weer aan de slag. En vandaag gaan we naar Den Helder, naar Bakker Barry. Barry, goedemorgen.
2: Hey Piet, morning.
0: Hoe is hij daar? Zit hij helemaal in het WK met z'n allen oranje tompoezen te maken en zo?
2: Jazeker. Dat is altijd wel weer een leuk bonusje voor ons als bakkers. Hè? Want elke 2 jaar is er wel een reden dan weer om een extra oranje tompoes te verkopen dan alleen met de Koningsdag.
0: Ja.
2: Dus we hebben een leuk WK nu al. Alleen de tijden zijn een beetje lastig. Hè? Want om maar 1 uur 's nachts een tompoes naar binnen zitten te werken, dat is voor niemand leuk natuurlijk.
0: Nee, ik bedoel, wat moet dat
2: nou,
0: moet?
2: Er zijn liefhebbers hoor. Ik hoor dat jij bent een liefhebber.
0: Het is een toetje. Het is een toetje, kijk, als je gewoon laat eet.
2: Zo is het ook.
0: Toch?
2: Zo is het ook. Dus verkopen hartstikke goed, even goed, dus dat is heel fijn. Het is dan wel weer wat warmer, dus mensen zijn dan niet zo heel erg fan van gebak. Maar ik ben er hartstikke blij mee.
0: Ja.
2: En we hadden een leuke actie, dus mensen konden bij een goede voorspelling een heel rijtje tompoes. Wij maken tompoes vanuit rijtjes.
0: Ja.
2: Dat zijn twee korstplakken eigenlijk.
0: Ja.
2: En die snijden we dan doormidden, of eigenlijk door 12. Nou, mensen konden dan zo'n heel rijtje winnen. Dus dat was best een succes.
0: Ja.
2: Het ging een beetje viral. Dus,
0: oh, wat goed. En was hij dan nog aan één stuk? Of was hij dan gewoon
2: ja,
0: wel...
2: Uit één stuk.
0: Oh, echt? Dat je echt een mega tompoes.
2: Snap je?
0: Een soort tompoestaart.
2: Juist.
0: Oh, en
2: dat is echt een verwennerij. Nou, het grappige was dat mensen uit Tilburg en Eindhoven dat ook allemaal vonden. Dus, dus die gingen ook allemaal reageren.
0: Oh,
2: dus,
0: geweldig.
2: Ja, dat ging viral. Dus dat was wel leuk.
0: En is die vergeven, de tompoes, is die eruit
2: gegaan? Hij is gewonnen, zeker. Dus, en ik geloof dat we aankomend weekend weer gaan...
0: Oké. Maar er was dus een pessimist die 2-2 voorspeld had.
2: Ja.
0: Nou, lekker dan.
2: Dat waren er niet heel veel.
0: Nee,
2: maar,
0: die geeft toch ook geen tompoes, hè, eigenlijk?
2: Nee,
0: maar goed,
2: exact.
0: Ja.
2: Dat is dan ook weer een soort leedvermaak. Maar
0: ja, wat moet dat
2: doen? Nee, dat ging goed. Ja, zeker weten.
0: En dan kijk je zelf ook alle wedstrijden. Want ja, je zegt het zijn gekke tijdstippen. Daar ben ik met je eens. Maar jouw werktijden zijn ook niet al te doorsnee. Dus wat dat betreft...
2: Maar is, Piet, ik weet niet hoe het met jou zit, maar er is zoveel te zien.
0: Ja, en, dat is wel waar.
2: Ik ben wel een beetje selectief. Dus Frankrijk heb ik natuurlijk wel even zitten kijken.
0: Ah ja, oké, Frankrijk en Senegal gisteren, ja.
2: Ja, exact. En ik zit nu wel met een schuin oog af en toe naar Oostenrijk te kijken. En ik heb ook nog wel even de highlights van Argentinië gezien.
0: Nou ja, je kijkt wel alles.
2: Ja, dus ik, op zich, als ik
0: heel
2: het zo
0: selectief.
2: Opnoem, denk ik maar, heel goed opgenoemd. Ja,
0: we hebben hier toevallig Oostenrijk, Jordanië ook maar eventjes aangezet. Want ja, het is toch gewoon gek dat terwijl we aan het werk zijn... en 's ochtends vroeg dat er gevoetbald wordt, dat maken we niet zo vaak mee.
2: Nee,
0: dus wel geinig om te zien. Staat 1-0.
2: Maar had jij gedacht dat jij überhaupt zou zeggen... ik zet Oostenrijk-Jordanië
0: even
2: aan?
0: Nee, dat had ik eigenlijk sowieso nooit gedacht dat dat zou gebeuren.
2: Exact, dus dat is wel lachen natuurlijk. Dat is echt WK.
0: Ja, maar vroeg me wel af, doe jij ook met zo'n poeltje mee op je werk bijvoorbeeld?
2: Ja, zeker.
0: Oh,
2: zeker. Ja, we hebben best wel wat fanatieke voetbalfans.
0: Ja.
2: Dus we zitten met een mannetje op 30 in een pool.
0: Zo, hallo.
2: En dat is dan weer grappig natuurlijk... dat degene die nu bovenaan staat in principe nooit voetbal kijkt.
0: Nee, dat is... bij ons is het andersom. Frank staat daadwerkelijk bovenaan. Maar Anne op een prachtig mooie tweede plek. En ik bungel ergens onderaan. Maar dat klopt ook wel hoor. Want ik heb geen idee hoor, waar ik het over heb.
2: Nee, en dat is natuurlijk ook wel weer het gevaar. Want dan kan je zomaar in 1 keer 3 keer op een rij... bijvoorbeeld Spanje, Cape Verde 0-0 invullen.
0: Ja, dat is wel waar, ja. Ja, dus, als ik dus, dat al gedaan had, dat was leuk geweest. Heb je dat gehoord van die vent die een miljoen erop gezet had... dat Spanje zou winnen?
2: Nee.
0: Ja, er is dus iemand geweest, en niet bekendgemaakt wie... die had bij een buitenlands gokbedrijf een miljoen ingezet... op het feit dat Spanje zou winnen. Die dacht, ja, dat is wel een veilige gok, dat durf ik wel aan. En dan zou die in totaal €73.000 winnen... op het moment dat ze zouden winnen daadwerkelijk. Dus dat is niet zoveel. Maar ja, dat kan ook bijna niet anders. Want iedereen dacht natuurlijk dat Spanje ging winnen.
2: Dat was niet toevallig Elon Musk.
0: Nou ja, want die kan het wel leiden inderdaad. Zo'n miljoen.
2: Dat is veel geld voor hem natuurlijk.
0: Ja, dat is zeker weten. Dat is gewoon alsof je nog een eurotje in je zak vindt.
2: Exact.
0: Maar potverdorie, je zult er op die manier een miljoen kwijtraken, Bar. Hey.
2: Bizar.
0: Dan kun je maar beter gewoon even lekker je poeltje thuis invullen.
2: Snap je, of een kleine investering in een bakkerijtje in Den Helder is, dat nou, is sowieso je geld waard.
0: Daar is absoluut ruimte voor altijd.
2: Absoluut. Dus nee hoor, bizar.
0: Wat staat er voor vandaag op de agenda? Wat moet er gebeuren?
2: Nou, leuk nieuws, Piet. We hebben een nieuwe machine gekocht. En want we gaan, je weet, we houden ook wel van gadgets en nieuwe innovaties en dat soort dingen. In onze branche is het natuurlijk wel een beetje vloek in de kerk. Want officieel mag er pas speculaas gebakken worden in september. Hè, als de R weer in de maand is.
0: Ja.
2: Maar wij hebben een nieuwe speculaasmachine gekocht. En dat is een fantastisch ding. Want die produceert nou eigenlijk twee keer zo snel speculaasjes als wat we deden. En die moeten we gaan testen. En dan komen er mensen uit Duitsland. En dat is echt vet, want die maken dat ding helemaal. Voor alle onderdelen maken ze helemaal zelf. Een mooi familiebedrijf. En we hebben hem op een beurs gezien. En hij heeft ook awards gewonnen voor beste design en dat soort zaken. Dus die gaan we vandaag eens testen. En dan gaan we onze speculaasjes... er rolt vandaag echt speculaas uit de oven in
0: ongelooflijk.
2: In dus.
0: Maar dat is dan wel alleen even voor nu. Je gaat niet nu meteen door met... Waarom moeten we het nou net Duitsers zijn die dat ding aan het bouwen zijn?
2: Nou, dat is een grappige vraag. Duitsers zijn echt in de bakkerijwereld echt goed in machines produceren.
0: Als het om speculaas... Want maken ze speculaas in Duitsland ook?
2: Ja, dat noemen ze dan weer speculatius.
0: Klinkt ook Duits.
2: Klinkt Duits, hè?
0: Ja.
2: Ik had het ook gewoon kunnen verzinnen, hoor. Ja. Dat heeft goed geloofd, denk ik.
0: Ja,
2: het lijkt er een beetje op. Maar onze speculaas, dat is wel grappig. Die vind je eigenlijk nergens in Europa. Want in België hebben ze dan weer speculoos, maar dat is ook weer anders. Dat is meer die lotuskoekjes, weet je wel.
0: Ja, een beetje bastonje-achtig is dat bijna.
2: Ja,
0: hè?
2: Exact. Nee, ja, echt de specerijen die wij gebruiken in onze speculaas, dat stamt nog helemaal terug uit de VOC-tijd. Hè? De kardemom en de kaneel en de kruidnagel. Een beetje peper zit er ook in. Dat is echt wel typisch Hollands. Maar goed, die Duitsers die werken daar wel mee. En dat is eigenlijk een soort stempel, hè, wat je gebruikt. Daar komt het woord speculaas ook vandaan. Dus het is een soort stempel vanuit die oude planken die wij hier nog hebben staan. Van die speculaasplanken. Ja. Daar maak je speculaas mee. Nou, dat gebeurt nu in de machine. En dan wel weer dezelfde afbeeldingjes. Dus een molentje.
0: Ja, dat mag ik hopen. Dat we niet opeens Duitse adelaar speculaas gaan lopen maken.
2: Dat is zo gevoelig, inderdaad.
0: Dat zou wel zijn.
2: Nee, dat hebben we niet. Maar wel echt onze eigen vormpjes. En dat is wel tof. Ja, en die kon ik dus zelf indienen. En dat is dus echt die familievormpjes die
0: en
2: wij hebben.
0: En hebben zij weer gemaakt dan in een waarschijnlijk soort van staalplaatachtige constructie?
2: Ja, het is al van plastic, van kunststof gemaakt. Maar inderdaad, ja.
0: Ja, mooi man. Leuk. Gewoon lekker speculaas bakken vandaag. En doen alsof de winter er alweer aankomt.
2: Ja, ik zoek de mussen van het dak. En wij gaan speculaas maken. Super.
0: Heerlijk, morgen 30 graden en jij zit speculaas te eten.
2: Ja.
0: Lekker voor elkaar. Goed, Barry, ik ga je niet langer van je werk houden. Dan er moet hoop gebeuren voordat die machine weer fatsoenlijk functioneert. Kan ik me zomaar voorstellen. Maar ik ga je natuurlijk ook feliciteren. Je bent met recht de vroege vogel van de dag. En je weet het, hè? Hou hem hier.
2: Met heel veel plezier.
1: Ben je ook een vroege vogel? App dan nu je naam en je beroep naar 088-850-5152. En wie weet ben jij binnenkort wel de vroege vogel van de dag. Vroege vogel.

0: Crowded House met The Weather With You. Zometeen gaan we het hebben over parkeergarageangst. Er zijn sommige mensen die er last van hebben.
1: Oh ja.
0: Ja, ik kan geen namen noemen, maar ik zie er in ieder geval één aan tafel. En misschien wel twee. Zometeen meer naar Pat Benatar met Love is a Battlefield.

0: Hallo Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. We zijn KGM-dealer. En nu zijn er ook diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Muso. Dat is een elektrische pick-up met 5 zitplaatsen... en een ongelofelijke trekkracht van 18 tot 2300 kilo. En een actieradius van 420 kilometer. Rijklaar van 43,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer... zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod... en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne. En laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive... en doe mee met deze zomerse actie.
0: Door de week met de KGM Muso pick-up aan het werk... En met dezezelfde pick-up in het weekend met 5 zitplaatsen... met de kinderen naar de sportvereniging. Kijk op bandgarage.nl.
2: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
3: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
4: Ik ben Fred en ik kom uit het gezellige Amsterdam-Noord.
5: Ik ben Dorcas en ik kom uit Hilversum.
6: Ik ben Meadow en ik kom uit Schagen.
7: Ik ben Dylan en ik kom uit Kortoe.
8: Ik ben Alicia en ik kom uit Huizen.
9: Ik ben Willemijn en ik kom uit Horen.
10: Thuis in heel Noord-Holland.
11: Het is 7 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland... krijg je van Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
12: Goedemorgen. Een grote rattenplaag in Haarlem. Bewoners hebben last van verzakkingen van de vloer... en één bewoner had maar liefst 8 rattennesten in huis. Een meisje van 5 is aangereden op de vernieuwde Stedwaard in Alkmaar... door 2 jongens op een fatbike die over de stoep reden. Sinds het opknappen van de straat wijken veel fietsers uit naar de stoep... omdat de straat te smal is geworden om elkaar te passeren. En vandaag begint officieel het staatsbezoek... van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan Nederland. Op het programma onder meer een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
13: Door Almegens met het NOS-journaal. Het cloudbedrijf achter DigiD gaat in beroep tegen het overnameverbod van het kabinet. Het bedrijf zou worden overgenomen door een Amerikaanse concurrent... maar staatssecretaris Aarts verbood die overname een maand geleden. ICT-experts maakten zich er zorgen over... omdat de Amerikaanse overheid dan de toegang tot DigiD kan blokkeren... of gegevens kan opvragen. Boerenorganisatie LTO vindt dat in de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet... proefballonnetjes en waanideeën staan. Het kabinet wil onder andere dat rond de natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer... waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten door boerenbedrijven. Amber Laan, bestuurslid van het Nederlands Agrarisch Jongerencontact, zet er vraagtekens bij.
14: En daarvan vragen we ons als jonge boerenorganisatie wel af voor melk van ja, is dat nou echt nodig? En is dat dan echt nodig om ook te zeggen, nou voor dit gebied geldt deze norm en voor dit gebied geldt die norm? Want wat betekent het nou als je bedrijf precies op die grens zit?
13: Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel omdat hij in de Verenigde Staten probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging nadat hij de verkiezingen had verloren. Lionel Messi heeft geschiedenis geschreven op het WK. De Argentijn maakte in de wedstrijd tegen Algerije alle 3 de doelpunten. Door de hattrick is Messi nu samen met de Duitser Miroslav Klose... WK-topscorer aller tijden.
15: Wie Messi? Geschiedenis wordt geschreven in Kansas City. Een hattrick van Lionel Messi. En die uitdrukking op zijn gezicht alsof hij het zelf niet kan geloven. Wat overkomt hem allemaal?
13: Het was de 16e WK-goal van Messi. En hij is ook de eerste speler die op 6 WK's heeft gespeeld. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met soms ook wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS-journaal.
16: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
7: voordeeluitjes.nl. Boek nu Hotel Bentheim Hof in Duitsland. 3 dagen, inclusief 2-3 gangen ineens, al voor €169.
17: Dit is een uittip.
18: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
17: Dit was een uittip.
19: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij
20: voordeeluitjes.nl.
21: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
22: Straks de sportzomer volgen in elke kamer, nu geregeld. Met een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Nu de eerste 12 maanden voor maar €20 per maand. Want bij Odido hebben we nu vakantiegeldaftellers. Supervoordelige deals waarmee je alles uit je zomer haalt. Kijk voor alle voorwaarden op odido.nl. Tot zo!
23: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
24: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
25: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan, dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
24: Vrijwilligerswerk doen in Afrika, Azië of Zuid-Amerika? Met Luzak en Travel Active kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
26: De ontbijttafel.
27: Met Pieter Kok.

0: Echo Smith met Cool Kids. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is Amor, de allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 7 op die vroege woensdagochtend. Hij begint een beetje druilerig, schijnt. Maar het zonnetje schijnt daarna weer. Het is 17 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Rachel erbij voor het nieuws? Goedemorgen, Rachel.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Gezelligheid. Jongens, parkeergarage, stress en angst. Er zijn mensen die daar last van hebben.
2: Ja.
0: Ik ben er daar niet één van.
2: Nee.
0: Maar jij, Anne?
2: Ja.
0: Jij hebt mij zojuist gevraagd of ik wel eens met... We hebben twee auto's thuis. Dat is niet helemaal waar. We hebben wat meer auto's thuis. Maar we hebben zeg maar ook een grotere familieauto. Daar rijd ik normaal gesproken niet dagelijks in.
2: Ja.
0: Maar jij vroeg of ik daarmee al eens een keer hier in de parkeergarage was geweest.
2: Ja.
0: Dat vond ik wel grappig. Ze zijn een klein beetje aan het verbouwen. Er staat een steigertje. Nou, daardoor is de ingang van de parkeergarage misschien 3,5 centimeter smaller geworden tijdelijk.
2: Ja.
0: En nou dacht jij, ik moet straks ook een keertje met een grotere auto hier naar binnen. Ik vind het eng.
2: Ja.
1: Is dat echt waar?
2: Ja, dat vind ik best wel spannend. Er was ook een paar weken geleden al sprake van dat ik even een keer met een grote auto hier naartoe moest.
0: Ja.
2: Toen heb ik het ook aan Frank gevraagd.
0: Ja. Wat zei die?
2: Ik zou die zei, niet doen lukt al. Wel.
0: Ja, toch. Oké. Okay.
2: Ik heb het gisteren nog even aan mijn vader gevraagd.
0: Ja.
2: Zijn auto. Nee, ik kan hier best wel last van hebben.
0: Maar je hebt het net ook weer aan mij gevraagd.
2: Ja, ik heb net ook aan jou gevraagd.
0: Komt er in alle mensen die je dit vraagt... een moment dat je denkt, oké, deze persoon vertrouw ik wel?
2: Nou, ik weet niet of ik jullie zeg maar niet vertrouw. Ik denk dat ik mezelf wat meer zelfvertrouwen geef met de vraag. Snap je wat ik bedoel?
0: Nou, je hebt gewoon de bevestiging van meerdere mensen in je omgeving nodig.
2: Ja, wel voornamelijk mannen, merk ik.
0: Ja, ik wilde er niet over beginnen, maar ik ben blij dat je het zelf zegt.
2: Ja, ik weet niet zo goed waarom dat is.
0: Nou... Oké. Okay. Rachel.
2: Ja, heb jij een grote auto?
1: Ja.
0: Heb je een grote auto?
1: Ik ben altijd op de fiets.
0: Oh
2: ja.
0: Is dat omdat je niet in een parkeergarage durft met de auto?
1: Nee, zo erg is het niet. Maar ik vind wel, parkeergarages zijn ontworpen om schade op te leveren.
0: Echt? Meen je dat nou serieus?
1: Ja. Ja, het begint al bij de paal. Er zit weinig tussen je arm uit de kom of je spiegel eraf. Als je een knopje wilt drukken.
0: Oké. Okay.
1: En dan als je binnenkijkt, al die palen hebben krassen.
0: Ja.
1: Ja,
0: want
1: ja,
0: in principe is, ik benader een parkeergarage zo. Hij is in principe ontworpen juist dat auto's erin passen.
1: Ja, als dus, sardientjes.
0: Nou ja, dat is dan misschien zo. Maar in theorie moet het passen. Want anders zou je geen parkeergarage bouwen. Iemand die een parkeergarage bouwt, die denkt, past hier een auto in? Ja of nee?
1: Ja, hij past erin, maar hij kan er niet in rijden. Als je ze gewoon van
0: boven
1: af
0: ook over nagedacht.
2: Nou, en er staat nu een steiger in, hè?
0: Anders echt een paar centimeter.
2: Ja, ik weet niet, man. Ik heb dit echt. Ik heb het überhaupt met de parkeersituatie, wil ik altijd even weten.
0: Nou, dat is wel waar. Jij googelt plaatsen waar je nog niet eerder geweest bent... om te kijken hoe de parkeergelegenheid is.
2: Ja.
0: Dat doe jij.
2: Ja, dat klopt. Dat doe ik best wel
0: intensief. Doen hier nu normaal over... En dat is het eigenlijk niet.
2: Nee, ik snap dat dat niet normaal is.
0: Sterker nog, jij parkeert je auto als je naar mij toe komt... op een plek waar je hem ooit de eerste keer neergezet hebt. Sindsdien staat hij altijd daar. Wat,
2: ja.
0: Nou, ik mag toch wel zeggen... zeker niet de meest praktische plek is ten opzichte van mijn huis. Het is namelijk heel eind lopen.
2: Ja, klopt.
0: En dat is niet nodig.
1: Heb jij geen plek bij je huis?
0: Zeker wel.
2: Zeker wel.
0: Prima, prima plek.
2: En je hebt de vorige keer, vond ik heel lief van je.
0: Ja.
2: Toen gingen we samen in de auto.
0: Wat heb ik toen gedaan?
2: Nou, kijk, Anne, als je nou gewoon door deze straat... en zet me maar hier gewoon af. Kijk, je kan helemaal hier parkeren.
0: Ja, heb ik gedaan.
2: Volgende keer niet gedaan.
0: En weer niet gedaan. En ik heb zelfs wel eens een keer mijn eigen parkeerplek voor je... want daar heb ik ook voor je leeg gelaten. Nee hoor, ook niet gedaan.
2: Oh, inderdaad, dat heb je ook gedaan. Ja, nee.
0: Heb je dat ook niet gedaan?
2: Nee.
0: Nee.
2: Nee.
0: Maar wat kunnen we hier nou eens aan doen? Ik denk toch dat de therapie waarbij je gewoon moet proberen of het gaat of niet.
2: EMDR bedoel je?
0: Ja, bijvoorbeeld.
2: Ja.
0: Dat wel de beste aanpak is.
2: Ja, denk je dat?
0: Ja.
2: Misschien bel ik je gewoon.
0: Nou, dat hoeft niet. Ik zou gewoon parkeren.
2: Hey, Piet, ik ga nu de parkeergarage in. Hallo.

Zometeen gaan we het hebben over, en dat is bijzonder, een plant die maar één keer in de 1000 jaar of zo leeft. Een krankzinnig verhaal vanuit de Hortus. Zometeen hoor je meer hier. Na de blauwe lucht van ILO, dit is Mr. Blue Sky.

0: Han. Oh ja. Wat zegt hij ook alweer?
1: Please turn me over.
2: Goed.
3: De ontbijttafel. NH.
4: De ontbijttafel.
2: Ja, dit is een broeierig verhaal vanuit de kassen van de Hortus Botanicus in Amsterdam. Vanaf volgende week kun je daar een van de meest bizarre planten ter wereld bewonden. En dat is de Welwitschia mirabilis, als ik het goed uitspreek. Sven Fokke is collectiespecialist tropische planten bij de Hortus en weet daar alles van. Sven, goedemorgen.
5: Hoi, goedemorgen.
2: Heb ik het goed uitgesproken?
5: Ja, klopt. Ja, fijn, mirabilis mag wat sneller, maar het was op zich...
2: Dat was gemeen, Sven. Je hebt wel gelijk. Ja, de bizarste plant ter wereld begint al eigenlijk bij die naam. De Welwitschia mirabilis. Wat is het, mirabilis? Mirabilis.
5: Ja, mirabilis betekent eigenlijk mirakel. En ja, die plant is echt één groot mirakel eigenlijk. En één groot mysterie. Hij is vernoemd dus naar de ene die hem als eerste heeft gevonden. Dat was Welwitsch. Een Oostenrijkse botanist. En die was zo onder de indruk van toen hij die plant voor het eerst had gevonden. Dat hij eigenlijk een heel verhaal schreef naar iemand anders die hem later heeft beschreven. En die heeft gezegd, oké, we noemen hem dan Welwitschia mirabilis. Dus het is de miraculeuze of mirabele Welwitschia plant.
2: Oké, en heeft hij eigenlijk gedaan als een beetje eerbetoon aan degene die hem dus ontdekte, om het zo maar te noemen?
5: Ja, precies. Ja.
2: En kon dus ook afleiden uit hoe die omschreven was dat die plant betrof?
5: Ja, precies. Hij heeft wat stukjes van die plant opgestuurd. Okay. En samen met de beschrijving is dat eigenlijk gedaan. Ja.
2: En vertel eens, wat is er zo bijzonder aan deze plant?
5: Ja, dus die plant die is, kan heel erg oud worden. Hij kan wel 1000 jaar oud worden. Dat is niet een hele gekke leeftijd voor die plant.
2: Okay.
5: En het raarste aan die plant is eigenlijk dat hij in zijn hele leven maar 2 blaadjes maakt. En normale planten die maken natuurlijk takken, die maken verschillende bladeren, bloemen, et cetera. En deze plant die doet het dus heel anders. Die doet eigenlijk alleen maar 2 bladeren zijn hele leven. En die kunnen ook eindeloos lang doorgroeien. Dus op een gegeven moment heb je bij hele oude planten ook bladeren van 4 meter. En dat is echt bizar om te zien.
2: Ik zit in de tussentijd te kijken naar plaatjes ervan. Daar zie ik inderdaad 2 bladeren die als een soort van opengevouwen boek een beetje naar links en naar rechts groeien. Ja. Maar ik zie ook wel planten die in een soort van woestijn staan met allemaal bladeren die opzij vallen. Maar dat zijn dan meerdere planten. Of hoe zit dat dan?
5: Ja, hoe dat zit is dat eigenlijk dus 2 bladeren zijn. Maar door het weer daar zijn die bladeren in een heleboel stukjes gescheurd.
2: Oh,
5: dan lijkt het dat het aparte bladeren zijn. Maar als je eigenlijk aan de basis kijkt, dan zie je dat het
2: allemaal 2 blaadjes.
5: 2 blaadjes zijn inderdaad, ja.
2: Oké. In het Afrikaans heeft hij weer een andere naam. Wat is dat?
5: In het Afrikaans noemen ze hem de 2-blaar kannidood. En dat komt dus omdat hij dus die 2 blaadjes maakt hele leven.
2: 2-blaar.
5: En omdat hij dus heel oud kan worden. Dus vandaar dat hij niet dood zou kunnen gaan.
2: Nee, en als hij in de woestijn groeit, dan kan hij sowieso wel wat hebben natuurlijk ook.
5: Ja, ja, zeker, ja.
2: Ja. En hoe komt het dat hij zo oud wordt? Is dat bekend?
5: Deels. We weten dat hij heel langzaam groeit. En hoe langzamer een plant groeit, hoe langer hij ook eigenlijk over doet om zijn leven te voltooien. Dus dat zal een groot aandeel zijn. En een ander groot aandeel is waarschijnlijk dat het daar gewoon heel erg droog is. Dus het is eigenlijk een strategie van overleven in plaats van zo snel mogelijk groeien. Om een
2: ja, precies. Hij wil gewoon alleen maar zorgen dat hij blijft leven. En dat kost hem dan 1000 jaar. Zo kun je het ook benaderen eigenlijk. Oké. Okay. Ja. Is de plant al lang op de wereld? Bestaat die al lang als er exemplaren van 1000 jaar oud zijn? Ja, dan,
5: heel lang. We hebben zelfs fossielen gevonden van 112 miljoen jaar geleden in Brazilië.
2: Jeetje.
5: Ja, en dat is echt heel oud. Om je een beetje op vergelijking te geven, de meeste planten die je ziet als je naar buiten kijkt, die hebben fossielen van ongeveer 20 miljoen jaar geleden.
2: Oh, ja, precies.
5: Dus die Welwitschia die zit wel echt in een heel ander tijdvlak.
2: Ja, dat mag je zeggen, ja. Hoe gaat het met de plant? Wordt die bedreigd? Is er eentje die je nog wel regelmatig tegen kunt komen in het wild, om het zo maar te noemen?
5: Nou, je moet er wel echt naar op zoek om hem tegen te komen. Dat vind je niet zo makkelijk. Want die plant die, kan je alleen maar in de Namib-woestijn vinden. Dus dat is in Namibië en Angola. En het is ook niet een heel makkelijk gebied om naartoe te trekken. Vroeger wisten we dus dat hij in onder andere Brazilië heeft gegroeid. Maar nu kan je hem eigenlijk alleen nog maar in een heel klein strookje vinden.
2: Okay.
5: Gelukkig is hij daar niet zo heel bedreigd. Want het is dus heel erg afgelegen. En het zijn zulke grote planten dat je ze ook niet echt eruit kan halen om te roven, zoals bij veel andere bijzondere planten gebeurt.
2: Ja.
5: Dus in dat opzicht is hij niet heel erg bedreigd. En omdat hij dus zo lang leeft, betekent ook dat we ons niet zo heel veel zorgen maken dat die oude plant opeens verdwijnen. Want
2: nee,
5: ja,
2: die staan ja, precies. Die blijven nog wel een tijdje staan. Maar goed, erg lastig om daar naartoe te gaan. Laten we het even over de hortus hebben. Je bent al 4 jaar verzorger van deze Welwitschia mirabilis, die daar is. Hij heeft achter de schermen gestaan, begreep ik.
5: Ja, dat klopt. Ja, we hebben dus een opkweekgedeelte. En daar kweken we eigenlijk alle planten op voordat we ze aan het publiek kunnen tonen. En dit is dan een bijzondere plant die niet zo makkelijk is om aan het publiek te tonen. Dus daarmee heeft hij eigenlijk ook veel langer in ons opkweek gestaan dan dat ze normaal staan.
2: En waarom is het lastiger om hem te tonen dan?
5: Ja, dus hij heeft hele specifieke omstandigheden nodig om echt goed te groeien. Dat zou je niet verwachten. Maar hij houdt heel erg van veel licht, veel warmte. Dat is natuurlijk best logisch als je in een woestijn groeit. Maar ook van een hoge luchtvochtigheid. En dat is best wel gek voor een plant die in de woestijn groeit. En hoe dat komt is omdat hij eigenlijk alleen aan de kust van Namibië groeit en heel vaak zeemist over zich heen krijgt.
2: Wow.
5: En dat zorgt dus voor die hoge luchtvochtigheid waar hij eigenlijk aan gewend is.
2: Ingewikkeld plantje is het eigenlijk gewoon.
5: Ja, zeker. Ja. Het is geen makkelijk plantje, maar het is wel een bijzonder plantje.
2: Maar hij komt dus nu in een bepaalde kast terecht waar het klimaat zo gunstig mogelijk wordt nagebootst, kan ik me zo maar voorstellen. Is die overplaatsing nog een beetje spannend of gaat dat eigenlijk altijd wel goed?
5: Nee, dat is wel heel spannend voor mij zeker. Want het is, die plant die staat dus al 8 jaar bij ons op de opkweek. In precies dezelfde locatie, precies dezelfde hoeveelheid licht en hetzelfde klimaat. En we weten dat die best wel lastig is als je hem verplaatst. En verandering, daar houdt hij eigenlijk niet zo van.
2: Nee.
5: Kan je ook wel voorstellen als hij 1000 jaar oud kan worden.
2: Precies, altijd op dezelfde plek staat. Ja.
5: Ja, precies. Dus het is best wel een beetje spannend. Ja. Maar gelukkig hebben we een vitrine waar we eigenlijk alles aan hebben gedaan om het zo fijn mogelijk te maken voor de plant. Dus we hebben er wel vertrouwen
2: in. In theorie moet het goed gaan. Volgende week is het zover. Wanneer weet je dan of die plant het gaat halen?
5: Ja, dus volgende week woensdag hebben we de opening. Dan zetten we hem erin. En ongeveer een maandje later dan kan ik wel een goed idee hebben van kan ik hier voor de lange termijn in blijven of moet ik toch wat veranderen.
2: Zullen we tegen die tijd nog even bellen met elkaar, Sven? Om te kijken hoe het met hem gaat?
5: Dat lijkt me heel leuk.
2: Heeft hij nog een extra naam, behalve alleen maar Welwitschia mirabilis?
5: Ja, Welwitschia mirabilis, Twebla candidoot. En door de inheemse mensen in Namibië wordt hij ook Tumbo genoemd. En dat is
2: iets liefkozender dan al die andere ingewikkelde.
5: Ja, ik vind het zelf ook wel een leukere naam, inderdaad. Ja.
2: Houden we die er gewoon in. Fijn dat we even mochten bellen. Sven Fokker, collectiespecialist tropische planten bij de Hortus Botanicus in Amsterdam.

0: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
3: Je MKB-bedrijf moet altijd door. Daarom is er 5G-internet voor bedrijven van Odido Business. Snel, stabiel internet voor op de bouwplaats, je winkel, op kantoor of als betrouwbare backup. Zonder kabels, zonder gedoe. Meer weten? Kijk op odido.nl/5G-internet voor bedrijven.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
6: Ik ben Monika uit het 50-jarige Zaanstad.
7: Ik ben Astrid uit Amsterdam-Westerpark.
8: Ik ben Julian en ik kom uit Horen.
9: Thuis in heel Noord-Holland.
10: Het is 19:30 in Amsterdam Zuidoost, is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
11: Goedemorgen. Een rattenplaag in Haarlem. De bewoners van de Haarlemse Kleverparkbuurt worden al maandenlang geteisterd door ratten. In één woning zaten maar liefst 8 rattennesten onder de woonkamervloer. En een andere bewoonster vertelt aan NH dat haar tuin verzakt.
12: Zoals u ziet is het hier weer verzakt, de stenen. En als ik naar de schuur ga, dat stap ik altijd zo voorzichtig, want anders hoor je die stenen helemaal kraken. Kijk, je hoort het nu ook. Toen zei ik tegen mijn man van, nou, het gaat verzakken daar. Maar toen had ik nog geen rat gezien. En toen hadden we maar die stenen opgetild en dan keken we zo naar het gezicht eigenlijk van de rat.
11: De gemeente en de bewoners zijn het niet eens over de oorzaak van de rattenoverlast. De gemeente zegt dat het probleem wordt veroorzaakt door vuilnis op straat. Maar volgens de bewoners is het probleem het verouderde riool. Een oplossing is daardoor op korte termijn nog niet in zicht. Maar de wethouder heeft toegezegd na de zomer te komen met een plan om het rattenprobleem aan te pakken. 2 personen zijn gewond geraakt bij een steekpartij in Hoofddorp gisteravond. De steekpartij gebeurde in de buurt van een eetgelegenheid aan het Marktplein. De melding kwam om rond 9 uur binnen bij de hulpdiensten. En de politie heeft een verdachte aangehouden en doet onderzoek. Mensen die iets hebben gezien of beelden hebben van het geweld worden gevraagd hun informatie te delen met de politie. De luchtkwaliteit in Amsterdam is verbeterd, maar nog altijd slecht. Dit zeggen de GGD en de stichting De Gezonde Stad. De Amsterdammers maken zich hier zorgen over en dat is terecht, aldus Hanna Hendricks van De Gezonde Stad.
13: 1 op de 6 mensen in Nederland krijgt uiteindelijk een beroerte door luchtkwaliteit die niet goed is. En 1 op de 8 mensen krijgt longkanker. Dus heel terecht dat men er wat van vindt.
11: Als je in Amsterdam een dag lang de lucht inademt, dan krijg je longen net zoveel troep binnen als na het roken van 4 sigaretten. De gemeente zet zich in om de luchtkwaliteit te verbeteren. Ze gaan zich richten op bijvoorbeeld het verminderen van houtstook en het plaatsen van laadpunten voor het groeiende aantal elektrische auto's. Maar ook bewoners zelf kunnen wat doen.
13: Als we met z'n allen al onze balkons in Amsterdam aanpakken, dan hebben we misschien wel zoveel groen als het hele Vondelpark erbij. Dus ik zou iedereen ook oproepen, doe er wat aan.
11: Aldus Hanna Hendricks van De Gezonde Stad. Het staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en keizerin Masako aan Nederland begint vandaag officieel. Tijdens het staatsbezoek wordt stilgestaan bij de bijzondere relatie tussen Nederland en Japan, die al meer dan 4 eeuwen teruggaat. De keizer en keizerin zijn wel al sinds afgelopen weekend in Nederland en keken eerder samen met koning Willem-Alexander en koningin Maxima naar het WK, naar de voetbalwedstrijd Japan-Nederland. Maar vandaag op het programma de officiële opening, een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam, en ook leggen zij een krans bij het Nationaal Monument. Debbie Bond gaat door als hoofdcoach van de handbalsters van Volendam. De voormalig international stond de afgelopen 2 jaar al aan het roer bij de eredivisionist en maakte van Volendam een stabiele subtopper. De speelsters zijn heel blij.

0: dat ze blijft, vertellen ze.
1: Debbie is qua handbalstatus, denk wel, iemand waar iedereen naar opkijkt. Sowieso in de Eredivisie, wat je zegt, ze is wereldkampioen. Nou, wie wil dat nou niet als coach hebben?
2: Ze is toch, ja, volgens mij is ze een van de weinige Volendammers die in het buitenland heeft gespeeld, zelfs in het Nederlands team, wereldkampioen.
1: Ik leer heel veel van haar. Heel rustig, heel tactisch. En ja, ik kan goed met haar samenwerken. Nou, loopt ze lekker langs. Echt, ze is een vervelende coach. Nee, grapje. Ze is hartstikke leuk, nee.
0: Debbie Bont heeft mooie plannen voor de club. Dit jaar wil ze sowieso in de top 4 belanden. Vorig jaar haalden de Volendammers de kwartfinales.
3: Als je zulke grapjes kunt maken terwijl de trainer langsloopt, dan zit je over het algemeen wel goed.
0: Ja, dan is er een goede sfeer.
3: Ja, dan is het wel positief.
0: Het is over de werksfeer. Ja. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
3: Dankjewel, Rachel. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Pieter, goedemorgen.
3: En Jan, hoe staan we ervoor in Noord-Holland? Want het was een beetje een bewolkt ochtendje in ieder geval.
4: Ja, zeker. We hebben te maken met een zwakke storing die over ons land trekt. Een warmtefront. Er zit nog een golfstoring in het front. Dus vandaar al die bewolking. Wordt vochtige lucht aangevoerd. En uit het wolkendek kan plaatselijk ook wat regen vallen. Het zal niet zo heel veel zijn hoor, overigens. En dan vanmiddag wordt het op de meeste plaatsen, of is het op de meeste plaatsen droog. Maar het blijft nog wel bewolkt. Pas later in de middag en vanavond zien we weer meer opklaringen. Temperaturen lopen uiteen van zo'n 19 tot 20 graden in de Noordkop en op Texel en 23 graden in het Gooi. Dus we zitten feitelijk al in die warme lucht.
3: En dat begint te komen, ja.
4: Ja, en het wordt alleen maar meer. De wind die is meest matig en die waait uit het zuidwesten. Aan de kust af en toe een vrij krachtige wind. Nou, morgen zijn er flinke perioden met zon. Misschien nog wat bewolking in de ochtend, maar over het algemeen vrij veel zon. In de middag trouwens, later komt er wel wat meer bewolking. Misschien aan de kust ook kans op mist van zee, want die vochtige lucht die blijft wel aanwezig boven en nabij ons land. Maar wel belangrijk hogere temperaturen. Het wordt op veel plaatsen zo'n 26 tot 27 graden. Lokaal misschien zelfs iets meer. En in het zuiden wordt het al tropisch warm. En dan morgenavond komt een storing dichterbij. Die geeft later op de avond in het zuiden van het land kans op forse regen en onweersbuien. Het is nog niet duidelijk of dat gebied in de nacht na vrijdag ook onze streken zal schampen.
3: Oké, nou, wat er dan allemaal nog onze kant op komt, daar moeten we het zomer over hebben dan, Jan.
4: Ja, dat is goed.
3: Ik ben wel benieuwd. We spreken elkaar zo meteen.
4: Tot straks.
3: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
5: 1 file, maar wel echt een hele lange, op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum Noord sta je een uur vast. Komt door een ongeluk en 2 rijstroken zijn daar dicht.
3: Zometeen jouw kans op kaarten voor Dierenpark Blankendaal bij Dingen met Dario. Na Donna Summer met This Time I Know It's For Real.
6: Goedemorgen,

0: Mr. Big met Wild World.
1: NH. Ontbijttafel.
2: Dingen, dingen, dingen. Dingen met Dario.
3: Dingen met Dario.
0: Ja, kijk maar eens even goed op die klok. Het is precies 17:15 en dat betekent hoog tijd voor Dario. De Amsterdamse zanger die gaat iets voor jou omschrijven op cryptische wijze. En als hij denkt, als je ook maar enigszins denkt te weten waar hij het over heeft, dan pak je die telefoon en draai je dat nummer 088-850-5152 om zo kans te maken op kaarten voor Dierenpark Blankendaal. Twee stuks kunnen van jou zijn. Vertel me maar, waar heeft hij het hier over?
4: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kan er ook mee betalen.
0: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kunt er ook mee betalen.
4: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kan er ook mee betalen.
0: Ja, wat is dat? 088-850-5152. Jouw kans op die kaarten voor Dierenpark Blankendaal.
4: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kan er ook mee betalen.
0: Ja, als je die kaartjes wil winnen, is het nummer draaien. Het eerste wat je moet doen, 088-850-5152. Met ja, een beetje mazzel de antwoord op de vraag, waar heeft hij het over? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
5: Goedemorgen met Rob.
0: Rob, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
5: Een telefoon.
0: Een telefoon, eens even kijken. Nee, ik snap de denkrichting, maar hij is niet goed erop, helaas. Volgende keer beter.
5: Dankjewel. Nou.
4: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kan er ook mee betalen.
0: Nou, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel. Hallo, hallo, hallo, hallo.
6: Ja, Leo.
0: Leo, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
6: Ik denk een mobiel.
0: Een mobiel? Eens even kijken. Nee, is niet goed.
6: Helaas.
0: Volgende keer beter, Leo. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
7: Goedemorgen met Jopie.
0: Jopie, vertel, wat denk je dat het antwoord is?
7: Internet.
0: Internet, even kijken. Het is ook niet internet, Jopie, helaas.
7: Dank je.
0: Doei.
7: Doei.
4: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kan er ook mee betalen.
0: Wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
8: Goedemorgen met Jannie.
0: Jannie, vertel.
8: Ik denk alle bankzaken.
0: Alle bankzaken, eens even kijken. Nee, is nog niet goed, helaas, Jannie.
8: Oké.
0: Doei, doei. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
9: Jij met Rieke.
0: Rieke, zei je?
9: Een pinpas.
0: Een pinpas, eens even kijken. Nee, is ook niet goed. Doei, doei.
4: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kan er ook mee betalen.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
10: Goedemorgen Pieter, met Mattie. Ik dacht een bankrekening.
0: Een bankrekening, even kijken. Nee, nee, het is iets moderners dan dat, Mattie.
10: Oké, dankjewel.
4: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kan er ook mee betalen.
0: Het is een beetje moderner inderdaad dan een bankrekening. Het komt een beetje in de buurt van een mobiel, maar dan wat kleiner. Dat maakt het wel makkelijk hoor. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
11: Dag met Wil.
0: Wil, wat denk jij dat het antwoord is?
11: Betaalpas.
0: Betaalpas, even kijken. Is hem ook niet, Wil, helaas. Volgende keer beter. Dag. Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
12: Hoi, met Paul.
0: Paul, wat denk jij dat het antwoord is?
12: Je creditcard.
0: Je creditcard? Eens even kijken. Nee, is ook niet goed.
12: Oh, jammer.
0: Volgende keer beter, Paul.
12: Ja.
0: Mazzel.
4: Deze is maar wat makkelijk, want alles komt erop binnen en je kan er ook mee betalen.
0: Ja, wat is dat? Goedemorgen met Pieter bij de ontbijttafel.
13: Goedemorgen met Els.
0: Els, wat denk jij dat het antwoord is?
13: Een smartwatch.
0: Een smartwatch. Even kijken of dat klopt.
4: Een smartwatch.
0: Jawel, Els! Hatsiklatsi!
13: Geweldig!
0: Twee kaarten voor Dierenpark Blankendaal zijn helemaal voor jou.
13: Fantastisch.
0: Ja, mooi gedaan, Els. Wat denk je dat de persoon gaat zijn die mee mag met jou?
13: Achterkleindochter.
0: Ja, achterkleindochter. Potverdorie. Dan stopt de muziek. Daar wil ik meer van weten. Ja, achterkleindochter. Hoe oud is je achterkleindochter?
13: 10.
0: 10 jaar oud al?
13: Ja.
0: Potverdorie, dan waren jullie er allemaal vroeg bij, Els. Hey.
13: Ja, we waren er heel vroeg bij. Ja. En, de zesde is nu op komst.
0: Je zesde achterkleindochter?
13: Maar zesde achterkleinkind, ja.
0: Ongelooflijk, Els. Ik durf bijna niet te vragen. Hoe oud ben je?
13: Ik ben 78.
0: Nou, ongelooflijk. Daar waren jullie inderdaad allemaal vroeg bij, zeg. Gefeliciteerd ja. Met zoveel prachtig mooie familieleden om je heen, Els.
13: Dankjewel.
0: Heerlijk, toch? En wat fijn dat jullie met z'n tweetjes naar Dierenpark Blankendaal kunnen. Ik kan niet de hele familie meesturen, helaas.

0: Bas Kijks met de Lido Shuffle.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Ja, dit vind ik nou leuk. Mischa Kortjak, die is voor ons de hortop deze ochtend. Goedemorgen, Mischa.
3: Goedemorgen, Pieter.
0: Wat ga je doen vandaag?
3: Oh, zo mooi. Ik ga een heel stukje varen. Namelijk helemaal van Velzen-Zuid naar Velzen-Noord. Ah. En dat doe ik niet alleen, maar doe ik met een veervrouw. Nee, niet één veervrouw. Met twee veervrouwen. En dat is eigenlijk best wel een dingetje hier in Velzen. Over een klein half uurtje mag ik de pont op. Ga ik ze eens even kijken waarom ze dat zo graag doen.
0: Leuk. En dan even naar de ene kant en dan weer naar de andere kant. En dan
3: ik hoop
0: weer naar
3: het
0: de
3: wel,
0: kant.
3: Want mijn auto staat aan de ene kant.
0: Oh ja, dus dat zie je wel weer terugbrengen. Dat zou wel fijn zijn. We horen je zo meteen. Dankjewel, Mischa.
2: De ontbijttafel.

0: ontbijtje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
1: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft All in Keukens uit Purmerend alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
4: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
7: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
8: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
9: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
10: Ik ben Carla en ik kom uit het mooie Batuverdorp.
11: Ik ben Silly Billy uit het saaie Amsterdamse Slotervaart.
12: Hoi, goeiedag. Ik ben Petra uit Monnikendam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 8 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Moorsing. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Bewoners in de Haarlemse Kleverparkbuurt hebben last van een flinke rattenplaag. Rattennesten in huis en verzakte tuintegels door het graafwerk van die beestjes zijn het gevolg. Een gevaarlijk kruispunt in Amsterdam-Noord. Er gebeuren zoveel ongelukken dat de gemeente het kruispunt nu gaat aanpakken. En de politie zoekt getuigen van een steekpartij gisteravond in Hoofddorp. Rond 9 uur bij een eetgelegenheid aan het Marktplein. Er zou een ruzie aan de steekpartij vooraf gegaan zijn. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. De Turkse buitenlandminister Fidan is in Moskou bij de Russische president Poetin. Turkije heeft goede relaties met Rusland en het Westen. Het land wil daarom bemiddelen tussen Oekraïne en Rusland. De Turkse minister vindt het belangrijk dat beide partijen snel weer met elkaar om tafel gaan zitten, zegt correspondent Gülsa Ersetin.
17: En hij zei dus ook dat die recente escalatie van de oorlog een ernstig risico vormt en dat hij ook alle aanvallen op burgers afkeurt, maar dat hij dus benadrukte dat die onderhandelingen eigenlijk zo snel mogelijk weer moeten beginnen.
16: De waarschuwingsschoten van een Russisch oorlogsschip in de buurt van een Brits jacht waren volgens de opvarenden van dat jacht totaal onnodig. Tegen de BBC zegt het stel dat het onwerkelijk was om mee te maken. Het fregat zou meerdere keren hebben getoeterd, waarop het Britse stel de koers veranderde.
18: We immediately turned 2 degrees to port. A minute or so later they gave another 5 blasts on their horn, immediately followed by 4 to 5 small arms fire.
16: Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Hij maakt in de wedstrijd tegen Algerije afgelopen nacht een hat-trick. Messi stijgt daarmee naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer overwegend bewolkt. In de noordelijke helft regent het vanochtend af en toe. In het zuiden is het droog met ook soms wat zon. Vanmiddag meer zon, dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
14: Anne, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Waar staat het vast in Noord-Holland?
15: 2 files. De langste staat op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam. Tussen Baren en Hilversum Noord sta je 25 minuten vast. Komt door bergingswerkzaamheden en de rechterrijstrook is daar dicht. En file op de A10 van knooppunt Watergraafsmeer richting knooppunt De Nieuwe Meer tussen Landsmeer en de Koentunnel 10 minuten.
19: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
20: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
21: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
22: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
21: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
23: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
24: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
25: Nu bij Velderhof, €650 inruilkorting.
26: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke. Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen. Oké, we gaan.
24: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
27: Gun jezelf een vakantie waarin je volledig ontspant en toch elke dag wakker wordt op een nieuwe bestemming. Gun jezelf die Holland-Amerika-lijncruise. Vertrek vanuit Nederland naar de mooiste bestemmingen van Noord-Europa. Ontdek je cruise op hollandamerika.com.
28: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Tiens Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
27: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu een Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
29: De ontbijttafel
30: met Pieter Kok.

0: Lenny Kravitz met It Ain't Over Till It's Over. Geldt ook voor het WK natuurlijk. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hem hoor. De allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd pek om aan te schuiven? Voel je vrij, wees welkom. Ook al is het pas 10 minuutjes over 8 op die vroege woensdagochtend. Een beetje druilerig, maar het wordt mooi en warm. Ja, het wordt best wel warm. Vandaag al.
1: Ja, 25 graden of zo.
0: Lekker toch.
1: Morgen genieten. 30.
0: Oeh. Morgen 30 alweer.
1: Dat dacht ik.
0: Ja, ik dacht dat het overmorgen was. Morgen ook al 30.
1: Ja, dat dacht ik.
0: Wat verdomme jij. Ja, ik heb goed naar Jan Visser geluisterd. Daar ligt het niet aan. Maar volgens mij zei hij iets van hoog in de 20. Maar maakt het niet uit. Kan er best overkomen. Anne is erbij voor redactie, productie en niet het weerbericht. En Rachel is erbij voor het nieuws. Goedemorgen, Rachel.
2: Goedemorgen.
0: Jongens, we moeten het hebben over zoutzoete popcorn.
2: Oei.
0: Dat blijkt dus te bestaan. Wist ik niet. Ik pak gisteren een handje popcorn uit de zak van mijn dochter. Die had popcorn ergens vandaan gehaald. Ik heb geen idee waar hoe ze het gedaan had. En ik neem een hap en ik denk, oh, zoute popcorn. En toen was het ook zoete popcorn.
1: Door elkaar?
0: Het is in één. Het is niet zo dat ze zout en zoet popcorn bij elkaar gegooid hebben. Want dat had ik wel herkend qua structuur. Want die zoete popcorn ziet er anders uit dan zoute popcorn.
1: Die zou ik herkennen, ja.
0: Precies. Maar in dit geval is dus alles in één. Dus ze hadden er suiker en zout bij geknikkerd. Het is op zich heel logisch. Maar als je een hap neemt, denk je, oh, wat gebeurt hier allemaal?
1: En vond je het lekker? Want het klinkt niet echt lekker.
0: Het is best wel lekker.
1: Echt? Oh ja?
0: Het was eigenlijk best lekker.
1: Oh.
0: Ik dacht, dit is gewoon best wel een goed idee.
1: Maar ben jij sowieso zoet of zout?
0: Nou, blijkbaar allebei. Ik wist, ja, nee, ik ben in principe zout en vet. Zout en vet, dan moet je bij mij zijn. Kaas of vlees, kroketten, patat, hamburgers, kaas, zout en vet.
1: Oké.
0: Heerlijk. Maar ja, blijkbaar kan ik dit dus prima handelen.
1: Vind ik wel raar.
0: Ja, ik kan er niks aan doen.
1: En kun je dit dan beter handelen dan zoet en zout door elkaar?
0: Ja, dat is anders. Op een of andere manier. Omdat dan de structuur ook anders is, hè, van de popcorn. Want het heeft iets soort van bijna hard laagje. Dus de zoete.
1: Ja, lekker vind ik dat.
0: Nou, vind je het lekker?
1: Ja.
0: Dan vind je deze niet lekker, denk ik.
1: Nee?
0: Nou ja, die heeft het niet.
2: Maar ben je ook van karamel zeezout?
0: Ja, met popcorn niet.
2: Nee. Maar dat, zout door je zoet?
0: Ja, dat vind ik eigenlijk ook wel lekker. Maar soms gaat het ook een beetje te ver. Dan denk ik van, dit is niet meer nodig. Dat ze dingen zout maken die niet zout hoeven te zijn. Maar ik word toch wel, mijn hoofd gaat wel lekker op die combinatie.
1: Echt?
0: Ja.
1: Wil je morgen even meenemen? Is er nog over?
0: Nou, dat zeker niet. Maar ik wil voor morgen wel even meenemen. Wil je hem even proeven, ja? Gaan we morgen even proeven hier in de uitzending.
1: Leuk.
0: Mag je zeggen wat je ervan vindt?
1: Ik denk goor.
0: Ik denk dat het wel meevalt.

0: bekend van het televisieprogramma natuurlijk. De Beatles met Hello, Goodbye.
1: De ontbijttafel. NH.
2: De ontbijttafel.
0: Afgelopen vrijdag werden bewoners aan de Osdorperban in Amsterdam-Nieuw-West opgeschrikt door een zware explosie. Er raakten 7 mensen gewond en zo'n 400 mensen moesten hun huis uit. Vandaag worden de 2 verdachten voorgeleid aan de rechter. Ons verslaggever Jimmy Miltenburg die houdt het allemaal in de gaten. Jimmy, goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Weten we al iets meer over wat er nou precies gebeurd is afgelopen vrijdag?
3: Nou ja, waar je in eerste instantie uitging van oké, er is een explosie geweest, er zijn verschillende scenario's mogelijk, lijkt het er toch steeds sterker op dat het inderdaad zo is dat daar mensen bezig waren met het maken van explosieven, mogelijk voor een plofkraak. Er zijn op dit moment nog 2 verdachten die vastzitten en die zijn ook behoorlijk gewond. Een van hen mist door de explosie 1,5 been en 1 arm. Wat er toch ook ergens sterk op lijkt dat diegene dus heel dicht bij die explosie heeft moeten staan. Gisteren meldde het Parool dus dat het om de 24-jarige Nawfal T en de 25-jarige Yassin B gaat. Ondertussen waren er natuurlijk ook mensen nog in die sportschool aanwezig. Ik was zaterdag op die plek. En als je er dan voor staat, ik had vrijdag al die beelden gezien, en als je er dan voor staat, dan zie je hoe enorm die klap is geweest. Aan beide kanten volledig een muur is weggeblazen.
0: Ja.
3: Ja, en dat maakt behoorlijk indruk, kan ik je vertellen.
0: Kan ik me voorstellen. Het was dus inderdaad daar bij die sportschool. Was het nou een ruimte onder die sportschool waar ze bezig waren, hoogstwaarschijnlijk?
3: Ja, daar lijkt het wel op. Onder die sportschool zaten bergingen. En het lijkt erop dat er werd geknutseld aan explosieven. Dat is natuurlijk sowieso ontzettend onveilig. Maar als die sportschool dan ook nog 24-7 open is, dan betekent dat dus ook nog dat er nog mensen aanwezig waren in die sportschool. Later vandaag gaan we ook spreken met die sportschoolhouders. Die hebben we tot nu toe nog niet voor de camera gekregen, maar dat gaat vandaag gebeuren. Dus dan horen we ook toch hun kant van het verhaal. Hoe hebben zij dat allemaal beleefd? Hoe vervelend en hoe ontzettend ontzettend hard komt het aan dat je gewoon je hele zaak ook kwijt bent door het werk van anderen.
0: Ja, de fitnessapparatuur lag buiten na de klap. Het was echt verschrikkelijk.
3: Ja.
0: Hoe ging het met de bewoners? Heb je daar mensen gesproken? Ik kan me voorstellen dat de schrik er behoorlijk in zit daar.
3: Ja, dat was natuurlijk. Ja, die zijn zich natuurlijk allemaal rotgeschrokken. En natuurlijk dat je huis uit moet, hals over kop in de nacht. Je mag niks meenemen. Je wordt door de brandweer word je uit je woning gehaald. En vervolgens mag je daar dan sowieso even niet slapen. Of tenminste, die nacht mag je niet terug. En toen uiteindelijk aan het eind van de dag mochten mensen terug. Op zaterdagavond hebben we het dan over. Die waren natuurlijk ook wel tegelijkertijd wel blij natuurlijk dat ze terug mochten. En toen ik daar ook was, de schade ook aan die flat leek enigszins mee te vallen. Dus dat is natuurlijk wel gelukkig dat eigenlijk de woningen gewoon buiten schot zijn gebleven.
0: Ja.
3: Maar het enorme impact. En ik denk dat daarom ook vanavond een buurtbijeenkomst wordt georganiseerd om de buurt toch bij te praten. Maar misschien ook toch om mensen de kans te geven om hun verhaal te delen. Wat voor impact heeft dit nou? Ik kan me voorstellen dat het gevoel van onveiligheid toch behoorlijke knauw heeft gekregen.
0: Even bij elkaar komen is goed op zo'n moment om te doen natuurlijk. Je hebt de burgemeester van Amsterdam, Femke Halsema, van afgelopen vrijdag ook nog even gesproken. Wat heeft zij over de situatie gezegd?
3: Zij kon toen ook nog niet bevestigen dat het op zeker om werk van anderen ging. Hè? Dus dat het geen ongeluk was, maar in die zin wel een ongeluk, maar dat mensen dus bezig waren met explosieven. Ja, maar daarvan zei ze wel als dat zo is, dan ben je gewoon ongelooflijk asociaal en onverantwoord bezig. Zij veroordeelt het natuurlijk sterk. En tegelijkertijd zegt ze ook hadden we dit kunnen weten, die ja of nee? En als dat zo is, en als er mensen waren die dit hadden geweten, dan verzoekt ze zo toch met klem om, als mensen dit vaker in de toekomst hebben, meld het anoniem. Ja. Meld het in ieder geval.
0: Dat
3: er ingegrepen kan worden. Want dit wil je natuurlijk nooit meer zien.
0: Ik hoorde je daarnet ook al eventjes het Parool aanhalen. Ik heb het idee dat zij behoorlijk goed ingevoerd waren in de situatie daar. Is er een soort van netwerk bekend waarbij mensen dit soort dingen aan het doen zijn? Is er eigenlijk meer bekend over dat er gewoon meer van dit soort plekken zijn waar dit gedaan wordt, misschien wel in Amsterdam?
3: Ja, kijk, ik denk wel dat we niet naïef moeten zijn. Ik denk dat dit gebeurt in de stad. Ik denk dat er mensen zijn die zich bezighouden met het voorbereiden van bijvoorbeeld plofkraken. En dat op plekken gebeurt die iets wat onder de radar zijn. Ja, dan is een berging natuurlijk geen gekke plek. Nee. En inderdaad, het Parool had binnen een paar uur op vrijdag eigenlijk al redelijk helder in kaart wat er gebeurd moest zijn. Nou, wat we natuurlijk ook die dag later doorkregen is dat er meerdere auto's in beslag waren genomen en dat er dus meerdere aanhoudingen waren verricht. Er is gisteren ook bekend geworden dat de derde verdachte die was aangehouden, die is wel weer op vrije voeten, maar die blijft verdacht in de zaak. Dus ja, wat de rollen precies zijn geweest van deze mannen, dat is nog onbekend. Maar ja, goed, dat dit ongetwijfeld ook vaker gebeurt in de stad, daar kunnen we onze ogen denk ik niet voor sluiten. Dat moet bijna wel.
0: Dan nog even praktisch. Vandaag worden dus die twee verdachten voorgeleid aan de rechter. Maar dat zal wel niet fysiek het geval zijn als ze zo gewond zijn geraakt, denk je wel?
3: Dat zit er denk ik niet in. Nee.
0: Precies.
3: Maar als het goed is, ligt er één verdachte ook nog wel. Tenminste, die was afgelopen weekend, naar wat ik begreep, nog in levensgevaar. Dus die zal daar nog niet het ziekenhuis verlaten hebben.
0: Nee, dat kan ik me voorstellen. Goed, je houdt het voor ons in de gaten. Dankjewel, verslaggever Jimmy Miltenburg, over die explosie aan de Osdorperwan in Amsterdam Nieuw-West van vorige week.

0: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen. Voordeeluitjes.nl.
1: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
0: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
2: Voordeeluitjes.nl.
3: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Griekenland. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu net tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
9: Get ready for the OG. All y'all bitches wanna look
10: like me. Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Yeah. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
11: Ik ben Kai, al 33 jaar thuis in Alkmaar.
12: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Tenminste half negen in Annapolona is het 17 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De gemeente Amsterdam gaat het kruispunt Kamperfoelieweg met de Bannen, Buikslootlaan en de Schepenlaan in Amsterdam-Noord aanpassen na het zoveelste auto-ongeluk. Buurtbewoner Adriaan Vrijhoef zag het meerdere keren misgaan.
16: Ik zal niet zeggen dat het wekelijks gebeurt, maar ik geloof dat het in het afgelopen jaar zeker 3-4 keer een ongeluk hier is geweest. En niet een klein ongeluk, gewoon echt wel een serieuze aanrijding.
15: Afgelopen woensdag nog botsten daar twee auto's op elkaar. Adriaan zag het gebeuren en het maakte diepe indruk op hem, omdat er ook kinderen bij betrokken waren. Hij heeft wel een idee waarom het telkens misgaat.
16: Nou, ik denk de ligging. Dus het feit dat het van allebei de kanten iets omhoog loopt. De mogelijkheid om veel vaart te maken vanuit allebei de kanten. En dat het is gewoon net wel een afwijkend kruispunt.
15: De gemeente Amsterdam erkent dat de kruising een probleem is.

0: en volgt op de zware explosie van vorige week in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban in Amsterdam-Nieuw-West. De ontploffing vond plaats in de nacht van donderdag op vrijdag en richtte grote schade aan. Door de explosie ontstond een enorme ravage. 7 mensen raakten gewond en ongeveer 400 bewoners moesten hun woningen verlaten. Tijdens de bijeenkomst staat onder meer de vraag centraal welke impact de explosie heeft gehad op de bewoners en op de sociale samenhang in de buurt. Een 5-jarig meisje is vorige week op de stoep voor haar huis aan de Stedwaard in Alkmaar aangereden door 2 jongens op een fatbike. Ze heeft daar een zwaar gehavend gebit aan overgehouden. Haar kaakpot is verbrijzeld, ze is 2 tanden kwijt en een andere tand zit los. Haar vader zag het gebeuren en is enorm geschrokken, net als de rest van de familie. De ouders hebben dan ook een klacht ingediend bij de gemeente Alkmaar over de vernieuwde inrichting van de Stedwaard. Volgens hen is de weg na werkzaamheden te smal geworden, waardoor fietsers vaker uitwijken naar de stoep en er gevaarlijke situaties ontstaan. De gemeente zegt geschrokken te zijn van het ongeval en leeft mee en gaat de klacht onderzoeken. Het staatsbezoek van de Japanse keizer Naruhito en de keizerin Masako aan Nederland begint vandaag officieel. Tijdens het staatsbezoek wordt stilgestaan bij de bijzondere relatie tussen Nederland en Japan, die al meer dan 4 eeuwen teruggaat. Vandaag op het programma onder meer een welkomstceremonie op de Dam in Amsterdam. En vrijdag gaat de keizer naar het Amsterdamse bos. Hij plant daar een nieuwe kersenboom in het Bloesempark. De oude bomen waren enorm verzwakt en daarom moest er afscheid van worden genomen. Dat gebeurde eerder deze maand met een bijzondere Japanse afscheidsceremonie waar NH bij was.
1: Een boom heeft geleefd en die moet op een waardige manier aan zijn einde komen. En dat is in Japan heel gebruikelijk om dat te doen als bomen gekapt worden om een ceremonie te houden. En verder, de grond hier wordt ook onderhanden genomen en die wordt dus door de graafwerkzaamheden ook erg ongerust. Dus die is tevreden gesteld.
0: Alle ruimte dus voor een nieuwe boom op vrijdag.
2: Ik snap dit wel.
0: Mooi, hè?
2: Ik snap wel dat als je een boom om moet hakken, heb je wel eens bomen omgehakt? Of gezaagd?
0: Ja. Ja.
2: Oh ja?
0: Ja.
2: En had je toen ook zoiets van, nou, dat is toch wel even eigenlijk best ook wel ergens tragisch?
0: Nee, ik was vooral bezig met hoe zorgen we dat hij precies op naast de trampoline en niet op de picknicktafel
2: landt. Oh ja, oké. Okay. Ja. Is dat goed gegaan?
0: Dat is goed gegaan.
2: Oké, okay, nou, dat is ergens ook een soort van ceremonie
0: maar
2: geweest.
0: Maar je hebt gelijk,
2: dus.
0: Ik zit nu te denken, we hadden even afscheid moeten nemen.
2: Even een klein moment van stilte. Ja, ik heb bij mij in de tuin staat een appelboompje en dat is echt helemaal op sterven na dood.
3: En, echt waar? Heb je er slecht voor gezorgd?
2: Sorry?
3: Heb je er slecht voor gezorgd?
2: Zo werkt het niet echt met bomen, hè?
3: Oh, ja, weet ik niet.
2: Nou, ja, je kunt wel iets doen, maar niet al te veel. Helemaal niet voor zo'n heel oud appelboompje.
0: Hij geeft geen appels meer?
2: Nou, dat al een tijdje niet meer. Maar ik heb ook, zeg maar, dode delen eruit gehaald en dergelijke. Maar het gaat gewoon niet goed.
0: Nee.
2: En ik zie er dus heel erg tegenop. Maar daarna gaat hij wel de kachel in.
3: Echt?
2: Zo is het dan ook wel.
3: Maar misschien wel een boomuitvaart doen.
0: Misschien doet het wel minder pijn als je een goed ritueel hebt.
2: Ja, precies. Nou, en een crematie op het eind.
3: Ah, het arme ding.
0: Het arme ding. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
2: Tjewel, Rachel. Gaan we naar het weer met Jan Visser. Jan, goedemorgen.
4: Goedemorgen, Pieter.
2: Jan, hoe staan we ervoor in Noord-Holland?
4: Ja, het is bewolkt en dat zal de rest van de ochtend wel zo blijven. Het kan zijn dat er zo heel af en toe even wat, dat het even wat open gaat, openbreekt, maar niet veel. En er kan ook wat regen vallen, want we hebben te maken met het frontsysteem van de depressie ten zuiden van IJsland. En dat schampt vandaag onze omgeving. Vanmiddag wordt het, blijft het droog, geldt al helemaal voor de avond trouwens. En in de loop van de middag dan zien we ook geleidelijk aan wat meer zon. En vanavond worden de opklaringen breder. Temperaturen lopen op naar een niveau van 19 tot 20 graden in het Noordkop en op Texel. En aan de kust en elders in de provincie worden 22 tot 23 graden. Helemaal aan het einde van de middag overigens en aan het begin van de avond. En de wind die is meest matig en aan de kust vanmiddag af en toe vrij krachtig uit het zuidwesten. Nou, morgen dan zitten we helemaal in de warme lucht. Er zijn flinke perioden met zon en het blijft droog overdag. En 's avonds waarschijnlijk ook, althans het grootste deel van de avond zoals het er nu eruit ziet. En ook morgenmiddag is de zon, wel af en toe wat bewolking. En langs de kust een kleine kans op wat mist van zee, want we zitten toch wel in behoorlijk vochtige lucht. En de temperatuur die loopt op naar waarden tussen 23 graden op Texel en 26 tot 27 graden elders in de provincie. De wind is zwak uit het zuidwesten, later op de dag weinig wind. Dan zien we al een paar dagen wat onrust in Spanje, waar het weliswaar heet is, maar waar ook flinke regen- en onweersbuien tot ontwikkeling komen. En die onstabiliteit daar, die wordt met een zuidelijke tot zuidwestelijke stroming morgen meegenomen over Frankrijk in de richting van de Benelux. En daardoor kan er in de loop van morgenavond van het zuiden uit neemt de bewolking toe. En later op de avond in het zuidelijk deel van het land en mogelijk in de nacht

0: Nou, vrijdag ook bij ons. Kans op enkele forse regen- en onweersbuien met zware windstoten.
1: Oh, jeetje, ja.
0: En dan vrijdag overdag is dat weer weg. En dan zitten we helemaal in vochtige tropische lucht. Met temperaturen tot 31 à 32 graden. In het zuidoosten van land 35 graden. En in de avond is er dan weer kans op een enkele bui, mogelijk met onweer.
1: Een beetje
0: mogelijk,
1: een klamme boel onweer. Allemaal dus. Ja. Ja. Oké. Okay. Nou,
0: dan in het weekend. Dan neemt de warmte in ons gebied in ieder geval wat af. De wind komt wat meer vanaf zee. En dat geeft dus wat lagere temperaturen, maar nog wel zomers boven de 25 graden. Zeker op zondag. En er ontwikkelt zich ook een nieuw hoge drukgebied boven de Noordzee. Vandaar dat de wind wat meer naar het noord tot het noordoosten gaat. En we dus in de loop van het weekend dan toch iets aangenamere temperaturen zullen hebben.
1: Ja.
0: Maar voor de rest blijft het volop zomer, ook maandag nog. En vanaf dinsdag gaat de temperatuur waarschijnlijk wat zakken. Maar een overgang naar wisselvallig weer is bepaald niet aan de orde.
1: Oké, dat mag duidelijk zijn. Goed, Jan. Heb ik nog specifiek even een vraagje voor zaterdagavond? Want dan heb ik een feestje bij mij thuis. Hopelijk buiten. Houden we het droog zaterdag, eind van de middag? Een beetje die wedstrijd
0: dat
1: van
0: denk
1: Oranje.
0: Denk ik eerlijk gezegd wel, ja. Ja.
1: Ja. Dat zou lekker zijn, Jan. Daar teken ik voor. Die schrijf ik even mee, goed?
0: Ja hoor, prima.
1: Bedankt en tot later, Jan.
0: Tot later.
1: Ann, je hebt de verkeersinformatie van de ANWB. Is het nog druk op de weg in Noord-Holland?
2: Nou, het valt mee. Twee files hebben we nog. Eentje op de A1 van Amersfoort richting Amsterdam, tussen Baren en Hilversum Noord. Daar sta je nog 5 minuten vast. Komt door een ongeluk, de weg is wel weer vrij. En op de N201 van Hilversum richting Uithoren, tussen Afrit Nederhorst en Berg en Loenersloot, 10 minuten.

0: Lola Young met Messi. Gaat niet om de voetballer, voor de duidelijkheid.
1: NH.
2: De ontbijttafel.
1: Op locatie.
0: Mischa Korsek, die mag iets moois gaan doen. Die mag heen en weer gaan varen deze ochtend. Goedemorgen, Mischa.
3: Goedemorgen, Pieter. Jazeker, ik sta hier op het pontje tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. En moet je even luisteren. Moet je heel even goed luisteren, kijken of je wat hoort. Helemaal niets. Ik denk, ik ga lekker op je pont. Die maakt zo'n lekker dieselgeluid. Maar dat is natuurlijk al lang niet meer. Het is allemaal elektrisch hier. En er zijn wel meer dingen aan het veranderen. Want ik ben hier samen met Nicole Dijkhuizen. En die is ondertussen al 13 jaar... Ja, ik zei toen net veervrouw. Maar ik werd gelijk op mijn vingers getikt. Want het heet, zijn nog geen veervrouw, hè, Nicole?
4: Nee, zeker niet. Het is schipper.
3: Schipper. En dit doe je al 13 jaar?
4: Dat klopt. Ik ben niet al 13 jaar schipper. Maar ondertussen een jaar of 7, 8...
3: Ja?
4: En daarvoor op ontwachter. Ja.
3: Hoe heb je het hier zien veranderen?
4: Zoals we denk ik alles zien veranderen. De mensen die je overkrijgt, worden elk jaar jonger natuurlijk. Dus alle mensen... Die...
3: Worden ze ieder jaar jonger of word jij ieder jaar een beetje ouder?
4: Ik word ieder jaar een beetje ouder, ja, zeker. Hun blijven wel redelijk dezelfde leeftijd, hè, als je naar de brugklas gaat.
3: Maar je ziet ze wel opgroeien natuurlijk.
4: Je ziet ze opgroeien en hun school afmaken en vervolgens naar hun werk gaan. En ja, dat is heel erg leuk.
3: Hey, het is wel bijzonder, want jij was een van de eerste vrouwen die hier... of eigenlijk de eerste vrouw als schipper op het Noordzeekanaal... Die hier heen en weer ging. Je deed dit lange tijd met Bibi, die hier ook meeging. Die is ondertussen naar een andere pont. Maar de volgende staat alweer klaar, hè? Julia is even snel vertrokken. Die is nu de poort aan het open doen. Maar steeds meer vrouwen op de pont?
4: Ja, absoluut. Je ziet echt elk jaar meer vrouwen komen. En dat maakt het wel heel leuk. Dat ik hier kwam, waren we met z'n drie pontwachters, vrouwen. Nog geen vrouwelijke schippers. Ondertussen ben ik de eerste vrouwelijke schipper. En Bibi binnenkort de tweede. Die is druk bezig om aan haar laatste deel van het traject bezig te zijn. En de volgende komt er alweer aan. En misschien binnenkort ook Julia. Ja, absoluut.
3: Is er veel veranderd voor vrouwen in die tijd?
4: We hebben dus nu vrouwelijke kleding. Dat was er nog niet dat ik hier kwam 13 jaar geleden. Dat is wel een van de grappige dingen die je ziet veranderen.
3: Liep je erbij in een...
4: In een zeer wijd hemd. Die was niet echt mooi getailleerd. En dat ziet er tegenwoordig wel iets beter uit.
3: Ja, nu ga je hier iedere dag heen en weer. 48 keer, zei je, per dag?
4: 48 keer in 8 uur en dat 7 dagen per week.
3: Is dat niet heel saai?
4: Nee, helemaal niet. Nee, het heen en weer varen merk je op een gegeven moment niet meer. Je hebt elke 10 minuten een afvaart. Maar dus ook elke 10 minuten andere mensen aan boord staan. En zoals je ondertussen meemaakt, is er altijd wel iets te zien.
3: Ja, je ziet vrachtwagens langskomen, kinderen. Maar 's avonds is het ook feest soms, hè?
4: Absoluut, ja. Je krijgt natuurlijk ook alle feestgangers over die uit zijn geweest. Of naar festivals zijn gegaan. En dat staat ook... Nog een beetje feestvierend op je pont. Niet altijd.
3: Wat gebeurt er dan?
4: Als ze feestvierend op de pont staan, dan zijn ze zeer gezellig. En dan willen ze nog wel eens liedjes zingen.
3: Wat voor liedjes?
4: Schipper mag ik overvaren natuurlijk.
3: Ah ja, natuurlijk. Nu heb je een lange tijd ook bij Tata Steel gewerkt. Of tenminste, toen was het...
4: Toen was het ook.
3: Ja. Daar kijk je nu de hele dag op uit. Heb je daar geen gemengde gevoelens over?
4: Nee, helemaal niet. Nee, ik vind het eigenlijk wel een mooi uitzicht. Zeker 's nachts met al de lichtjes. Dat voegt wel wat toe aan mijn zeer brede mooie uitzicht.
3: Nu zit je hier het pontje tussen Velsen Noord en Velsen Zuid. Het is eigenlijk best rustig hier. Zou je niet denken van af en toe wat meer verkeer zou ook wel spannend zijn?
4: Nee, waarom? Nee, toch? Je bent het hier ook best druk af en toe, hoor, als de sluis leeg loopt. En ook in de zomer heb je zeer veel pleziervaart, wat vanuit het Zuidertoeleidingskanaal komt. En dat blijft ook altijd opletten. Amsterdam heb je iets meer verkeer. Heb ik ook gezeten. Vond ik ook erg leuk. Maar hier heb je toch meer interactie met de passagiers die overkomen. En dat vind ik een van de leukste dingen aan mijn werk.
3: Ja, ken je ze allemaal?
4: Ik denk zeker 50%.
3: Ja, je hebt ook een strippenkaart, zag ik. Echt nog een ouderwetse strippenkaart hier. Ga je dan iedere keer bij mensen een stempeltje halen?
4: Gaatje prikken.
3: Gaatje prikken?
4: Ja, ja? Ja. Ja, we hebben allemaal een eigen tangetje en iedereen heeft een eigen figuurtje. Dus dat maakt het wel heel leuk. Het is heel ouderwets. Maar het heeft ook echt wel iets. Ja.
3: Zijn er ook lievelingsklanten die je hier dan hebt?
4: Ja, tuurlijk.
3: Ja?
4: Ja, je houdt wel voorkeur voor bepaalde mensen die je al 13 jaar overkrijgt en die je dagelijks ziet. Daar bouw je toch een band mee op.
3: Oh, ja, ondertussen gaan de bomen dicht en moeten we weer naar de andere kant. Dus er moet even opgelet worden, moet op wat knoppen gedrukt worden. Ik zag even, die andere pont stond helemaal vol met mannen, hè? Wat waren die aan het doen?
4: Ik heb geen idee. Ze stonden op het dak. Nee. Ik weet niet of ze iets aan het maken waren of iets aan het opnemen.
3: Ja. 6 man nodig om 1 pont te besturen en jij doet het in je eentje?
4: Tuurlijk.
3: Nou, Julia die gaat hier weer naar de overkant van Velsen-Noord naar Velsen. Of Julia natuurlijk ook, maar ja, dat is de stagiair. Nicole gaat weer naar de overkant varen. Die moet even nu heel goed opletten. Hoe lang denk je dit nog te blijven doen?
4: Tot mijn pensioen. Ja, ik denk dat ik dat wel red. Ik doe natuurlijk niet alleen het overvaren. Ik doe ook de begeleiding van de opleiding van pontwachter naar schipper. En dat maakt wel dat het net iets meer is dan alleen naar de overkant varen.
3: Nou, nog heel veel plezier dan.
4: Dankjewel.
0: Micha, ik heb hier Anne aan tafel zitten. En die is eigenlijk gewoon stinkjaloers. Want die zou ik heel graag kaartjes knippen op de pont.
1: Ja.
3: Ja, wilt hij ook kaartjes komen knippen? Nou, ik weet zeker, als we Julia even liever aankijken, dat Annie hier een hele dag mag komen kaartjes knippen. Ja. Moet je wel je eigen tangetje meenemen.
0: Ja, daar komen we wel uit. Dat heb ik nog wel liggen voor jou. Dat komt helemaal goed. Micha, dankjewel.

0: Simon & Garfunkel met Cecilia. Leuk. Paul Simon, hè? Maar goed, Frank is toch niet. Maakt niet uit.
1: Heel leuk dan, hè?
0: Anne, ik heb een probleem.
1: Alweer?
0: Ik heb... ken je dat, dat je ergens ja tegen zegt? En dat je achteraf denkt, oh, wat heb ik gedaan?
1: Oh ja, snap ik wel.
0: En daar zit ik middenin.
1: Ga je weer de dam tot dam lopen?
0: Nee, daar zou ik geen enkele moeite mee hebben. Maar wat ik wel ga doen, en waar ik ja tegen gezegd heb, vertel ik je naar Mea met All About The Money.

0: Dat laadje. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
1: Dit is een uittip.
2: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
1: Dit was een uittip. Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
3: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
4: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
5: Ewink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
6: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
7: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
8: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
9: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
10: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
11: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
12: Ik ben Julie en ik kom uit Alkmaar.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 9 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Morsing. Rachel, goedemorgen.
15: Goedemorgen. Een gevaarlijk kruispunt in Amsterdam-Noord zorgt voor onrust bij bewoners. Er gebeuren zoveel ongelukken dat de gemeente het kruispunt nu gaat aanpakken. De luchtkwaliteit in Amsterdam is nog altijd niet goed. Eén dag Amsterdamse lucht inademen staat gelijk aan het roken van 4 sigaretten. En een rattenplaag in Haarlem houdt daar de gemoederen bezig. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Door Almegens met het NOS-journaal. Op de bijeenkomst van de G7 zijn de leiders het eens geworden over steun aan Oekraïne en meer economische sancties tegen Rusland. Dat staat in een gezamenlijke verklaring na 2 dagen van overleg in Frankrijk. De leiders verwelkomen ook de overeenkomst tussen de VS en Iran, die een einde moet maken aan de strijd in het Midden-Oosten. Ze spreken in de verklaring van een historische kans om te voorkomen dat Iran kernwapens verwerft. De G7 gaat verder proberen minder afhankelijk te worden van de Straat van Hormuz en gaat de energievoorraden vergroten. In de uitgelekte stikstofplannen van het kabinet staan volgens boerenorganisatie LTO waanideeën. En de suggestie dat LTO bij de plannen aan boord zou zijn, die zijn volgens voorzitter Koopmans totale onzin. In Nieuwsuur zei hij dat in de stukken proefballonnetjes staan die niet aan de orde zijn en ook nooit op tafel hebben gelegen. Gisteren lekte uit dat het kabinet onder meer wil dat rond natuurgebieden zones komen tot 1 kilometer waarin veel minder stikstof mag worden uitgestoten. Koopmans zei dat hij de garantie heeft dat er nog niets is besloten. Pas eind deze maand worden de plannen officieel gepresenteerd. Ook de zoon van de Braziliaanse oud-president Bolsonaro is veroordeeld tot een celstraf. Hij krijgt 4 jaar cel, omdat hij in de VS probeerde de Amerikaanse regering te overtuigen om zich te bemoeien met de zaak die tegen zijn vader liep. Bolsonaro senior kreeg vorig jaar 27 jaar cel voor het leiden van een coup-poging. Op het WK voetbal heeft Lionel Messi nu al geschiedenis geschreven. Argentinië won met 3-0 van Algerije. Messi maakte alle drie de doelpunten. Met zijn hattrick stijgt hij naar een gedeelde eerste plek op de WK-topscorerslijst aller tijden. Het weer. Overwegend bewolkt. In de noordelijke helft vanochtend vooral af en toe regen. In het zuiden is het droog met soms wat zon. Vanmiddag meer zon en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
17: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
18: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
17: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
19: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
17: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
20: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
21: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
22: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
24: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
23: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
24: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
22: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
25: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
26: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
30: De ontbijttafel
31: met Pieter Kok.

0: Christopher Cross met Ride Like the Wind. Goedemorgen en welkom bij NH. Dit is de ontbijttafel. Dit is hoor die allergrootste ontbijttafel van heel Noord-Holland. Betekent dat er voor jou ook altijd plek is om aan te schuiven? Voel je vrij? Wees welkom. Ook al is het pas, nou ja, het is inmiddels alweer 9 over 9, hè? Potverdorie jongens, de tijd vliegt. Het is een beetje een bewolkt start van de dag, maar het wordt beter en zonniger en best wel warm. Het is 17 juni en Anne is erbij voor redactie en productie. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Is Rachel er ook nog voor het nieuws? Goedemorgen, Rachel.
1: Kiekeboe, ik ben er.
0: Fijn dat je erbij bent. En jonge kinderen nog, hoor ik.
1: Hoe weet jij dat?
0: Omdat je kiekeboe zei.
1: Oh. We zijn 5, 8 en 10 nu.
0: Heb je 3 kinderen?
1: Ja.
0: Coleren.
1: Wat leuk.
0: Ja, wat geinig.
1: Ja.
0: Wat zei je, 5, 8 en 10?
1: Ja, net 5, net 8 en 10.
0: Oké, okay, nou, altijd je 10.
1: Ja, okay. Inderdaad, altijd je 10.
0: Wat vind je de leukste leeftijd?
1: Ik dacht, ik zeg, wie vind je het leuk?
0: Dat was een veel betere vraag geweest.
1: Nou ja, kijk, die van 5.
0: Jongens, meisjes. Wat,
1: Meisje, meisje, jongen.
0: Oké.
1: Okay. Van boven naar beneden. En die van 5 is gewoon nog zo heel schattig.
0: Oh ja.
1: En dan zie ik foto's op mijn telefoon van toen die oudste 5 was. En denk ik, oh, het gaat echt heel snel, snel voorbij.
0: Dus dat schattig is er gauw af.
1: Intens van gaan genieten.
0: Ja, ja. Jongens zijn wel langer lief voor hun moeder ook, volgens mij.
1: Ja, hij wil nog met me trouwen.
0: Ja, precies. Oh, ja, ja. Dat, je wil wel dat dat tegen zeg maar 15, 16 jaar, dat dat dan een beetje over is. Want anders wordt het een beetje raar. Maar tot die tijd is het gewoon van genieten inderdaad.
1: Ja, precies. Hij zegt nu dat hij me altijd wil knuffelen. Dan denk ik, zeg ik, hou dat vast. Kunnen we dat even per contract vastleggen?
0: Maar.
1: Als jij 14 bent inderdaad of 16, dan wil je dat niet meer.
0: Nee hoor, potverdorie. Dan mag je helemaal niks meer. Goed, jongens, ik heb ergens ja op gezegd. En dat doe ik wel vaker. Altijd in een opwelling. En heb ik daarna eigenlijk altijd spijt. Mm. Zo ook nu.
1: Wat ga je doen?
0: Ik ga niet aankomend weekend, maar het weekend erop naar een festival.
1: Meen je niet?
0: Ja. Wel dus.
1: Waar ga je heen?
0: Ja, het is een festival. Ik, mijn vrouw vroeg of ik mee wilde naar een festival. En je weet, Anne, ik en mensenmassa's, dat is niet echt een match made in heaven.
1: Nee, daar hou jij niet van.
0: Daar hou ik niet van. Ik vind mensen goor. Dus,
1: dat slaat nergens op.
0: Nee, maar zoveel bij elkaar. Ik vind het gewoon niet relaxed. En dan hebben ze ook allemaal nog een mening. En dan kan ik, daarom ben ik radio gaan maken. Lekker rustig.
1: Lekker zetten. Dan kun je eentje niet alleen maar
0: mensen,
1: je mening.
0: Niet te veel mensen om me heen. En een microfoon waarvan ik zelf bepaal of die open staat of niet. Ideaal. Maar goed, ik ga dus naar dat festival. Ik ga ook gewoon. Mind you.
1: Ja, maar mij hoef je niet over te halen.
0: Maar ik neem maar mezelf wel. Maar ik ging even kijken naar de artist line-up.
1: Oh, maar wat is het voor festival?
0: Het is een festival bij een meer ergens, weet ik veel wat.
1: Het is niet Lowlands.
0: Het is niet Lowlands. Nee, want het is nog niet. Het is namelijk niet aankomend weekend, maar het weekend erop.
1: Ja, oké.
0: Maar goed, dus ik ging kijken. Ik dacht, ik ga naar het festival. Ik had dat weggedrukt een beetje in mijn hoofd. Laat ik eens even gaan kijken naar de artiesten die er komen.
1: Ja, leuk.
0: Alfabetische lijst, artiesten. Ik denk een man of 30, misschien wel 40 artiesten komen er. Wat
1: is
0: echt best wel veel
1: is. Is het één dag of is het een weekend?
0: Nee, het is een heel weekend ook nog.
1: Oh, met, heel weekend?
0: Ja, het is ook met kamperen erbij en zo.
1: Ga jij een heel weekend naar het festival?
0: Ja, ik weet het. Als ik het zo
1: in een tent?
0: Nou, ja, dat vind ik niet zo erg. Dat vind ik nog wel leuk. Maar goed, ik heb dus die website. Ik heb hem nu ook even bij me gepakt. Daar staan dus, nou echt 30, nou misschien wel meer. Misschien wel 60 artiesten op. Ik ken er precies, afgerond naar boven, niet één.
1: Heerlijk,
0: ik ken niemand.
1: Toch? Heerlijk.
0: Ik weet het niet. Is dat heerlijk?
1: Tuurlijk, kun je allemaal nieuwe mensen ontdekken. Is toch
0: Ach,
1: fantastisch.
0: Daar heb ik helemaal geen zin in. Moet ik ook nog nieuwe mensen gaan lopen ontdekken? Terwijl ik al met allemaal nieuwe mensen op dat festival ben.
1: Wat
0: ik ben
1: fantastisch.
0: Echt,
1: wat heerlijk. Kun je dit live uitzenden?
0: Ja, zou je wel willen, hè?
1: Ja.
0: Zo moet ik dit gewoon streamen, alleen voor jou.
1: Heel graag. Dan
0: zie je mij verdrietig ergens in een hoekje zitten.
1: Waar zie je het meest tegenop?
0: Het
1: toilet? Douchen?
0: Nee, dat vind ik allemaal niet
1: Koffie
0: zo heel
1: zetten?
0: Erg. Nee, gewoon überhaupt mensenmassa's.
1: Maar is dit heel groot?
0: Weet je waar ik het meest naar uitkijk?
1: Nou.
0: Terugweg.

0: Als je nog tips hebt over hoe ik dit moet overleven. Zijn nou, is het heel groot?
1: Ja.
0: Het is knijtergroot. Er komen 60 artiesten. Wat denk jij?
1: Maar dan kun je ook met mij mee naar Lowlands.
0: Ik ga zeker niet met jou mee naar Lowlands.

0: Pilot met Magic. Anne, ik had echt even beter moeten kijken voordat ik ja zei.
1: Nee, tuurlijk niet.
0: Ik krijg klachten over mijn Engelstaan gebruik. Artist line-up. Snap ik? Dat is gewoon de artiesten die komen.
1: Bij het schema.
0: In een schema.
1: Ja.
0: Ja, klopt. Moet ik even rekening mee houden. Dat is goed dat je het zegt. Iemand schrijft... gezellig voor de vrouw van Pieter om dit te horen. Daag me niet uit, ik belde zo op, hè?
1: Hoezo?
0: Nou, ze mag het gewoon horen, dit.
1: Misschien heeft ze het al wel gehoord.
0: Ja, het zou kunnen. Ik vind het
1: wel lief dat je met haar meegaat.
0: Ja.
1: Kijk, dit is een safe space, hè? Dus je mag hier alles zeggen wat je wil. En dan daar moet je wel even leuk doen voor haar, toch?
0: Jij denkt dat ik daar leuk ga doen? Heb je gezien wat er voor activiteiten zijn?
1: Ja, ik vind wel dat je... kijk, je hebt dit nu gezegd.
0: Ja.
1: Wij weten allemaal dat jij daarheen gaat. Dus ik vind ook dat je dan even één activiteit moet
0: Ik moet deep diven, zeg jij.
1: Ja, of...
0: Ik moet er even helemaal in.
1: Ja. Ik vind dat jij één gezamenlijke activiteit...
0: Dit is een festival. Dit is een festival waar mannen met ontbloot bovenlijf met z'n allen in één tent gaan zitten en dan met elkaar praten. Dat is toch niks voor mij?
1: Nou, hoezo?
0: Dat is toch verschrikkelijk.
1: Je alleen je shirt uit te doen, dan ben je er al.
0: Ja, maar en praten. En naar die andere mannen kijken die ook een shirt uit hebben. Ik heb een shirt aan. Straks krijg je nog ideeën. Dit is radio, hè? Als je me niet gelooft, kijk je naar kanaal 30 van Ziggo. Nummertje 30 dus, of 509 van KPN. Ik beloof, ik heb mijn shirt aan. En dat zal ik ook altijd aanhouden. Ook
1: ja?
0: Tijdens het festival.

0: Uittip.
1: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Malones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een Uittip.
2: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
3: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
2: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
4: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
2: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
5: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
6: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
5: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Het is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, twee bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier, gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
12: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
14: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
15: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
14: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
16: Ik ben Corrie en ik kom uit Heemskerk.
17: Ik ben Karen uit Purmerend.
18: Ik ben Ed en de wereld is mijn huis.
19: Huis in heel Noord-Holland.
20: Het is 9:30 in Assem, is het 18 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland. Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
21: Goedemorgen. De luchtkwaliteit in Amsterdam is nog altijd niet goed. Eén dag Amsterdamse lucht inademen staat gelijk aan het roken van 4 sigaretten. Dit zeggen de GGD en de stichting De Gezonde Stad. Amsterdammers maken zich hier zorgen over en

0: gevaarlijk kruispunt in Amsterdam-Noord zorgt voor onrust bij bewoners. Er gebeuren zoveel ongelukken dat de gemeente het kruispunt nu gaat aanpakken. Het gaat om de kruising tussen de Kamperfoelieweg met de Bannenbuikslootlaan en de Schepenlaan. Buurtbewoner Adriaan Vrijhoef ziet het vaak misgaan.
1: Ik zal niet zeggen dat het wekelijks gebeurt. Maar ik geloof dat het in het afgelopen jaar zeker 3-4 keer een ongeluk hier is geweest. En niet een klein ongeluk, gewoon echt wel een serieuze aanrijding.
0: Afgelopen woensdag nog botsten daar 2 auto's op elkaar. Adriaan hielp na afloop en het maakte diepe indruk op hem, omdat er ook kinderen bij betrokken waren. Hij heeft wel een idee waarom het telkens weer misgaat.
1: Nou, ik denk de ligging. Dus het feit dat het van allebei de kanten iets omhoog loopt. De mogelijkheid om veel vaart te maken vanuit allebei de kanten. En dat het is gewoon net wel een afwijkend kruispunt.
0: De gemeente erkent dat de kruising een probleemlocatie is, een zogeheten blackspot. Ze gaan ermee aan de slag en Adriaan hoopt dat het een rotonde gaat worden. De bewoners van de Haarlemse Kleverparkbuurt worden al maandenlang geteisterd door ratten. Een oplossing is nog niet in zicht, want de gemeente en de bewoners zijn het niet eens over de oorzaak van de rattenoverlast. Volgens de gemeente ligt het aan te veel vuilnis op straat, volgens de bewoners aan een verouderd riool. Hoe dan ook, het probleem leidt tot vervelende situaties, zoals rattennesten onder de woonkamervloer en verzakte tegels in de tuin. Nog even geduld voor deze bewoners, want pas na de zomer komt de gemeente met een plan. Vanavond is er een besloten bewonersbijeenkomst voor de bewoners van de Remeidenflat in Amsterdam-Osdorp. De bijeenkomst begint om 6:30 en volgt op de zware explosie van vorige week in een bijgebouw van de flat aan de Osdorperban in Amsterdam-Nieuw-West. En dat hakte er flink in, vertelt verslaggever Jimmy Miltenburg.
2: Enorme impact en ik denk dat daarom ook vanavond een buurtbijeenkomst wordt georganiseerd om de buurt toch bij te praten, maar misschien ook toch om mensen de kans te geven om hun verhaal te delen van wat voor impact heeft dit nou? Want ik kan me voorstellen dat het gevoel van onveiligheid toch behoorlijk knauw heeft gekregen.
0: De ravage was groot en 7 mensen raakten gewond, waaronder de 2 verdachten die nog vastzitten. 1 van hen mist door de explosie 1,5 been en 1 arm. Op de bewonersinformatieavond kunnen bewoners hun verhaal kwijt en horen ze hoe het nu verder gaat. Veel supporters reizen op dit moment af naar Amerika om het Nederlands elftal aan te gaan moedigen. Verslaggever Eline Boshuizen zwaaide ze uit op Schiphol.
3: We gaan naar Houston zo meteen. En dan gaan we naar het Nederlands elftal toe. Om te kijken hoe we de Zweden hopelijk gaan verslaan.
4: We zijn er al 4 jaar naartoe natuurlijk. Dus voor ons is dit wel een uitje wat al lang geleden gepland is. Dus wij hebben er zin in.
0: Jullie zitten nog aan de koffie. Zit de sfeer er een beetje in al?
5: Ja, zeker. Vanochtend al in de auto al. Ja. Voetbalmuziek, Nederlandse muziek.
6: Gewoon lekker veel wijn drinken. En we hebben een lekker plekje in het stadion. We zitten mooi vooraan. En we gaan hard juichen. Ja.
0: Hard juichen dus, aanstaande zaterdag.
7: En lekker veel wijn drinken.
0: Vanaf 7 uur.
7: Want dat doe je in Amerika, want daar zijn ze heel goed met wijn.
0: Maar hoe zit het met jou, Pieter? Is er wel een groot scherm op dat festival?
7: Is er dan ook voetbal? Oh, daar heb ik helemaal niet
0: over. Zaterdag, 7 uur?
7: Nee, maar ze aanstaan zaterdag.
0: Oh, nee, je hebt nog even.
7: Dan, ja, precies. Nee, daar ben ik bij. Anne loopt meteen naar het schema toe.
0: Dit moeten we helder hebben.
7: Moet Nederland spelen?
8: Welke datum is het?
7: Even kijken. Het is nu dus 2021. Dus 20, 27. 26, 27.
8: 26 moeten we?
7: Vrijdag.
8: Om 1 uur 's ochtends.
7: 's Nachts.
8: Ja, maar dan ben je nog hier, toch?
7: Of is dat van donderdag op vrijdag?
8: Ja.
7: Oh nee, dan ben ik nog hier. Misschien blijf ik sowieso wel hier.
0: Nee, hartstikke leuk.
7: Nee, ik heb echt zin in.
0: Hoe dan ook, in Houston of thuis. Je kan gewoon lekker aanmoedigen om te beginnen eerst aanstaande zaterdag. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
7: Zodag gaan we naar het weer met Jan Visser.
9: Het is vanochtend bewolkt en plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Vanmiddag en vanavond is het overwegend droog, maar nog wel tamelijk bewolkt. Pas later in de middag en vanavond komen er meer opklaringen, ofwel dan komt de zon eraan te pas. Middagtemperaturen lopen uiteen van 19 graden op Texel tot zo'n 23 graden in de Haarlemmermeer en het Gooi. En de wind is zwak tot matig en aan de kust vanmiddag vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag waarschijnlijk ook wel wat bewolking. De temperatuur komt op veel plaatsen uit op 26 tot 27 graden.
7: Jan, dankjewel.

0: De applaus is voor de Lumineers. Klap voor zichzelf met ho hey.
1: Hij is gaaf. De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij inderdaad, hè, Han. Wat is toch een mooi ding. Een eer om hem weg te mogen geven.
2: Ja, dat voelt
0: kan niet
2: het
0: anders
2: zo.
0: Zeggen. Ja, nou vind ik wel. Ja, tuurlijk. De ontbijttafel kaasgaaf, daar gaat het over. Hij is hier exclusief te winnen bij de ontbijttafel. Hoe doe je dat? Nou, dat is eigenlijk vrij eenvoudig hoor. Je hoeft alleen maar het woord kaasgaaf te appen naar 088-850-51-52. Daarmee zet je jezelf op de lijst. Ik zet dan vervolgens hier alle lijnen open. Ik ga alles checken, kijken wie er allemaal iets gestuurd heeft. En dan ga ik iemand opbellen van die lijst. Dan is de bedoeling dat de persoon opneemt en drie keer achter elkaar het woord kaasgaaf zegt.
2: Ja.
0: Als je dat doet, niks aan de hand, dan win je de ontbijttafel kaasgaaf. Maar doe je iets anders dan dat, dan win je helemaal niks.
2: Je legt het altijd zo leuk uit. Je gaat dan met je armen helemaal zo naar beneden, alsof je op een tafel slaat.
0: Nou, het is ook een beetje omdat ik hoop dat het weer eens misgaat.
2: Ja.
0: Moet ik eerlijk
2: zijn? Is dit een stiekem wens van jou gewoon?
0: Het gaat de laatste tijd gewoon heel vaak goed.
2: Fantastisch.
0: Ja.
2: Iedereen een dikke 10.
0: Ja, saai.
2: Als je leraar zou zijn, is dat fantastisch.
0: Ja, nou ja, goed. Hè? Ieder zijn meug. Mocht je hem willen hebben, hoef je alleen maar even een appje te sturen naar 088-850-51-52. Het woord kaasgaaf. Je daarna aan mijn regels houden. En wie weet krijg je dan de ontbijttafel kaasgaaf.

0: America met a horse with no name.
1: Hij is gaaf.
2: Gaaf.
1: De ontbijttafel kaasgaaf.
0: Nou, dat is hij zeker, Han. Het is een prachtig mooi ding. Ach, ik kan hem vol schieten als ik hem zie weer. Met zijn.
3: Doe dan.
0: Met zijn gele handvat. Gaatjes erin waardoor het op kaas lijkt. En nou ja, kort en goed, we gaan hem de deur uit knikkeren. Tenminste, we gaan iemand bellen en kijken of die persoon op de juiste manier opneemt. Ik denk dat het goed komt, want het gaat de laatste tijd de hele tijd goed.
4: Kaasgaaf.
0: Wow, die was goed, hé.
4: Yeah.
0: Met wie spreek ik?
4: Met Lieselot, Piep.
0: Lieselot, dat meen je toch niet? Helemaal vanuit Monnikendam.
4: Jazeker.
0: Ik ken Lieselot, dat weet Anne niet. Die zit hier echt te kijken van wie is dit nou weer. Dit is mijn ex.
4: Ja, wel, dat deed Anne wel.
0: Ex-schoonzusje.
3: Oh!
4: Ja, want ik heb ook jullie geweldige wekker gewonnen.
3: Oh, dat
0: meen je niet, dat is ook zo. Ben je alles aan het verzamelen gewoon, Lieselot?
4: Precies, dit zijn collectors items voor mij.
0: We spreken elkaar nooit meer, maar op deze manier hebben we toch een beetje contact nog, Lieselot.
4: Ja, ik stalk jou gewoon, stiekem. Dat
0: blijkt.
4: Ik luister gewoon altijd naar jouw programma.
0: Dat wordt gewaardeerd. En vertel aan al je vrienden, zou ik zeggen. Want het is echt een leuk programma, hè? Vind je ook niet?
4: Zeker weten.
0: Goed zo. Ben je een kaasschaver, normaal gesproken?
4: Ja, wij schaven wel kaas hier.
0: Oké. En waar komt de kaasschaaf dan te liggen bij jou?
4: Nou, die gaat gewoon in de la. En als die gebruikt wordt, gaat die in de vaatwasser.
0: Ja, precies. Niks, geen gedonnen met dat die in de koelkast komt te liggen of zo erbij.
4: Nee, dat soort rare dingen doen wij
0: Zijn
4: hier.
0: Mensen die dat doen, Lieselot?
4: Ja.
0: Ja, ik vind het ook goor. Ik wens je er veel plezier mee en een fijne dag vandaag, hè?
4: Dankjewel.
0: Doei, doei.
4: Doei.
0: Echt leuk om haar weer eens te spreken.

0: Toploader met Dancing in the Moonlight. Weet je wat een toploader is?
1: Ja.
0: Wat dan?
1: Het is voor twee allerlei uitleg vatbaar, hè?
0: Nee, maar laten we het netjes houden, alsjeblieft.
1: Okay. Ja, dat is die wasmachine.
0: Ja, toch?
1: Die bovenin gaat.
0: Ja.
1: En die andere is...
0: Weet ik niet. Is daar een... jij weet weer iets gehoorst natuurlijk.
1: Nee, het is niet... Nee, als je vroeger een jointje zat te draaien... en dan deed je dus alle hash of wiet allemaal bovenin.
0: Ja.
1: En dan stak je hem aan... Paf, paf, pas. En dan gaf je hem door. Maar dan
0: wordt dat eigenlijk alleen nog maar tabak in voor de rest. Echt?
1: Het is een toploop.
0: Oh.
1: Goed, hè?
0: Ja, wat goed. Ik dacht dat het iets gehoors was. Nee, maar dat valt dan weer mee.
1: Nee, dus dat. Dus een double entendre.
0: Ja, leuk. Wat ga je doen zo meteen, Bart?
1: Muziek draaien van Toto. Hold the Line komt langs. En ook Niall Horan en zijn dinner party. En ik doe vandaag een bakkie met Ben Westervoorde. Hij is illustrator. Hij heeft een heel mooi boek gemaakt... waarin twee van mijn grootste liefhebberijen gecombineerd worden. Vinyl en de platenzaak.
0: Ah, kijk eens.
1: Beter bestaat bijna niet.
0: Nee, allemaal zo meteen te horen bij Bart Slim en zijn. Goedemorgen na Mink de Vil.

0: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
1: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
2: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
3: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4 sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
6: Voordeeluitjes.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
8: Voordeeluitjes.nl.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barten in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
9: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
10: Ik ben Donat en ik kom uit Amsterdam. Joppie.
11: Hoi, ik ben Rita en ik woon in Wetelingbrug.
12: Lidwien en ik woon in het mooie Heemstede.
13: Ik ben Ger en ik kom uit Heemskerk.
14: Thuis in heel Noord-Holland.
15: Het is 10:00. Het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
16: Goedemorgen Bart. Een automobilist is gisteravond weggereden nadat hij 2 fietsers had aangereden op de Meteorenweg in Amsterdam-Noord. Bewoners in de Amsterdamse Dapperbuurt zijn opgelucht dat de gebruikersbus toch niet naar de Linnaeusstraat verhuist. En we blijven nog even in Amsterdam. Vanavond is er een besloten bewonersbijeenkomst in Osdorp, naar aanleiding van de explosie van vorige week. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
17: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. De tekst van het voorlopige vredesakkoord tussen de Verenigde Staten en Iran is uitgelekt. Persbureau Bloomberg zegt het 14-puntenplan in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct na ondertekening opengaat en dat de VS meewerkt aan een plan voor de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Hiervoor zou zeker $300 miljard worden vrijgemaakt. In ruil daarvoor herhaalt Iran dat het nooit kernwapens zal produceren. De mogelijke ontwikkeling van kernwapens was voor president Trump de belangrijkste reden om samen met Israël Iran aan te vallen. Bewoners van de door een explosie getroffen flat in Amsterdam-Osdorp kunnen vandaag tijdens een bijeenkomst vragen stellen aan de gemeente. Wat er vorige week is gebeurd in een kelderbox is nog altijd onduidelijk. Bij de explosie raakten 7 mensen gewond. Buurbewoners denken dat er in de kelderbox explosieven werden ingepakt voor plofkraken. Een man uit Ede moet vandaag voor de rechter komen voor de genocide in Rwanda in de jaren 90. Hij werd 2 jaar geleden in Ede opgepakt en staat hier terecht in plaats van in Rwanda, omdat hij nu de Nederlandse nationaliteit heeft. Hij zou een grote rol hebben gespeeld bij het vermoorden van duizenden Tutsi's. De Noorse kroonprinses Mette Marit heeft een longtransplantatie ondergaan. Volgens het Noorse Koningshuis is de operatie succesvol verlopen. De echtgenote van kroonprins Haakon leidt sinds 2018 aan longfibrose, waardoor het lichaam minder zuurstof kan opnemen. Haar gezondheid was volgens artsen de afgelopen tijd sterk achteruit gegaan. Zonder ingreep zou haar levensverwachting waarschijnlijk nog ongeveer 1 jaar zijn geweest. Het weer, het is bewolkt en er is ook kans op wat regen. In het zuiden is er soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van der Hulst keukens en badkamers uit huizen alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
18: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
19: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
20: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
21: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
22: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reis specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
21: Ontdek hoe goed onderwijs kan zijn tijdens de open dag van Luzak. Kijk op luzak.nl voor een vestiging bij u in de buurt.
22: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
23: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.

0: lijkt me enig om een keer voor te worden uitgenodigd. De dinnerparty van Niall Horan zal wel niet gebeuren. Goedemorgen Noord-Holland, fijn dat je erbij bent. Het kantelpuntje van de week. Het is de werkelijk wonderschone woensdag op NH. En ik ga die eerste helft van week 25 eens even in stijl afsluiten. Dat is pas over 2 uren. Tot die tijd de lekkerste muziek. Ik heb een dijk van een nieuwslezer laten invliegen. Die was hier al in alle vroegte. Rachel Morsink is hier. Rachel, goedemorgen.
1: Goedemorgen Bart. Leuk om er te zijn.
0: Ja, leuk hè? Ja. Tweede week op rij. Gezellig. Ja. Hartstikke fijn. Even een gewetensvraag. Is het woord plaknacht vanochtend al gevallen of niet? Op enig moment?
1: Nee, zeker niet.
0: Niet?
1: Nee, had jij ergens last van?
0: Nee, ik had geen nemen. Ze zitten eraan te komen. Dat is een beetje. Kijk, het nieuws is vaak ook een beetje vooruitblik op wat gekomen.
1: Ja, ja. Ik vind het wel een vies woord, plaknacht.
0: Wordt het niet de tijd van een alternatief? Ja, plaknacht is zo'n...
1: Dekt
0: wel de lading. Ja, vochtig.
1: Nee, alles is vies met vocht.
0: Vochtig voortbewegend. Ah, fijn. Nou, we zoeken naar een iets minder onsmakelijke beschrijving van de nachten die komen gaan. Hoe die nachten eruit gaan zien en het weer daaromheen. Dat horen we straks van Jan Visser. Beide zo rond 10:30. En dan doe ik vandaag ook een bakje natuurlijk. Uiteraard met Ben Westervoorde vandaag. Hij heeft een bijzonder boek gemaakt samen met Jan-Willem de Vries. Eigenlijk een ode aan 2 van mijn favoriete dingen. Namelijk platenzaken en de platen die je daar koopt. Hartstikke fijn. Maar natuurlijk nog veel meer muziek. Hè. Tussen nu en 12:00. Straks Alida Adams en I Never Knew Love. Hier is Bob Dylan en I Want You. En net als voor de 12-jarige Jasper, die hielp om de kap van molen Het Pink in Koog aan de Zaan te verplaatsen, is dit een buitengewoon.
2: Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Goedemorgen.

0: Het is iets na tienen. Tijd voor een bakkie met Bart.
1: En ik doe vandaag een bakkie met Ben Westervoorde uit Amsterdam. Ben, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoe drink jij je koffie, Ben? Wat kan ik voor je maken?
2: Nou, ik heb eigenlijk alles erin. Ik heb een melk en 1,5 klontjes suiker. Kleine klontjes, hoor.
1: Oké, dat is een volledig gemeubileerde woning, zal ik maar zeggen.
2: Inderdaad, ja.
1: Die ga ik voor je klaarmaken. Hey, Ben, Off the Record, dat is de titel van een boek dat jij samen met Jan-Willem de Vries hebt gemaakt. Kun je eens kort uitleggen waar dat boek precies over gaat?
2: Het boek gaat eigenlijk over een platenzaak, een vinylplatenzaak. En daar werkt Bas in. En hij wil met die platenzaak wil die stoppen. En hij wil het online gaan verkopen. En op de laatste dag komt er een meisje binnen, Nina. Jong meisje van, ik denk, nou, het zal ze zijn, 15 of zo. Die komt dan binnen en ze raken aan de praat. En op een gegeven moment gaat ze bij hem werken. Maar ja, dat moet je dan maar lezen in het boek natuurlijk. En ondertussen vertelt hij kleine anekdotes over popmuzikanten. En die zijn dan getekend, zeg maar. Die anekdotes die hebben dan de carrière van de popmuzikant beïnvloed.
1: Ja. Dus aan de ene kant is het ook een ode aan de platenzaak. Leg ik dat zo goed uit?
2: Ja, ook wel aan vinyl, maar ja, het gaat ook over Spotify natuurlijk, wat jongeren gebruiken voornamelijk, en ik zelf ook, hoor.
1: Ja.
2: Maar het is wel een ode aan vinyl. En het is, het leuke is, ik luister regelmatig jouw programma, en dat is gewoon eigenlijk wel een link, want jij vertelt ook altijd heel veel over popmuzikanten, ook verborgen verhalen en connecties die gelegd worden tussen de verschillende muzikanten of gewoon andere figuren. Dus dat vind ik heel leuk om te horen ook, en dat is eigenlijk ook in het boek aanwezig.
1: Maar mag ik daar dan ook uit concluderen dat jij en misschien je collega Jan-Willem ook regelmatig bezoeker van platenzaken zijn?
2: Ik koop geen platen. Dus ja, ik ben een Spotify-jongen, om het zo maar te zeggen. Maar ik heb natuurlijk wel heel veel platen gekocht. En Jan-Willem ook. En we houden allebei van muziek. We hebben wel allebei een vrij verschillende muzieksmaak. Dus dat is ook wel leuk aan de ene kant. Ja.
1: Ah ja, kun je dat eens vertellen? Hoe jullie uiteenlopen wat dat betreft?
2: Ik heb denken, je hebt gewoon verschillende sporen. En hij heeft ook wel een grote voorkeur voor Zuid-Amerikaanse muziek. Hoewel hij dat niet verwerkt in dit boek. En ik kom eigenlijk uit de New Wave tijd en soul hou ik van.
1: Maar dat kan allemaal gelijk opgaan. Dat is ook het mooie aan muziek, hè? Dat het, dat is in een platenzaak natuurlijk ook zo. Dan loop je van de ene genre zo moeiteloos over in het andere genre. Dat vind ik ook altijd het fijne aan platenzaken.
2: Ja, je wordt verrast natuurlijk. Dat is ook wel leuk in de platenzaak altijd. Ja. Als je een beetje een goede verkoper hebt, die kan jou dus weer adviseren waar je naar moet gaan luisteren.
1: Koester dat soort mensen, vind ik altijd. Die zien dan dat je een plaat zit te luisteren en zeggen, nou, als je dit leuk vindt, dan vind je dit misschien ook wel interessant. Dus dan kom je ineens aan zo'n soort muzikale reis begonnen. Dan toch nog heel even over het boek. Want ik begreep dat dit boek Off the Record op een bijzondere manier tot stand is gekomen.
2: Ja, dat klopt. Het is eigenlijk begonnen met dat Jan-Willem en ik wij hebben voorheen al een boek gemaakt, of 3 boeken eigenlijk, over André Hazes, zijn leven, zeg maar wijlen André Hazes, Bloed, Zweet en Tranen. En dat was dus een grote biografie en we wilden eigenlijk weer verhalen maken over muziek. Maar niet zo'n hele grote biografie, maar meer kleinere verhalen. Yeah. En toen kwam Jan-Willem met dit idee. En ik vind het heel leuk om te tekenen. Het is een heerlijke schrijver. Hij zoekt het goed uit allemaal. Dus het is ook een heel prettig persoon om mee samen te werken.
1: Yeah.
2: En zo hebben we dat eerste verhaal gemaakt. En we proberen te pitchen bij bladen. Dat was vrij moeilijk. En toen kwamen we uiteindelijk bij een Belgisch blad terecht. Maxix. We hebben 3 afleveringen in kunnen plaatsen. Dus dan teken je echt in opdracht van het blad. En daarna is het ter ziele gegaan. En toen hebben we eigenlijk gezocht naar een uitgever. Want we wilden wel een boek ervan uitbrengen.
1: Ja.
2: En dat hebben we gevonden in Sepp van der Kade van Personalia.
1: Oké. Maar uiteindelijk hebben jullie ook een soort crowdfundactie gestart. Hè, om het hele project van de grond te krijgen.
2: Ja, goed dat je het zegt. Ja, inderdaad. Ja, Sepp is een uitgever die werkt voornamelijk met crowdfundacties. Zo krijg je eigenlijk door donaties van liefhebbers, van mensen die die ervan horen, want die gaan natuurlijk wel social media gebruiken dan.
1: Yeah.
2: Die gaan dan doneren en zo strokkel je het bedrag bij elkaar om het boek uiteindelijk te realiseren.
1: Ja, dat is een beetje de moderne manier eigenlijk, hè?
2: Ja, dat klopt. Ja. Zeker op het gebied van strips. Ja.
1: Nou, dat is wel mooi dat boek er dan uiteindelijk is gekomen. En stel nou dat mensen dit verhaal horen en denken, oh, dit spreekt me wel aan, hè? Mooie ode aan vinyl. Verhalen over muzikanten en dan ook nog in stripvorm. Maar waar kunnen mensen dit boek vinden en kopen, Ben?
2: Nou, het is verleden week gepresenteerd in Concerto, maar voor de donateurs in principe.
1: Ja.
2: Dus het is nu nog niet te koop in de winkels, het is volgende week.
1: Oh, volgende
2: week gaat het echt in de verkoop voor de losse verkoop, ja, zeg maar.
1: Nou, hartstikke mooi, want dan is de vakantie in aantocht. Het lijkt me, het is echt een heerlijk boek en ik heb een zichtexemplaar gekregen. Maar het lijkt me heerlijk om met dat boek zo lekker op een strandbedje te bladeren en dit prachtige off the record te lezen.
2: Ja, nou, ik moet ook zeggen, het leest heel lekker weg. Ik hoor het ook van andere mensen die het al gelezen hebben. Die zeggen van ja, het leest als een trein.
1: Ja.
2: Dus dat is wel goed en betekent dat het een goed boek is.
1: Nou, dat is het zeker. Complimenten daarvoor, Ben. Mooi boek geschreven samen met Jan-Willem de Vries. Het heet dus Off the Record, vanaf volgende week te koop. Je koffie is klaar. Melk en suiker, alles erop en eraan. Dus neem hem lekker mee. En nou, ik kijk al uit naar jullie volgende boek.
2: Nou, hartstikke mooi. We gaan ons best doen.
1: Oké, dan houden we in de gaten. Dankjewel, Ben. Groetjes.
2: Oké, tot ziens. Doei.

0: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
2: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
3: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
4: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
5: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
6: Quick Wash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was, al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht, met een heerlijke zachte geur die je verrast.
5: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
7: Bij NCOI leggen we al 30 jaar de lat hoog voor onszelf. Zo hebben we al onze opleidingen en trainingen compleet vernieuwd. Slimmer, korter, voordeliger. Ze starten na de zomer, dus ga snel naar ncoi.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ik ben Marietje uit Bossen Lommer in Amsterdam.
10: Ik ben Gerard van der Top, burgemeester van Hilversum.
11: Thuis in heel Noord-Holland.
12: Het is 10:30. In Amstelveen is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
13: Goedemorgen Bart. De luchtkwaliteit in Amsterdam is nog altijd niet goed. Eén dag Amsterdamse lucht inademen staat gelijk aan het roken van 4 sigaretten. Dit zeggen de GGD en de stichting De Gezonde Stad. Amsterdammers maken zich hier zorgen over en dat is terecht, want de gevaren zijn groot. Aldus Imke van Moorselaar van de GGD.
14: Je merkt het niet, je ruikt het niet, je ziet het niet. Dus in die zin zou je het een sluipmoordenaar kunnen noemen. We worden allemaal iets ongezonder van, zonder dat we dat zien of merken.
13: Op de Stadhouderskade, een drukke verkeersader, staat een meetstation. Die houdt al meerdere jaren de luchtkwaliteit bij. Vroeger was het erger, toen ademde je op één dag 10 sigaretten naar binnen. Dus het gaat de goede kant op, maar nog altijd leidt de vervuilde lucht tot te veel beroertes en longkanker. En dus moet de stad schoner.
14: Ik denk

0: in ieder geval hier niet gaat komen.
1: Ja, ik ben opgelucht. En ik vind dit niet de plek ervoor. Hier was nog geen overlast.
2: En dat willen ze dus ook niet. De gebruikersbus staat nu nog op het Schravenzandenplein aan de andere kant van het Oosterpark. Dat is tijdelijk en de bewoners willen nu graag een permanente en een goede oplossing.
3: Het probleem zou op een andere manier moeten worden aangepakt.
0: De bus zal toch ergens moeten staan.
1: Ja, stadsdeel Oranje-Vrijstaatplein 2. Daar is heel veel ruimte. En anders vind ik echt inderdaad dat de gemeente maar eens wat geld uit de zak moet halen om een plek te vinden waar dat permanent geregeld kan worden.
2: Ja, hij mag dus wel voor de deur bij het stadsdeelkantoor, al dus een bewoner. De gemeente gaat op zoek naar een nieuwe locatie. Wellicht nemen ze deze suggestie in overweging. Een automobilist heeft gisteravond 2 fietsers aangereden op de Meteorenweg in Amsterdam-Noord en is daarna weggereden. Het ongeval vond rond 6 uur in de middag plaats. Een van de slachtoffers liep volgens getuigen gebroken ribben en een hoofdwond op en de andere schaafwonden op armen, hand en been. De automobilist of de bijrijder stapte in eerste instantie wel uit, vertellen getuigen, en gaf, zoals hij zei, zijn telefoonnummer aan de slachtoffers voordat hij daarna wegreed. Maar toen agenten het nummer belden, bleek het van iemand te zijn die niks met de aanrijding te maken had. De 2 fietsers zijn per ambulance naar het ziekenhuis gebracht en de politie hoort graag van mensen die iets gezien hebben of die camerabeelden hebben. Een 5-jarig meisje uit Alkmaar is vorige week op de stoep voor haar huis zwaar gewond geraakt. Dat was op de Stedwaard, waar ze aangereden werd door 2 jongens op een fatbike. Ze heeft daar een zwaar gehavend gebit aan overgehouden. Haar kaakbot is verbrijzeld, ze is 2 tanden kwijt en een andere tand zit los. Haar vader zag het gebeuren en is uiteraard enorm geschrokken, net als de rest van de familie. Ze hebben een klacht ingediend bij de gemeente Alkmaar. Want sinds de vernieuwde inrichting van de Stedwaard zijn er volgens hen vaker gevaarlijke situaties. De weg is smaller geworden, waardoor fietsers vaker uitwijken naar de stoep. En de gemeente gaat de klacht onderzoeken. Een leuke stunt van vishandelaar Nico Waasdorp uit IJmuiden. Om de opening van het nieuwe haringseizoen te vieren konden mensen gisteren een Hollandse nieuwe bij hem kopen voor 1 ouderwetse gulden.
4: Ja, alles wordt duurder, boodschappen worden duurder. En ik denk, ja, haring, eigenlijk een puur Hollands product, ja, moet toch betaalbaar zijn voor iedereen. Dus ik denk, nou, mooie openingsstunt van het nieuwe haringseizoen, een gulden. Heb je nog guldens?
5: Ja, geef er even 2.
2: Het was natuurlijk even flink zoeken naar guldens, maar flink wat klanten bleken ze nog in huis te hebben. Verslaggever Misha Korzek keek natuurlijk wel even kritisch mee of de haring wel echt verse Hollandse nieuwe was.
4: Dit is allemaal nieuwe haring, ja, en dat kan je zien aan de glans. Van binnen zijn ze dan nog mooi rood van kleur. Want zit die haring dan een jaartje al in de vriezer, dan wordt de kleur bruin. Dus ze zijn heel mooi roosig van kleur en de smaak is heel ziltig.
6: Je hebt vast nog wel een paar oude over.
4: Ja, maar die oude voor de Duitsers. Als de Duitsers komen, die geven die oude mee.
2: Nico verdient overigens weinig aan de stunt, want de losse guldens kan hij niet meer inleveren bij de bank. En vanaf vandaag koop je de vis natuurlijk weer bij hem in gewone dure euro's.
7: Ik zit me af te vragen of ik nog guldens in huis heb, maar volgens mij niet.
2: Ik denk het ook niet.
7: Ik ben gewoon echt door alle jaszakken en broekzakken gegaan toen het toen nog kon, zeg maar, inruilen.
2: Ja, mijn kinderen hebben laatst wat gekregen van mijn schoonouders. Dus we hebben opeens weer Rijksdaalders en guldens.
7: Maar die kan je niet meer inruilen.
2: Daar kan je niks meer mee, maar dit is nostalgie.
7: Dit is nostalgie, ja.
2: En heel groot. Een Rijksdaalder is echt, nou ja, je hoge hand is gevuld.
7: Ja, dat is niet te geloven. Dat is echt, je voelde je ook altijd heel rijk als je een knaak in je hand had. Dat was
2: zeker
7: fantastisch.
2: Ja.
7: En mijn moeder had vroeger zo'n buis waar ze dan 5-euro-muntjes in deed, weet je wel. En dan had je een buis van
2: dikke gouden
7: 500 gulden of zo, weet je wel. Ja, dan moest je hem helemaal vol. Die ding kwam nooit vol.
2: Misschien vind je die nog ooit in haar huis terug.
7: Daar heb ik er ook niks aan. Dan kan ik niet meer inruilen.
2: Jammer is dat.
7: Heel jammer.
2: Nee. Meer nieuws in de app of op nanieuws.nl.
7: Dankjewel, Rachel. Jan Visser, goedemorgen.
8: Dag Bart, goedemorgen.
7: Nou, ik noemde vanochtend al even een P-woord, plaknachten. Die zitten er denk ik wel aan te komen zo aan het eind van de week, hè?
8: Ja, het worden wel warme nachten, hoor, inderdaad. Ja, dat kunnen we wel rustig stellen.
7: Ja.
8: Nu valt het allemaal nog wel mee. De lucht is wel best wel vochtig.
7: Ja.
8: En dat resulteert in vrij veel bewolking. Maar echt het drukkende, dat zit er nog gelukkig vandaag nog niet in. Waar we nu mee te maken hebben is een front dat vanochtend, de warmtefront, dat eigenlijk al onze regio is gepasseerd. Maar er zit in het front een golf. Die bevindt zich een golf met regen boven de Noordzee. En die trekt naar het oost-noordoosten. En die komt langzaam toch dichter bij onze kust, hoor. Dus de komende uren in vooral het noordelijk deel van de provincie kan het af en toe wat gaan regenen. En dan vanmiddag zal dat gebied weer wegtrekken en is het overwegend droog. En later op de middag en vanavond, Bart, begint het toch wat meer op te klaren. Dus meer zon. Temperatuur nu op een aantal plaatsen, onder meer in Purmerend 9.

0: 19 graden en het wordt uiteindelijk vanmiddag op Texel en in de Noordkaap 19 tot 20 graden. Aan zee 18 tot 19 graden. En in de rest van de provincie, zeker in het Gooi, Haarlemmermeer, Amsterdam, kan het aan het einde van de middag, wanneer de zon doorkomt, 22 tot 23 graden worden.
1: Okay.
0: Maar ja, goed, een klein beetje benauwd, maar nog niet echt dat weer dat we de komende dagen gaan krijgen. Nou, morgen dan hebben we in ieder geval veel zon. En de temperatuur die gaat fors omhoog. In de middag wordt het op veel plaatsen zo'n 26 tot 27 graden. Dus echt zomers.
1: Ja.
0: En later komt er wel wat meer bewolking tijdelijk. En in de avond neemt de bewolking van het zuidwesten uit toe. Maar dat is pas in de loop van de avond en het blijft waarschijnlijk nog wel droog. Mocht het tot buien komen met onweersbuien, die zich vooral in het zuiden van het land in eerste instantie morgenavond al zullen voordoen, dan zijn wij in de nacht naar vrijdag mogelijk aan de beurt.
1: Okay.
0: En er kunnen flinke onweersbuien zijn, hoor. Er zijn toch al berekeningen dat er ook zware windstoten op zitten. Nou, dat is het beeld voor morgen. Dus we krijgen dus die warmte. En dan vrijdag wordt de warmste dag van deze fase. Met op de meeste plaatsen in de provincie tropische temperaturen. Het kan plaatselijk 31, misschien lokaal zelfs 31 tot 32 graden worden. Dus dat is echt even afzien. Weinig wind ook. En dan in de avond is er vervolgens weer kans op regen en onweersbuien. Maar dat kan ook richting de nacht naar zaterdag gaan. Nou, zaterdag en zondag, dan wordt het wel minder warm. Maar er blijft toch wel behoorlijk wat vocht in de lucht, vooral op zaterdag. Dus toch wel dat drukkende karakter, hoge nachtelijke temperaturen ook. En wat het weerbeeld betreft, zaterdag waarschijnlijk droog. En misschien in de avond een bui, maar dat is nog niet zeker. Het lijkt erop dat het bij ons wel droog blijft, denk ik. En met perioden met zon en de temperaturen aan de kust zo 24, 25 graden. Elders 26 en in het Gooi 28 graden. Dus het blijft warm, maar minder dus dan vrijdag. En op zondag, dankzij hoge druk boven de Noordzee, droog, behoorlijk wat zon en temperaturen tussen 24 en 27 graden. Met een noordoostelijke wind.
1: Ja, dat zijn serieus zomerse temperaturen.
0: Ja, en dat lijkt volgende week door te gaan. Misschien dat het op maandag dat we zelfs weer wat warmer weer gaan krijgen. Daarna zal de temperatuur weer wat gaan zakken.
1: Okay.
0: Maar het blijft in grote lijnen toch overwegend meest zomers weer, hoor. En de neerslagkansen blijven klein.
1: Okay.
0: En wat we elders in Europa zien is toch wel de berekening dat het in Frankrijk met name, geldt ook wel voor Spanje, maar daar zijn ze er al ietsje meer bekend mee, maar vooral in Frankrijk,
1: ja
0: kan het tot einde van deze maand, en dat begint dus nu eigenlijk al, vandaag en de komende dagen, kan het wel steeds tussen de 35 en 40 graden worden en hoger.
1: Ja,
0: dus die zijn wel bezig aan een buitengewoon intense hittegolf, zoals ze nu laten zien.
1: En dan moet El Nino zich nog doen gelden, hè? Want die zit er ook nog aan te komen.
0: Ja, dat is dan wat meer voor later dit jaar. Maar goed, indirect zijn er natuurlijk ook al wat effecten. Hè? Want als inmiddels is dat water van die equatoriale zee, bij de evenaar voor de kusten van Ecuador en ligt in de Galapagos-eilanden en verder, dat is al graden te warm. Voor de kust van Peru zelfs 5 graden momenteel.
1: Jeetje.
0: Ja, en dat heeft natuurlijk al effect, maar nog niet dat je kunt zeggen van nou, dit is aantoonbaar El Niño. Dat nog niet.
1: Oké, nou, dat komt dan allemaal nog.
0: Ja.
1: Oké, Jan, dankjewel voor nu en tot over een uurtje.
0: Ja, hoor.

84 inmiddels, deze Martha Reeves. Samen met de Vandellas hoorde je haar en Jimmy Mac een liedje dat lang op de plank bleef liggen. Omdat de platenmaatschappij vond dat het te veel leek op een liedje van de Supremes. Terwijl je dat toch nauwelijks een verwijt kan noemen, toch? Hey, we brengen je liedje niet uit, want het lijkt namelijk heel erg op een ander steengoed liedje. Een beetje een slap excuus. Maar goed, het is allemaal goed gekomen, hoor. Straks in Goedemorgen George Michael, Freedom 90, komt eraan. Maar eerst de favoriete band van collega-radiomaker Gerard Ekdom, weet ik toevallig. Een van de grootste hits van de band is te danken aan het legendarische Nederlandse tv-programma Pop-Op. Top-Op, moet ik zeggen. Daar kwam de band in kwestie, ABC heb ik het over, Smokey Robinson tegen. Nou, die raakte aan de praat en de zanger van ABC, Martin Fry, die was helemaal in zijn nopjes over die ontmoeting. En schreef meteen die grote hit, hè, When Smokey Sings. Die ga ik niet van ze draaien. Ik draai een andere van ze, uit 1982. Thuis in heel Noord-Holland. Yeah. NH. NH. ABC is dit, met Poison and Arrow.

0: zaterdagavond. Over de top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH. Dit is een uittip.
4: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
0: Dit was een uittip.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzout de trut, Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs en Barthe in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag?
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bandgarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus EVX. Een station met de ruimte van een SUV. Elektrisch, 460 kilometer. Trekgewicht 1500 kilogram. Vanaf 41,250, 10 jaar garantie, 1 miljoen kilometer op het accupakket. Het is een geweldige auto.
8: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Hallo, Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
9: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
10: Ik ben Ingrid uit Alkmaar.
11: Ik ben Koos en ik kom uit Hoofddorp.
12: Ik ben Mel van den Kamp, ik kom uit Monnikendam.
13: Ik ben Melvin uit Den Helder.
14: Ik ben Karin, ik kom uit Kastrikum.
15: Ik heet Bas en kom uit Amsterdam.

0: uur het belangrijkste nieuws uit onze regio hoor je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Een grote rattenplaag in Haarlem. Bewoners hebben last van verzakkingen van de vloer en één bewoner had maar liefst 8 rattennesten in huis. Vanavond is er een besloten bewonersbijeenkomst in Osdorp naar aanleiding van de explosie van vorige week. En we volgen bij NH vandaag het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin aan Nederland, dat vandaag officieel begint in het paleis op de Dam. Straks meer nieuws uit Noord-Holland, nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Nederland en de rest van Europa moeten meer verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid. Dat staat in de internationale veiligheidsstrategie van minister Berendsen van Buitenlandse Zaken. Volgens Berendsen moeten we opschalen om snel minder afhankelijk te worden van de Verenigde Staten. Zo moet de Europese defensieindustrie binnen 4 jaar de belangrijkste wapensystemen zelf kunnen produceren. Eerder werd al bekend dat het kabinet bekijkt in hoeverre samenwerking mogelijk is met Frankrijk op het gebied van nucleaire bewapening. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de Straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. Na de grote brand in een vrijstaande woning in de Brabantse Rijen gaat de brandweer vandaag op zoek naar de bewoner. De brand brak rond middernacht uit en volgens mensen in de buurt is de bewoner sinds de brand niet meer gezien. Een deel van het huis is ingestort. Vanwege verder instortingsgevaar zal een specialistisch team er stap voor stap naar binnen gaan. Bij een politieactie in Vietnam zijn 400 katten gevonden die bestemd waren voor de handel in kattenvlees. De dieren zaten in 45 kooien en waren er slecht aan toe. Werden ook 80 dode katten gevonden. De politie kwam ze op het spoor na meldingen over gestolen huisdieren. Het eten van katten- en hondenvlees is niet verboden in Vietnam, maar verschillende steden proberen het wel terug te dringen. Dierenorganisaties schatten dat er elke maand 1000 katten worden gestolen en illegaal worden verhandeld voor vlees. Het weer bewolkt en ook kans op wat regen. In het zuiden soms ook zon. Vanmiddag vooral in het zuiden zon en maximaal 25 graden. In het noorden wordt het niet warmer dan 22 graden. Vanavond en vannacht opklaringen. Morgen veel zon en dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De verkeersinformatie van de ANWB. 2 meldingen, de A4 Den Haag richting Amsterdam. En die andere die valt er ineens af. Nou, dan blijft over de A4 Den Haag richting Amsterdam. Bij de Schiphol-tunnel, daar staat een te hoog voertuig. Dus de tunnel is dicht.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Bezig. Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
5: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
6: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
7: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
8: Proef wat aandacht met smaak doet. De signatuur van Michelin-sterrenchef Sidney Schutte. Nu gewoon bij jou thuis. Zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
9: Nu bij Velderhof. €650 inruilkorting.
10: Wat een geweldige actie. Daar moeten we op af, Tineke.
11: Maar we zitten net aan de koffie. Het is een actie, dus dan moet je wel in actie komen.
10: Oké, we gaan.
12: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
5: Goedemorgen.
13: Met Bart Slim.

0: hij is al zo'n beetje zijn koffers aan het pakken, lijkt mij zo. Hè. Binnenkort de gast in de Johan Cruijff Arena. Bruno Mars hoor je met I Just Might. 13 minuten over 11.
1: Ciao tutti.
0: Hallo.
1: Buongiorno.
0: Ja, daar zijn we. Uurtje 2 van deze midden van de week editie. Straks leg ik je weer 2 werkelijk waanzinnige weekbrekers voor. 1 van die 2 mag dan, denk ik, een minuutje of 3... dat predicaat weekbreker van week 25 dragen. Dat bepalen jullie, hè? Ik zit even naar de beide keuzes te kijken. Ja, de ene is in het... dat zijn er 2 liedjes in 2 verschillende talen. Eentje is met je jaren 80 van de vorige eeuwachtige vibe. En die andere ook een beetje hetzelfde tijdperk, maar in een andere taal. Nou, dat is het enige wat ik prijsgeef. En voor de rest is het aan jullie, hè, om te bepalen wat de weekbreker van deze week wordt. Straks dus beide keuzes. Toeterplaat komt ook weer voorbij. Nou, die is makkelijk vandaag. Ik geneer me er een beetje voor. Dus ik reken op veel belletjes. Ik heb alleen, want ik weet wanneer die komt... ik heb niet zo heel veel tijd om jullie te woord te staan. Dus ik moet snel keuzes maken. Korte klappen. Dus voel je niet tekort gedaan als ik je niet reageer of opnemen. Dus ik moet meteen even deze disclaimer inbouwen. We gaan het allemaal meemaken op deze woensdag. Het is 17 juni op nhnieuws.nl. Dat verhaal van die Haarlemse Kleverparkbuurt. Nou, daar hebben ze dus al tijden te kampen met een rattenplaag. Het zijn er veel en ze zijn groot.
2: Vroeger bij ons... voor de deur hadden we dus ook, huizen verderop, een rattengang. En dat zakte in. Ik heb die grote ratten niet gezien, maar ik kreeg laatst een fotootje door van de buurvrouw aan de overkant. Die wel een vette rat in de val had gekregen.
3: Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
3: Goedemorgen, Bart.

0: Wat?
1: Wat?
0: Wat moet er?
2: Wat moet er op de toeter?
0: De toeter.
1: Ja, dat is de vraag en het antwoord, dat moet dan van jullie komen. Nou, dat antwoord kwam van mensen die heel vaak al mee hebben gedaan en hebben gewonnen. Dan heb ik het over Saïda, die had het bij het rechte eind. Geldt ook voor Wim, heeft het ook goed. Geldt ook voor Billy en voor Jos en voor Rinette die belden. Dan had ik ook nog een paar voor mij in ieder geval nieuwe mensen. Nou, laat ik dan beginnen met het applaus te geven aan de mensen die ik net noemde.
3: Ja, hartstikke goed. Er zat ook iemand tussen die volgens mij nog nooit heeft gewonnen.
1: En dan probeer ik even die naam terug te zoeken. Prum, prum, prum, scroll. Oh ja, dit. Henrike, ja, dat is voor mij een nieuw gezicht, nieuwe naam, nieuw telefoonnummer. En dat telefoonnummer belde ik. Alleen, er wordt dan niet opgenomen. Ja, dat is toch een beetje de nieuwigheid, denk ik. Dus, nou, voor nu doe ik dan even dit. Maar maak je geen zorgen, hoor. Hij gaat er gegarandeerd uit. Want het goede antwoord moeten we natuurlijk belonen. En dat kwam dus van Saïda en van Jos en van Wim en van Rinette. Maar dus ook van, wat zei ik nou, Henrike? Het goede antwoord was namelijk geluid. En wel in de context als een nieuwe krant, een oud geluid. Hij zat dus verstopt in Binnen zonder kloppen, hè, van de dijk. Dat wist je. Nou, dat dus. De winnaar is Henrike. Gaan we in orde maken, hoor. Komt vast goed.
0: Dat moet er op
2: dat
0: de toeter.
2: Dat moet er op de toeter.
0: NH.
1: Goed, straks heb ik je hulp weer nodig bij het bepalen van de week. Breken van de week. En dat bepalen jullie, hè. En niemand anders. Tot die tijd. Eerst Jen Cunetta. Dit is Come Rain, Come Shine.

0: weekbreker van de week. De weekbreker van de week.
1: Ja, help mij eens even met het bepalen van de weekbreker van week 25... voordat we naar het nieuws gaan van 11:30. Nee, twee liedjes ga ik je voorleggen. Eén van die twee moet hem dan worden. En die mag dan een minuutje of drie dat predicaat, die eretitel dragen. Weekbreker van de week 25. Nou, genoeg gedraald. Ik ga beide keuzes aan je voorleggen. Want we hebben een beetje haast, hè. Nieuws wacht. Dit is keuze A. Bananarama en Robert De Niro's Waiting. Dat zeg ik. Dat kan dus de weekbreker van de week worden. Dat bepaal jij. Dan heb je A of Bananarama of Robert De Niro. Dit is keuze B. This melody is a melody for you. Julien Clerc met This Melody kan ook zomaar de weekbreker van deze week zijn. Wil je die als laatste horen, dan heb je B of Julien of Melody. Dat zijn de keuzes van vandaag, dus Bananarama en Robert De Niro's Waiting of This Melody van Julien Clerc. Welke mag het worden? Dat is aan jullie. Kom maar door met je keuze. Het nummer dat je mag gebruiken is 088-850-5152.
2: Bij Pauw Recreatie in Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar nee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op velderhof.nl. Velderhof, het comfort dat u verdient.
5: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
6: Pas op hoor, deze is heet.
7: Oef, ja. Wil er iemand nog wat drinken?
6: Ja, lekker.
7: Ja, lekker.
6: Kijk eens, hier, deze heb ik voor jou. Voor jou deze.
7: En voor mij, man?
6: En een frisje voor jou.
7: Dank je.
8: Proost.
9: Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
10: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
11: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
12: Willem de Winter, ik woon in Haarlem.
13: Ik ben Lisbeth van Wolf en ik kom uit Heemskerk.
14: Ik ben Peter Meijer, ik woon in Hilversum.

0: Veen is het 19 graden. Nieuws uit Noord-Holland krijg je van Rachel Morsink. Rachel, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Vanavond is er een besloten bijeenkomst voor de bewoners van de Remeiden-flat in Amsterdam-Osdorp. De bijeenkomst begint om 6:30 en de aanleiding is natuurlijk de zware explosie van vorige week bij de flat in Nieuw-West. Het effect is nog altijd voelbaar, vertelt verslaggever Jimmy Miltenburg.
2: Enorme impact en ik denk dat daarom ook vanavond een buurtbijeenkomst wordt georganiseerd om de buurt toch bij te praten, maar misschien ook toch om mensen de kans te geven om hun verhaal te delen van wat voor impact heeft dit nou? Want ik kan me voorstellen dat het gevoel van onveiligheid toch behoorlijk knauw heeft gekregen.
1: De ravage was groot en 7 mensen raakten gewond, waaronder de 2 verdachten die nu nog vastzitten. Een van hen mist

0: heel rustig, heel tactisch. En ja, ik kan goed met haar samenwerken. Nou, loopt ze lekker langs. Echt, ze is een vervelende coach. Nee, grapje. Ze is hartstikke leuk, nee.
1: Debbie Bont heeft mooie plannen voor de club. Dit jaar wil ze sowieso in de top 4 belanden. Vorig jaar haalden de Volendammers de kwartfinales. Het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin aan Nederland begint vandaag officieel met een welkomstceremonie in het Paleis op de Dam in Amsterdam. Tijdens het staatsbezoek vieren we de bijzondere relatie tussen Nederland en Japan, die al meer dan 4 eeuwen teruggaat. Vrijdag gaat de keizer naar het Amsterdamse bos. Hij plant daar een nieuwe kersenboom in het Bloesempark. De oude bomen waren namelijk enorm verzwakt en daarom moest er afscheid van worden genomen. Dat gebeurde eerder deze maand met een bijzondere Japanse afscheidsceremonie waar NH bij was.
2: Een boom heeft geleefd en die moet op een waardige manier aan zijn einde komen. En dat is in Japan heel gebruikelijk om dat te doen als bomen gekapt worden om een ceremonie te houden. En verder, de grond hier wordt ook onderhanden genomen. En die wordt dus door de graafwerkzaamheden ook erg ongerust. Dus die is tevreden gesteld.
1: Alle ruimte voor de nieuwe boom op vrijdag dus. Er is een inzamelingsactie gestart voor de 15-jarige Rayan uit Amsterdam, die tijdens een schoolreisje van middelbare school Alaska zwaar gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op 1 juni. Hij kreeg toen een elektrische schok van de bovenleiding van het treinspoor in de buurt van het Duitse Kehl. Vermoedelijk omdat hij op een stilstaande trein klom om een foto te maken. Hij liep daarbij levensbedreigende brandwonden op en vecht op dit moment voor zijn toekomst, aldus de familie. En het doel is om €50.000 op te halen om de financiële druk op de ouders te verlagen. De teller staat inmiddels op bijna €12.000. De bewoners van de Haarlemse Kleverparkbuurt worden al maandenlang geteisterd door ratten. Een oplossing is nog niet in zicht, want de gemeente en de bewoners zijn het niet eens over de oorzaak van de rattenoverlast. Volgens de gemeente ligt het aan te veel vuilnis op straat, volgens de bewoners aan een verouderd riool. Hoe dan ook, het probleem leidt tot vervelende situaties, zoals rattennesten onder de woonkamervloer, 8 maar liefst bij 1 iemand, en verzakte tegels in de tuin, aldus deze bewoonster.
3: Zoals u ziet is het hier weer verzakt, de stenen. En als ik naar de schuur ga, dan stap ik altijd zo voorzichtig, want anders hoor je die stenen helemaal kraken. Kijk, je hoort het nu ook. Toen zei ik tegen mijn man van, nou, het gaat verzakken daar. Maar toen had ik nog geen rat gezien. En toen had mijn man die stenen opgetild en dan keken we zo naar het gezicht eigenlijk van een rat.
1: Nog even geduld voor deze bewoners, want pas na de zomer komt de wethouder met een plan.
4: Ja.
1: Heb je de foto's gezien, Bart?
4: Ja, ze zijn ongeveer zo groot als een schoenendoos, hè? Het is echt niet normaal.
1: Oh, dat...
4: Of iets kleiner.
1: Dat zag ik niet helemaal, maar het ziet er wel smerig uit.
4: Ja, het is ook... ik vind het een nare beest. Kan je nog het oude pand van NH herinneren? Dat zat ook achter dat hotel, weet je wel?
1: Ja.
4: Hotel. Toen heb ik ook een tijd de ochtendshow gedaan. En in de zomer kwam ik dan op een fiets aanrijden. En dan hadden ze dus alle containers met overtollig voedsel. Dus, die stonden dan achter het hotel. Daar was een soort lopend buffet van ratten. Ik denk wel als ik een stuk of 15 heb gezien. Daar.
1: Jij kwam aan en het feest was
4: gegaan. Nou, dan zaten ze er dus allemaal. Dan schoten ze allemaal weg. Er was altijd eentje die dacht, nou, neem maar even snel een klein croissantje mee. Maar dat waren ook van die joekels. Ja, dat is geen fijn gezicht.
1: Nee. Nou, wil je de foto's zien of meer nieuws lezen? Kijk dan in de app of op nhnieuws.nl.
4: Dankjewel, Rachel. Het weer dan, Jan Visser.
5: Het is vanochtend bewolkt en plaatselijk kan er een beetje regen vallen. Vanmiddag en vanavond is het overwegend droog, maar nog wel tamelijk bewolkt. Pas later in de middag en vanavond komen er meer opklaringen, ofwel dan komt de zon eraan te pas. Middagtemperaturen lopen uiteen van 19 graden op Texel tot zo'n 23 graden in de Haarlemmermeer en het Gooi. En de wind is zwak tot matig en aan de kust vanmiddag vrij krachtig uit het zuidwesten. Morgen is er veel zon en blijft het droog. In de middag waarschijnlijk ook wel wat bewolking. De temperatuur komt op veel plaatsen uit op 26 tot 27 graden.
4: De verkeersinformatie van de ANWB. 3 meldingen. De A4 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Amsterdam Sloten en Schiphol doe je er 5 minuten langer over. Op de A7 Heerenveen richting Hoorn. Tussen Brezandijk en Den Oever doe je er ook 5 minuten langer over. En de laatste, dat is de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt De Nieuwe Meer. En dan hebben we het over de Koentunnel. Dus dan voel je hem al aankomen. Daar staat een te hoog voertuig.

0: Neil Diamond hoorde je met Crackling Rose. En daarvoor nog uit de film Buster, zeg ik even uit mijn hoofd. Phil Collins en Two Hearts.
1: De weekbreker
2: van de wat?
1: Van de week. Ja. De weekbreker van de week.
0: Het is de woensdag, dus we breken die week straks even lekker in twee. Week 25 staat dan gewoon op 50%. En dan kunnen we ook door, hè? Kunnen we ons blik richten op dat bloedbokhete weekend. Het gaat warm worden, jongens. Nou, ik ga het woord toch nog één keer noemen. Plaknachten. Begin van deze uitzending hebt iemand dacht even hardop mee over een alternatief voor plaknacht. Die had eigenlijk wel een mooie. Ja, John Scherpenissen, die zegt natte lappennacht. Vind ik ook mooi. Ja, misschien helpt dat wel, dat je even je lakens in het water doopt en dan even in de koelkast leggen. En dan leg je lekker onder zo'n koel... nou ja, goed. Misschien moet je dat maar niet doen. Hey, heel even ter zake. De weekbreker van de week. Ik heb je hulp even nodig. Welke plaat ga ik straks als laatste draaien? Daarmee is dit tweede uur van Goedemorgen dan ten einde. En ook het eerste deel van deze week. En dat bepaal jij en niemand anders. Dus ik ga je beide platen nog even voorleggen. Dit is keuze A.

En wil je die als laatste horen, dan heb je dus A of Bananarama of Robert De Niro. Desnoods, dit is keuze B. This melody. Nou, van een hele andere orde. Is a melody for you. Julien Clerc met This Melody. En het ding is, er tekent zich nog niet echt een duidelijke, een koploper af. Dus het kan nog alle kanten op. Dus jouw stem is echt nog even nodig. Dus breng nog even je stem uit op de weekbreker van deze week. Wil je bij Bananarama horen? Dan heb je A met Robert De Niro's Waiting. En keuze B is het Julien Clerc met This Melody. Het nummer dat je mag bellen is 088 850 51 52. En appen, dat mag ook.

0: me wel eens laten vertellen dat je een snelheidsboete hebt gekregen, maar je kan aantonen dat je tijdens het maken van die overtreding dit liedje aan het draaien was in de auto, en dan wordt de boete kwijtgescholden. Driver Seat hoort die met sniffende tears. Nee, andersom, hè?
1: Geen idee.
0: Met een kip en het ei verhaal.
2: Astrid, wat ga je doen? Ga je doen?
0: Astrid, wat ga je doen?
1: Nou, jij draait de sniffende tears en ik ga iets doen. Nou, dat heeft ermee te maken.
0: Oh.
2: Astrid, wat ga je doen?
1: Ga je doen?
2: Astrid, wat ga je doen?
0: Ja, dat verhaal van sniffende tears en die boete is natuurlijk niet waar, hè? Nee. Dat iedereen straks op de ring A10 rondjes gaat rijden.
1: Precies, ze denken het kan. Ja. Ik heb het gehoord bij Bart Slim.
0: Ja, die zei
1: ja
0: dat.
1: Bij NH, dus dan is het waar. Ja, daar ga je dan. sniffende tears, dat betekent natuurlijk snuffelen en dan huilen. En wij gaan het alleen maar over snuffelen hebben. Er komt namelijk een geurambassadeur. Oh. Dus als je meer wil weten over geuren, ruiken, je neus en andere dingen, dan moet je vooral goed op blijven letten. En ik wilde toch nog eventjes, dat vroeg me af, hebben jouw kinderen het voetbal gekeken?
0: Nee, die zijn niet zo'n voetbalmind. Mijn zoon een klein beetje, maar hij is al snel afgeleid. Dus die denkt al echt na een half uur, nou, er is niet gescoord. Ik ga lekker gamen.
1: Oh, toch?
0: Ja.
1: Maar hoe oud is jouw jongste?
0: 13.
1: 13. Ik hoorde dat kinderen van 6 mochten opblijven tot de voetbalwedstrijd was.
0: Oh, echt?
1: Tenminste, dat hoorde ik dan. Ik viel dan gewoon in slaap thuis. Ja. Maar, en dan denk ik, die zijn dus op tot 12 uur. Ja. Omdat dat in Amerika is allemaal. En dan de volgende dag weer naar school.
0: Ja, dus wel een dingetje.
1: Ik was wel even benieuwd wie er zijn kinderen op heeft laten blijven afgelopen zondag. En hoe het dan verloopt nu deze week. En natuurlijk met de komende wedstrijden ook. Of ze het allemaal mogen kijken tot 's avonds laat. 088 50 51 52.
0: Oké, okay. Pimpampet ook en nog een tal van andere onderwerpen.
1: Pimpampet natuurlijk kun je ook weer meedoen, leuke prijzen winnen. Een behoorlijk bedrag aan geld trouwens ook. Oh, dus ja, het wordt
0: dan
1: een...
0: Dan kan je een verkeersboete veroorloven.
1: Nou, net niet. Okay. Nee, dat nou ook weer niet. Nee.
0: Het was een bijzondere ochtend vandaag. Want de enige man die ik vandaag gesproken heb was Jan Visser. Voor de rest heb ik alleen maar vrouwen om mij gehad.
1: Ja.
0: Voel me een bevoorrecht mens.
1: Voelt goed, hè? Ja, ik had ook al het gevoel dat er een soort frisse wind hier door
0: dat
1: de pand
0: en
1: leiden.
0: Ook een enorme tsunami aan charisma en zachtheid.
1: En we zijn allemaal zo blij met jou ook.
0: Nou, kijk eens aan. Nou, zo kan hij wel weer.
1: Ja.
0: Zo dadelijk dus Astrid op het plekje van June. Rest mij nog één ding. Een administratieve handeling, hoor.
3: De Weekbreker van de Week. De Weekbreker van de Week.
0: Ja, dat is dan dat liedje waarmee we die week op 50% zetten. Jullie mochten kiezen uit Bananarama en Robert De Niro's Waiting. Die is niet geworden. Nee, jullie gingen voor de Franse Slag. Dat heeft misschien te maken met de vakantie die eraan komt. Dit is Julien Clerc, de Weekbreker van week 25. This Melody. Maak er een mooie dag van. Et tout de l'heure.

0: Muziekmiddag.
1: Iedere zondag.
0: Het beste uit 60, 70 en 80.
1: De Muziekmiddag.
0: 1970.
1: De Muziekmiddag.
0: Met William van der Locht.
1: 1987.
0: 1969.

0: prachtige muziekmiddag.
1: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
0: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
2: Tennissen? Pluto Sport. Racket, schoenen en kleding? Pluto Sport. Nike, Adidas en de Indian Maharaja? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Dat laat je. U weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebo Dakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
6: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
7: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
6: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
8: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
6: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
9: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
10: Ik ben Floris en ik kom uit Alkmaar.
11: Ik ben Jonathan en ik kom uit Diemen.
12: Ik ben Gloria en ik kom uit Amsterdam.
13: Ik ben Romy en ik kom uit Heerengewaard.
14: Ik ben Chiara en ik kom uit Zaanstad.
15: Ik ben Jonas en ik kom uit Amsterdam.

0: 12. De hoofdpunten van het regionale nieuws krijgen we van Laura Osinga. Goedemiddag, Laura.
1: Goedemiddag. Een grote rattenplaag in Haarlem. Bewoners hebben last van verzakkingen van de vloer. En één bewoner had maar liefst 8 rattennesten in haar huis. We volgen bij NH vandaag het staatsbezoek van de Japanse keizer en keizerin aan Nederland. Dat vandaag officieel begint in het paleis op de Dam. En de politie doet onderzoek naar een vermoedelijke brandstichting aan de Robert Kochlaan in Haarlem. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
2: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige vredesplan tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zal produceren. In een nieuw veiligheidsplan van minister Berendsen staat dat Nederland en Europa snel minder afhankelijk moeten worden van de Verenigde Staten. De minister van Buitenlandse Zaken wil bijvoorbeeld dat Europa de belangrijkste wapensystemen zelf gaat produceren. In 2030 zou Europa dan grotendeels voor de eigen veiligheid moeten kunnen zorgen. De 5-jarige Jelte uit Leeuwarden is overleden. Hij was het gezicht van acties zoals Serious Request van 3FM... om geld in te zamelen voor onderzoek naar metabole ziekten. Jelte had een zeldzame en dodelijke ziekte die leidt tot een snelle aftakeling van het zenuwstelsel. Zijn familie schrijft op Instagram dat het heel verdrietig is, maar dat Jelte zijn rust heeft verdiend. Wielrenner Wout van Aert moet de Tour de France aan zich voorbij laten gaan. De Belg van Visma Leasebike heeft nog te veel last van een elleboogblessure die hij opliep bij een val tijdens een training. Van Aert won vorige week nog een etappe in de Tour Auvergne-Rhône-Alpes, maar moest een dag later afstappen omdat de wond aan zijn elleboog ging ontsteken. Het weer vrij veel bewolking. Vooral in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer. Dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de verkeersinformatie. Een paar files in onze provincie op de A7 Hoorn richting Heerenveen tussen Wieringenwerf en Brezandijk. 12 minuten sta je daar stil. En ook op de A7 Heerenveen richting Hoorn tussen Brezandijk en Den Oever. 6 minuten vertraging. Op de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer. Even oppassen, want daar is een voertuig de Koentunnel ingereden dat groter was dan de tunnel. Dus daar is de tunnel op dit moment even dicht. En flitsers zijn er niet gemeld.
3: Voordeeluitjes.nl ontdekt de prachtige natuur en kastelen van Baden-Württemberg in Duitsland. Boek nu 3 dagen al vanaf €79. Voordeeluitjes.nl.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je een Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
3: Boek de beste vakantiedeals tijdens de voordeelweken bij voordeeluitjes.nl.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
5: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
6: Ik wil zo graag dat huis, maar kunnen we het wel betalen?
7: Rustig, adem in,
6: ja, maar misschien kunnen we het toch minder lenen dan we denken.
7: Zenuwleier, als het ergens kan, dan kan het bij Frits. Want zij nemen alle hypotheken mee. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
8: Iedereen rendement. Als mensen zich goed voelen in hun omgeving, heeft dat een positieve impact op de waarde van vastgoed. Dat levert een verwacht rendement op tot wel 9% per jaar. Dat doen we al bijna 20 jaar. Voor meer informatie, ga naar sexy5.nl. Iedereen rendement. Let op, beleggen brengt risico's met zich mee.
9: Gisteren belden ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Schrijf je in voor ons nieuwe woningfonds. Meer informatie? Ga naar sectie5.nl.
11: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Designmuseum Den Bosch.
12: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
13: June top 2.
14: Met Astrid de Jong.

0: klassiekertje van Henk en Henk en de rest van het goede doel. België, hoorde je.
1: Goedemiddag, goedemiddag, hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes, Astrid zit voor je klaar.
0: Ja, en niet alleen Astrid, maar samen met Suus ben ik hier. Want June en Maarten zijn op cursus TikTok maken. Dus die komen dan weer terug en dan krijgen we iedere dag een TikTok van NH Radio van June en Maarten. Wat denk ik een groot succes zou kunnen worden. Suus, jij bent van de sport. Heb jij zondag tot op de laatste minuut zitten kijken?
2: Is de paus katholiek? Natuurlijk.
0: Ja, hè? Maar kijk je ook de andere wedstrijden? Kijk je
2: soms
0: ook, ja?
2: Ik moet wel zeggen, maandag was mijn broertje bij mij. En die kwam zeg maar binnen en zei, hoe zet ik de tv aan?
0: Ja.
2: Dus die vond het ook leuk om mij te zien, denk ik.
0: Ja, maar die vond het wel vreemd dat de tv niet aan stond.
2: Toen moesten we wel naar
0: Alaska,
2: Spanje, Kaapverdië kijken. En België tegen, weet ik, Egypte, denk ik.
0: Ja, dat was nog wel aardig te vragen. Ik kwam er ergens om 21:15 achter dat Nederland aan het spelen was. Nee, dat is niet helemaal waar. Want
2: oh, jij hebt niet de hele wedstrijd gezien, begrijp
0: ik. Nee, ik heb niet de hele wedstrijd gezien. En dat was wel dom, want ik ben met 2-1 naar bed gegaan. Ik dacht, nou, dit zit goed. Ik ga lekker slapen.
2: Dat dachten zij ook. En toen ging het dus mis.
0: Ja, en dat hoorde ik dus ook pas veel later. Dat half Nederland was nog rustig aan het bijkomen van 2-2. En ik ging nog 's ochtends opstaan van, oh ja, het gaat goed. Oh. Ja. Maar goed, maar het was dus 12:00 klaar.
2: Hoe laat was het
0: klaar? Ja. Dus mocht jij vroeger ook opblijven voor sportdingen? En,
2: Nee, alleen als het heel speciaal was. Ik herinner me wel dat we een keer, maar ik weet niet of dat nou laat opblijven was of gewoon heel erg vroeg opstaan.
0: Oh ja.
2: Toen Mark Tuitert goud won bij de Olympische Spelen in Vancouver. Oh. Dat heb ik live gezien, maar het was om 4:00 ochtends of zo.
0: Hebben ze je wakker gemaakt?
2: Ja, denk ik. Dat we, nou, niet hebben ze. Wij als gezin deden dat.
0: Oh ja, oh ja.
2: Ja.
0: Eén ding, we gaan dat kijken. Ja, ik vroeg me af of kinderen dus wakker mochten blijven zondag. Want het was maandag natuurlijk gewoon een schooldag.
2: Oh ja.
0: En toen dacht ik, ik kan me ook nog voorstellen, ik denk niet met een poolwedstrijd, maar stel dat dit de finale was geweest, dat zelfs de scholen gezegd zouden hebben van, nou, we doen 's ochtends, want het was ook heel rustig op de weg maandagochtend.
2: Ja. Oh ja.
0: Dus ik was even benieuwd, waar mocht jij thuis voor opblijven? Vroeger was dat ook voor dit soort wedstrijden. Mogen jouw kinderen of kleinkinderen wakker blijven voor de poolwedstrijden? Want de finale, weten we al wanneer de finale is?
2: Ja, ik kijk heel even achter.
0: Oh, kijk even op het schema van Frank. Frank heeft een heel schema inderdaad van wat wanneer is. Dus dat is heel superhandig.
2: Zondag 19 juli om 9:00.
0: Ja, zie je.
2: Dus dan is het ook tot 11:00. En als er verlenging is, wordt het nog later natuurlijk.
0: Dus stel dat we dat redden. Mogen dan de kinderen opblijven? En kun je het zelf volhouden? Vraag ik me dan ook wel af. Dus laat het even weten.
2: Vakantie?
0: Ja. Wat?
2: Misschien is het 19 juli bij de finale ook wel vakantie al?
0: Ja,
2: dus dan is vakantie. Het wordt eigenlijk.
0: Ja, oh ja, dan hoef je niet naar school de volgende dag. Nou, laat dit onderwerp maar zitten.
2: Juf en meesters die willen ook toch niet naar school de volgende dag.
0: Nee,
2: dus
0: dat
2: prima.
0: Wordt niks meer. 088 50 51 52. Laat even weten hoe jij er tegenaan kijkt.

0: van hun achternaam heten. Volgens mij was er ook een nichtje bij. Maar soms vergis ik me daarin, in al die meidengroepen. He's the greatest dancer was dat. En ik vroeg wie er 's nachts als kind mocht wakker blijven en dan voor wat. En natuurlijk meteen wilde ik ook graag weten of kinderen voor het voetbal wakker mogen blijven tijdens dit WK. Jouw kinderen, kleinkinderen of jijzelf, mag je wakker blijven? Suus, jij wees mij erop dat de volgende wedstrijd om 7:00 is.
1: Dat is komende zaterdag.
0: Dat kan iedereen handelen.
1: En ook nog op zaterdag.
0: Nou, wat wil je nog meer? Zondag uitslaapdag.
1: Zo is het.
0: Maar dan, de volgende.
1: Ja. Ja, dat is dan dus de laatste wedstrijd van de pool. Tunesië-Nederland. En die is volgende week donderdag op vrijdagnacht om 1:00 s'nachts. Dus dan is het vanaf 1:00 en dat duurt dan tot 3:00 of zo.
0: En dat is nog geen zomervakantie. Dus ik ben heel benieuwd hoeveel kinderen er dan en in welke staat ze op school verschijnen.
1: Ja.
0: En hoeveel docenten er dan in welke staat op school verschijnen.
1: En wie er allemaal vrij hebben gevraagd voor die vrijdag.
0: Oh, dat kan ook natuurlijk.
1: Of thuiswerken.
0: Thuiswerken, ja, vast. Even kijken hoor, want we hebben dus Trix. Die blijft er zelf niet voor op. Die houdt het ook niet vol. Dat heb ik ook, Trix. Ik red dat niet meer. Die kijkt wel naar de samenvatting. Dat doet ze dan wel. En dan twijfelt ze wel. Of stel, jij bent van het voetbal. Dus komen we sowieso door die pool heen, denk je, met een 2-2 tegen Japan? Of,
1: nou, dat alleen is niet genoeg.
0: Voorspeld even. Denk je dat we door deze pool... Tunesië moeten we toch ook in hebben?
1: Het is echt zo moeilijk te voorspellen. Want je kan winnen. Maar je kan ook echt wel niet winnen. Tegen zowel Zweden en Tunesië.
0: Het is echt kruifje. Ja,
1: heb je niks.
0: Je kunt winnen, maar je kunt ook echt niet winnen.
1: Ja, ik moet nog maar eens even zien dat er een paar doelpunten gescoord worden. De komende wedstrijden.
0: Domper weer. Als je niet door die pool. Nou, dan zou ik sowieso inderdaad die wedstrijd op donderdagavond nog wakker blijven. Gerrit, die mocht wel opblijven voor de finale van het Eurovisie Songfestival. En duurde zo eindeloos.
1: Heel lang.
0: Die punten tellen altijd. En Willy. Willy heeft een kleinzoon, die heeft het doorstaan en met vlag en wimpel, toch Willy?
2: Jazeker.
0: Nou, wat een verhaal stuurde jij, vertel het even.
2: Hij heeft 2 uur van tevoren geslapen voor de wedstrijd met zijn vader samen.
0: Hij is
2: want die
0: 8,
2: moet er ook altijd vroeg uit.
0: Even, hij is 8. Ja. Ja, dus hij is eerst gaan slapen, een kind van 8, dat je sowieso kunt overtuigen dat hij naar bed moet.
2: Ja, maar hij is zo gek op voetbal.
0: Dus hij deed het ervoor. Hij heeft gewoon met ogen dicht gelegen totdat hij er weer uit mocht.
2: Waarschijnlijk wel.
0: Ja. En toen is hij tot 12:00 wakker gebleven en de volgende dag?
2: Toen moest hij op school een soort examen doen in muziek.
0: En?
2: En daar ben ik nog naartoe geweest. Mooi. Dus nou, hij was helemaal fit hoor. Het ging helemaal goed.
0: En wat voor muziek moest hij dan doen?
2: Dat is in samenwerking met de muziekschool. Heeft hij het begin van het jaar een bugel gespeeld.
0: Bugel?
2: Daarna een fagot. En nu was de afsluiting met een dwarsfluit.
0: Waar woont dit kind?
2: In Purmerend, gewoon.
0: Nou, wat leuk dat het allemaal kan daar in Purmerend.
2: Ja, dat is heel leuk.
0: Bugel en dwarsfluit.
1: Een fagot? Hebben ook gespeeld.
0: Sorry dat ik een fagot vergat. Hoe heet dit wonderkind, Willy?
2: Boris.
0: Nou, complimenten aan Boris. En ik wens hem heel veel plezier. Jij denkt dus ook dat hij die wedstrijd op die donderdagavond ook wel mag kijken.
2: Nou, dat weet ik niet. Maar
0: ik denk dat
2: hij het zelf wel maar gaat maken.
0: Ja, precies. Zo klinkt hij wel. Anders gaat hij dreigen met een stukje fagot spelen.
2: Ja, dat wel.

0: de Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670 6067. Smitje met DT.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
5: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
4: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
5: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
6: Wat is jouw kind volgend jaar van plan? Studeren, een tussenjaar, op kamers of is het nog onduidelijk? Bij de Universiteit Twente helpen we het gesprek aan te gaan. In de podcast Help, mijn kind gaat studeren, delen ouders, studenten en experts hun ervaringen over deze nieuwe levensfase. Luister nu via Spotify.
7: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest en nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan!
6: Hoe kun jij je kind helpen bij de studiekeuze? Ga naar utwente.nl/ouders voor tips.
7: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op ANWB.nl en gaan.
8: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten op laadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
9: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs, ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
10: Ik ben Heiko uit het druisende Velsen Noord.
11: Wij zijn Lois Leen.
12: En wij komen uit Amsterdam.

0: Het is 12:30. In Baren is het precies 20 graden. Je krijgt het regionale nieuws van Laura Ozinga. Goedemiddag, Laura.
1: Goedemiddag. De politie zoekt de bestuurder van een grijze auto na een autobrand in Hoofddorp. Rond 1:00 vannacht gingen op een parkeerterrein in de Rosa Spierstraat 2 auto's in vlammen op. Een derde voertuig raakte beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt of een grijze hatchback die kort na de brand gezien werd, daarbij betrokken is. Er is een inzamelingsactie gestart voor de 15-jarige Rayan uit Amsterdam, die tijdens een schoolreisje van zijn middelbare school zwaar gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op 1 juni. Hij kreeg toen een elektrische schok van de

0: vaak misgaan?
1: Ik zal niet zeggen dat het wekelijks gebeurt. Maar ik geloof dat het in het afgelopen jaar zeker 3-4 keer een ongeluk hier is geweest. En niet een klein ongeluk, gewoon echt wel een serieuze aanrijding.
0: Afgelopen woensdag nog botsten daar twee auto's op elkaar. Adrian hielp na afloop en dat maakte diepe indruk op hem. Ook omdat er kinderen bij betrokken waren. Hij heeft wel een idee waarom het telkens misgaat.
1: Nou, ik denk de ligging. Dus het feit dat het van allebei de kanten iets omhoog loopt. De mogelijkheid om veel vaart te maken vanuit allebei de kanten. En dat het is gewoon net wel een afwijkend kruispunt.
0: De gemeente erkent ook dat de kruising een probleemlocatie is. Een zogeheten blackspot. En ze gaan ermee aan de slag dus. De luchtkwaliteit in Amsterdam is nog altijd niet goed. 1 dag Amsterdamse lucht inademen staat gelijk aan het roken van 4 sigaretten. Dit zeggen de GGD en de stichting De Gezonde Stad. Amsterdammers maken zich hier dan ook zorgen over. Ja, en dat is terecht, want gevaren zijn groot. Aldus Imke van Moorselaar van de GGD.
2: Je merkt het niet, je ruikt het niet, je ziet het niet. Dus in die zin zou je het een sluipmoordenaar kunnen noemen. We worden allemaal iets ongezonder van, zonder dat we dat zien of merken.
0: Op de stadhouderskade staat een meetstation. Die houdt al jaren de luchtkwaliteit bij. Ja, vroeger was het erger. Toen ademde je op 1 dag 10 sigaretten in. Het gaat dus de goede kant op. Maar nog altijd leidt de vervuilde lucht tot veel beroertes en longkanker. En dus moet de stad schoner.
2: Ik denk niet dat het een illusie is. Het is niet makkelijk, dat weet ik ook. Maar we weten wat de bronnen zijn. We weten dat er schonere alternatieven zijn. We zien dat het op andere plekken in Nederland ook kan. Dus ja, een grote stad als Amsterdam, dat is een grotere uitdaging. Maar ik heb vertrouwen dat het kan.
0: Aldus de GGD.
3: Wacht heel even. Sorry, ik kan hem in mijn hoofd gewoon niet bij. Dus als je niet rookt,
0: ja,
3: maar je woont in Amsterdam,
0: ja,
3: dan zou je net zo goed, zeg maar, in weet ik veel, roep eens wat harder gerijp kunnen wonen en dan 4 sigaretten per dag roken.
0: Ja, en dan weet ik niet wat de luchtkwaliteit daar
3: in
0: is. Harder
3: gerijp in het platteland ergens dan. Ja,
0: ja, dan zou je dat inderdaad kunnen zeggen.
3: Waarom blijven mensen nog in Amsterdam wonen?
0: Ja, dat heeft ook weer heel veel andere voordelen.
3: Okay.
0: En ik denk ook dat er... Ik schrok ook van deze getallen, ja, moet ik zeggen. Dus ik denk ook dat het echt een stuk bewustzijn is.
3: Ja,
0: je denkt er ook niet bij na.
3: Nee.
0: Dat het dus echt, dat die impact zo groot is.
3: Ja, en het is dus niet alleen jij, maar ook je kinderen ademen dus 4 sigaretten per dag in.
0: Ja.
3: 4?
0: Ja.
3: Goed.
0: Ja,
3: wou even de nadruk erop
0: leggen. Ja, nee, maar ja, mag het dan nog 1 keer? 4.
3: Goed nieuws, Laura. En tenminste, goed nieuws. Niet goed nieuws, maar slecht nieuws, maar goed nieuws.
0: Ja. Ja. En vanaf donderdag geldt in heel Nederland het Nationaal Hitteplan. Volgens het KNMI gaat de temperatuur de komende dagen oplopen tot op sommige plekken, ja, 35 graden of meer. Ja, het RIVM roept dan ook extra aandacht te hebben voor kwetsbare groepen, zoals ouderen, jonge kinderen en mensen met een chronische aandoening. Zij lopen bij aanhoudende hitte namelijk meer risico op gezondheidsklachten. Van alle Amsterdamse buurten is een deel van de Jordaan het kwetsbaarst voor hitte dus. In de Elandschachtbuurt is het risico op oververhitte woning hartje zomer het grootst.
3: Ja, en dan adem je ook nog sigaretten in. Lekker wonen,
0: ja,
3: in Amsterdam.
0: Wegwezen daar de komende dagen. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
3: Dankjewel, Laura. En dan gaan we naar het weer. Nou, ik hoor het al, Jan Visser. Hitteplan, water inslaan, iedere kwartier insmeren. We gaan naar een crisis toe in Nederland.
4: Ja, laat het een klein beetje relativeren.
3: Oh, dankjewel, Jan.
4: Alsjeblieft. Ja.
3: Nou, vertel.
4: Ja, maar goed. Vandaag hebben we te maken met nog vrij veel bewolking. En in een deel van de provincie regent het op dit moment nog. Zij het licht. Vooral het noorden van de provincie is het wat nattig. Heeft te maken met een storing die langs de Wadden naar het oosten trekt. En dat regengebied zal de komende uren geleidelijk verdwijnen. In het zuiden van de provincie is het droog en blijft het droog. En de temperaturen zijn daar al opgelopen. Schiphol halen we meer 21 graden. In het Gooi ook zo rond 21 graden. Aan de kust 18 graden. En in Noordkop en op Texel 17 graden. Want daar zit een wat dikkere bewolking en valt ook af en toe regen. En er staat ook een matige wind uit het zuidwesten. Maar goed, dat knapt dus in de loop van de middag op. Dan zien we steeds meer plaatsen de zon tevoorschijn komen. Uiteraard ook droog dan. En dat geldt ook voor vanavond, dan worden de opklaringen breder. Temperatuur komt in zuidelijk Noord-Holland uiteindelijk uit op zo'n 23 graden. In noorden van de provincie 19 graden. Nou, morgen dan hebben we veel zon en hoge temperaturen. In de ochtend schijnt de zon volop. In de middag kan er iets meer bewolking komen. Misschien zelfs wat mist aan zee, maar dat is nog niet helemaal zeker of dat gaat gebeuren. Geeft al aan dat de luchtvochtigheid wel hoog is. En we komen morgenmiddag toe aan temperaturen van 26 tot 27 graden. Ja, en dat voelt het waarschijnlijk wat benauwd aan. Dat is

0: Wel duidelijk. En, maar goed, dat hebben we wel vaker gehad natuurlijk, dit soort weersomstandigheden. Ja. En in het zuidoosten, daar kan het morgenmiddag 31 tot 32 graden worden. En verder is er morgen weinig wind. En dat scheelt natuurlijk ook, in negatieve zin al natuurlijk. Want als er wat wind staat, dan is het altijd ietsje aangenamer.
1: Ja.
0: Nou, vrijdag wordt dan de warmste dag van deze week. Met op veel plaatsen, ook in onze provincie dus, temperaturen boven 30 graden. In het zuidoosten kan het 35 graden worden. In het zuidoosten van Nederland dus. En in onze provincie 31 tot 33 graden. Misschien in de Noordkop en op Texel iets lager. En dan in het weekeinde, dan zien we de warmte wat afnemen. Overigens, morgenavond bereiken onweersbuien het zuiden en zuidwesten van het land. En het kan zijn dat wij in de nacht naar vrijdag er ook mee te maken krijgen. En vrijdagavond wellicht opnieuw met onweer. Maar dat is allemaal nog wat onzeker. Maar er zit dus wel onweerskansen zijn er. In het weekeinde ook nog wel op zaterdag, al worden ze minder groot. Want in het weekeinde speelt een nieuw hoge drukgebied boven de Noordzee weer een rol. Maar dan is de wind wat aanlandig. En dat betekent dus vanuit het westen op zaterdag dat de temperaturen in de kustgebieden minder hoog zullen zijn. Elders ook minder warm, maar nog wel boven 25 graden. En het blijft wat drukkend. En ook de nachten verlopen warm. Zondag hebben we een noordoostenwind. Dan is het waarschijnlijk wel wat aangenamer. Opnieuw vrij veel zon, zaterdag ook trouwens. Maar ook wel kans op een bui dus. Hè. Maar zondag vrij veel zon en temperaturen tot zo'n 26, 27 graden.
1: Oké, en dan zaterdagavond dan barbecuen. Kunnen we gewoon barbecuen en daarna de wedstrijd buiten kijken?
0: Ja, dat verwacht ik eerlijk gezegd wel, ja.
1: Oké, en de barometer die hangt op dit moment denk ik op 1021?
0: Nee, is iets lager. 1017, 1018.
1: Oké. En dan heb jij natuurlijk een spreuk voor me.
0: Voor de langste dag neemt de zee. Na de langste dag geeft de zee. Dat behoeft wel enige verduidelijking,
1: ja,
0: denk ik.
1: Ja, maar de langste dag komt er bijna aan. En ja, dan dus gaat weekend, de zee geven.
0: Ja, dat betekent dus voor de langste dag, dan is het meestal, is het zeewater, heeft dan nog een relatief lage temperatuur.
1: Oh.
0: En kunnen er wat minder gemakkelijk buien ontstaan. Dan neemt de zee, zeggen we.
1: Oh.
0: En na de langste dag wordt het zeewater, en dat moet je natuurlijk nooit vastpinnen op 20, 21 juni, precies.
1: Mm-hmm.
0: Maar in de loop van de zomer is het zeewater dermate warm. En als er dan een storing over de Noordzee komt met koude lucht, dan kan de zee forse buien genereren.
1: Oh.
0: Dan geeft de zee.
1: Nou, zie je, dan weten we dat ook weer. Wat leren we toch iedere keer veel van jou. Dankjewel, Jan.
0: Oké,
1: doeg.
0: Hoi.

0: komt eraan. En dus zomerse muziek. Eros Ramazzotti samen met Tina Turner. Cosa della Vita was dat.
1: NH. June tot 2.
2: Speel de pin.
3: Van June tot 2.
2: Pet.
3: Pim Pam Pet.
1: June tot 2.
4: Speelt Pim Pam Pet.
0: Ja, en aangezien we straks een geurambassadeur in de studio hebben, spelen we nu met iets wat je kunt ruiken. En dat is echt een super moeilijke vraag. Hangt natuurlijk van de letter af die ik draai op het Pim Pam Petrad. Maar iets dat je kunt ruiken met de letter Z van Zacharias. Dus iets waarvan je denkt van, hé, ik ruik iets met een Z. Ja, als je dat kunt bedenken, kun je allicht meespelen met Pim Pam Pet. En dan kun je een waardebon van €50 bij een sportwinkel winnen. Dus dan kun je een shirtje kopen, of een paar sokken, of een heleboel paren sokken. Maar dan moet je dus wel even nu iets sturen of even bellen met iets dat begint met de letter Z en wat je kunt ruiken. Ik bedenk al heel veel dingen. Nou ja, als jij het ook kunt, 088 8 50 51 52, en een appje kan ook naar 088 8 50 51 52.

0: Is ook zo. Het wordt een hele mooie zonnige dag. I can see clearly now, hoorde je van Lee Towers.
1: June tot 2 speelt Pim Pam Pet.
0: Wat knappe luisteraars in Noord-Holland, hè, Suus?
2: Absoluut.
0: Ik vind het echt knap. Ik dacht zelf, terwijl ik aan het praten was, dacht ik aan zweet. Maar dat is niet het lekkerste woord om te roepen. Als je
2: het hoeft toch
0: iets
2: niet
0: dat je kunt ruiken. Ja, ik weet niet, zit je lekker te lunchen nu en dan gaan ze het radio over zweet hebben. Maar er kwam nog veel meer voorbij. Van zure bomen tot zalm tot zuurkool. Ik vind het allemaal knap bedacht.
2: Ja.
0: Ja, oké. Dan heb ik aan de lijn of Saskia of Paul.
3: Saskia.
0: Hi Saskia, wat had jij gestuurd?
3: Ik had zee gestuurd.
0: Zee, ja, zie je, die kun je ook ruiken.
3: Zeker, toch? Absoluut. Ja. Ja, zeker.
0: En Saskia, waar kom je vandaan en wat doe je in het dagelijks leven?
3: Ik kom niet, of ik woon nu niet meer in Noord-Holland.
0: Oké,
3: okay,
0: dag Saskia. Nee. Nee, vertel.
3: Ik heb 40 jaar in Amsterdam gewoond.
0: Oh.
3: En ik woon nu in Nieuwegein.
0: Oh, dus je bent gestopt met roken?
3: En, inderdaad, ja.
0: En wat doe je zoal? Vertel eens iets over jezelf, dat we een beetje beeld van Saskia en Nieuwegein hebben.
3: Nou, ik werk bij een organisatie die... En ik ben dan de planner die huisartsen inplant... die spreekuren in gevangenissen draaien. En, en bij politie, bij de arrestantenzorg. Dus dat is mijn dagelijkse werk.
0: Nou, ik zou heel graag nu een uur met je willen praten... maar we hebben nog precies 2 minuten om Pim Pam Pet te spelen. En ik heb ook Paul nog. Paul?
4: Hoi, hoi.
0: Hallo, Paul. Jij bent samen met een Astrid?
4: Ja, dat klopt. Ja. Die zit naast me in de auto.
0: Maar
4: ja.
0: Astrid stuurde wel het appje, maar wilde verder niks mee te maken hebben.
4: Nee, ze is een beetje bang.
0: Nou, dat snap ik. Dus ze laat het aan jou over, Paul. En wat had jij gestuurd met de letter Z?
4: Zeep.
0: Zeep. Nou, dat vond ik echt goed gevonden. Want dat kun je ruiken en het ruikt lekker.
4: Daarom.
0: Meestal. Paul, wat doe jij in het dagelijks leven?
4: Ik ben gepensioneerd, dus ja, ik doe altijd van alles en nog wat. Een beetje tuinieren, lekker wandelen met de hond en ja, weet je, dat soort dingen. Dus,
0: ja, en wat deed jij in het dagelijks leven voordat je met pensioen ging?
4: Ik werkte als laas bij het KWF en daar zat ik bij de afdeling nalatenschappen, dus afwikkeling van nalatenschappen.
0: Bij het KWF?
4: Ja.
0: Dus als mensen iets nalieten aan het KWF?
4: Ja, dat klopt. Ja.
0: Oh, wauw. Wat een interessante mensen toch weer vandaag. Nou, nu gaan we razendsnel spelen, want over ongeveer 2 minuten moet ik al naar het nieuws. Of mag ik al naar het nieuws? Dus we gaan echt een snelle ronde. De eerste die 3 goede antwoorden heeft geroepen, die krijgt een lekkere cadeaubon van Suus. Dus zijn jullie zover?
3: Zeker.
4: Ja,
0: oké, beginnen we met een dier kleiner dan de hond van Paul. Gewoon kleiner dan de gemiddelde hond is ook goed, hoor, Saskia. Want jij weet niet hoe groot de hond van Paul is.
3: Nee.
0: Een dier kleiner dan de gemiddelde hond met de letter K van Karel.
3: Kakkerlak.
0: De kakkerlak was eerst.
2: Kakkerlak was het eerst.
0: Ja, ja. Zijn die kleiner dan de hond, Paul?
4: Ja, dat denk ik wel.
0: Nou, ik weet niet hoe groot die hond voor jou is.
4: Ja.
0: Oké, nou dan gaat de kakkerlak, gaat er dus 1 punt naar Saskia. Dan spelen wij nu, de natuurmens die Paul, dus een plantje. Een bloem of een plantje met de letter B van
3: Begonia.
4: Boterbloem.
0: Zo. Ik dacht ook boterbloem, maar de begonia was eerder. Ze zitten lekker in, die Saskia, Paul. Dat is echt niet te doen.
4: Nou, het groeit er van harte, hoor.
0: Ja, helpt Astrid je wel een beetje?
4: Jawel, hoor.
0: Oh, nee, dan is het goed. Oké.
4: Okay.
0: Nou, weet je wat? We doen hem lekker makkelijk. Een plaats in Noord-Holland. Een plaats in... die kan last... Oh, die is te doen, denk ik. Een plaats in Noord-Holland met de Z van Zacharias.
3: Zandvoort.
0: Nou, Paul, het was leuk je niet te spreken. Je kunt gewoon, ja, een hat-trick inderdaad. Echt. Dus, ja, Saskia lijkt Messi wel. Nou, Saskia, jij gaat lekker de prijzenkast in om die envelop op te halen bij Suus. En Paul, groetjes aan Astrid en bedankt voor het spelen.
3: Dank je wel.
4: Veel succes.
0: Doei.
2: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
5: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
6: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
5: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
6: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
7: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
5: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
2: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
8: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
9: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert Smits Keukencentrum uit Uitgeest alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
10: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
13: Deze maand actiemaand bij meubelstoffeerderij Scholtens. Alle meubelstoffen uit eigen collectie van €50, nu voor €10 per meter. Kijk alvast op meubelstoffeerderijscholtens.nl. Meubelstoffeerderij Scholtens. Uw meubelen, onze passie.
14: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
15: Scholtens repareert en restaureert uw antieke meubelen, tafels, kasten, schilderijen en klokken. Bel voor een prijsopgave bij u thuis. 06-272-60222.
16: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
17: Ik ben Olle uit het altijd gezellige Bresland.
18: Ik ben Roué Verveer en ik kom uit Amsterdam.
19: Hi, ik ben Jacqueline Blom, de stem van de TESO. Welkom thuis.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 1 over 1. De hoofdpunten van het regionale nieuws krijgen we van Laura Oosinga. Goedemiddag, Laura.
21: Goedemiddag. De politie is op zoek naar de bestuurder van een grijze auto die vannacht rond 1 uur over het fietspad van de Ina Boudier Bakkerstraat reed in Hoofddorp. De ex-Zaandammer die wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het voorbereiden van dodelijk geweld blijft voorlopig vastzitten. En de politie doet onderzoek naar een vermoedelijke brandstichting aan de Robert Kochlaan in Haarlem. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
22: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Persbureau Bloomberg zegt een kopie van het voorlopige akkoord tussen de VS en Iran in handen te hebben. Daarin staat onder meer dat de straat van de Hormuz direct opengaat en dat de VS $300 miljard meebetaalt aan de wederopbouw en economische ontwikkeling van Iran. Teheran op zijn beurt belooft nogmaals dat Iran nooit kernwapens zou produceren. In een gemeenschappelijke verklaring van de G7 staat dat de landen Oekraïne meer willen steunen en de sancties voor Rusland willen verzwaren. In tegenstelling tot vorig jaar is de slotverklaring nu ook ondertekend door de Amerikaanse president Trump. Daarmee lijkt hij op te schuiven naar steun voor Oekraïne. Tot nu toe liet hij vaak in het midden wie schuldig is aan de oorlog. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. Een man die in België 4 jaar geleden 7 mensen doodreed tijdens carnaval is veroordeeld tot 27 jaar cel. Het Hof noemt hem een gek achter het stuur met een totaal gebrek aan respect voor mensenlevens. De man reed in Wallonië op hoge snelheid in op een groep feestvierders. Ook filmde hij zijn rit. Het conflict tussen het Tweede Kamerbestuur en oud-Kamervoorzitter Ariep is opgelost. Ariep werd onderzocht na beschuldigingen over het creëren van een onveilige werkomgeving, maar was het daar niet mee eens. Door middel van mediation zijn de partijen eruit gekomen. Wat er is afgesproken wordt niet bekendgemaakt. Het weer vrij veel bewolking, met name in het noorden valt ook wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door, het wordt 21 tot 25 graden. Morgen veel zon en een stuk warmer, het wordt dan 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: En dan de verkeersinformatie voor Noord-Holland. Nou, geen files, geen flitsers, maar wel een waarschuwing. Want op de A10, knooppunt Koenplein richting knooppunt de Nieuwe Meer, daar zat een auto vast in de tunnel. Dus dat gaf wat vertraging. Het lijkt erop dat hij inmiddels de banden leeg heeft laten lopen, zodat hij kon doorrijden. Oh, dit verzin ik zelf, dit is geen feit. Maar in ieder geval lijkt het erop dat de vertraging nu heel snel afneemt daar in de buurt.
1: Elke maandag pas ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
3: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
4: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
23: Spanje. Nooit gedacht. Toch gedaan. Met Sunweb. Boek nu met tot €300 korting per persoon op sunweb.nl.
4: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
24: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
25: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf €0 eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
26: Hans, alleen de prijs is anders.
27: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
28: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
27: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
29: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
30: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
31: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij blijft staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
32: Tot 2
33: met Astrid de Jong.

0: vandaag is wel blond. Maar daar gaan we het niet verder over hebben. We gaan het namelijk hebben over haar neus.
1: Goedemiddag, goedemiddag. Hier vinden wij elkaar. Met praatjes en plaatjes. Astrid zit voor je klaar.
0: Claudia de Vos zit namelijk aan mijn linkerhand. En zij is geurpsycholoog en noemt zichzelf ook geurambassadeur. En binnenkort gaat ze op geurresidentie naar Japan. Claudia, goedemiddag.
2: Yes. Hallo, leuk om hier weer te mogen zijn.
0: Ja.
2: Leuk. Ja, je zegt, ik ben geurpsycholoog, maar ik ben natuurlijk ook geurkunstenaar. En dat ga ik eigenlijk samenvoegen straks tijdens mijn residentie in Japan. Ik vind het ook heel erg spannend hoor, want ik ben al een jaar of 3 eerder geleden geweest op Jeju Island, dat is in Zuid-Korea, waar ik eigenlijk ook het olfactorisch landschap, zo heet dat dan, hè, dus allemaal plekken waar bepaalde geuren te vinden zijn, die heb ik toen in kaart gebracht en heel veel gesprekken gehad met mensen. Maar dit keer ga ik dus ook echt, behalve in gesprek met mensen, ga ik dus ook geuren verzamelen. Ik neem een velddestillatieapparatuur mee. Ik ga dus destilleren, dus geuren extraheren. En ik ga ook kijken of die planten printbaar zijn.
0: Wat?
2: Printbaar, ja. Heb je wel eens van ecoprints gehoord?
0: Nee.
2: Nou, eigenlijk wat je dan doet is, je prepareert een bepaalde materiaal, textiel. Want ik werk in mijn kunstpraktijk ook veel met textiel. En dan ga je kijken of bepaalde planten hun afdruk achterlaten. En dat is soms heel spectaculair. En dat is super interessant. Want dan kan je kijken naar een inhoudstof. Heeft een bepaalde inhoudstof ook effect op die laag van die stof? En krijg je dan mooiere prints? Dus hoe tof is het om straks dan en dus de afdruk van de plant te hebben en de geuren? Nou, daar ga ik dus mee aan de slag in die residentie.
0: Wacht even, ik moet even. Nou ja, eigenlijk moet ik 14 dingen vragen nu. Maar even over wat je nu zegt over de afdruk van de planten.
2: Ja.
0: Dat ging heel snel, dus ik stel me nu voor dat je stof meeneemt, daar een plant op legt, of een blad in ieder geval. En gaat het dan om een geurafdruk?
2: Gaat in eerste instantie om. Dat gaat om een visuele afdruk.
0: Ja.
2: He, dat doe je door middel van stoom en water. En eigenlijk is ook stoom en water het middel waarmee je dus geur onttrekt aan de plant. Dus in mijn velddestillatieapparatuur, een soort alambiek is dat eigenlijk. Misschien heb je ooit wel eens de film van Suskind van Het Parfum gezien. Dan zag je hoe ze dan planten gingen destilleren. Dan werd het in een hele grote ketel eigenlijk gedaan. En door stoom wordt dan de geur uit de plant gehaald. En daarmee kun je dus eigenlijk een hydrolaat en een essentiële olie maken. En die essentiële olie, dat is dus het extract van die plant. Het echt een super geconcentreerde geur aftreksel, noem het maar, van die specifieke plant. Nou, niet alle planten hebben dat natuurlijk, dus het wordt ook een experiment.
0: Maar even, en hoe neem je dat dan van Japan mee naar Nederland? Ik stel me zo voor dat jij terugkomt met een grote doos met allemaal buisjes met Japanse geuren erin.
2: Ja, en die gaan gewoon mee in mijn koffer.
0: En dan?
2: En die gaan gewoon mee in mijn koffer.
0: Ja, en dan kom je thuis.
2: En dan kom ik thuis. En je bedoelt wat ik er daarmee ga doen of zo. Ja, nou ja, in eerste instantie is het natuurlijk, het gaat om het werkexperiment. Maar ik ga ook kijken in hoeverre er vergelijkende materialen zijn in Nederland. He, want het leuke is dat plantenfamilies, die hebben we in Nederland, maar die hebben we dus ook bijvoorbeeld in Japan.
0: Ja.
2: En zo kennen wij natuurlijk in Nederland bijvoorbeeld de ceder. Die kennen we wel. Hier een pinetum vlakbij heb je een prachtige verzameling van onder andere de atlasceder. Maar zo bestaat er dus ook de Japanse ceder. Nou, die hebben dus overeenkomstige eigenschappen. He, dus eigenschappen zoals dat het een geur is waarvan je heel rustig wordt. Dat komt door de inhoudstoffen van deze plant. Je kunt er dus mee mediteren. Dat wordt dus ook gedaan bijvoorbeeld in, het boeddhistische rijk, waarbij ze dus bijvoorbeeld de Himalaya-zeder gebruiken daarvoor. Maar het wordt ook in Noord-Amerika gedaan, bij inheemse stammen.
0: Maar dan kom je dus met een dingetje
2: terug. En we gaan kijken van, heeft dat dezelfde vergelijkende eigenschappen? En tegelijkertijd pas ik dat in mijn tentoonstelling toe. Dus ik ga dus ter plekke een tentoonstelling organiseren, maar ook als ik weer terugkom. En mensen kunnen dan zelf de geuren ervaren. Ja, eigenlijk een soort of ik een beetje het landschap meeneem weer naar Nederland. En om gewoon op een andere manier gewaar te worden van hoe dat werkt met die planten. Elke plant heeft een verhaal, hè?
0: En waar en wanneer ga je dat dan doen, die tentoonstelling? Of is dat, ga je nu eerst focussen op Japan?
2: Ik ga eerst focussen op Japan. Daarbij is dus ter plekke, dus ik ben er van september tot en met eind oktober. Dan eind oktober is dan zo'n beetje de tentoonstelling plaatsvinden, daar ter plekke. En uiteraard ben ik daarna heel erg druk bezig om alle resultaten weer te verwerken. En ik heb wel een paar ideeën waar het zou kunnen zijn, maar ik hou je graag op de hoogte, ja, zodra ik meer weet waar dat dan gaat worden.
0: Waar we dat kunnen ruiken.
2: Ja, maar als je zeg maar nu al een ervaring wil hebben, heb ik voor de mensen het kosmische ei, waarin ook allerlei geurervaringen zijn te beleven. En dat heb ik gemaakt, want ik heb momenteel nog een artist in residency waar ik aan werk. Dat is met de Vrije Universiteit Amsterdam. Waarbij ik geur gebruik om de onderzoekers te inspireren voor hun onderzoek, om zeg maar een soort mindshift te maken. Dus eigenlijk een andere manier van kijken. En dat kosmische ei is een soort belevingsplek waarin geuren aanwezig zijn en waarin ze zich kunnen terugtrekken. En trouwens ook andere bezoekers. En daarin ja echt op een hele andere manier even weer in een ander bewustzijnsveld kunnen komen.
0: Poeh, dat was heel veel informatie in één keer. Ik ga er heel even rustig over nadenken. En als mensen nu thuis denken, nou, daar heb ik wel vragen over. En waar staat dan precies dat kosmische ei en hoe kom ik erin? Dan kun je nu appen naar 088-850-5152. Dus 088-850-5152. Even naar een liedje luisteren. Kun je vragen stellen aan Claudia. En anders heb ik ook nog wel een lijstje.

0: Weet je dat je je hele leven verkeerd kunt zingen? Altijd gezongen I see the sun, want ik dacht dat je naar de zon keek. Maar ja, ze zagen the sign, oftewel het teken. I saw the sign, ace of base was dat. Ik heb visite in de studio. Het is Claudia de Vos, onder andere van het boek Geurpsychologie voor iedereen. Een aromatisch kompas in de wereld van essentiële oliën. En ze vertelde zojuist al dat ze zich op dit moment aan het voorbereiden is op een reis naar Japan. Gaat ze geuren verzamelen, die neemt ze weer mee terug naar Nederland, komt een tentoonstelling van. En toen stipte jij, Claudia, heel eventjes een kosmisch ei aan.
1: Ja.
0: En hoppakee, meteen ging de telefoon. Yvonne?
2: Ja, hi.
0: Hallo,
2: ben ik.
0: Jij wil graag weten waar dat kosmische ei dan precies staat, hè?
2: Ja, absoluut. En ik zou er naartoe willen en indompelen en wat allemaal niet. Maar ik ben nieuwsgierig. Vertel.
0: Ja, en waarom? Waarom spreekt jou dat meteen zo aan?
2: Geuren zijn zo belangrijk. Dat is echt. Ik kom de tuin al in en ik ruik de rozen. En als ik wandel, dan ruik ik ook van alles en nog wat. En ik vind parfum ook lekker. Ja, geuren is gewoon eigenlijk de hele dag aanwezig. In allerlei mogelijke lekkere en minder zieke geuren natuurlijk. Ja,
3: Claudia, dit is je doelgroep.
1: Ja. Nee, maar zo is het. En ik vind het altijd heel erg leuk dat als mensen dan inderdaad iets horen over geur, dan komt er altijd wel een persoonlijk verhaal naar voren. Want dat is nou eenmaal zo, dat als jij een geur hebt, heb je een bepaalde associatie. Maar even terug naar dat kosmische ei. Dat staat in Baren. En als je daar zeg maar heen zou willen voor een bezoek, dat is prima. En dan zou je even een mailtje naar mij moeten sturen. Dan kun je een tijdslot reserveren. En dan mag je dan een uur jezelf onderdompelen in een heerlijke, zachte, zintuigelijke ervaring. Is vooral voor mensen als je overprikkeld bent, of je hebt gewoon echt een heel druk hoofd, of je wil eens een keertje iets overdenken, dan is dat echt de perfecte plek. En overigens, dat kosmische ei, dat staat er tot na de zomer. En daarna gaat het verhuizen nog naar een nieuwe locatie. Ik weet nog niet precies waar. Maar het is dus zeg maar voor de residentie die ik nu doe. En die loopt tot 2029. En dan komt hij weer in een groter museum te staan. Dus.
0: Maar Claudia, kan het niet zo zijn? Dan vraag me even af. Want jij hebt ons in de tussentijd ook wat voorbeelden van geuren gegeven. Ja. En ik zit hier te snuffelen aan de Japanse cedar. En ik moet heel eerlijk zeggen, ik vind het heel vies. Dus wat nou als we Yvonne naar dat kosmische ei sturen en ze zit erin en ze vindt het heel vies?
1: Nee, dat gaat helemaal goed komen.
0: Oh.
1: Dit is een hele specifieke geur.
0: Nou.
1: Dit is ceder. En grappig dat jij inderdaad die associatie hebt dat je dat niet echt lekker vindt. Ik denk dat je misschien een hoge terpentijnachtige gehalte daarbij hebt.
0: Ja.
1: Voor andere mensen, die hebben er een hele sterke gevoel bij dat het bijvoorbeeld natuur of bos is. Maar in het kosmische ei kun je geuren verwachten, zoals lavendel, eik. Het is heel zacht en warm onthullend.
0: Okay.
1: En ook heel subtiel. He, want ik ga dus niet. Wij ruiken nu een strookje met een hele geconcentreerde hoeveelheid
0: als je
1: geur.
0: Nou zeg, het zit op de achterkant.
1: Ja. Dus eigenlijk, je moet altijd ruiken. Niet helemaal in je neus, maar er iets van af. Een beetje eronder bewegen. En dan krijg je eigenlijk een goede geurperceptie.
0: Heb je hem, want Suus en ik hebben hem. Heb jij hem nu ook
1: daar? Ja, ik heb hem ook.
0: En kun je hem heel even onder Laura houden? Want onze nieuwslezeres is ook helemaal benieuwd.
1: Ja, die is ook nieuwsgierig. Ja. En het is een geur. Het is de nationale boom. Het is een
0: Sorry, ik zeg even gedag tegen Yvonne, want die kan gewoon via de radio. Je bent er inmiddels bij, hè, Yvonne?
2: Ja, ik ben erbij. En ik wil graag het e-mailadres dan van haar, als het kan.
0: Het e-mailadres wil ze graag.
1: Dat gaan jullie zo even geven.
0: Ja. Oh ja, okay.
2: Gaan jullie dat appen aan? Dat
0: doen wij even. Mensen die het ei willen, appen we het e-mailadres.
2: Okay,
0: dan is dat ook weer
2: graag.
0: Doeg, dag Yvonne.
2: Dag,
0: tot ruiks. Ja, en dan, we hadden het over die ceder. Want ik vind het inderdaad
1: te heftig.
0: Terpentine of zo?
1: Je vindt het te heftig. Ja, dan zul je waarschijnlijk alle andere cedergeuren ook waarschijnlijk te pittig vinden.
0: Ja.
1: En dat is dus weer, het is ook niet elke geur is voor iedereen geschikt. Maar er zijn absoluut geuren die wel voor iedereen geschikt zijn.
0: En, ik ook wil even wat Laura en Suus ervan vinden. Ja, dan heb jij ook, denk ik, de verfassociatie.
3: Ja, of het is een beetje, want het is die andere. Ik weet niet wat hier staat, maar die andere.
0: Je shishi meneer Miyaku?
3: Ja. Ik vind het ook heel. Ik weet niet, ik krijg gewoon een beetje een soort van misselijk gevoel en een beetje hoofdpijn, als ik heel eerlijk ben.
0: Ze heeft gewoon een goede neus.
4: Ik heb de Japanse ceder dan ook. Ik vind het heerlijk.
0: Nee.
4: Ja. Echt waar. Ik zit hem echt in te snuffelen hier.
1: Heerlijk, ja. Ja, en ik vind
3: het
1: ook.
3: Heftig.
1: Kijk, en deze, die andere, die.
0: Dat is meer citroen, vind ik.
1: Ja, nou, dat klopt. En het is ook een limoenachtige. Ik ga het even goed uitspreken. Het is de shikuwasha. En het grappige is, dat is het, als je de Latijnse botanische naam is Citrus depressa. En dan denken we, oh, nou, daar word je hartstikke depressief van.
0: Ja.
1: Maar het grappige is dat eigenlijk alle citrusvruchten, dus ook de vruchten, citrusvruchten die we in Europa hebben, zoals de bergamot, de citroen, de limoen, de grapefruit, die werken dus heel erg opbeurend. En die zorgen ervoor dat je je beter voelt. En toevallig kwam ik net een onderzoek tegen die ze in Japan hebben uitgevoerd met deze shikuhasha. Hm. En daar hebben ze dus deze geur gebruikt om mensen die in een lichte depressie zaten, om die weer een beetje op te beuren.
0: Oh, vandaar. Vooral ik er helemaal van op. Maar Laura, want ik vond die ceder dus niet lekker. Laura vond die wel lekker. Deze vind ik lekker. Dan vind jij deze vies.
4: Nee, ik vind hem niet vies, maar wel echt minder lekker.
0: Ja?
4: Ja.
0: Jij dan, Suus? Ja, jij vindt alles te veel.
3: Sorry dat ik een beetje zuur ook kijk. Maar het is denk ik ook de combinatie van allebei onder mijn neus.
0: Houd iets verder van je neus.
4: Een beetje wapperen.
1: Je moet een beetje wapperen. En ik zeg altijd met naturals, less is more.
3: Ja.
1: Mensen zijn altijd, net als met parfum, dat ze echt zo'n wolk over zich heen spuiten. Doe dat nou gewoon niet. Je moet altijd, ook als je een natuurlijke geur bent, echt een heel klein beetje. Het gaat juist om het aansporen van het onderbewuste. Dat betekent dat je eigenlijk niet in de gaten hebt dat je het ruikt, maar wel dat je voelt dat het er is. En dat is een heel andere gewaarwording. Kijk, en dat is natuurlijk ook als je een geurtraining doet. Ja, natuurlijk heb je dan zo'n strookje waar die concentraten op zitten. Nou ja, en als je dat niet gewend bent, kan dat heel heftig zijn.
0: Wat ik wel leuk vind, is dat jij hier op dit dingetje ook, volgens mij, het in het Japans heb geschreven.
1: Ja, dat klopt. Ik ben heel druk aan het oefenen, hoor.
0: Wauw.
1: Ja,
0: ik weet niet of het klopt, maar het ziet er knap uit.
1: Ja, het is de katanaka waar ik nu aan het schrijven ben. Hiragana heb ik al onder de knie. Maar de kanji, jongens, dat wordt hem nog niet, want dat is zo complex. En bovendien, dan denk je dat je iets op de juiste manier zegt. Ik heb ook mijn Japanse juf en ik ging mijn naam vertalen naar het Japans. Dus ik dacht, nou, ik heet De Vos van de achternaam. Hoe leuk is dat om het ook naar kitsune, ofwel De Vos te vertalen. Ze zeggen, nee, dat moet je niet doen. Want dat is heel raar. Want dan denken de mensen dat je een vos bent of zo. Dan denk ik, oké.
0: Maar wat is je naam dan nu uiteindelijk in het Japans?
1: Gewoon Claudia De Vosso.
0: Claudia?
1: Ja, Claudia.
0: Wauw.
1: Ja, dat wordt heel. Want ze hebben bepaalde klanken die je dan dus niet uitspreekt.
0: Oké, nou, we zijn hier razendsnel doorheen gegaan. Nog even, hoeveel geuren denk je mee te nemen naar Nederland?
1: Oh jee, nu ga je iets vragen waar ik echt geen antwoord op kan geven. Ik hoop een heel zootje.
0: Het wordt een containerschip.
1: Ja, ik hoop een heel zootje. Ik hoop vooral dat ik ook echt veel plekken ga ontdekken waar die geuren zijn. En dat ik heel veel mensen ga ontmoeten die mij daar nog meer over kunnen vertellen. Botanisten, ook de lokale destillateur. Want er is ook een destillateur daar in de buurt waar ik heen ga. Er zijn mensen die op een andere manier dat weer toepassen. Dus ik hoop dat er een hele mooie uitwisseling op tot stand kan gaan komen.
0: Hou er in de gaten, Claudia De Vos. Je komt er vast weer over vertellen. En laat het even weten als die container deze kant op komt. Want dan kan Suus vast de neus dicht doen. Want die ruikt jou aankomen in Noord-Holland.
1: Zeker. Okay.
0: Dankjewel, hè.
1: Graag gedaan.
5: Beste Theo, ik verzeker je, het interesseert me zeer om kopieën van Rembrandts schilderijen te maken. Zo zorg ik ervoor dat ik de menselijke lichaamsvormen niet uit het oog verlies.
6: Twee grote meesters in de Noorderkerk. Nederlands gesproken. Ga nu voor tickets naar Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
7: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen, Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
8: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
9: Bij TUI heb je meer opties en dus meer keuze. Je hele vakantie in één keer geregeld met het perfecte hotel, of trek je eigen plan met alleen een vliegticket of verblijf. Boek de beste last minutes nu met korting tot wel €400 per persoon. Ga naar TUI.nl, de TUI-app of je reisadviseur. TUI, live happy.
10: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem, meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
11: Hallo ondernemer, Odido Business hier. Onze zakelijke aftellers lopen weer. Met nu tijdelijk superveel voordeel op telefoons, plus een cashback op onze zakelijke unlimited abonnementen. Pak je favoriete deal snel, voordat de teller afloopt. Kom langs in de Odido Shop of kijk op odido.nl/business. Tot zo! Odido.
12: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
13: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
12: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
13: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
14: Ik ben Iris en ik kom uit Hoofddorp.
15: Ik ben Joep en ik kom uit Bussum.
16: Ik ben Liz en ik kom uit Amstelveen.
17: Ik ben Stephanie en ik

0: is precies 13:30 in Zandvoort. Is het nu 19 graden. Je krijgt het nieuws uit Noord-Holland van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
1: Goedemiddag. De politie zoekt de bestuurder van een grijze auto na een autobrand in Hoofddorp. Rond 1:00 vannacht ging op een parkeerterrein aan de Rosa Spierstraat 2 auto's in vlammen op. Een derde voertuig raakte beschadigd. En de politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt of een grijze hatchback, die kort na de brand gezien werd, daarbij betrokken is. En meer autobrandnieuws. De politie onderzoekt een vermoedelijke brandstichting aan de Robert Kochlaan in Haarlem. Rond 17:30 vanmorgen stonden daar 2 geparkeerde auto's in brand. De brandweer bluste het vuur, maar beide voertuigen raakten zwaar beschadigd. En mogelijk sloeg de brand van de ene naar de andere auto over. Getuigen of mensen met beelden worden gevraagd om contact op te nemen met de politie. Er is een inzamelingsactie gestart voor de 15-jarige Ryan uit Amsterdam, die tijdens een schoolreisje van zijn middelbare school zwaar gewond raakte. Het ongeluk gebeurde op 1 juni. Hij kreeg toen een elektrische schok van de bovenleiding van een treinspoor in Duitsland. Vermoedelijk omdat hij op een stilstaande trein klom om een foto te maken. Hij liep daarbij levensbedreigende brandwonden op en vecht op dit moment nog voor zijn toekomst, aldus de familie. Het doel is om €50.000 op te halen om zo de financiële druk op de ouders te verlagen. De teller staat inmiddels op ruim €16.000. De ex-Zaandammer die wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het voorbereiden van dodelijk geweld blijft voorlopig vastzitten. Zijn advocaat had gevraagd de voorlopige hechtenis op te heffen, zodat hij de zaak in vrijheid kon afwachten. Maar de rechtbank in Alkmaar ging daar niet in mee. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om ernstige feiten en bestaat er een risico op herhaling. Ratten zorgen op steeds meer plekken in Noord-Holland voor overlast. Volgens bestrijdingsdiensten groeit de rattenpopulatie onder meer door zachtere winters en hogere temperaturen. Het bestrijden van de dieren is lastig omdat ratten slim zijn en niet zomaar in een val lopen. De bewoners van de Haarlemse Kleverparkbuurt worden ook al maandenlang geteisterd door ratten. En dat probleem leidt tot vervelende situaties, zoals bij deze bewoonster.
2: Zoals u ziet is het hier weer verzakt. De stenen. En als ik naar de schuur ga, dan stap ik altijd zo voorzichtig, want anders hoor je die stenen helemaal kraken. Kijk, je hoort het nu ook. Ik zei tegen mijn man van, nou, het gaat verzakken daar. Maar toen had ik nog geen rat gezien. En toen hadden we die stenen opgetild en dan keken we zo naar het gezicht eigenlijk van de rat.
1: Experts benadrukken dat preventie het belangrijkste blijft. Dus zorg voor een schone leefomgeving en laat geen voedselresten of afval slingeren. Het is toch je grootste nachtmerrie. Dat je huis gewoon helemaal verzakt doordat je...
0: Doordat de ratten de boel eronder aan het weggraven zijn. Nou, ik heb toch meer een nachtmerrie dat die ratten dan ook boven komen.
1: Als ze daaronder zitten, dan zitten ze natuurlijk ook daarboven. Die gaan natuurlijk dat hele huis door.
0: En bedankt voor dit beeld.
1: Ja. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.

0: Something Good. Nou, dat is ook wat als Ilse Lange dat over haar eigen liedje zegt. Maar het klopt wel een beetje natuurlijk. Ilse Lange was dat dus.
1: Is er nog iets te doen?
0: Natuurlijk is er iets te doen. In Noord-Holland is iedere dag wel iets te beleven. En zo wordt het hartstikke druk dit weekend bij de Molen van Sloten. En verslaggever Misha, die... ja, jij staat er al zelfs, Misha. Je bent een beetje vroeg, maar je staat al bij de molen, toch?
2: Jazeker, ik sta hier bij de Molen van Sloten. En dat is eigenlijk een gemaal. Ik sta hier met Jolanda Edema, vrijwilliger hier. Jolanda, ik zit even te kijken. Als deze molen er niet was, dan zouden we ongeveer tot aan onze kin aan het water staan.
3: In theorie wel, maar er is gelukkig vlakbij een elektrisch gemaal dat als wij niet kunnen malen, dan doet het elektrisch gemaal het wel.
2: Dus... De molen is helemaal niet nodig. Zeg nu iets heel lelijks.
3: Nee. Wij zijn in die zin nodig dat het heel veel uitleg geeft over de waterhuishouding in Nederland. En heel veel van onze bezoekers die zijn volledig verbaasd als ze merken dat ze hier onder zeeniveau rondlopen.
2: Nou heb ik heel veel molens gezien in de tijd dat ik voor NH werk. En ik moet je wel zeggen, dit is een van de meest luxe molens waar ik ooit geweest ben. Er zit zelfs een lift in.
3: Dat klopt, omdat toen die... opgebouwd werd hier. Het is een herbouwde molen. Een deel stamt uit 1847 en deel is in de jaren 90 opnieuw opgebouwd. Toen zijn we ook trouwlocatie geworden voor het stadsdeel Osdorp. En daarvoor moet je een lift hebben. Ja,
2: je kan daar vergaderen. Alles is helemaal geluidsdicht. Dus je hoort niet meer die molen enorm aan het werk gaan. En je kan het dit weekend bezoeken. Tijdens 24 uur West. Want het wordt hier, nou, volgens mij knijterdruk.
3: Dat hopen we. De molen kan je sowieso 7 dagen per week bezoeken. Altijd. Maar dit weekend staat in het teken van 24 uur Nieuw-West. En in het kader daarvan hebben we op zaterdagmiddag van 1 tot 5... een markt rondom de molen waar allerlei mensen met zelfgemaakte producten staan. Sieraden, hout, handwerken en nog verschillende andere zaken. En omdat het dit weekend of de nacht van de vluchteling is... hebben een aantal van onze vrijwilligers die statushouder zijn... hapjes uit hun eigen land gemaakt. Dus ook het marktje staat in teken van de vluchteling. Dan gaan we een paar uur dicht en dan zijn we vanaf 12 uur...
2: Even voetbal kijken.
3: Even voetbal kijken, heel belangrijk. En dan zijn we vanaf 12 uur weer open voor iedereen. En die mag dan gratis de molen in. En bovendien zijn we van 12 tot 3 rustlocatie voor alle wandelaars van de sponsorloop die van Amsterdam naar Zandvoort loopt van de Nacht van de Vluchteling.
2: Ook nog. Dat is eigenlijk wel heel bijzonder dat de molen 's nachts open is.
3: Dat is uniek. Dat gebeurt bijna nooit. 'S Nachts eigenlijk is nog nooit gebeurd bij mijn weten. Wel eens 's avonds. Want in principe mag een molen niet draaien als er geen molenaar is. Dus dit houdt in dat al onze molenaars wakker blijven. En 's nachts hier de molen in de gaten houden.
2: Genoeg molenaars om hier 24 uur de boel draaiend te houden.
3: Er is een mooi schema gemaakt, dus dat moet lukken. Het enige is als het gaat onweren, want het is voorspeld, dan moeten ze hem even stilzetten.
2: Oh.
3: Dat is gevaarlijk voor de molen.
2: Ja, en voor de wandelaars.
3: Ja.
2: Ja. Ben je er zelf bij?
3: Voor een deel. Ja. Niet de hele nacht, want ik ben ook al 's middags bij de markt. En ik denk dat ik dan op een gegeven moment omval. Maar ik ben er wel voor een deel bij, ja.
2: Nou, voor de mensen die de volgende dag komen, die krijgen een heerlijk Vaderdag ontbijtje natuurlijk.
3: Ja, want omdat het Vaderdag is. Nou, ontbijt hebben we niet, want we hebben geen keuken. Maar de vaders mogen wel gratis een rondleiding. Dat wie gratis wil, kan de hele nacht. En als het vaders zijn, mogen ze zondag overdag ook de hele dag gratis.
2: Dat klinkt heel gezellig, maar wel heel druk.
3: Heel druk, want we hebben ook nog, wil ik toch nog even vertellen, de mogelijkheid dat wie geïnteresseerd is in de werking van een molen, 's nachts, dus tussen 12 en 6, een molenaarsworkshop kan volgen.
2: Nou, je hoort het. Als je dus wel langs wil komen, kom hier naar de Molen van Sloten. Ja, je kan je lol op de hele nacht door.

Love Is All, Roger Glover en natuurlijk The Guest. Niet te vergeten, een heel lijstje met de muzikanten die bijsprongen in dit prachtig liedje. Ik zit even te kijken. Ik heb volgens mij dit hele uur alleen nog maar Engelstalige liedjes gedraaid. En dat is toch een beetje mijn eer te na. Want ik draag altijd de Nederlandse muziek een warm hart toe. Dus ik wil... Ik dacht, misschien kun jij me even helpen. Ik zoek een Nederlandstalig liedje. Ik heb daar nog net tijd voor, straks naar OMC. Dus mocht je nou denken van, nou, het is mooi weer. Daar past precies dit mooie Nederlandstalige liedje even bij. Of je hebt er gewoon zin in. Of je hebt een aanleiding om een bepaald liedje te horen. Of je allermeest lievelingsliedje is Nederlandstalig. Laat het nu even weten door een appje. Of even bellen 088 50 51 52. Dus je mag helemaal kiezen. Als het maar in het Nederlands is. Oh, dan bedenk ik. Ik bedenk er nu wel één. Of, nee, maar jij mag kiezen. Tenminste, één van jullie mag kiezen. 088 8 50 51 52.

0: Face.
1: Eigenlijk hoef ik nooit meer liedjes mee te nemen. Ik kan dat gewoon vragen, want er komen zoveel suggesties binnen dat de mensen in Noord-Holland zitten thuis toch allemaal de muziekspecialisten te zijn. Want er komen echt dingen voorbij die ik echt heel erg lang niet gehoord heb of nog nooit. Normaal, dames laat die rokjes noem. En ook mensen die zeggen dames laat de rokjes waaien van normaal. Dus dat is blijkbaar. Is het al rokjesdag geweest eigenlijk, Suus?
2: De vraag is natuurlijk of dit wel Nederlandstalig is.
1: Ja, Achterhoek is Nederlandstalig, maar voor Noord-Holland niet Nederlandstalig.
2: Is het al rokjesdag geweest?
1: Het is toch altijd erg.
2: Ja, want het was
1: opeens
2: toch laatst ook heel mooi weer.
1: Ja, het is al rokjesdag geweest. Oké, we hebben natuurlijk Als de zon schijnt, die komt meerdere keren binnen. Hey, kom aan van Dimitri van Toorn. Dat is een heel leuk liedje. De zomer in mijn bol van André Hazes.
2: Zomer in Zeeland.
1: Ach, is ook de Malle Molen van Hedy Lester is een hele goede suggestie, gezien we net die molen reportage van Misha hebben laten horen.
2: André Hazes, De zomer in mijn bol.
1: Wat leuk allemaal. Meester Prikkenbeen heb ik ook zin in. Sjaki van de Hoek. Ja, nou, het zit wel goed met de smaak van, of tenminste, met het inlevingsvermogen van de Nederlander. Jij had toch ook iets met een molen nog?
2: Ja, dat was. Ik weet alleen nu niet meer of.
1: Er was ook iets met molen.
2: Ja.
1: Maar ik heb deze gekozen, want Andy is precies lang genoeg als ik hem nu aanzet. En het geldt ook voor heel veel mensen in Noord-Holland op dit moment, ondanks dat het in het Drents is. Maar wel Nederlands Drents. Daniel Loos, een prachtig mooie dag. En die wens ik ook iedereen.

0: donderdagavond. Over de top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetter?
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
6: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel, van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer en nu zijn er diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Taurus Hybrid met een zeer geavanceerde hybridtechniek, waarbij de benzinemotor vooral dient als generator voor de accu. Goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 39,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
7: Dit is een uittip.
8: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzeemuseum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
7: Dit was een uittip.
6: Hallo Mulder, Theo Mulder. Wilt u misschien wel een echte stationwagen? Nou, die hebben we toevallig van KGM. Stuurde, stoere stations voor een goede prijs. Kijk op bandgarage.nl.
9: Dat laadje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
10: Pelgrim verhuist van Heemstede naar Krukjes in de Haarlemmermeer. Superleuk.
11: Ik ben Martijn met EI en kom uit het mooie Hilversum, Kerkelande.
12: Thuis in heel Noord-Holland.
1: Het is 2 uur. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
13: Goedemiddag. Het slachtoffer van de steekpartij gistermiddag in het park aan de Statenbolwerk in Haarlem is een minderjarige jongen. De politie is op zoek naar de bestuurder van een grijze auto die vannacht rond 1 uur over het fietspad van de Ina Boudier, daar zeg ik het verkeerd, Boudier Bakkerstraat reed in Hoofddorp. En de ex-Zaandammer die wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het voorbereiden van dodelijk geweld blijft voorlopig vastzitten. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
14: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer naar noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan. Sinds 1998 zijn dierenartsen vrij in de tarieven die ze rekenen. Tegelijk zijn er steeds minder zelfstandige dierenartsen en steeds meer commerciële ketens. De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen. FC Twente speelt in de tweede voorronde van de Europa League tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. De wedstrijden zijn op 23 en 30 juli. Het eerste duel is in Enschede. Twente moet 3 rondes zien te overleven om het hoofdtoernooi van de Europa League te bereiken. Het weer: in het noorden valt wat regen, in het zuiden grotendeels droog. Komt de zon ook vaker tevoorschijn. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen veel zon, een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden tot 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
15: Dankjewel. Ondertussen kijk ik even voor jou naar de situatie op de weg in Noord-Holland. De ANWB zegt 1 file, dat is de A8 Amsterdam richting Zaanstad. Tussen Zaanstad-Zuid en Zaanstad-Koog, daar staat 3 kilometer. Dat is slechts 8 minuten vertraging.
16: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
17: In Nederland krijgt 1 op de 2 mensen ooit kanker. En als dat gebeurt, verandert alles. Daarom maakt EuropaRun al 35 jaar het leven draaglijker. Met het steunen van laatste wensen, projecten voor kinderen en hospices. Zo voegen we leven toe aan de dagen. 35 jaar EuropaRun. Doneer vandaag.
18: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
19: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
20: Ontvang jij toeslag? Check, dan is dit bericht voor jou. Dienst Toeslagen heeft een nieuwe bank en dus ook een nieuw rekeningnummer. Daarom zie je voortaan een nieuw rekeningnummer bij de uitbetaling van je toeslag. Let in deze periode extra goed op. Wij sturen nooit betaalverzoeken via e-mail, sms of WhatsApp. Kijk voor meer informatie op toeslagen.nl/bank. Check, pas aan en door.
19: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
21: Voor iedere vakantie is daar weer de grote vraag: hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. En nu met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie!
22: ANWB en gaan.
23: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent, het draait om jou.
24: ANWB Zomeralert. Nu giga vakantievoordeel. Van doorlopende reisverzekering, Wegenwacht Europa, tot de perfecte wandelschoen. Pak je voordeel op anwb.nl en gaan we.

0: Zij vertelde openhartig dat het liedje gaat over een jongen op wie ze verliefd was. En dat ze hem door het schrijven ervan uiteindelijk ook echt heeft veroverd. Stella Lefty is haar naam en ik draai de Basten voor je.
1: Goedemiddag.
2: Francis Broekhuizen.
0: Nou, romantischer dan dit wordt het niet. Hoewel, ik wens je een hele bijzondere goeiemiddag, Noord-Holland. Het is de woensdagmiddag van NH, een ander stemgeluid. Want Nick is even een week op vakantie. En aan mij om even op zijn huis te passen. Hartstikke gezellig. Ik ben Francis en ik ga zorgen dat ik samen met jou opgewekt verder door je woensdagmiddag ga bewegen. Nou, Bart Slim heeft al de week vakkundig door midden gebroken. Astrid was ook heel gezellig met allemaal fijne plaatjes. Nou ja, daar ga ik gewoon rustig mee verder. Heerlijke muziek draaien voor jou. En je mag straks ook lekker meedenken in alles. Vanochtend kwam ik naar de studio van NH met de trein. En heel leuk, het was ja, een momentje vandaag voor mij. Want normaal staan reizigers bij de ingang van de trein te wachten om zo snel mogelijk naar binnen te gaan. Terwijl de mensen nog aan het uitstappen zijn. Ik vind het vervelend. Maar vandaag was er een jonge man die mij tot 2 maal toe heel simpel voor liet gaan. Wel met gaat uw gang, meneer. Nou ja, voel je gelijk ook gelijk een oude bok. Maar dat maakt niet uit. Ik vond het heel aardig. Ja, hij was jong, een jonge gozer. Een gouden tand, heel veel kettingen. Maar gewoon een aardige type. Dus ik dacht, misschien is het leuk om samen op zoek te gaan naar een lekker nummer over respect. Of eerbied. Of misschien ook wel liefde. In ieder geval, ik dacht bijvoorbeeld aan deze van Otis Redding. Try a little tenderness. Is ook goed, hè? Of ik dacht ook bijvoorbeeld aan deze. Ja, nee, dat weet ik. Dat heb je gezegd, Otis. Maar wat dacht je bijvoorbeeld van John Paul Young met... Zing het maar, John. Love is in the air.
3: Love is in the air.
0: Exact.
3: Everywhere I look around.
0: Dat zou je ook kunnen bedenken, maar ik laat het even helemaal aan jou. Kom maar door. 088-850-51-52. Een mooi liedje over respect of gevoel of eerbied. Ik ben benieuwd.

0: bijna weekend.
1: Nou, nog even wachten hoor, maar je hoorde wel The Weeknd en Save Your Tears.
2: Goedemiddag. Goedemiddag.
3: De dag van vandaag.
0: En zo is het. Ik ben samen met jou op zoek naar een liedje naar aanleiding van het onderwerp dat ik net aanhaalde. Over een hele lieve jonge man, gouden tand, heel veel kettingen, zag er goed uit. En die liep mij voor in de trein tot tweemaal toe. En op die manier gaf hij mij eerbied, gaf hij mij respect. En ik zocht naar een bijpassende plaat. Nou ja, jouw suggestie kon je doorgeven. 4088-850-5152. Mocht je nog een ideetje hebben, kun je me altijd verrassen. Maar ik denk dat we al een hele goeie hebben. Want Jolijn zei Respectable van Mel en Kim. Heel leuk, goed gevonden. Love You More van Raccoon. Dat was de suggestie van Misha. Francis, mijn naamgenoot, en Millie zeiden ik heb eerbied voor jouw grijze haren van Gert en Emien. Heel goed gevonden. Rinette, die belde mij. Heel lief, begon in papiamento tegen mij. Helaas spreek ik geen papiamento. Mijn moeder is wel van de Antillen, maar nou ja, goed. Ik vind het altijd heel fijn om wel de taal van mijn moeder te horen. Anyways, zij zocht, dacht aan Die With A Smile om qua respect. Vond ik goed bedacht, Rinette, maar nee. Frank zegt Albert Morris en Feelings. Heel mooi, maar lieve vrienden van de radio, lieve vrienden van NH, lieve vrienden van Goedemiddag, deze. Natuurlijk, overweldigend kwam die binnen. The Queen of Soul, Aretha Franklin.

En zo is het. Gewoon een beetje respect hebben voor elkaar. Gewoon een beetje lief zijn. Zo simpel is het. Dankjewel dat je hebt meegestemd op deze plaat en met deze keuze kwam. Het is bijna 2:30. Hoogste tijd zo dadelijk voor het nieuws met Laura Ozinga. Maar heb ik eerst onze andere Wonder Woman voor je. En dat is Lief. Why is my life so boring? Maar gewoon NH Radio aanhouden. Zo simpel is het. Altijd gezellig.

0: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
1: We hebben steeds langer zorg nodig. Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Nora leert hoe ze zelf haar bloeddruk kan meten.
2: Zo heb ik minder zorg nodig en blijf ik langer zelfstandig.
1: En Alex helpt zijn buurvrouw zich voor te bereiden op een gesprek met haar arts.
3: Zodat zij weet welke vragen ze wil stellen.
1: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Kijk wat het beste bij jou past.
4: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakkum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
5: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
6: Voordeeluitjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeeluitjes.nl.
7: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in 1 dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
6: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken. Voordeeluitjes.nl.
8: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
9: Bij Ziggo heb je altijd alles om van het voetbal te kunnen genieten. Switch daarom nu naar Ziggo en score een gratis Samsung TV ter waarde van €699. Stap over op ziggo.nl of in een van onze winkels. Geldig bij een 2-jarig internet- en tv-abonnement. Je hebt nog 5 dagen. Ziggo.
10: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
11: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
10: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Switch en score, ook voor ondernemers. Ga naar ziggo.nl/zakelijk.
12: Hi, I'm Andrew van Australië New Zealand reisspecialist Travel Essence. Al 20 jaar is het onze specialiteit het reisbudget van onze klanten zo slim mogelijk te benutten. Die kennis en expertise gebruiken wij ook voor uw droomreis. Kijk voor meer informatie op travelessence.nl.
13: Vitepro ondersteunt je energieniveau met mangaan en vitamine C en B12. Bestel Vitepro nu voor maar €9,95 op vitepro.nl.
14: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
15: Een man. Een roltrap. Een aarzeling. Hij bleef staan. Jij denkt, ik moet er langs. Ik heb haast. Meer dan 300.000 Nederlanders hebben dementie. Loop niet aan dementie voorbij. Leer hoe je kunt helpen op samendementievriendelijk.nl.
16: Ik ben Kirsten uit Callensoog.
17: Ik ben Christina, uit Volendam.
18: Ik ben Jeffrey uit Rijsenhout.
19: Ik ben Liliane, op Marken.
20: Thuis in heel Noord-Holland.
21: Het is ruim 2:30 in Tuitjehoorn, is het 19 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
22: Goedemiddag. De rechtbank in Amsterdam heeft 2 mannen taakstraffen opgelegd voor een geweldsincident op de VU Campus in november vorig jaar. Een 26-jarige man uit Almere kreeg 240 uur taakstraf voor onder meer poging tot zware mishandeling en discriminatie. En een 25-jarige man uit Amsterdam kreeg 180 uur taakstraf voor zijn rol in het incident. Volgens de rechtbank bleef het letsel beperkt, waardoor geen celstraf werd opgelegd. Het slachtoffer van de steekpartij gistermiddag in het park aan het Statenbolwerk in Haarlem is een minderjarige jongen. Hij raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar 3 mannen die na het incident zijn gevlucht. De ex-Zaandammer, die wordt verdacht van cocaïnesmokkel en het voorbereiden van dodelijk geweld, blijft voorlopig vastzitten. Zijn advocaat had gevraagd de voorlopige hechtenis op te heffen, zodat hij de zaak in vrijheid kon afwachten. Maar de rechtbank in Alkmaar ging daar dus niet in mee. Volgens het Openbaar Ministerie gaat het om ernstige feiten en bestaat er risico op herhaling. De politie zoekt de bestuurder van een grijze auto na een autobrand in Hoofddorp. Rond 1 uur vannacht gingen op een parkeerterrein aan de Rosa Spierstraat 2 auto's in vlammen op en een derde voertuig raakte beschadigd. De politie gaat uit van brandstichting en onderzoekt of een grijze hatchback, die kort na de brand gezien werd, daarbij betrokken is. En huizen in de gemeente Laren zijn gemiddeld het duurst van Nederland. Volgens cijfers van het CBS ligt de gemiddelde WOZ-waarde daar rond de 1 miljoen euro. En daarmee haalt Laren Bloemendaal in, dat eerder nog bovenaan stond. Ja, ook Blaricum behoort tot het duurste gemeente.

0: 14 graden. Morgen veel zon en droog weer. Misschien laat op de avond kans op een bui, maar dat is nog niet zeker. Temperaturen komen morgen uit op waarden tussen 23 en 27 graden. En het doet wat benauwd aan. Tevens omdat er weinig wind is en de luchtvochtigheid dus hoog.
1: Jan, dankjewel. Ik kijk even naar de situatie op de weg. En er stond een file. En die is spoorloos verdwenen. Hartstikke mooi. Heb ik nu voor jou Whitney Houston in Goedemiddag.

0: Ze schrijft haar nummers altijd zelf en stond bekend om teksten die dicht bij haar eigen ervaringen lagen. Nou, dit ligt wel echt heel dichtbij, want ademhalen is wat we allemaal doen. En dan adem je zo het leven in. Lucy Silva's bij NH en breathe in.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Ja, het wordt spannend, dus ademhalen geblazen. Het is het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag. Het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb 2 liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A en een keuze B. Dat is heel simpel. En mijn vraag aan jou is, wat wil je liever horen? En ik zou het gezellig vinden als je meestemt. En dat kan via de app 088-850-51-52. Zit bij jou natuurlijk gewoon in WhatsApp. Even typen, studio. En dan krijg je gewoon mij, tenminste, in de berichtenbox. Ik maak het veel te ingewikkeld. De keuze die ik voor je heb is keuze A. Pharrell Williams en Happy.

Klassie. Ja, wordt spannend hoor. Een battle tussen één man en drie dames. Is het Happy, Pharrell Williams, dan kies je A, of is

0: Het nummer dat de liefde voor de belangrijkste persoon in je leven viert. En ze hebben er zelfs een speciale bruiloftuitvoering van gemaakt. Je hoorde Max en Andy Grammer en Thing I Love hier bij NH.
1: NH.
2: NH.
1: Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Ja, dankjewel voor het meestemmen hoor. Rondje van het huis, die berichtenbox, die stond helemaal te koken en te tollen en te roken. Het was niet te geloven. Ik had twee liedjes voor je waar je uit mocht kiezen. Een strijd tussen een heer en een dame. Keuze A was Pharrell Williams en Happy. Of was het toch liever keuze B, En Vogue en Don't Let Go? Ja, de stemmen zijn geteld.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Alle stemmen. Zijn geteld.
0: Nek en nek, maar toch 90%. Dat is niet meer nek en nek. Dat is gewoon een schitterende overwinning. Keuze A.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De Duizend van Driessen.
0: Nummer 588.
2: Schöne Mädchen aus der Kaas.
3: Nummer 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
0: Het elftal van de week.
3: Nummer 11.
0: Nummer 5.
3: Nummer 4.
1: De Duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5 bij NH.
4: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
5: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
6: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
7: Onze nieuwe keuken is dé ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop. Op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert van Westen Keukens uit Heer Hugo Waard... alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
8: MHK Keukenexpert. Ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
6: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
9: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
10: Ik ben Anneke en ik woon in Zwaanshoek.
11: Ik ben Kenneth Luc, ik kom uit Alkmaar.
12: Ik Joop en ik kom uit Haarlem.
13: Ik ben Arjan Klein, ik woon in Monnikendam.
14: Hoi, ik ben Kim uit Winkel.
15: Thuis in heel Noord-Holland.
16: Het is 1:01. Het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijg je van Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
17: Goedemiddag. Het slachtoffer van de steekpartij dinsdagmiddag in het park aan het Statenbolwerk in Haarlem is een minderjarige jongen. De Japanse keizer en zijn echtgenote zijn begonnen aan hun staatsbezoek in Nederland. En huizen in de gemeente Laren zijn gemiddeld het duurst van heel Nederland. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
18: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Vanaf morgen geldt het nationaal hitteplan van het RIVM. Het kan dan meer dan 30 graden worden en vrijdag zelfs 35 graden. Met het hitteplan roept het RIVM mantelzorgers en zorgpersoneel op... om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Ouderen kunnen hun lichaamstemperatuur moeilijker onder controle houden... en hebben soms minder snel dorst. Hitte kan ook tot gezondheidsproblemen leiden bij kinderen, daklozen... of mensen met een chronische aandoening. De Europese Commissie trekt bijna een half miljard euro uit voor de bestrijding van ebola. Het geld gaat onder meer aan noodhulp en onderzoek naar vaccins en behandelingen. Een paar dagen geleden zei Artsen zonder Grenzen nog dat er meer noodhulp nodig is, vooral in de Democratische Republiek Congo, waar het virus zich nog altijd snel verspreidt. Volgens het Rode Kruis is het hoogtepunt van de uitbraak nog niet bereikt. De totale omvang van de uitbraak is niet duidelijk, omdat niet iedereen met symptomen zich meldt. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan... als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken... welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. FC Twente speelt eind juli in de tweede voorronde van de Europa League... tegen FK Vojvodina uit Servië of het Hongaarse Ferencváros. Deze twee clubs spelen eerst nog de eerste voorronde. De verliezer van dit onderlinge duel komt ook een Nederlandse club tegen... maar dat is dan Ajax in de Conference League. Zowel Ajax als Twente moet drie voorrondes overleven... om zich te plaatsen voor het hoofdtoernooi. Het weer in het noorden valt wat regen, in het zuiden overwegend droog... Is ook vaker de zon. Het is tussen 20 en 25 graden. Morgen schijnt de zon volop en wordt het een stuk warmer. Het wordt dan 25 graden in het noorden en 32 in het zuiden. Dit was het NOS Journaal.
19: We hebben steeds langer zorg nodig.
12: Om nu en in de toekomst goede zorg te kunnen blijven geven, zijn nieuwe manieren van zorg belangrijk. Jeffrey stelt via een app vragen aan zijn huisarts.
19: Dat scheelt mij een reisje naar de praktijk.
12: En het scheelt de huisarts een hoop tijd.
20: Zo hou ik ruimte voor andere patiënten.
12: Ook in jouw omgeving zijn mensen bezig met nieuwe manieren van zorg. Doe jij ook mee?
21: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
22: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
23: Kees Klus met Kees zelf. Bezorgen in Bergen, ja, dat is om de hoek. Oh, in Limburg. Ah joh, dat is maar 230 kilometer. Zie je zo.
24: Net zo flexibel als jij. Alle plug-in hybride modellen van Volkswagen Bedrijfswagens. Daarmee rij je dicht bij huis elektrisch en op brandstof voor de lange afstanden. Kom nu naar de showroom en ontdek de nieuwe Volkswagen Transporter plug-in hybride.
25: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met tipjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
26: Op zoek naar echt comfort? Vraag het gratis collectieboek met stoelen en banken aan op veldhof.nl. Veldhof, het comfort dat u verdient.
27: Je toekomst begint op school. Maar wat als jouw klas overvol is? Of als je uren moet lopen om er te komen? Wereldwijd is dit de realiteit voor veel kinderen. Jij kunt het veranderen. Geef kinderen toegang tot onderwijs. Ga naar wildeganzen.nl en doneer.
28: Wist je dat VitaPro goed is voor de aanmaak van kraakbeen? Dat komt door het ingrediënt mangaan in VitaPro. Bestel nu op vitapro.nl.
27: Onderwijs verandert levens. Doneer nu op wildeganzen.nl.
29: Goedemiddag.
30: Met Francis Broekhuizen.

0: snap.
1: Zij vertegenwoordigde Armenië op het Eurovisie Songfestival 2022 in Turijn en eindigde 20e. Maar het echte verhaal begon daarna. Het nummer ging viraal op TikTok, werd wereldwijd honderden miljoenen keren gestreamd. En dat is toch wel te gek voor haar. Rosalind hoorde je bijna. En snap.
2: Goedemiddag.
3: Francis Broekhuizen.
1: Zo is het. Goedemiddag, Noord-Holland. Het is de woensdagmiddag van NH deze week. Dus met mij, Francis Broekhuizen. Niet de operazangeres, maar wel die kringloper van Kringlopen met Francis. Nick geniet van een welverdiende vakantie. Maar het recept is en blijft gewoon hetzelfde. Lekker werken, klussen in huis, boodschappen doen. En gewoon onderweg, waar je ook mee bezig bent. Geniet van de lekkerste muziek die ik voor je heb met je radio aan. Want straks neem ik je mee naar 19 toen, maar nu eerst.
2: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
1: Ja, dat is zo'n leuk onderdeel hier in deze show. Je verjaardag vieren, dat doe je samen met alle luisteraars van NH. Het is namelijk 17 juni vandaag en Matthijs uit Amsterdam wordt 40 jaar gefeliciteerd. En er hoort natuurlijk een toetertje bij. En het leuke is, die heb ik ook echt in mijn mond. Dus die ga ik als het fluitje van de cent van Wart. Zo komt hij. Inderdaad. Ik zie even kijken in Schagen. Moet ik het fluitje er wel weer uithalen? Viert Joost zijn 65e verjaardag. Joost van harte. Inderdaad. Bianca Portis viert haar 40ste verjaardag. Dus die blaast 40 kaarsjes uit. Een grote taart dan ook. Gefeliciteerd. Acteurs Ferry Doedens. En Ferry heet hier gewoon voor ons. En Jack Wouters. Ze delen deze verjaardag samen. Dus dat is ook weer mooi. Gefeliciteerd, mannen. Kortom, zet jezelf ook bij ons op die lijst.
2: Goedemiddag, de verjaardagskalender.
1: En doe dat, hè. App je verjaardag naar 088-850-51-52. Of even mailen naar goedemiddag@nhradio.nl. Want zo is het, je verjaardag, dan heb je vrienden.
2: Van harte.
4: Van harte.
2: Van harte.
4: Van harte.
2: Van harte.
4: Van harte.
2: Van harte gefeliciteerd.

0: Speciaal voor Martijn Appelman uit Amsterdam van Inside Defense. All for One, Douwe Bob bijna.
1: 19 toe. 19 toe.
2: Toen.
1: 19 toen. 19 toen.
0: En ik neem je even mee terug naar het jaar 2007. In Amsterdam ging het spraakmakende strafproces tegen de bekende crimineel Willem Holleder van start. Werd een nieuw kabinet beëdigd. Kabinet Balkenende 4, bestaande uit CDA, PvdA en voor het eerst de ChristenUnie. En het zevende en laatste boek van schrijfster J.K. Rowling, Harry Potter en de Relieken van de Dood, werd wereldwijd uitgebracht. En in 2007, ja, het is nog maar zo kort, presenteerde Apple-topman Steve Jobs een heel bijzonder product.
3: A widescreen iPod with touch controls, a revolutionary mobile phone and a breakthrough internet communications device. An iPod, a phone and an internet communicator.
0: Wat zou dat zijn?
3: An iPod, a phone. Are you getting it? These are not three separate devices. This is one device.
0: Ja, het was ongelooflijk. Het was de start van een nieuwe mobiele revolutie. De allereerste iPhone werd de wereld ingeslingerd. En we kunnen niet meer zonder. En luister je toen op deze datum in dat jaar 2007 naar de radio, dan was dit een hele grote hit. Over onbeschaamd verliefd zijn in het openbaar. Het is terug in de muzikale teletijdmachine met John Legend. En PDA, wat staat voor Public Display of Affection. Lekker rommelen in de buitenlucht als het gras twee kontjes hoog is.

0: Perfect toch bij dit weer. Gewoon PDA, Public Display of Affection. John Legend.
1: NH.
2: Goedemiddag.
1: Francis Broekhuizen.
0: En zo is het ondertussen bijna 4:30 en zometeen het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
3: Goedemiddag.
0: Wat gaan we meemaken zo dadelijk?
3: Ja, in Laren krijg je bij een huis vooral heel veel nullen cadeau.
0: Heel veel nullen cadeau?
3: Mm-hmm.
0: Nou, dat hoor je zo. Samen met ABC.
4: Voordeeluitjes.nl. Boek nu 4-sterren hotel De Bontewever in Assen. 3 dagen all inclusive, al voor €179.
5: Voordeeluitjes.nl.
6: Dagje uit? Dit moet je zien. Het verhaal van Vincent van Gogh en zijn grote voorbeeld Rembrandt. Kom naar de Oude Noorderkerk in Hartje Amsterdam en beleef de mooiste 360 graden attractie voor het hele gezin. Boek nu tickets op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: Voordeeluitjes.nl is wederom website van het jaar.
5: Voordeeluitjes.nl.
7: Oh, heerlijk hier, hè?
8: Ja, eindelijk even niks.
9: Dit is echt nice.
10: Hola, le pongo dos cervezas.
11: Hola, señor. Sí, 2 bier.
9: Voor mij?
7: Y un refresco, por favor. Ja, het is wel vakantie, maar ook hier gewoon een frisje.
10: Por favor.
9: Proost. Proost.
4: Op vakantie voelen regels soms wat losser. Maar sommige dingen blijven hetzelfde. Niks 18 betekent dat je ook op vakantie geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
12: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten, eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
13: Luzak biedt het beste onderwijs en waardevolle ervaringen. Zo kunnen Luzak-leerlingen in het buitenland een taal leren, een periode high school doen of vrijwilligerswerk in Afrika. Zodat ze de wereld leren kennen en zichzelf. Zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond. Luzak, zo goed kan onderwijs zijn.
14: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
15: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
14: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
13: Een trimester high school in het buitenland? Met Luzak en YFU Nederland kan het, zonder studievertraging. Kijk op luzak.nl/beyond.
16: Ik ben Menno. Ik kom uit het mooie en landelijke Andijk.
17: Ik ben Ingrid en ik kom uit Amsterdam-West.
18: Ik ben Rob en ik kom uit Huizen.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 4:30. Jemig, ik denk dat het al veel later is. In Purmerend is het 22 graden. Dit is het nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Laura, goedemiddag.
3: Goedemiddag. De Japanse keizer en zijn echtgenoten zijn begonnen aan hun 3-daagse staatsbezoek aan Nederland. Het keizerspaar werd vanmorgen op de Dam in Amsterdam officieel ontvangen door koning Willem-Alexander en koningin Maxima. Op het programma staan onder meer een kranslegging bij het Nationaal Monument, een bezoek aan Delft en vanavond een staatsbanket in het paleis op de Dam. De rechtbank in Amsterdam heeft 2 mannen taakstraffen opgelegd voor een geweldsincident op de VU Campus in november vorig jaar. Een 26-jarige man uit Almere kreeg 240 uur taakstraf voor onder meer poging tot zware mishandeling en discriminatie. En een 25-jarige man uit Amsterdam kreeg 180 uur taakstraf voor zijn rol in het incident. Volgens de rechtbank bleef het letsel beperkt, waardoor geen celstraf werd opgelegd. Het slachtoffer van de steekpartij gistermiddag in het park aan het Statenbolwerk in Haarlem is een minderjarige jongen. Hij raakte ernstig gewond en is met spoed naar het ziekenhuis gebracht. De politie zoekt nog naar 3 mannen die na het incident zijn gevlucht. Huizen in de gemeente Laren zijn gemiddeld het duurst van heel Nederland. Volgens cijfers van het CBS ligt de gemiddelde WOZ-waarde daar rond de €1 miljoen. En daarmee haalt Laren Bloemendaal in, dat eerder nog bovenaan stond. Ook Blaricum behoort tot de duurste gemeente. De WOZ-waarde wordt gebruikt om onder meer gemeentelijke belastingen te bepalen. En tientallen Senegalese Amsterdammers hebben gisteravond samen gekeken naar het WK. De WK-wedstrijd tussen Senegal en Frankrijk. In studio Wieman in Amsterdam-Noord leefden de supporters volop mee. Maar zagen ze toch dat hun ploeg uiteindelijk met 3-1 verloor.
2: Ja, ik vind het heel jammer. Ze hebben heel goed gespeeld. Ik ben super trots. Frankrijk heeft ook heel goed gespeeld. Ja, het was heel spannend, ja.
19: Het is een moeilijke tegenstander Frankrijk, de favoriet van het WK, maar we kunnen hier in ieder geval tevreden zijn met hoe gezellig we het hebben gehad.
20: Ik dacht eerder een 1-0'tje, dan een 3-1. Maar ja, ze hebben hun best gedaan. Ja, maar Frankrijk heeft gewoon meer kwaliteit, helaas.
2: Het is jammer, maar het is mijn spelletje.
3: Ondanks de nederlaag blijft het vertrouwen groot. Volgens de fans is er nog geen reden voor paniek na deze eerste groepswedstrijd.
0: Nee joh, het is gewoon allemaal voorwaarts, toch?
3: Ja, zeker.
0: Superspannend.
3: Manifesteren
0: die handel zaterdag in Nederland. En zoals Frank Boer altijd zegt, we worden wereldkampioen.
3: Kijk, that's the spirit. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Laura, dankjewel. En voor het weer kijk ik even Jan Visser lief aan. Jan?
21: Een gebied met veel bewolking en af en toe regen, vooral in het noorden van de provincie, trekt vanmiddag naar het oosten weg. Vooral later vanmiddag en vanavond klaart het op en stijgt de temperatuur naar 23 graden in het zuiden van de provincie en in het noorden wordt het 19 tot 20 graden. Aan de kust waarschijnlijk een fractie lager vanwege de matige wind uit het zuidwesten die af en toe nog vrij krachtig kan zijn. De komende nacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 15 graden. Morgen veel zon en droog weer. Misschien laat op de avond kans op een bui, maar dat is nog niet zeker. Temperaturen komen morgen uit op waarden tussen 23 en 27 graden. En het doet wat benauwd aan. Tevens omdat er weinig wind is en de luchtvochtigheid dus hoog.
0: Nou ja, het doet misschien buiten benauwd aan, maar hier binnen is het lekker koel hoor. Maar dat komt door de airco. Dankjewel Jan. Ik kijk even voor je naar de verkeersinformatie, de situatie op de weg in Noord-Holland. Ik zie A1 Amsterdam richting Apeldoorn tussen Amersfoort-Noord en Barneveld 5 minuten vertraging. Dan zie ik vervolgens de A10 knooppunt Koenplein richting knooppunt Amstel tussen Amsterdam Slotervaart en knooppunt Amstel 6 minuten vertraging. En als laatste de A27 Almere richting Utrecht tussen knooppunt Eemnes en Bildhoven 3 kilometer slechts 8 minuten vertraging. En waar ik daar straks zei ABC, dacht ik eerder toch Dan Hartman. Stop de tijd.

0: Gezellig. Wilma uit Den Helder. Jij vroeg deze aan en ik moest hem toch even voor je draaien. Mika, big girl, you are beautiful. Nou, wil je ook bepalen wat ik zo voor je ga draaien? Dat kan.
1: NH.
2: NH. Goedemiddag.
3: Rondje van het huis.
2: Rondje van het huis.
0: Want het vertrouwde recept hier bij Goedemiddag is nu het moment om mee te stemmen in het rondje van het huis. Ik heb twee liedjes voor je uitgekozen. Een keuze A, een keuze B. Het recept is heel simpel. Vraag aan jou eens of wil je liever horen. Ik zou het gezellig vinden als je meestemt. Ja, dat is Wilma uit Den Helder. En dat kan door een bericht te sturen. Een appje 088-850-51-52. Ik heb voor keuze A Fairground Attraction en Perfect.
4: It's got to be.
0: Heel gezellig.
4: Perfect. It's got to be. Worth it, yeah.
0: Ja, dat is natuurlijk ontzettend fijn. Fairground Attraction en Perfect. Of heb je toch liever keuze B? Tavares. It's only takes a minute. Ja, het only takes a minute, Tavares, voor jou om een berichtje te sturen, een appje. Welke wil je liever horen? 088-850-51-52. Keuze A, Fairground Attraction met Perfect. Of toch liever keuze B, Tavares, en it only takes a minute. Nou, ik zou het wel weten, maar ik hoef het niet te doen. Jij moet het doen. 088-850-51-52. Een berichtje sturen. Krijg je nu. Bow, wow, wow.

0: Zo fijn nummer dit. Heeft iets warms, iets vertrouwds. Haar stem leidt je door het nummer alsof ze naast je loopt. Je hoeft je gewoon niet te haasten. En zo is het ook met de radio aan en met NH. Olivia Dean helpt je met haar baby steps.
1: NH. NH. Goedemiddag.
2: Rondje van het huis.
1: Rondje van het huis.
0: Nou, waar je een heel warm gevoel van krijgt... is niet alleen dat Patricia Nagelkerker binnen is gekomen... voor strakjes. Wat gezellig, Patrice. Zo dadelijk van 4 tot 7. Vandaag de dag. Hartstikke fijn. En ook een heel warm gevoel van al die fijne berichten... van alle stemmers via de app. Dankjewel voor het meestemmen voor het rondje van het huis. Ik had 2 liedjes voor je waar je mocht uitkiezen. Keuze A was Fairground Attraction met Perfect. Of was het toch liever voor jou keuze B? Tavares, It Only Takes a Minute.
1: Rondje van het huis.
2: Alle stemmen. Zijn geteld.
0: En dat was ook echt zo. 77% koos voor. Keuze B. En Gerrit zei er nog eens bij, wat fijn dat je een onbekende van Tavares hebt gekozen. Dankjewel Gerrit, een beetje disco voor jou. Zometeen dus na het nieuws van 4 uur is het tijd voor vandaag de dag... met onze eigen Patricia Nagelkerker en onze wandelheld Jelmer. En wij spreken elkaar morgen weer om 2 uur. Ik wens je een hele fijne dag.

0: basement. Zaterdag.
1: Helemaal NH.
0: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
2: So
1: helemaal NH. Muziek gemaakt op Noord-Holland.
0: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
0: Zaterdag.
3: Van 5 tot 7.
0: Op de radio bij NH.
4: Last van lekkage? Dakpannen gebroken door stormschade? Of toe aan een compleet nieuw dak? Bel Rebodakwerken voor een vakkundig en vrijblijvend advies in heel Noord-Holland. Bel 0299 714 352. Of neem een kijkje op rebodakwerken.nl.
5: Hallo, Mulder, Theo Mulder. U weet wel van Bangarage Amstelveen. Wij zijn KGM-dealer. En nu zijn het diverse nieuwe modellen. Zoals de KGM Action Hybrid. Een SUV-design met een premium uitstraling. Hybrid aandrijflijn, goede prestaties, laag verbruik en toekomstgericht. Rijklaar vanaf 46,99, inclusief 10 jaar garantie. Kijk op bandgarage.nl.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl. En het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Kloosterman Badkamers en Keukens in Huizen.
5: De Hybrid Action Premium SUV is ongelooflijk veel auto voor het geld. Alles, maar werkelijk alles zit erin. Kijk op bandgarage.nl.
7: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
8: Dat laatje, u weet wel. Met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl. Onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
7: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Ursen Barten in Heemskerk, Purmerend, Schagen of Zwaag.
9: Ik ben Ron uit het mooie De Kwakel.
10: Ik ben Ans en ben geboren en getogen in Amsterdam.
11: Ik ben Willem B., de straatacteur uit Hoofddorp.
12: Ik ben Aad uit Dijk en Waard.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 4 uur en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Goedemiddag, Laura.
15: Goedemiddag. Een Amsterdammer is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor grootschalige fraude met behulp van deepfakes. In Amsterdam-West is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een tram. En hoewel het seizoen pas net afgelopen is en het WK nog in volle gang is, weet Ajax al waar het aan toe is in Europa. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Dit is Jeroen Tjepkema met het NOS Journaal. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar naartoe geld over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. De Europese Commissie komt na een noodoproep van Artsen zonder Grenzen met meer geld voor de bestrijding van ebola. Vooral in de Democratische Republiek Congo verspreidt het dodelijke virus zich nog altijd snel. Brussel trekt bijna een half miljard euro uit. Het geld is vooral bestemd voor onderzoek naar vaccins en behandelingen. Het kabinet wil dat mensen niet meer voor een complete verrassing komen te staan als ze een rekening krijgen van de dierenarts. Sinds 1998 zijn de tarieven vrij en rekenen dierenartsen steeds hogere prijzen. Staatssecretaris Erkens wil daarom dat ze beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat het gaat kosten. Vanaf morgen kan het tropisch warm worden en daarom geldt vanaf dan het nationaal hitteplan van het RIVM. Hitte kan vooral bij ouderen, kinderen of mensen met een chronische aandoening leiden tot gezondheidsproblemen. Mantelzorgers en zorgpersoneel krijgen daarom het advies om kwetsbare mensen extra in de gaten te houden. Op het WK voetbal hebben Schotse fans in de stad Boston in meerdere cafés al het bier opgedronken. Café-eigenaren zeggen dat ze nog nooit zoiets hebben meegemaakt. De Schotten dronken dit weekend 4 keer meer bier dan Amerikaanse bezoekers rond de belangrijkste Amerikaanse feestdag op 4 juli. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23, vanavond klaart het verderop en blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
3: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
13: Pas je eindelijk het perfecte...

0: uit het juiste potje. Open nu een rekening op Buut.com en krijg 25 euro startegoed. Buut, de bank die het een tikkie anders doet.
1: Even geen tijd om te koken? Kies Appetito. Met meer dan 120 vriesverse maaltijden. Lekker van smaak en geschikt voor diverse diëten. Thuis bezorgd door uw vaste bezorger. Probeer het zelf. Appetito. Appetito.
2: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
3: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
2: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
3: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
1: Nu 4 maaltijden voor €19,95. Ga naar appetito.nl/proefpakket.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
5: Bob, waarom zitten die mensen op onze zolder?
6: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
5: Hoe dan?
6: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
7: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
8: Vandaag de dag.
9: Met Patricia Navelker.

0: Goedemiddag allemaal en welkom weer bij Vandaag de Dag. Fijn dat je weer luistert naar ons, naar mij en naar Jelmer. Goedemiddag Jelmer. Joehoe, zaag zaag.
1: Zaag zaag, het is woensdag.
0: Ja, het is weer zover, hè?
1: Gewoon weer doormidden.
0: Gek idee.
1: Hartstikke
0: en voor mij is de week eigenlijk een beetje voorbij, want ik ga gewoon vannacht op vakantie.
1: Jij gaat vannacht op vakantie?
0: Vannacht op vakantie.
1: Dat heb je goed gezegd, ja.
0: Ik word om 3:30 opgehaald door de taxi en dan naar Schiphol en dan woep, woep, woep, door naar Sevilla.
1: Oh, lekker man. Dus eigenlijk over, nou laten we zeggen,
0: morgen op deze tijd
1: uur?
0: Lig ik in een zwembad.
1: Lig in het zwembad.
0: Ja, dat denk ik wel. Maar het is maar voor een paar dagen, maar toch heel lekker. Ik heb er zin in.
1: Lekker, kijk, daar moet je nog even niet aan denken.
0: Nee, ik denk eerst maar aan die taxi die om 3:30...
1: Nee, je moet juist denken aan dat je dan aan het zwembad ligt.
0: Ja, ik denk aan het zwembad.
1: Positive vibes.
0: Zo is het. Hey, fijn dat je er weer bent, Jelmer. En ook fijn dat Laura er weer is voor het nieuws. Goedemiddag.
2: Hoi, hoi.
0: Hey jongens, ik zag dat huizen in de gemeente Laren relatief de hoogste waarde van heel Nederland hebben. Dat is een artikel bij ons op de site. En ik snap hem ook, want toevallig ben ik daar zondag wezen wandelen.
1: Oh.
0: En toen was ik verkeerd gelopen. Toen liep ik een of ander paadje langs allemaal villa's aan de achterzijde. Nou, wat ik daar gezien heb, jongens, dat is dus niet normaal.
2: Nee.
0: Dan hoef je helemaal niet naar Spanje voor een zwembad, bijvoorbeeld.
1: Nee. En hoeveel betaal je dan voor een huis?
0: Nou, de gemiddelde waarde is, en dan hebben we het dus over gemiddeld, hebben we niet over alle uitschieters, maar gewoon een normaal gemiddeld huis in Laren kost, wat denk je? Gemiddeld, hè? Dus gemiddeld huis. Gewoon een normaal gemiddeld huis.
2: Ja, ik heb het meegenomen in het bulletin, dus ik weet het.
1: Ik denk een miljoen.
0: Ja, precies dat.
1: Nou, daar veeg ik mijn kont mee af. Ja. Dat is wisselgeld.
0: Er zijn dagen dat je niet op je rekening hebt staan. Maar, ja, maar ik snap het nu dus wel. En het grappige is dat er nummers 2 en 3 in Nederland Blaricum en Bloemendaal zijn. Dus jeetje, wat hebben wij toch een stinkend rijke provincie eigenlijk.
1: Ja, we hebben echt een stinkend rijke provincie.
0: Niet normaal, hè?
1: Absoluut.
0: Goed. Hey, in Haarlem is het heel andere koek. Daar hebben ze een gruwelijke rattenplaag. Daar gaan we straks meer over horen. Ik las iets over 8 rattennesten onder 1 huis.
1: Gadver. Maar heel even, mag ik dan alvast even advocaat voor de duivel spelen? Hoe zagen die huizen eruit?
0: Hè? Nee, dat ligt niet aan die mensen. Jammer, wat is dit voor red shaming?
1: Is het erg?
0: Geen vet shaming, maar red shaming.
1: Is dit erg wat ik zeg?
0: Als je rat hebt, ligt het aan jezelf. Nee, natuurlijk niet.
1: Nou, ik kreeg gisteren een woonprogramma. Sorry hoor, dat ik het even zeg.
0: Ja.
1: Daar zaten ook ratten in huis. Nou, ik snap het wel.
0: Ja, oké, soms is een huis zo vies. Maar als een hele buurt rattenoverlast heeft.
1: Oh,
0: en overal de ratten lopen.
1: Oh, ja.
0: Kun je net nog zo schoon zijn?
1: Je hebt helemaal gelijk. Ik ben weer te snel.
0: Goed, no more red shaming in de show. Oké. Hey, we gaan nog meer leuke dingen doen. Want straks dan bellen we even met een dame die heel lang geleden haar tong uitstak naar fotograaf Ed van der Elske. En nu hangt die foto die hij toen van haar maakte levensgroot op het Rijksmuseum.
1: Wauw,
0: we bellen die dame, want die is nu gevonden. Leuk, toch?
1: Heel tof.

0: Serial Lover. Je hoorde Sienna Spyro.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
0: Ja, het moet toch een gek idee zijn, denk ik, jammer, dat je lang geleden een keer een fotootje liet maken en dat je nu langs het Rijksmuseum loopt en dat je daar die foto 30 meter, 50 meter hoog ziet hangen.
3: Ja, dat moet toch wel een hele mooie foto zijn. Wil je daar blij van worden?
0: Nou, in dit geval is dat ook zo. Want in het Rijksmuseum opent deze week een tentoonstelling met werk van de Amsterdamse fotograaf Ed van der Elske. We kennen hem natuurlijk allemaal van zijn fantastische straatfoto's die hij maakte in de jaren 60, 70, 80 in de Beethovenstraat tot de Nieuwe Dijk. En op die foto waarmee de expositie wordt aangekondigd, die dus meters hoog op het museum hangt, staat een vrouw, een prachtige vrouw, op een fiets die heel brutaal haar tong uitsteekt naar de fotograaf. Nou, haar identiteit was altijd onbekend, tot afgelopen week, toen haar zoon opeens zijn moeder herkende. Want, Helena, dat ben jij.
4: Ja, dat klopt.
0: Goedemiddag.
4: Ja. Goedemiddag.
0: Jeetje, hoe ging dat met jouw zoon? Dat fietste hij er langs? Hoe was dat?
4: Hij was op weg naar zijn werk en hij zag die enorme foto van mij. En hij maakte er een foto van en hij appte naar mij. Het was morgens 8:30. En hij vroeg, mam, ben jij dat? Ik zeg, ja jongen, dat ben ik.
0: Dat
4: was 40 jaar geleden.
0: Ja, 40 jaar geleden inderdaad. Ja. Jeetje, maar wat een prachtige foto is het. Mag ik dat eerst even zeggen?
4: Ja, dat toch.
0: Ja, toch? Je staat er fantastisch op. Je fietst langs Ed van der Elske blijkbaar. En je steekt op dat moment je tong uit als een echte brutale Amsterdamse meid.
4: Ja, inderdaad. Ik was in die tijd heel vrij gevochten. En ik vond het helemaal niet leuk. Ik kwam door de Damstraat op de fiets en daar stond opeens, of daar zat eigenlijk op het trottoir, een man met een enorme lens op me gericht. En die maakte een foto. En toen ik dat zag, toen stak ik mijn tong uit, want ik hou er helemaal niet van foto's. Dus vandaar dat ik er zo op sta.
0: Ja, en dat maakt natuurlijk ook wel dat hij zo'n fantastische fotograaf was. Dat hij die foto ook heeft. Hè? Dat moment dat je naar hem kijkt en die tong uitsteekt. Dat hij dat heeft gepakt.
4: Hij pakte me inderdaad goed te graven. Ja. En nu 40 jaar later word ik er opeens helemaal bekend door. Dat is ook zo vreemd.
0: Ja, dat is grappig zeg. Maar ik kan me voorstellen dat je wel even beduust was toen je dat zag. Dat je daar zo groot, want je hangt dus over het hele museum heen, te zien bent.
4: Ja, ik heb al eens eerder op allerlei billboards gehangen. Toen was er in het Amsterdamse Historisch Museum. Was ook een tentoonstelling van Ed van Elske. En toen waren er allemaal was mijn foto ook uitgekozen. Ja. Dus ik was er al een beetje aan gewend. Nou ja, dat was al een aantal jaren geleden. En nu dus heel groot op dat prachtige gebouw.
0: Ja.
4: Want ik vind het mooiste gebouw van Amsterdam. Ja. En daar hangt het dan. Maar dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, toch?
4: Dat is wel heel bijzonder. Ja, ja. Heel erg leuk eigenlijk.
0: Ja, grappig. En in die tijd, hè, toen jij je tong uitstak, wist je eigenlijk naar wie jij je tong uitstak? Herkende je hem?
4: Nee, absoluut niet. Ik stond toen op het Waterloopplein. Ik was op weg op de fiets om wat kleren, spullen in te kopen op de Haarlemmerstraat bij de MOF. En daarna zou ik dan weer gewoon terugfietsen naar mijn kraampje.
0: Ja.
4: Iemand paste even op. En dus ik had gewoon ook een heel vrij leven in die tijd.
0: Ja, zo zie je er ook uit. Als een hele blije, vrije vrouw.
4: Ja, dat klopt. Dat was ook zo, ja.
0: Ja, denk je daar dan ook met weemoed aan terug als je dat allemaal zo ziet? Want later kwamen natuurlijk kinderen natuurlijk dus. Blijkbaar, want je hebt een zoon. Van alles wat er in je leven gebeurt. Hoe kijk je naar die foto van toen?
4: Nou, eigenlijk als iets voorbijgaands. Niet echt met weemoed of zo, helemaal niet. Nee, want er gebeurde. Ik stapte heel veel en ik had een heerlijk leven, dat wel.
0: Ja?
4: Die hele tijd was. Ja, in die tijd was Amsterdam ook zoveel relaxer eigenlijk. De Damstraat was heel relaxed. Nu is het helemaal afgeladen met toeristen. Maar het was in die tijd helemaal niet zo. Je kon er gewoon lekker doorheen fietsen.
0: Ja.
4: En het was gewoon eigenlijk een hele leuke straat. De headshop, die heb je nog steeds. Een koffieshop had je waar je hars kon kopen. En je had een hele leuke discotheek, Chainelli. Het was eigenlijk een heel leuk straatje.
0: Ja, heel anders dan nu dus eigenlijk.
4: Heel anders dan nu, ja. Heel vrijer was het leven toen.
0: Dus dan kijk je ook wel met enige weemoed naar dat beeld van toen. Zoals met al die
4: van
0: foto's eigenlijk.
4: Van de 80e jaren.
0: Ja.
4: Zoals ik eruit zag. Zo was eigenlijk ook de tijd.
0: Ja, want
4: vrij gevochten en wild en
0: blij.
4: Ja, iedereen kon,
0: En een beetje en bloot, iedereen... want je hebt een topje aan met spaghettibandjes en die hangen ergens halverwege je armen.
4: Ja, ik kocht dat ook. Ik verkocht die corsetjes en onderjurkjes op het Waterloopplein.
0: Oh, dat kwam van je eigen kraam eigenlijk.
4: Dat kwam van mijn eigen stal af, ja.
0: Ach, wat leuk, wat grappig. Ja. Nou, maar het is toch wel heel mooi dat je op dat moment dacht... nou, verdorie, wie neemt nou een foto van mij? Daar heb ik helemaal geen zin in. En toen had je niet kunnen bedenken dat je 40 jaar later... op het Rijksmuseum zou hangen ermee.
4: Nee, inderdaad. Ja, een jaar later zag ik mezelf in een boekje. Dat boekje heette Amsterdam van Ed van der Elske. En toen dacht ik, verrek, dat ben ik.
0: Ja.
4: En toen heb ik hem even gebeld. En ik zei van, nou Ed, schuift het nog wat? Of zo. Maar nee hoor, helemaal niet. Nee, daar doe ik niet aan hoor, zei hij. Maar ja, bleek laatst ook een heel arme fotograaf te zijn. Eigenlijk.
0: Ja.
4: Hij had niet veel geld, dus... Ja. Nu begrijp ik dat ook wel. Maar destijds vond ik het wel een beetje asociaal... dat hij me dus eerst had gefotografeerd... en de later ook niet voor over had.
0: Nee, ja, grappig zeg. Ja. Ja. En nu is het toch wel mooi dat je daar hangt. Ben je ook al even binnenwezen kijken?
4: Ja, ik ben naar binnen geweest... en ik heb van het Rijksmuseum zo'n enorm groot boek gekregen...
0: Ah.
4: Met mijn foto ook voorop.
0: Leuk!
4: Het is allemaal heel grappig eigenlijk.
0: Ja, en opeens weten we allemaal wie jij bent, Helena.
4: Ja.
0: Dus zo vrij kan je nu niet meer fietsen door de stad. Want mensen zullen je misschien wel gaan groeten. Maar leuk dat je even bij ons in de uitzending wilde zijn. Echt grappig om te horen hoe dat gekomen is met die foto.
4: Ja het was gewoon heel erg leuk.
0: Mooi hoor. Dankjewel Helena. Okay. En veel plezier nog van alle reacties die je de komende tijd nog gaat krijgen.
4: Ja, dankjewel.
0: Oké.
4: Okay. Wie weet, tot ziens.
0: Ja, zo is het. Een fijne dag nog. Helena de Jong hoorde je. En dat is dus die vrouw, weten we nu dan eindelijk... die ooit, 40 jaar geleden, haar tong uitstak naar Ed van der Elske... de beroemde Amsterdamse fotograaf. Die foto van haar die hangt nu op het Rijksmuseum... waar een tentoonstelling te zien is van het werk van Ed van der Elske. En dit is muziek van Leo Sayer.

0: All Saints, I know where it's at. En straks dan gaan wij het hebben over... waar gaan we het eigenlijk over hebben? Over de snackbar. Ik krijg nu al trek, jammer. Ja, het is verschrikkelijk. We hebben het er de hele ochtend al over gehad. Omdat het dus zo is dat in Haarlem een nieuwe wijk gebouwd gaat worden. En nu heeft de gemeente besloten dat daar geen snackbar of fastfood mag komen. In die hele wijk niet.
1: Ja, dus dat is een wijk waar ik absoluut niet wil wonen.
0: Nee, precies, ja. Dus ze bedoelen dat natuurlijk in de hoop dat mensen daar gezonder gaan leven en zelf gaan koken in plaats van naar de snackbar. Maar wij vragen vandaag, is dat een slimme manier om mensen gezonder te laten leven? Of is het toch een beetje betuttelend dat wij niet zelf kunnen bepalen dat je niet elke dag naar de snackbar moet?
1: Ja, als je dat zou willen, moet je dat gewoon.
0: Als je wel wil, dan moet je dat gewoon kunnen doen.
1: Ja.
0: Nou, je kunt erover meepraten zo dadelijk en dan horen we ook graag wat jouw favoriete snackie is.
1: Oh,
0: ja, toch? Ik weet er een. Vertel ik straks. Maar je kunt nu meepraten als je even belt of app met 088-850-51-52. Dan horen we je zo na het nieuws van 16:30 met Laura. En wat zit daarin?
2: Ja, tunnelstress in Amsterdam. Het is vrijdag even flink omrijden geblazen.
3: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. Oh, en wat ik nog vergeet te zeggen. Onze Advance is het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus maak een afspraak op specsavers.nl.
5: Hè, het licht doet het niet.
6: Ik heb geen bereik.
7: Hebben we nog wel water?
8: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
9: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
10: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Vitepro, met Boswellia serrata ter ondersteuning van soepele gewrichten. Bestel nu op vitepro.nl.
11: Reuma Nederland bestaat 100 jaar. Een feestelijk moment. Met een schaduwkant. De pijnlijke realiteit is dat 2,5 miljoen mensen dagelijks moeten leven met reuma en artrose. Daarom roepen we heel Nederland op om hun leven te verlichten. Doe mee, zodat we reuma straks echt kunnen genezen. Kijk op reumanederland.nl wat jij kunt doen.
12: Ik kom uit het mooie Batuverdorp.
13: Ik ben Erik en ik woon op het mooie Borneo-eiland Amsterdam.
14: Ik ben Simona uit Purmerend. Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 16:55 en Weesp is het 23 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
2: Goedemiddag. In Amsterdam-West is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de eerste Constantijn-Huygensstraat. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te behandelen. Die is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgezet en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. Een Amsterdammer is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor grootschalige fraude met behulp van deepfakes. Hij wist met AI-technologie 47 bankrekeningen te openen door gezichten van slachtoffers te vervalsen. Die rekeningen werden vervolgens gebruikt voor onder meer bankhelpdeskfraude en geldopnames. De rechtbank spreekt van ernstige en doelbewuste oplichting en legt ook een schadevergoeding op. De Ei-tunnel in Amsterdam gaat vrijdag bijna de hele dag dicht voor spoedonderhoud. Ook de Arena-tunnel is die ochtend enkele uren afgesloten. De gemeente vervangt de verouderde bediening van de beide tunnels, omdat storingen nu niet meer goed te herstellen zijn. Automobilisten worden omgeleid via onder meer de Koentunnel en de Zeeburgertunnel. Volgens de gemeente moet het systeem na het onderhoud weer veiliger en stabieler zijn. Hoewel het seizoen pas net is afgelopen en het WK nog in volle gang is, weet Ajax al waar het aan toe is in Europa. De Amsterdammers zijn bij de loting voor de tweede voorronde van de Conference League namelijk gekoppeld aan de verliezer van FK Vojvodina tegen Ferencváros. De Amsterdammers starten op 23 juli in de tweede voorronde van de Conference League. Om de groepsfase te halen moeten nog wel meerdere rondes overleefd worden. Dankzij een geplaatste status ontloopt Ajax in deze ronde sterkere tegenstanders. En we blijven even bij het voetbal. Tientallen Senegalese Amsterdammers hebben gisteravond namelijk samengekeken naar de WK-wedstrijd tussen Senegal en Frankrijk. In Studio Wieman in Amsterdam-Noord leefden de supporters volop mee, maar ze zagen hun ploeg uiteindelijk wel met 3-1 verliezen.
6: Ja, ik vind het heel jammer. Ze hebben heel goed gespeeld. Ik ben super trots. Frankrijk heeft ook heel goed gespeeld. Het was heel spannend, ja.
7: Het is een moeilijke tegenstander Frankrijk, de favoriet van het WK, maar we kunnen hier in ieder geval tevreden zijn met hoe gezellig we het hebben gehad.
15: Ik dacht eerder een 1-0'tje, dan een 3-1. Maar ja, ze hebben hun best gedaan. Ja, maar Frankrijk heeft gewoon meer kwaliteit, helaas.
6: Het is jammer, maar het is mijn spelletje.
0: Ondanks het goed.
2: Ja, positief, hè?
0: Ja, zeker, ja.
2: Ja, want ondanks die nederlaag blijft het vertrouwen dus inderdaad groot. Volgens de fans is er geen reden tot paniek na deze eerste groepswedstrijd.
0: En zo is het ook. Zo en Frankrijk is natuurlijk wel gelijk een van de sterkste landen om tegen te spelen. Hè? Ja. Dus zo moet je het ook zien.
2: Ja, nou, dat is ook zo. Ja. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
0: Dankjewel, Laura. Wij gaan door met het weer van Jan Visser.
16: Een gebied met veel bewolking en af en toe regen, vooral in het noorden van de provincie, trekt vanmiddag naar het oosten weg. Vooral later vanmiddag en vanavond klaart het op en stijgt de temperatuur naar 23 graden in het zuiden van de provincie en in het noorden wordt het 19 tot 20 graden. Aan de kust waarschijnlijk een fractie lager vanwege de matige wind uit het zuidwesten die af en toe nog vrij krachtig kan zijn. De komende nacht is er weinig bewolking en koelt het af naar 15 graden. Morgen veel zon en droog weer. Misschien laat op de avond kans op een bui, maar dat is nog niet zeker. Temperaturen komen morgen uit op waarden tussen 23 en 27 graden. En het doet wat benauwd aan. Tevens omdat er weinig wind is en de luchtvochtigheid dus hoog.
0: En dan de situatie op de weg. Jelmer, volgens mij is het echt uitgestorven.
1: Het is puur genot dit keer.
0: Doorrijden.
1: Er staat maar één file. Dat is de A4 Amsterdam.

0: Anderson bij NH met Hold On To Love.
1: Dit is NH. Vandaag de dag.
0: We gaan het lekker hebben over snacken en een vette bek halen. Jelmer, jij houdt er wel van, volgens mij.
2: Ja, eigenlijk ben ik een kleuter. Mijn lievelingste eten is patat en pizza.
0: Ja.
2: En absoluut patat. Ik droom wel eens over patat.
0: Echt waar?
2: Ja, ik droom wel eens over patat. Patat met mayonaise. Oh, en ik kan ook echt, nou, nog één keer over afgelopen vrijdag, dat ik die 25 kilometer had gelopen. Daarna is het echt klaar, dat beloof ik. Maar ik had Mark geappt. Ik zeg, jij moet echt voor mij patatjes halen.
0: Ja, dat, goeie.
2: Dat maakt mijn leven op dit moment. En dan kom ik thuis en dan ruik ik patat.
0: En heeft hij dan zo'n familiezak gehaald.
2: Ja, en dan wil ik het eigenlijk het liefst op mijn borst leggen.
0: Oké, patat fetish.
2: Want dan voelt het dicht bij mij.
0: Patat zit in je hart, dat is duidelijk.
2: Zo lekker.
0: Ja, ik ben er ook echt dol op. Echt vooral

0: gewoon van die lekkere frietjes die je tegenwoordig hebt. Van die, weet je, ze noemen het oude wijvenfriet. Weet je wel, die dan niet helemaal geschild is.
1: En
0: dan
1: ja, zeker.
0: Heel
1: absoluut.
0: Sappig. Oh, die ja, zijn
1: en
0: zo
1: ze
0: lekker.
1: Eigenlijk net even te lang.
0: Oh, jongens, nou,
1: gezeten.
0: Hou op, schei uit. Nou,
1: en een beetje
0: hier...
1: oud vet.
0: Ja.
1: Het moet niet allemaal
0: niet
1: iedere
0: allemaal
1: dag opnieuw nieuw
0: nee,
1: vet.
0: Nee, nee, het moet
1: lekker.
0: Een beetje goed van smaak zijn.
1: Ja.
0: Nou ja, we houden er dus wel van. Een frietje op zijn tijd of een kroketje. Ik ben ook dol op kaassoufflees. Dat is dan misschien wel mijn lievelingssnack als je het niet over frietjes hebt. Maar goed, als je in de nieuw te bouwen wijk Hart voor Oostpoort zou gaan wonen in Haarlem, dan kom je toch bedrogen uit. Want daar geldt dus een snackbarverbod, een fastfoodverbod.
1: Ja.
0: Dat heeft de Haarlemse gemeenteraad besloten in de hoop dat mensen daar dan gezonder gaan leven. En wij vragen vandaag aan jullie van ja, wat is dat een goed idee? Of zeg je nou, in zo'n wijk zou ik niet willen wonen?
1: Ja, dus, tot tweede is voor mij het geval.
0: Praat even lekker met ons mee, zou ik zeggen.
1: Praat mee, 088 850 51 52.
0: Ja, ja, en ik krijg nu al appjes binnen van mensen die zeggen ja, ho ho, wat is dit voor betutteling? Laat mensen lekker eten wat ze zelf willen. En ik hou van patat met mayonaise en satésaus. Oh, dat zegt Mick.
1: Ja, lekker.
0: Dat vinden wij ook lekker, ja, inderdaad. Nou ja, dat zijn inderdaad wel een beetje de overwegingen. Aan de andere kant kun je ook denken, als mensen nou niet op elke hoek een snackbar hebben, dan gaan ze misschien wel heel gezond zelf koken. En dan is het uiteindelijk weer beter voor de volksgezondheid.
1: Is dat ook niet wishful thinking?
0: Ik denk het haast wel.
1: Ja.
0: Ik denk het haast wel. Nou, we vinden het in ieder geval leuk als je even meepraat over dit onderwerp. Je kunt ons bellen of appen, maar dan wil ik wel weten wat jouw eigen favoriete snack is.
1: Ja, want dan gaan we natuurlijk even lekker lekkerbekken zitten.
0: Ja,
1: hier, hè?
0: Zeker weten.
1: Even
0: voor mij is het dus echt een kaassoufflé. Ja. Welke is het voor jou?
1: Ja, ik ga dan toch voor de frikandel speciaal.
0: Ja? Oh, frikandel speciaal. Ja,
1: ja,
0: dat is ook heerlijk.
1: Lekker. Oh.
0: Goed, nou, ik zou zeggen, bel of app ons even. En ik zie dat Christian ook op vrijdag naar de snackbar gaat, zoals denk ik veel mensen. En dan halen ze patat met kibbeling en friet. Oei.
1: Oh, dat vind ik een gekke combi.
0: Nee, helemaal niet.
1: Met kibbeling erbij? Met kibbeling,
0: kibbeling
1: met patat?
0: Vis? Ja, dat is heerlijk.
1: Echt?
0: Net zoals in Engeland eten ze gewoon vis en chips.
1: Zo smerig.
0: Echt? Ach. Ja, maar dat komt omdat ze in Engeland die frietjes niet goed kunnen. Daar bakken ze echt patat. Daar bakken ze echt van die dikke, van die slappe patatten.
1: Ja, het is gewoon niet mijn combi. Maar goed, nee. Voor ieder wat wils, hè. Goed. Voor ieder wat wils.
0: En zo is het ook wel weer.
1: Zo toch, ja.
0: Nou, lekker. Laat van je horen, zou ik zeggen, op 088 850 51 52.

0: Jennifer Page en The Crush. Je luistert naar NH, naar vandaag de dag. En we hebben het over snacken. Omdat in Haarlem besloten is om in de nieuw te bouwen wijk Hart voor Oostpoort geen fastfood en snackbars toe te staan. En dat in de hoop dat mensen gezonder gaan leven. Nou, als ik de reacties bij ons in de WhatsApp zie, jammer, dan gaat dat niet gebeuren.
1: Die huizen komen niet vol.
0: Nee, die huizen, daar wil niemand wonen, geloof ik.
1: Martin die zegt bijvoorbeeld, ik wil daar best wel wonen. Geen snackbar in de buurt, maar dan ga ik gewoon lekker naar de supermarkt. En mijn favoriete snack is lekker de berenhap hamburger speciaal.
0: Ja, dat is ook lekker. Janine die zegt, ik eet al heel schandalig meer dan 40 jaar elke vrijdag patat met frikandel en kroket. Heb één keer overgeslagen, toen was de hele familie van de rel.
1: Ja, nou, dat snap ik. Ik zou er ook helemaal van in de rel zijn. Oh ja, die stuurt nog. Kennen jullie ook raspatat?
0: Ja.
1: Dat is zo ontzettend lekker.
0: Dat is lekker,
1: maar
0: ja.
1: Weinig snackbars hebben ze helaas. Ja, dat is hartstikke lekker.
0: Ja, heerlijk inderdaad.
1: Mijn favoriet is toch de lekkere vertrouwde frietjes.
0: Ja, dat is het allerlekkerst. En Remco die zegt nog, je brengt me op een idee, Patrice. Ik denk dat ik straks patatje ga frituren met van alles erbij. Hij heeft de diepvries vol liggen. Ja, dat is natuurlijk ook zo. Goed, we gaan er eens even over verder praten met onze snackspair. Die ken je wel, dat is Eke Bosman, die spreken we wel eens vaker. Hij heeft er ook wel een mening over. Hij schreef er zelfs een heel opiniestuk over op zijn eigen website. Eke, goedemiddag.
2: Nee, goedemiddag. Hoi.
0: Ja, een betere volksgezondheid, dat willen we natuurlijk allemaal, toch?
2: Dat willen we zeker allemaal, ja inderdaad. Dat lijkt me heel erg logisch om daarvoor te gaan. Ik denk alleen dat een snackbarverbod niet de manier is om een probleem op te lossen. Ik vind het eerder symptoombestrijding.
0: Ja, maar ja, goed, de gemeente zegt als er geen snackbar is, dan gaan mensen misschien gewoon zelf koken.
2: Ik vind hartstikke leuk dat ze dat zo makkelijk zeggen, maar wat is nou precies een snack? Ik denk dat als je alleen friet of een broodje kroket verbiedt, dat waarschijnlijk de snackbars zullen denken, ja, maar als je een kaascroissantje bestelt, is dat net zo ongezond. Dus ik denk dat je dan een beetje scheef aan de meter bent.
0: Dus dan moet je ook de bakkers gaan verbieden, bij wijze van.
2: Ja, precies. Ja, dan mogen de bakkers ook geen frikandelbroodje meer verkopen. Snap je? Nee, ja. Die hebben dat ook natuurlijk.
0: Ja.
2: Dus ik vind het een beetje, kijk, natuurlijk als snackspair is het logisch dat ik de kant van de snackbar kies. Maar als je een beetje logisch nadenkt, denk ik van, ja, dat is heel erg scheef.
0: Ja, en zo'n snackbar heeft natuurlijk meer functies in een buurt. Ja. Hè? Ik kan me ook voorstellen dat het zijn vaak tegenwoordig ook bijna een soort halve ontmoetingspunten. Ja. Winkeltjes absoluut. Waar de krant wordt verkocht en dergelijke.
2: Nou ja, alle lagen van de bevolking komt daar. Dat is echt wat onderzocht is en wat gewoon bewezen is, dat iedereen komt daar met elkaar in contact. Ik las ook, nu moet dat wel gefactcheckt worden, maar ik las ook afgelopen week dat waar mensen bij elkaar komen, waar snackbars zijn, wordt ook over algemene democratischer gestemd.
0: Echt? Huh?
2: Dus dat mensen wat meer progressiever zijn.
0: Wat? Dus als er een snackbar in de buurt is?
2: progressiever stemmen? Met de meeste snackbars zijn wat meer socialer en maatschappelijker betrokken.
0: Oh, wat grappig.
1: Hoe kan dat dan?
0: Nou komen?
2: Omdat de mensen van verschillende lagen uit de bevolking met elkaar in contact komen en dus meer begrip voor elkaar krijgen. Dat snap ik wel.
0: Want bij de snackbar komt natuurlijk iedereen, van de vrachtwagenchauffeur tot de advocaat van om de hoek, die tot laat moest werken en nog even een visie komt halen.
2: Nee, we zijn ermee opgegroeid. Het is ons erfgoed natuurlijk, de snackbar.
0: Ja.
2: Dat is iets waar we trots op zijn.
0: Ja, zeker. Ja, de Bami-schijf, die gooi je niet zomaar weg.
2: Nee.
0: Om maar eens wat te noemen. Nee, maar ik snap je punt wel. Bij zo'n snackbar komt eigenlijk de hele wereld samen. He, die advocaat van de Zuidas, die staat naast de vrachtwagenchauffeur. Ze hebben een babbeltje en een praatje, terwijl ze wachten op die kaassoufflé. En zo ga je misschien toch weer even anders naar de wereld kijken. Dus het is eigenlijk heeft een maatschappelijke functie bijna.
2: Absoluut. Ja, nou ja, dat hebben buurthuizen natuurlijk ook. Het is gewoon een buurthuis, maar dan met lekker eten.
1: Ja, en stel nou dat we eventjes in het kopje van een gemeenteraad gaan.
2: Ja.
1: Wat zou wel een oplossing dan kunnen zijn om die volksgezondheid te verbeteren?
2: Ik vind het heel dapper en natuurlijk nobel van de gemeente dat ze hun best doen om dat te beteugelen. Maar ik denk toch dat je niet niet het probleem moet aanpakken, maar gewoon naar het begin moet kijken, naar opvoeding. Het begint al met, als je kijkt naar Frankrijk en Finland, dan heb je scholen waar gratis gezonde lunches worden aangeboden. Nou, in Nederland zijn er misschien nog wel scholen waar je als kind al van 4 jaar nog cola mee krijgt, bij wijze van spreken.
0: Of chips, hoor je ook vaak.
2: Als je dat al bij het begin aanpakt, dan heb je een generatie die straks opgroeit met een gezonde start. En ik denk dat dat al één grote winst is.
0: Ja, dat is een heel goed punt. En dus niet een hele wijk zonder snackbar bouwen. halen.
2: Ja, en als je wilt snacken, ga je alsnog naar de supermarkt om daar een frikadelbroodje of een sausijzenbroodje te halen.
1: Ja,
2: dat
1: is ook nog zo, ja.
0: Dus dat is ook waar.
2: Het is symptoombestrijding. Ja. Ik zou toch even naar de kern kijken van het probleem.
0: Oké, en tot slot nog even, wat is jouw favoriete snack? Want wij krijgen natuurlijk door dat gepraat over snackbars, frietjes en kaasvlees ongelooflijk het werk. Ja. En wat is jouw favoriet?
2: De frikandel XXL. Extra lang, extra dik, superlekker.
0: Ah. Oh. Oh, klinkt goed. Lekker. Nou, dankjewel Eke dat je weer even bij ons in de uitzending wilde zijn.
2: Yes.
0: Oké. Dag. Eke Bosman hoorde je. Hij is de snackspair. En hij schrijft elke week stukjes over snacks. Onder andere in het Parool. En ook op zijn eigen Instagram. En
1: website, alles. Website, alles. En nu alles kan hij gewoon de frituur aan gooien.
0: Doei. Ja, lekker een frituurtje of één berichtje nog.
1: Ja, snacken. Maar al die vragen zich af waar thuisbezorgd dan heen is. Ik bedoel, die kunnen ze niet wegstoppen.
0: En zo is het natuurlijk ook weer.
1: Ook wat in.

0: Shake Your Body, The Jacksons, hoorde je hier bij NH. En straks na het nieuws van 5 uur... dan gaan we het hebben over best wel een griezelverhaal, vind ik. Voor een enorme rattenplaag in Haarlem. Hoe erg het is, dat hoor je zo.
1: Donderdagavond, Over de Top met Maarten en Jelmer.
2: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
3: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen, met een enorme comeback.
2: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
3: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
4: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
2: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
1: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
5: Onze nieuwe keuken is de ontmoetingsplek voor de hele familie. Ideeën waren er volop op mhkkeukenexpert.nl. En vervolgens heeft MHK Keukenexpert WST-keukens uit Krommenie alles tot in de puntjes gerealiseerd. Gaaf, hè?
6: MHK Keukenexpert ontwerpt en realiseert de keuken van je dromen.
7: La Mer Anne Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Friese Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
8: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
9: Ebink betaalt u de hoogste prijs voor oud goud en is het beste adres voor vintage sieraden. Burgemeester Nielenplein 34, Heemskerk.
8: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Stam in Bussum.
10: Kim is aan het werk in de winkel. Kijk, die meneer is heel boos. Hij steekt zijn middelvinger omhoog. Opzoute trut. Kim schrikt en is bang. Nu weet ze niet meer wat ze moet doen. Leer omgaan met agressie. Werk veilig. Ga naar www.pvonh.nl en volg een gratis training.
11: Stap in de wereld van het Zuiderzeemuseum. De plek waar je op ontdekkingstocht gaat en de Zuiderzee van heel dichtbij meemaakt. Ervaar het zelf. Zuiderzeemuseum. Leef je in, leef je uit. Pst, je vindt ons in Enkhuizen.
12: Meubels Stoffeerderij Scholtens is een familiebedrijf dat ruim 50 jaar meubels stoffeert, repareert en restaureert. Van antiek tot modern, ook voor het opvullen van uw zitmeubelen en voor het riet, bies en vlechtwerk. Bel Meubels Stoffeerderij Scholtens 06-2726-0222.
13: Voordeeluitjes.nl. Toe aan een uitje in de natuur? Boek nu een hotel of vakantiepark in Wallonië en ga op avontuur in de Ardennen.
14: Voordeeluitjes.nl.
15: Meubelstoffeerderij Scholtens is aanstaande zaterdag geopend van 10 tot 1. Netwerk 65 Purmerend. Bel 06-272-60222.
13: Boek nu de Ardennen al vanaf €47 per persoon.
14: Voordeeluitjes.nl.
16: Ik ben Gerard Manzande uit Medemblik.
17: Ik ben Toon uit Spaarndam.
18: Hoi, ik ben Ilse uit Heilo.
19: Ik ben Michiel uit Muiden.
20: Ik ben Clement Kiesveld uit Heemskerk.
21: Ik ben Nevi en ik kom uit Amsterdam.
22: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is niet te geloven, maar het is echt 5 uur precies. En het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Goedemiddag.
23: Goedemiddag. Op de Westerdijk in Hoorn is gisteravond een 48-jarige man aangehouden na een verkeersongeval. Een Amsterdammer is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor grootschalige fraude met behulp van deepfakes en meerdere diefstallen op klaarlichte dag bij station Castricum. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
24: Clemens Peters met het NOS Journaal. De schipper van de snelboot die betrokken was bij een dodelijk ongeluk bij Terschelling is in hoger beroep vrijgesproken. Volgens het gerechtshof voerde de kapitein niet onvoorzichtig. De snelboot had in 2022 een aanvaring met een watertaxi. 4 mensen kwamen om het leven. Het lichaam van een van hen, een jongen van 12, is nooit gevonden. Beide schippers werden door de rechtbank veroordeeld tot een taakstraf. Alleen de kapitein van de snelboot ging in hoger beroep. Hij is nu vrijgesproken. Zeker 800 gebruikers van Scorito, het grootste online sportpoolplatform van Nederland, hebben een mail gekregen waarin staat dat ze moeten betalen voor hun WK-pool. Volgens het bedrijf doen ze zich voor als particulieren, maar hebben ze eigenlijk een zakelijke voetbalpool waar ze een betaald pakket voor moeten aanschaffen. Als ze niet betalen, dan wordt hun WK-pool verwijderd. De Hubertustunnel in Den Haag blijft nog langer dicht. Een jaar geleden begonnen er onderhoudswerkzaamheden die al in april klaar hadden moeten zijn. De tunnel is een belangrijke verbinding tussen Scheveningen en de noordelijke rand van Den Haag. Verkeer wordt omgeleid en dat leidt nu al tot veel vertraging. Omdat de datum in april niet werd gehaald, kreeg de aannemer al een boete. De nieuwe openingsdatum zou in juli zijn, maar ook dan is het nog niet klaar. En de tunnel gaat nu naar verwachting half september open. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerder de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oliver floot de afgelopen jaren 2 maal een wedstrijd van Oranje. Een WK-kwalificatieduel in Turkije in 2021, toen Nederland met 4-2 verloor. En in 2023 floot Oliver een EK-kwalificatieduel met Griekenland, dat Oranje met 3-0 won. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer, plaatselijk nog een bui, in het zuiden af en toe zon. Het is een graad of 23. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
3: La Mer Anna Oudendijk zorgt voor culinaire kwaliteit op uw party. Wij zijn genomineerd en finalist voor de publieksprijs bij het West-Fries Ondernemersgala. Ga naar wfgala.nl en stem op ons. Dit kan tot en met 17 juni.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum. Verzekeringen voor hoger opgeleiden.
17: Even tijd voor jezelf. Lekker zitten op een comfortabele stoel of bank. Bij Prominent draait het om perfect zitcomfort, zodat jij optimaal kan genieten. Ontdek maatwerk en persoonlijke aandacht bij een Prominent winkel bij jou in de buurt. Prominent. Het draait om jou.
18: De komende weken is het Hebbes bij Ben. 30 gig en 200 minuten voor maar 9 euro per maand. Of combineer deze bundel met bijvoorbeeld de Samsung Galaxy A57. Hebbes. Kijk op ben.nl.
25: Ja, ja, Dirk is door Supermarkt Kompas voor de 5e keer op rij uitgeroepen tot beste supermarkt van Nederland. Daar zijn we heel erg trots op. Een enorme dankjewel aan onze collega's en klanten. Want samen maken we Dirk de beste.
26: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En tijdelijk hoeven beide toestellen je niets te kosten. Want deze lente vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Informatie en voorwaarden op audica.nl.
25: Nu bij Dirk, Gourmet Gold, 49 cent. Hoor je goed, 49 cent.
27: Hé, het licht doet het niet.
28: Ik heb geen bereik.
29: Hebben we nog wel water?
30: Opeens zitten we zonder stroom, water of internet. Misschien wel dagenlang. Het is niet de vraag of, maar wanneer dit gebeurt. In zo'n noodsituatie zijn we de eerste 72 uur op onszelf aangewezen. Een goede voorbereiding maakt dan een groot verschil en geeft rust. Hoe goed ben jij voorbereid? Kijk op denkvooruit.nl.
31: Vandaag de dag
32: met Patricia Navelker.

0: lekker nummer dit. The Brick House van de Commodores hoorde je. Het is 5:08. Een heel goede middag.
1: NH met Vandaag de Dag.
0: Vandaag de Dag is hier tot 7:00. Daarna heb je nog heel veel lekkere Noord-Hollandse muziek. Maar daarvoor dus gaan we nog allerlei leuke, interessante onderwerpen bespreken. Jelmer, zoals wat?
2: Zoals wat? Nou, het sportnieuws. AZ heeft een nieuwe directeur voetbalzaken.
0: Zo?
2: Ja, ja, daar gebeurt het. En bij het zien van bureau NH zullen verdachten denk ik wel heel erg balen vandaag. Want vorige week zat er over een aantal van hen nog een blurretje. Nou, deze week is daar weinig meer van over.
0: Oeh. Nou, straks horen we meer over de boeventronie die te zien zullen zijn bij bureau NH. Maar eerst gaan we even echt heel erg griezelen, want bewoners van de Haarlemse Kleverparkbuurt die worden al maanden geteisterd door een verschrikkelijke rattenplaag. Bijvoorbeeld deze buurtbewoner die vertelt over de ratten die onder de tegels in haar tuin krioelen.
3: Je hoort het echt kraken. Ik zei tegen mijn man van, nou, het gaat verzakken daar. Maar toen had ik nog geen rat gezien. En toen hadden we maar die steen opgetild en dan keken we zo naar het gezicht eigenlijk van de rat. Nou, toen heb ik de gemeente ingeschakeld, toen zijn ze geweest. En toen is er wel een hele grote rat gevangen, een bruine rat. Ik vind het ook nog wel eng, hoor, want s'avonds ga ik ook niet graag in. Als het pretje donker wordt, ben ik altijd wel bang een beetje.
0: Ja, daar kan ik me alles bij voorstellen. Een rat in je tuin is al vervelend, maar in huis of onder je huis, dat lijkt me helemaal akelig. Onze verslaggever Jacqueline die is de buurt ingegaan. Goedemiddag, Jacqueline. Ja, een enorme rattenplaag. Jij hebt mensen gesproken daar in de Kleverparkbuurt. Wat voor verhalen hoor jij allemaal?
4: Ik heb verschillende mensen gesproken. Eén iemand vertelde dat ze bolletjesisolatie onder de vloer had. En dat ze 's nachts de ratten daar doorheen hoorden racen. Ze zei ook, wij waren de ballenbak van de straat. En uiteindelijk hebben ze die isolatie laten opzuigen. En toen kwamen er nog 8 rattennesten tevoorschijn. En
0: wat?
4: In ieder nest zitten heel veel jonkies. Dus, dat hebben ze kunnen voorkomen.
0: Ja, maar
4: en
0: 8 iemand nesten anders onder vertelde één inderdaad. Huis.
4: 8 nesten onder 1 huis. Ja. Ja, in de isolatie.
0: Ja.
4: Ja.
0: En iemand anders?
4: Dus dat was wel even schrikken. Ja, een oudere dame, echt een dame flink op leeftijd, die vertelde dat een deel van haar huis aan het verzakken was. Ze had geverfd. En er ontstond eigenlijk gewoon weer een nieuwe rand. En ook dat zij dus dacht in het rooster, in de badkamer, dat er een stofje hing. En toen ging ze kijken en toen zat er in het rooster een dode rat.
0: Oh.
4: Dus dat was wel even schrikken voor haar.
0: Echt schrikken, ja. Dat zijn toch wel horrorverhalen. Je wil dit niet meemaken. En we hadden het er eerder in de uitzending al even over van ligt het aan de mensen? Is het zo vies bij hun in huis? Maar in dit geval is dat echt niet het geval, toch?
4: Nee, klopt. Nee. Het is wel zo, de bewoners zijn zelf van mening dat de oorzaak waarschijnlijk in het riool ligt. Daarmee zijn ze ook een beetje in conflict met de gemeente. De gemeente die erkent wel dat er wat problemen zijn met het riool, maar die wijst voornamelijk de aansluiting aan de huizen aan en niet zozeer het hoofdriool. En daarop hebben ze wel onderzoek gedaan waaruit wel blijkt dat er een aantal verbeteringen plaats moeten vinden. De mensen willen gewoon heel graag weten eigenlijk waar ze aan toe zijn.
0: Ja.
4: Of het inderdaad aan het hoofdriool ligt. Of dat ze zelf toch meer dingen moeten doen.
0: Ja, want maar, wat voor aanpassingen zou je dan kunnen doen aan een riool, zodat die ratten daar niet binnenkomen?
4: Ja, kijk, dat riool dat schijnt heel oud te zijn. En een riool gaat maar 60 jaar mee. Nou heeft gemeente Haarlem dat wel opgerekt naar 80. Ook uitstel van investeringen erin. Maar het gaat gewoon niet zo heel erg niet veel langer mee dan dat. En de buurtbewoners willen daarom heel graag weten hoe oud het riool is, zodat ze kunnen inschatten of het aan vervanging toe is.
0: Ah.
4: Eigenlijk zou het gewoon vervangen moeten worden.
0: Ja.
4: Ja.
0: Ja, en is dat dan inderdaad een gemeentekwestie? Of zit dat dan bij het waterbedrijf?
4: Nou ja, het hoofdriool is wel verantwoordelijkheid van de gemeente. Dus die moeten daar wat mee. De huisaansluitingen, dat zou eigenlijk bij de perceelhouder liggen. Dus waarschijnlijk de eigenaren van de huizen. Afhankelijk van hoe ver het eigenlijk van hun voordeur zit. Ook daar wordt nog vreselijk over gesteggeld.
0: Ja, maar intussen hebben die mensen wel te maken met echt een verschrikkelijke plaag. Wat doet dat met die mensen? Want ik zou daar echt doodongelukkig van worden.
4: Ja, die mensen, er zijn heel veel mensen heel bang. Iemand die ik heb gesproken, die durfde 's avonds ook de tuin niet meer in. Mensen schrikken ervan. Sommige mensen hebben dan vallen gekregen. En daar zitten dan allemaal dode ratten in. Ik heb foto's ontvangen. Nou, die moet je niet tijdens je avondeten even gaan bekijken. Dat is gewoon allemaal heel vies. Onthoofde ratten, uitgedroogde ratten. Het is wel heftig voor ze.
0: Jeetje, ja. Nou zeg. En wat is nu de eerstvolgende stap? Hoe gaat het verder?
4: Nou ja, de bewoners hebben vorige week bij de commissievergadering van de gemeente hebben ze ingesproken en daar ook hun zorgen geuit. Daar is nog een pittige discussie geweest tussen raadsleden en wethouder Berkhout, die dit in zijn portefeuille heeft zitten. En de wethouder heeft toegezegd om na de zomer nog een keer naar de resultaten van een onderzoek te kijken en met een plan van aanpak te komen. Oh. Dus hopelijk dat ze dan uit de brand geholpen zijn.
0: Ja, maar na de zomer, ik kan me voorstellen dat zij denken, kom alsjeblieft deze week nog, toch?
4: Ja, dat hopen ze wel. Maar ja, de gemeente wat dat betreft...
0: Ja, werkt
4: ik denk
0: wat
4: toch dat ze nog een beetje geduld zullen moeten hebben. Ja. En in de tussentijd, ja, vallen plaatsen en laten legen.
0: Ja, ja. Nou, geen fijne situatie daar in Haarlem. Dankjewel voor jouw uitleg, Jacqueline. En wij zullen het artikel nog even bekijken. Maar de foto's niet al te intens, want dat lijkt me heel smerig om te zien. Het artikel vind je terug bij ons op de website op nhnieuws.nl.

0: 3-2-1, je hoorde Bente hier bij NH. En daarmee is het ook alweer tijd geworden voor...
1: Vandaag de dag.
0: De sport met Stefan Brandhorst vandaag. En jij had een drukke dag, Stefan. Waar ben je geweest?
2: Ja, goedemiddag, Patricia. We hadden een kennismaking met de nieuwe directeur voetbalzaken van AZ. Want Max Huibert, zoals je misschien wel weet, die vertrekt. Hij is officieel nog in dienst. Maar na meer dan 10 jaar heeft AZ dus een nieuwe directeur voetbalzaken. Dus het was tijd om even kennis te maken. Dat was dus vandaag in Alkmaar, in het stadion van AZ. En dat was prettig.
0: Ja, want hoe gaat zoiets dan als de nieuwe grote man gaat kennismaken met de pers?
2: Ja, nou ja, dan wordt eigenlijk iedereen verzameld in een ruimte. De cameraploegen van de ESPN en ook onze eigen camera, die waren aanwezig. En ook de schrijvende pers. En dan ga je allemaal zitten rondom een tafel. Want dan heeft iedereen de kans om even wat vragen te stellen. Nou ja, dan kom je best wel veel dingetjes te weten over hem. Ja, dat zijn natuurlijk ook wel een beetje de standaard vragen. Dus we dachten van, we moeten eventjes afwijken als NH zijn. We gaan niet vragen van, wat verwacht je van komend seizoen? En welke spelers zou je nou graag willen behouden? En ja, dat kunnen we natuurlijk allemaal wel een beetje invullen. Dus we dachten, we gaan hem een aantal stellingen voorleggen. En een van die stellingen was, is hij een keiharde onderhandelaar?
3: Nee, ik denk dat ik duidelijk ben. Wel vanuit de relatie. Dus dat is iets hoe ik graag wil samenwerken met mensen. Maar ja, wat ik zeg, ik denk ook dat ik duidelijk kan zijn waardoor mensen het soms op deze manier kunnen ervaren. Maar dat is ook passend bij het werk wat we willen uitoefenen. Ik denk dat er weinig zeggen die nee zouden antwoorden op jouw vraag.
0: Een beetje een diplomatiek antwoord, vind ik, hoor.
2: Ja, dat viel sowieso wel een beetje op, hoor. Ja. Want hij maakte natuurlijk de overstap van Excelsior naar AZ. Ja. Dan komen er toch ineens andere belangen. Ja. Bij hem kijken. Dat merk je wel een beetje. Hij was wat voorzichtig, hij was wat berekenend.
0: Zoekend
2: naar zijn woorden. Vooral niet te veel gekkigheid. Want we hadden ook bijvoorbeeld even wat persoonlijke vragen.
0: Ja, leuk.
2: Die komen pas volgende week. Dus dat zie je dan bij ons op de site. Maar daarin vroeg ik bijvoorbeeld ook van, wat is nou je mooiste oranje herinnering? Nederlands elftal. Toen vertelde hij over 2010 dat hij het WK zat te kijken met allemaal vrienden in de tuinen, allemaal oranje, alles versierd. Nou, en hoe zit hij er dan nu bij, denk je? Nou, gewoon voetbal kijken.
0: Oh.
2: Dus weet je dat?
0: Ja, een beetje.
2: Ik vraag me af of dat echt zo is, want ik zie het eigenlijk gewoon voor me dat gewoon in dezelfde setting is, maar laat het niet echt merken. Dus hij is wat voorzichtigjes.
0: Laat ze niet in de kaarten kijken.
2: Ja.
0: Ging het ook nog over de komende transferperiode? Want dat zit er nu natuurlijk wel weer aan te komen.
2: Dat is eigenlijk ook een beetje waar ik naartoe wilde. Want dat is ook het verschil. Hè. Bij Excelsior heeft hij te maken met niet zo'n hele grote zak geld. En bij AZ gaat het natuurlijk echt ineens over miljoenen. Bijvoorbeeld Sven Meijnans, daar wordt echt aan getrokken. Die staat in de belangstelling. Kon afgelopen zomer al weg, maar AZ wilde hem heel graag behouden. Nou hebben een aantal spelers ook al te horen gekregen dat ze weg kunnen. Mogen ook zelfs. Maar ja, waar wij natuurlijk allemaal naar kijken is Kees Smit. Wat gaat daarmee gebeuren? Dus ook daar hadden we een stelling over bedacht. En die luidde als volgt. Kees Smit is deze zomer niet te koop.
3: Ja, dat is die vraag is niet te beantwoorden.
2: Wat maakt dat zo lastig?
3: Nou, daar heb ik net ook iets over gezegd. We willen met AZ presteren. En dat doen we met een doelgroep. En het liefst nog van jongens vanuit onze eigen jeugd. Waar we ontzettend trots op zijn. Dan weet je ook dat als jongens zijn debuut maken bij het Nederlands elftal, het goed doet bij AZ en je nog heel erg jong bent, dat je in de belangstelling komt van grote clubs in Europa.
0: Ja, wat zegt hij nou eigenlijk?
2: Ja,
0: helemaal niks.
2: Nee, eigenlijk nog niet zo heel veel. Ja, gezondheid trouwens.
0: Dankjewel. Maar ik denk dat deze man ook nog een klein beetje moet wennen aan even de omgang met de pers. En hij gaat jullie natuurlijk de komende jaren goed leren kennen.
2: Ja, maar dan was dit juist een uitgelezen kans om zichzelf even van leukste kant te laten zien. Want het was allemaal wel een beetje prikkelend. En hij had natuurlijk ook kunnen zeggen.
0: En een beetje luchtig.
2: Want ik denk dat hij dat namelijk wel een beetje is.
0: Ja?
2: Ja, dat
0: zag je een beetje een fonkelingetje in zijn ogen?
2: Ja, toch wel een beetje. En dat merk je dan vooral als de camera uit is. Hè? Dan zie je hoe mensen echt zijn. En als de camera aangaat, dan is het toch net eventjes iets serieuzer.
0: Ja, dat is op zich ook wel weer te snappen. Maar goed, jullie hebben dus kennis gemaakt voor het eerst met Niels van Duinen. Die naam die gaan wij de komende jaren nog vaak horen. Want het is de nieuwe technisch directeur van AZ. En dit verhaal wat jij gemaakt hebt, dat gaat dus op de site verschijnen van NH Nieuws en NHsport.nl. En als je dat op die site gaat bekijken. Dan weet je ook tegen wie Ajax moet. Stefan, ja, jij weet dat ook, ja, wat, voor de Conference League.
2: Ja, dat is natuurlijk ongelooflijk hoe snel Ajax alweer in actie moet komen. Op 23 juli al, dat is ongekend. Maar dat heeft er alles mee te maken dat Ajax natuurlijk een rampzalig seizoen had. Ze hebben zich gekwalificeerd voor Europees voetbal. 23 juli, eerste wedstrijd, tweede voorronde van de Conference League. Dus Ajax heeft nog een hele lange weg te gaan om ook echt in die competitiefase terecht te komen, zoals dat toernooi in elkaar zit. Maar dan spelen ze tegen Vojvodina uit Servië of Ferencváros uit Hongarije.
0: Nou, kent ze allebei niet, maar...
2: Onderschat ze niet, zou ik zeggen. Want het zijn toch wel redelijke ploegen, denk ik. Als ze daar doorkomen, dan moesten ze nog twee voorrondes spelen. En dan pas zijn ze er.
0: Oh, wat een toestand, zeg. Ja. Dus ze hebben ook bijna geen vakantie, die jongens.
2: Een hele korte vakantie. Hele korte AZ vakantie. Had dat vorig seizoen.
0: Ja.
2: Nou, die mogen ietsje langer weg.
0: Ja, oké, okay, goed. Ja. Nou, we zijn weer helemaal bij. Dankjewel, Stefan.
1: Vandaag de dag.

0: Kershaw. En The Riddle. Straks horen we meer over de boeventronies die deze week te zien zijn in Bureau NH. Nu eerst het nieuws van 5:30 met Laura. En wat zit erin?
1: Ja, de politie zag iemand rijden en deze automobilist had duidelijk geen standaard bagage bij zich.
2: Dit is een uittip.
3: Geniet op 21 juni in het Enkhuizen Zuiderzee Museum van het veelzijdige gitaarfestival. Onder meer met Gypsy Jazz gitarist Alessio Roders, Rising Bluegrass Band The Lonesome Alones en Schots klassiek meestergitarist Matthew McAllister. Kijk op zuiderzeemuseum.nl.
2: Dit was een uittip.
4: Interesse in een scootmobiel die verder kan, bijzonderder is, breder is en sneller is. Ga dan naar Scootmobiel Amsterdam aan de HJE Winkenbachweg 99. Welkom.
5: Elke maandag was ik op mijn kleindochter Evie. We hebben het altijd zo leuk samen. Ik zorg met alle liefde voor haar. Maar wie zorgt er straks voor mij?
6: Dat doen we samen, met Omring. Want met de thuiszorg van Omring krijg je net dat beetje extra ondersteuning wanneer het nodig is. Kijk op omring.nl/thuiszorg.
7: Het kan hard gaan. Van het fietszitje, de helm op, naar zijwieltjes en eindeloos veel fietslampjes. Je zorgt ervoor dat ze altijd veilig op de fiets zaten. En nu? Nu check je of een e-bike niet is opgevoerd, toch? Want een opgevoerde e-bike is onveilig, onverzekerd en strafbaar. Het kan hard gaan. Dus bescherm je kind en anderen tegen ongelukken. Check of de e-bike van je kind niet is opgevoerd. Weten hoe? Kijk op komveiligthuis.nl.
8: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
9: Ik heb een buikpijn.
10: Tienduizenden kinderen in Nederland leven met een maag-darm- of leverziekte. Deze week is de collecte van MDL-fonds. Geef voor deze kinderen. Geef aan de collectant.
11: Een warme zomerdag. De hele dag spelen, vriendjes maken. Voor vluchtelingenkinderen in Nederland bestaat dat gevoel niet. Ze moeten steeds verhuizen, raken vriendjes kwijt, hebben veel zorgen. Geef deze kinderen een zorgeloze zomer. Vanaf €35 geef je een fijne vakantiedag. Doneer op vluchtelingenwerk.nl.
10: Geef aan de collectant van MDL-fonds voor maag, darm en lever.
12: Gun jezelf ruimte, weg van de massa, met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht nu op elizawashere.nl.
13: Gisteren belde ze me op. Niet om hulp te vragen, niet omdat ze eenzaam was, maar gewoon om bij te kletsen. Nu ze bij Bloesem woont, heeft ze mensen om zich heen en zorg dichtbij. Bloesem. Meer dan thuis. Kijk op bloesem.nl.
14: Ik ben Ellen en ik kom uit Alkmaar.
15: Ik ben Jaco den Hollander en ik kom uit Huizen.
16: Ik ben Lotte uit Hilversum.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
0: Het is 5:30 in Loenen aan de Vecht, is het 23 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedemiddag.
1: Goedemiddag. Bij werkzaamheden aan de Van Beierenstraat in Hoorn is vanmiddag asbest vrijgekomen. De veiligheidsregio onderzoekt hoe groot het getroffen gebied is. Uit voorzorg is de omgeving in elk geval ruim afgezet en dragen hulpverleners mondkapjes. Over de oorzaak en over de omvang van de vervuiling is nog niets bekend. Een Amsterdammer is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor grootschalige fraude met behulp van deepfakes. Hij wist met AI-technologie 47 bankrekeningen te openen door gezichten van slachtoffers te vervalsen. Ja, die rekeningen werden vervolgens gebruikt voor onder meer bankhelpdeskfraude en geldopnames. De rechtbank spreekt van ernstige en doelbewuste oplichting en legt ook een schadevergoeding op. De IJ-tunnel in Amsterdam gaat vrijdag bijna de hele dag dicht voor spoedonderhoud. En ook de Arena-tunnel is die ochtend enkele uren afgesloten. De gemeente vervangt namelijk de verouderde bediening van beide tunnels, omdat storingen niet meer goed te herstellen zijn. Automobilisten worden omgeleid via onder meer de Koentunnel en de Zeeburgertunnel. Volgens de gemeente moet het systeem na het onderhoud weer veiliger en stabieler zijn. In Amsterdam-West is vanmiddag een fietser gewond geraakt bij een aanrijding met een tram op de eerste Constantijn-Huygensstraat. Meerdere hulpdiensten kwamen ter plaatse om het slachtoffer te behandelen. Die is inmiddels naar het ziekenhuis gebracht. De omgeving is afgezet en de politie onderzoekt hoe het ongeluk heeft kunnen gebeuren. En dan een bijzondere lading in de auto. De politie keek dan ook even vreemd op. Ze hebben namelijk een automobilist aangehouden in de Zaanstreek nadat er een grote hoeveelheid drugs in de auto werd gevonden. Het gaat om bijna 8000 voorgedraaide jointjes en duizenden kilo's aan hennep. Ja, de bestuurder die zit vast en de politie onderzoekt de zaak.
16: Maar duizenden kilo's in een auto?
1: Ja, ik kan me ook bijna niet voorstellen.
16: Wat is dat voor auto geweest dan?
1: Ja, dat moet dan toch echt een soort halve bus zijn.
16: Ja, of een tank. Ja, jeetje.
1: Ja.
16: Nou goed, die is weer opgepakt in elk geval.
1: Ja, precies. Ja. Ja. Meer nieuws in de app of op nhnieuws.nl.
16: Dankjewel, Laura. Dan gaan wij eens even naar onze eigen weerman, Jan Visser. Want er staat wat te gebeuren. Jan, goedemiddag.
18: Ja, Patricia, goedemiddag.
16: Ja, nou, vandaag was al een hele lekkere dag eigenlijk, hè? Toch?
18: Ja en nee. Qua temperatuur was het inderdaad wel aangenaam, maar er was nog behoorlijk wat bewolking. Trok in de loop van de ochtend en vanmiddag nog een klein gebiedje, begin van de middag, met regen over.
16: Oh.
18: Vooral over het noorden van de provincie. De helder had 1 millimeter.
16: Ja, ja.
18: En daarna werd het droger, maar er kwam later in de middag nog een veeg met motregen achteraan. En dat is nu zo goed als overal voorbij. En nu begint het geleidelijk aan wat meer op te klaren. De temperatuur is opgelopen naar zo'n 23 graden. Purmerend en Schiphol zitten op dat niveau. Er kan nog zeker iets bijkomen de komende uren. Want ja, zoals je weet, we zitten de langste dagen van het jaar. De zon die gaat na 10 uur onder.
16: Ja.
18: Dus dat kan zomaar voorkomen dat de temperatuur tot een uur of 7:30 nog wel wat verder stijgt. En in de rest van de provincie werden 20 tot 21 graden. En ook daar kan nog wat bijkomen. Het is wel wat winderig. Aan de kust staat een vrij krachtige wind. Ook boven land af en toe uit het zuidwesten. En die gaat vanavond ook afnemen. Maar goed, dan komt dus die warme lucht echt ons gebied binnen. Die zit al ten zuiden van ons. Het was zojuist in de regio Parijs 32 graden. Dus in het zuiden van ons land trouwens ook al 26 graden.
16: Mm.
18: En morgen dan zitten we helemaal in de warme lucht. Het is zonnig en droog. En de temperatuur die loopt 's middags op naar zo'n 26 tot 27 graden op veel plaatsen. In de Noordkop en op Texel ietsje lager. En de wind is zwak tot matig uit het zuidwesten. Later op de dag weinig wind. Echter, het is wel zo, de luchtvochtigheid is relatief hoog. Dus het wordt behoorlijk drukkend weer. Met name in de middag en avond. En in de avond komt er dan ook geleidelijk aan meer bewolking. Er is laat op de avond in het zuiden en zuidwesten ook kans op regen- en onweersbuien. Maar waar die precies zich zullen gaan ontladen, om het maar zo te zeggen,
16: ja,
18: dat is nog niet helemaal duidelijk. En hoe ver ze ook komen, nog niet. Nou, vrijdag is het dan vervolgens weer droog. Tamelijk zonnig, benauwd weer, dat wel. En het wordt zo'n 30 tot 32 graden.
16: Oh.
18: Dus we zitten echt in tropische sfeer. Hè?
16: Ja.
18: En dan kan dat 's avonds weer uitlopen op regen en onweer. En dan in het weekend wordt het, omdat de wind wat meer vanaf de Noordzee komt, wordt het wat minder warm. Wel zomers op de meeste plaatsen. Misschien langs vlak aan de kust in het weekend ietsje lagere temperaturen. Maar voor de rest toch alweer boven de 25 graden.
16: Oh, ja.
18: En zaterdag een bui en voor de rest zonnig en droog.
16: Oké, nou op zich een mooi zomerweer. Maar de temperaturen zijn dan af en toe wel best wel hoog, Jan. Boven de 30, dat denk ik altijd hoeft niet per se.
18: Nee, dat klopt, daar ben ik met je eens. Het is, en er is nu ook, er is ook door het KNMI een hitteplan van kracht. Ook hittecode, nou ja, je kent het wel.
16: Ja, ja, ja.
18: En dat geldt, daar moeten we ons ook niet erop stang laten jagen. Want goed, 30 nee. graden in Nederland komt vaak voor.
16: Ja, dat is
18: helemaal
16: ook zo.
18: Niet uniek. Maar voor de mensen die wat moeite hebben met de warmte, is het dus verstandig om de komende dagen rustig aan te doen.
16: Ja, zeker. Ja, ja. En omdat het ook inderdaad een beetje drukkend wordt,
18: ja,
16: een beetje plakkerig. Ja.
18: Ja. Ja, ja.
16: En ik begrijp van jou ook dat mensen

0: gemiddelde maximumtemperatuur is van 1 tot en met 16 juni, ik heb het toevallig vandaag uitgerekend, is bijna 36 graden.
1: Oh.
0: En het was vandaag, schrik niet, en het is nu juist 39 op dit moment.
1: Nou Jan, nou toch even op, alsjeblieft.
0: En, ja, en ik, oh, ja, ik wil je niet verontrusten, maar nou, dat blijft de komende week, ruime week, blijft dat zo.
1: Dus zitten ze hier in de studio gewoon te lachen, ja, hier, hè? Ja. Nou ja, het is wel zo, als ik op vakantie ga, dan gebeuren er meestal gekke dingen. En dat is dus ook nu weer zo. Toch weer, ja, behoorlijk extreem, hè?
0: Dat mag je wel zeggen, ja.
1: Dat mag je wel,
0: ja,
1: zeggen. Maar goed, ik ga het niet weer omboeken, Jan. Ik blijf bezig. Ja, hels wordt het. Ik zie het al, ja.
0: Ja, rustig aan, hè.
1: Ik
0: dat,
1: doe heel
0: smiddags
1: rustig aan.
0: Niet de straat op.
1: Nee, ja, siesta.
0: Ja.
1: Maar goed, Jan, ik spreek je volgende week. Woensdag ben ik er gewoon weer. En
0: oh,
1: dan
0: okay,
1: kan ik lekker afkoelen en dan spreek ik,
0: ja,
1: je weer.
0: Ja. Ja. Veel plezier.
1: Dankjewel en een fijne avond. Hetzelfde. Hoi.

0: Heerlijk, Gladys Knight en de Pips. The Midnight Train to Georgia, hoorde je.
1: Bureau NH.
2: Bureau NH.
0: Ja, ja, het is woensdag en dat betekent ook weer een nieuwe aflevering van ons opsporingsprogramma Bureau NH, gemaakt door Onno Vas. Goedemiddag, Onno. Wat gaan we zien in deze uitzending?
3: Nou, we hebben onder andere een opvallende zaak in Heemstede. Er wordt op zaterdag 4 april een pakket opgehaald bij een pakketservice aan de binnenweg. En door een mevrouw die in gezelschap is van een andere vrouw met twee kinderen.
0: Maar dat is op zich geen misdaad, toch? Om een pakket op te halen?
3: Nee, dat nog niet. Maar dat pakketje dat ze komt ophalen, dat is 2 weken eerder door een andere mevrouw besteld. Dus ze komt eigenlijk een pakketje van een andere ophalen en dat is diefstal.
0: Oh, maar je krijgt zo'n pakketje toch niet zomaar mee?
3: Nee, en dat is dus deel 2 van het verhaal. Het is diefstal van het pakketje. Maar ze identificeert zich ook met de pas van die mevrouw die het wel besteld heeft.
0: Ah.
3: En dan gaat het dus om ID-fraude.
0: Ja, ja, en deze mevrouw staat goed op beeld?
3: Ja, in die winkel hangt een camera. En ze is dat hele gezelschap, want ze is niet alleen. Ze is met een vrouw en 2 kinderen. Ja, ze zijn allemaal gefilmd, maar we laten alleen deze mevrouw zien die zich dus met die valse ID identificeert en die dat pakketje meeneemt. Wat,
0: ja,
3: niet van haar is.
0: Ja, wat niet van haar is. En blijkbaar heeft ze dus ook het pasje gestolen van het slachtoffer.
3: Het is een beetje curieus, waar hebben we wat vragen? Maar dit is alle informatie die we hebben gekregen van de politie.
0: Ja.
3: Ja, hoe wist zij dat het pakketje daar was?
0: Precies. Ja, nou ja, maar dan heeft ze misschien kunnen inbreken in de mail van die persoon.
3: Ja.
0: Of de telefoon ook gestolen, dat zou ook nog kunnen.
3: Ja, en daarom willen ze deze mevrouw graag aanhouden. Want dan horen ze wat er nou precies gebeurd is.
0: Ja.
3: Het is gegaan.
0: Dus kijken naar de uitzending. En als je deze dame herkent, even bellen met de politie, zou ik zeggen, toch?
3: Zeker.
0: Zeker. Wat zit er verder dan nog in deze uitzending?
3: En dat zal je niet verbazen. Babbeltrucs.
0: Ja.
3: We hebben er verschillende, maar we hebben eentje in Hoofddorp onder andere.
0: En wat was het verhaal? Wat gebeurde daar?
3: Nou, woensdag 22 april wordt een 74-jarige bewoner gebeld door iemand die zegt van een bank te zijn. Ja, goed, dan weet je al een beetje wat gaat gebeuren. Dan word je eerst bang gemaakt, hè? En in dit geval wordt de verdachte, die mevrouw van 74, zegt ja, er zijn verdachte transacties met uw rekening. En ze wordt langdurig aan de praat gehouden.
0: Oh, en hoe lang duurt dat dan? Ik bedoel...
3: Nou ja, ze wordt woensdagavond gebeld en dat gaat echt de hele avond door. En dan, dan wordt ze dus eerst bang gemaakt, maar dan komt er hulp, hè? Want dat is deel 2 van de oplichting. En dan komen er de volgende dag worden de passen bij haar opgehaald. En dat gebeurt gek genoeg in dit geval in 2 verschillende etappes. Eerst komt er iemand om 1 uur, een jongen, die neemt een bankpas mee. En dan een half uur later komt er nog iemand. En die neemt 2 creditcards mee.
0: Ach jee. Zijn er beelden van deze mensen?
3: Ja, nou, van 1 van deze is het beeld van een meneer die pint met 2 van die passen. Maar waarschijnlijk minderjarig. En dan, nou ja, dan weet je wat dat betekent. Die krijgt de kans om zich te melden. Die wordt eerst geblurred, hè, zoals het heet, getoond. En dan, als hij zich niet meldt, volgende week herkenbaar.
0: Oké, goed. Nou, belangrijk dus om even te gaan kijken. Want dit zijn hele nare trucs. Want mensen raken hun geld kwijt, maar ook hun vertrouwen. Hè. Dat is verschrikkelijk als zoiets gebeurt.
3: En we blijven er ook voor waarschuwen. Het trap er niet in. De bank of de politie of waar mensen zich voor uitgeven, zal nooit vragen om bankpassen of om psyche mee te geven.
0: Nee.
3: Stap er niet in.
0: Nee, maar ze doen het blijkbaar heel overtuigend.
3: Ja.
0: Want ook dit slachtoffer weer is toch de hele avond ermee bezig geweest, aan de lijn geweest en heeft niet zelf even met de bank gebeld.
3: Ja, dat omdat ze ook bang maken, maar deze mensen zijn natuurlijk ook heel vriendelijk aan de telefoon.
0: Ja.
3: Het is niet
0: van, je helpen?
3: Ja, je denkt, ik ben van ING. En vaak weten ze ook iets van die mensen, waar ze wonen. Hè. En dat geeft heel veel vertrouwen. Ja, en als mensen dan bang gemaakt worden, dan zeg ik, nou, het zal toch wel kloppen.
0: Ja. Trap er niet in is de boodschap natuurlijk weer. Maar kijk ook vooral even naar de uitzending van Bureau NH van vandaag. Want dan zie je toch een aantal van dit soort boeven en oplichters zie je herkenbaar in beeld. Of geblurred. Dan is het misschien toch wel duidelijk wie het is soms. Als je die persoon kent.
3: We hebben inderdaad ook nog wat van vorige week, kan je misschien herinneren. We hebben een mevrouw die bij een elektronica winkel in Hoorn eigenlijk hetzelfde heeft gedaan, ook na een babbeltruc. En die heeft zich niet gemeld. En die komt vanavond in beeld.
0: Oké. Te zien allemaal in Bureau NH. En tips zijn welkom via het nummer van de politie 0800 6070... of via meldmisdaad anoniem natuurlijk. Als je denkt, ik vind het spannend om hiermee naar buiten te gaan, naar de politie te gaan, dan kan dat ook altijd anoniem. En dat is dan via 0800 7000.
3: Klopt.
0: Zo is het. Hey, dankjewel Onno en tot volgende week. En Bureau NH is weer de hele avond te zien bij ons op tv en natuurlijk ook online op nhnieuws.nl.

0: Take Me For A Night In New York lijkt me enig. Elbow Bones en de Racketeers. Lekker hoor. Even een nachtje naar New York.
1: Nou, een nachtje naar New York? Dat is even iets te ver voor.
0: Ja, oké. Maar goed, stel dat je daar in de buurt woont. Stel. Maar goed, ik zit nog met mijn hoofd in Spanje, geloof ik. Waar het 40 graden wordt. Zeg, het is bijna 6 uur. Jelmer, straks gaan wij op zoek naar een leuke dagplaat. En in welke richting moeten wij dan denken?
1: Let op. Hoy vamos a buscar canciones en español.
0: Vamos, we gaan. Ja? Canjes.
1: Hoy vamos a buscar canciones en español.
0: Buscar.
1: Als er nu mensen die Spaans spreken naar mij luisteren.
0: Gaan we bakken braden in Spanje?
1: Uitschelden voor die radio. Maar goed jongens, ik heb mijn best gedaan.
0: Oké, we gaan iets Spaans zoeken, dat is duidelijk.
2: De muziekmiddag.
3: Iedere zondag.
2: Het beste uit 60, 70 en 80.
3: De muziekmiddag.
2: 1970. Met William van der Lof.
3: 1987.
2: 1990.

0: 80.
1: En 80 in muziekmiddag.
0: Zondag van 2 tot 5 bij NH.
2: Restaurant Black Olive. Wij serveren de heerlijkste mediterrane gerechten. Denk aan de T-bone, ossehaas en zalm. En vegetarische gerechten. En ook groepen tot 80 personen zijn welkom. Kijk op restaurantblackolive.nl.
3: De wereld rond in 80 dagen? Echt niet. Wij doen het in één dag bij Park Blankendaal in Tuitjehoren. Reis tussen de kangoeroes in Australië tot de giraffen van Afrika. Dierenpark Blankendaal. Kom langs en ontdek de wereld.
4: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie... zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
5: De Amsterdamse grachten als decor voor uw bedrijfsuitje? Rederij Het Smitje is er voor al uw vaarevenementen. Met een ruime keuze in salonboten of klassieke schepen... is er voor iedere gelegenheid een passend schip. Kijk voor de diverse borrels en dinerarrangementen op smitje.nl... en stel uw ideale vaartocht samen. Of bel 020 670-6067. Smitje met DT.
4: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Corsuizen en Van Wouwen in Hoofddorp.
6: Het nieuwe theaterprogramma van Theater De Vest is bekend... en staat bomvol mooie voorstellingen en concerten. Boek snel kaarten voor onder andere Pieter Derks, Dolf Jansen... Sarah Kroos, The Bodyguard en Top 2000 Live via theaterdevest.nl.
7: Voordeelhaartjes.nl. Boek nu Boutiquehotel Dokkum in Friesland. 3 dagen, inclusief 3 gangen verrassingsmenu, €154,50. Voordeelhaartjes.nl.
8: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
7: Kies uit meer dan 1800 hotels en vakantieparken.
9: Ik ben Gideon uit Ouderkerk aan de Amstel.
10: Ik ben Alexandra uit Den Helder.
11: Ik ben Hilma uit Oud-Loosdrecht.
12: Ik ben Rita en ik kom uit Amsterdam.
13: Thuis in heel Noord-Holland.
14: Het is 6:01 en het belangrijkste nieuws uit Noord-Holland krijgen we van Laura Ozinga. Goedenavond, Laura.
15: Goedenavond. Twee meisjes van 14 en 16 jaar uit Heerhugowaard zijn opgepakt voor een mishandeling op de kermis. Een Amsterdammer is veroordeeld tot 2,5 jaar cel voor grootschalige fraude met behulp van deepfakes en meerdere diefstallen op klaarlichte dag bij station Castricum. Straks meer nieuws uit Noord-Holland. Nu eerst het nationale en het internationale nieuws.
16: Clemens Peters met het NOS-journaal. Nederland trekt €500 miljoen uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jessilgus van Defensie bekendgemaakt. €250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Ze zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. En de beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Huisarts Rob Elens zegt tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona dat hij veel tegenwerking heeft ervaren van toenmalig minister De Jonge van Volksgezondheid en van de inspectie. Hij verwacht nog altijd excuses van de oud-minister. Elens schreef een cocktail van medicijnen voor aan zijn coronapatiënten die volgens hem goed werkten. Het effect van de cocktail is nooit bewezen en er konden grote bijwerkingen optreden. De Elens kreeg van de inspectie waarschuwingen en boetes. Later bleek dat Hugo de Jonge de inspectie Gezondheidszorg en Jeugd daartoe had aangespoord. Feyenoord heeft de terugkeer van Giovanni van Bronckhorst als trainer bevestigd. De 31-jarige Rotterdammer, die tussen 2015 en 2019 ook al hoofdcoach was in de Kuip, heeft voor 2 jaar getekend met een optie tot een 3e jaar. De Engelse scheidsrechter Michael Oliver fluit de volgende wedstrijd van het Nederlands elftal, zaterdag tegen Zweden. De 41-jarige arbiter zou eerst de wedstrijd tussen Ivoorkust en Ecuador fluiten, maar raakte geblesseerd. Oranje speelt zaterdagavond in Houston om 7 uur Nederlandse tijd. Het weer vanavond klaart het verder op en het blijft nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
1: Eindelijk, de zomer komt eraan. En terwijl jij geniet van het mooie weer, zet NH Radio jouw bedrijf of organisatie in het zonnetje. Profiteer van ons all-inclusive aanbod en krijg er een gratis radiocommercial bij. Gun jezelf een zorgeloze campagne en laat jouw merk stralen op de radio. Ga snel naar regioimpact.nl/all-inclusive en doe mee met deze zomerse actie.
17: De nieuwe Opel Astra, made in Germany. Maar wat betekent dat eigenlijk? Je voelt het in de dynamische rij-eigenschappen. En je ziet het in het krachtige en verfijnde design. De nieuwe Opel Astra. Ontwikkeld, ontworpen en gebouwd in Duitsland. Stap in vanaf €35.599 of €197 netto bijtelling per maand. Ontdek de nieuwe Astra bij jouw Opel verkooppunt.
18: Je hebt sale, je hebt super sale en je hebt de Simpel super super super sale. Zo krijg je nu bij Simpel 30 gig voor maar €2,50. Bestel snel op simpel.nl.
19: Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
20: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
19: Echt?
20: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
21: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
22: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
23: Even 30 jaar op sabbatical? Ja, want met de droomsalaristrekking van Staatsloterij maak je kans op €10.000 per maand. 30 jaar lang. Belastingvrij. 1 juli kan het gebeuren. Koop dus nu je staatslot in de winkel of op staatsloterij.nl. Staatsloterij. Al 300 jaar de loterij van Nederland. Speel bewust 18+.
22: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
23: Word nu abonnee en krijg een gratis extra staatslot voor de 1 juli droomsalaristrekking.
24: Vandaag de dag
25: met Patricia Nagelke.

0: Ja, dat doen we graag en vaak. Lekker luisteren naar de muziek. De Doobie Brothers bijvoorbeeld, hier bij NH op de radio. Listen to the music, hoorde je. Het is 6:09. Een heel goede avond.
1: Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.
1: De ogen en oren van Noord-Holland.
0: We gaan weer even meekijken over de schouders van onze verslaggevers. Want zij zijn onze ogen en oren in de provincie. Elke dag gaan ze op pad naar de meest uiteenlopende plekken voor allerlei verhalen. Die dan weer terug te lezen zijn bij ons op de site op nhnieuws.nl. Nou, onze verslaggever Anne Kleinstra die was vandaag in Horen, waar ze druk bezig zijn met de voorbereidingen voor Ironman West-Friesland. Dat wordt aankomend weekend gehouden en het wordt warm dit weekend. Dat hoorden we al eerder van Jan Visser. De zaterdag zou de kindereditie zijn van de Ironman, maar die is alvast afgelast. Zondag gaat nog wel door en ik ben benieuwd hoe ze zich daarop voorbereiden. Anne, die weet het. Goedenavond.
3: Hoi.
0: Hoi. Hey, om te beginnen, wat houdt zo'n Ironman nou precies in? Het is heel zwaar volgens mij allemaal, maar wat doe je dan?
3: Nou ja, als je naar de naam luistert, dan verwacht je dat het een wedstrijd is met ijzervreters. Nou, daar komt het ook wel een beetje op neer. Het is eigenlijk gewoon een triathlon. Bijna 2 kilometer zwemmen. Dat is starten in de haven van Horen en maken dan een rondje. Dan moet je 90 kilometer fietsen. Nou ja, dat gaat via West-Friesland, Enkhuizen, Medemblik op Meer, Wognum. Nou ja, weer terug naar Horen. En dan nog 20 kilometer hardlopen.
0: Dat is dus, echt heftig, ja. Ja. En dan kan ik me nog voorstellen, als het heel warm is, dat zwemmen nog wel oké is. Maar dat fietsen en het hardlopen met boven de 30 graden, dat is natuurlijk echt niet fijn, hè?
3: Nee.
0: Kun je ook nog verschillende afstanden doen eigenlijk? Of is het echt gewoon dat wat je net zei, zoveel moet je gewoon...
3: Nee, dit is voor de echte bikkels. En dan heb je natuurlijk ook de kwart variant daarvan. Dus dat voor mensen zoals jij en ik misschien
0: Nou, ik denk het niet, Anne.
3: Ik denk het ook niet. Maar goed. Er is dus ook een korte versie, inderdaad. Ja. Maar wat je zei over dat zwemmen is nog wel lekker. En ze beginnen daar dus expres mee.
0: Ja.
3: Heb ik mij vandaag laten uitleggen. Omdat je dan, ze willen, als je dat aan het einde zou doen, dan ben je al heel erg vermoeid. En ze zitten niet op problemen op het water te wachten.
0: Nee,
3: dus
0: dat
3: is heel slim dat ze dat nu inderdaad in het begin doen. En de tip van de organisator was, trek je wetsuit zo laat mogelijk aan.
0: Ja.
3: Want dat scheelt ook weer in de warmte. Inderdaad.
0: Zeker, ja.
3: Maar goed, zondag wordt het zoiets van 26 graden. Zoals het er nu naar uitziet. Dus dat zijn op zich pittige temperaturen om zo'n race te doen. Maar niet zo gek als op zaterdag inderdaad is. Nee. Ja, ik sprak vandaag met Loek Schreurs. Hij is van de organisatie. En ze hebben zeker wel wat maatregelen genomen voor komende zondag.
4: Nou ja, standaard al hebben we sowieso op het parcours al heel veel water. Maar we hebben voor de warmte hebben we sowieso 20.000 liter water langs het parcours vast. We hebben op veel plekken ook stromend water, dus dat komt er nog bij. Hier bij de finish hebben we 1000 kilo ijs klaar liggen. We hebben hier 20, 25 personen aan medische dienst op alle niveaus klaarstaan om te helpen, mocht het nodig zijn. We hebben schaduwplekken voor bezoekers, voor de deelnemers. Nogmaals, we doen er vanuit onze kant heel veel aan, buiten deze dingen ook, om het veilig te laten verlopen.
3: Ja, veiligheid, dat is heel belangrijk. Want in 2023, 3 jaar geleden, ik weet niet of je dat nog weet, ging het behoorlijk mis. Tientallen mensen, het was ook heel warm. En tientallen mensen raakten onwel. Volgens mij een handvol zelfs naar het ziekenhuis gemoeten met hitteproblemen. Dus daar zitten ze helemaal niet op te wachten. Ze hebben ook een hitteprotocol. Dat gaat vanaf een graad of 30 in werking. Oh. Ze werken daarin ook samen met de veiligheidsregio. Maar al gaande dat gesprek wat ik met Loek had, biechtte die ook op. Hij was in 2023, dus 3 jaar geleden, ook aan het werk daar bij de Ironman. Niet toen als organisator. En hij was zelf ook onwel geworden. Nou, laten we daar ook nog even naar luisteren.
4: Hoe ik was aan het meehelpen in onze wisselzone. Dus waar de deelnemers van het zwemmen naar het fietsen gaan en van het fietsen naar het lopen. Maar ook daar was het natuurlijk enorm warm en druk met werkzaamheden. En op een bepaald moment denk je dan op dat moment te weinig aan jezelf. Drink je te weinig water, te weinig afkoeling. En dan op een bepaald moment gaat het fout. Helaas. Ja.
3: Schrikken.
4: Zeker schrikken, ja. Dat was, zag ik niet aankomen op die dag. Maar gelukkig hadden we ook toen wel mensen die me konden helpen. Dus dat was uiteindelijk geen probleem.
0: Ja, nou, deze Luuk Schreurse organisator weet dus uit eigen ervaring hoe het is om onwel te worden van de hitte.
3: Ja.
0: Laten we hopen dat dat komend weekend niet gaat gebeuren. Nou ja, de kids-versie is al afgelast voor zaterdag, maar zondag gaat het evenement dus wel door. De Ironman West-Friesland. En er doen wel 3000 mensen aan mee, begrijp ik. En die komen van over de hele wereld.
3: Ja, hij vertelde dat ongeveer de helft van de buiten komt. Dus dat is wel enorm. Ja, weet je, die organisatie die organiseert deze ijzerwedstrijden, laat ik ze zo maar even noemen, over de hele wereld. In Zuid-Spanje, maar ook op Hawaii is die. Dus ja, daar zijn de temperaturen natuurlijk ook al flink. Dus ze hebben er ervaring mee. Er staat ook bij de finish een hele grote witte tent met medisch personeel. Ik heb me laten vertellen dat er 20, 25 man medisch personeel staat tot aan IC-niveau. Dus als er wat gebeurt, volgens mij ben je daar enigszins gered.
0: In goede handen.
3: Dan.
0: Ja.
3: In goede handen, inderdaad.
0: Ja, sowieso.
3: En ze beginnen ook vroeg. Hè.
0: Het
3: hele feest begint al om een uurtje of 7. Dus dan zijn de temperaturen ook nog niet zo heel hoog.
0: Nee, dat scheelt ook enorm. Goed, nou, komend weekend is dat dus zondag. Ironman West-Friesland en Anne Kleinscha die heeft ons even bijgepraat over de maatregelen die ze daar nemen om te voorkomen dat mensen oververhit raken. Dankjewel, Anne.
3: Joep.
1: NH. Vandaag de dag.
2: Vandaag de dag.

0: Only When You Leave, je hoorde Spandau Ballet. Het is de hoogste tijd om eens op zoek te gaan naar...
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: De dagplaat van deze dag. En je hebt net voor zessen, Jelmer, iets onbegrijpelijks naar mij geroepen. En ik zou het, nou, ik zou het moeten kunnen begrijpen, want ik ga notabene naar Spanje. En het was Spaans, er was geen woord Frans bij.
3: Kijk, dat wou ik zeggen. Dat was zo ongelooflijk goed.
0: Ja, maar ik kon
3: en ik doe niet eens Duolingo, hè?
0: Nee.
3: Dat... Nou, ik zei...
0: Nog één keer dan.
3: Ga ik doen. Hoy vamos a buscar canciones en español.
0: Oké, okay, vamos. Hoy vamos. Nou, vamos. We gaan.
3: Ja, we dat gaan. Is goed. Dat ja, ga eens door.
0: En dan?
3: A buscar canciones.
0: Buscar canciones?
3: Bo.
0: Nou.
3: A buscar canciones.
0: Canciones, een liedje. Canciones?
3: Ja, ja, ja, ja. Ja. Okay.
0: Wat is buscar?
3: Is het zeg maar dit... Omdat
0: oh, we gaan op zoek naar... we gaan op zoek naar...
3: Is het ook een beetje 1 plus 1
0: Spaanse 2? Liedjes.
3: Inderdaad.
0: Oh, wat leuk. Een plaatje dat dus goed past bij komende nacht. Want over een uurtje of 8, dan sta ik gewoon weer op. En dan word ik eventjes naar Sevilla gevlogen. Waar het 40 graden gaat worden.
3: Ja.
0: Lekker hoor.
3: Je moet echt ongelooflijk aan de slag. Maar goed, dat wordt hartstikke heerlijk voor jou. Ik denk dat het... Dat het wel verdiend is, maar
0: zeker.
3: Je moet nog wel eventjes op zoek toch naar toch ander verblijf.
0: Ja,
3: dus,
0: dat denk ik ook.
3: Jouw stress is nog niet voorbij.
0: Nee.
3: Desalniettemin gaan we gewoon alvast die Spaanse zon op onze bakkes laten schijnen.
0: Zo is het.
3: Want we gaan dus op zoek naar Spaanse plaatjes.
0: Heerlijk. En toen dacht jij aan?
3: Nou, ik dacht, je moet langzaam gaan doen. Je moet heel traag gaan doen, want het wordt bloedheet.
0: Nou,
3: Despacito. Nee.

0: als het 40 graden is, ga ik niet meer dansen. Dan ben ik, lig ik echt voor Pampus in de airco. Maar goed, dit geheel terzijde. Maar wel een heel leuk plaatje. Ik heb een beetje de romantische kant opgezocht.
1: Zo zit je straks in je tapas.
0: Oh, heerlijk. Naar de Burbujas de Amor.
1: De Vino.
0: Oh, dit is zo'n heerlijk nummer. Dat gaat dus over de belletjes van de liefde. Nou, die ga ik daar natuurlijk voelen en horen. En heerlijk ga ik daarvan genieten bij 40 graden. Nee hoor, ik ga gewoon een plekje opzoeken waar het ietsje koeler is. Dat kan
1: joh, met tapas. Tapas is lekker.
0: Zo is het.
1: Met een lekker wijntje.
0: Oh, het wordt heerlijk. Maar goed, de vraag is, welk Spaans plaatje willen jullie thuis horen? Want daar gaat het natuurlijk uiteindelijk om. Wij kiezen dit niet.
1: Nee,
0: jullie
1: en mocht
0: dat
1: het nou wel een beetje te moeilijk zijn, dat je denkt, nou, ik zit niet zo goed in het Spaans, mag het ook over Spanje gaan.
0: Ja, oh, dat is een goed idee. Ja, liedjes over Spanje of uit Spanje of in het Spaans gezongen.
1: Zoiets.
0: Mag ook. Of Spaans. Met Spanje of Spaans in de titel.
1: Spaans
0: mag ook.
1: Is het trefwoord en verder Spaans. Mag je het uitzoeken.
0: Ja, zeker, inderdaad. Veel succes en laat van je horen. Alsjeblieft.

0: moi, Lolita. Je hoorde Alizé. En straks hoor je of jouw plaatje vandaag de dagplaat is geworden. Liedjes over Spanje zoeken we, of uit Spanje in het Spaans gezongen. Het mag allemaal. Kom maar door met die nummers op 088 850 51 52. Gaan we eerst naar het nieuws met Laura. Wat zit erin?
1: Ja, zo gaat de nieuwe woonplaats dicht bij Amsterdam heten.
2: Beste Theo, die Joodse bruid van Rembrandt. Wat een intiem, oneindig mooi schilderij. Rembrandt gaat zo diep in het mysterieuze, daar zijn geen woorden voor. Met recht noemen ze Rembrandt een tovenaar.
3: Twee grote schilders in de Noorderkerk. Tickets? Reserveren op Van Gogh en Rembrandt in Amsterdam.nl.
4: De Graaf Mobiliteit. Uw specialist in mobiliteit en welzijn. Van rollator, scootmobiel tot brommobiel. In onze showrooms nemen wij de tijd om u goed te adviseren. Zodat u bij de aankoop, maar ook het onderhoud, altijd op onze service kunt rekenen. De Graaf Mobiliteit en Welzijn. Kijk op degraafmobiliteit.nl.
5: Gun jezelf een Holland-Amerika-lijncruise. Boek nu de Noord-Europa-cruise voor volgend jaar. Met vroegboekkorting en slechts €99 aanbetaling.
6: Als u de radio harder moet zetten, kan dat betekenen dat uw gehoor is veranderd. Boek dan een hoortest bij Beter Horen. Wij nemen de tijd voor u met een uitgebreide meting en advies. Probeer onze producten gratis thuis uit. Beter Horen, Beter Leven.
7: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
8: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
7: De marketingmanager, ja, ben ik ook.
8: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
9: Waarom zitten die mensen op onze zolder?
10: Die pakken het dak heel goed in, zodat jij het zomers minder warm en 's winters minder koud hebt.
9: Hoe dan?
10: Nou, met isolatie. En dat bespaart ons elke maand weer wat geld.
11: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
12: Elektrisch op vakantie? Fastnet biedt je de beste en meest betrouwbare laadervaring door heel Europa. Want waar je reis ook naartoe gaat, Fastnet is er voor jou. See you there. Fastnet.
13: De komende tijd juichen veel mensen in oranje. Maar hoe wordt iets een nationaal symbool en wie bepaalt dat? De tentoonstelling Vorm en Vaderland toont in honderden designobjecten hoe een staat ontworpen wordt. Nu in Design Museum Den Bosch.
12: Laat de eerste keer gratis bij Fastnet. Ga naar fastnet.nl/gratisladen.
14: Ik ben Chetin Sen uit Zaandam.
15: Ik ben Rob uit Heilo.
16: Ik ben Destiny uit Amsterdam.
17: Ik ben André uit Denburg op Texel.
18: Huis in heel Noord-Holland.
0: Het is 6:55. In Laren is het 23 graden. En dit is nieuws uit Noord-Holland met Laura Ozinga. Goedenavond.
1: Goedenavond. Twee Amsterdammers die zijn aangehouden na de explosie in Osdorp blijven zeker 2 weken langer vastzitten. Volgens het Openbaar Ministerie worden zij onder meer verdacht van het voorbereiden van explosies of plofkraken, het bezit van explosieven en het veroorzaken van de explosie. Een derde persoon is nog wel verdachte, maar mag het verdere onderzoek in vrijheid afwachten. Twee meisjes van 14 en 16 jaar uit Herugowaard zijn opgepakt voor een mishandeling op de kermis. Afgelopen weekend werden daar 2 slachtoffers rond 10 uur 's avonds meerdere keren geschopt en geslagen door een groep. Beide slachtoffers zijn nagekeken door de ambulance en naar het ziekenhuis gebracht. De politie onderzoekt de zaak verder. Bij werkzaamheden aan de Van Beierenstraat in Hoorn is vanmiddag asbest vrijgekomen. De veiligheidsregio onderzoekt hoe groot het getroffen gebied is. Uit voorzorg is de omgeving in elk geval ruim afgezet en dragen hulpverleners mondkapjes. Over de oorzaak en de omvang van de vervuiling is verder nog niets bekend. Bij station Castricum zijn zaterdagmiddag meerdere mensen beroofd. Tussen 3 en 5 uur sloegen 3 verdachten toe bij verschillende diefstallen. De politie heeft camerabeelden waarop meerdere incidenten te zien zijn en zoekt nu de daders. De politie zoekt dus 3 personen. Van 2 personen is een signalement bekend. Een man met een licht getinte huidskleur en een vrouw met lang blond haar. En daarnaast wordt er ook een vrouw gezocht die ingreep bij een van de berovingen en een portemonnee terugpakte. De nieuwe woonplaats die bij Amsterdam wordt gebouwd krijgt de naam Amstelvoorde. In het gebied van de gemeente Ouder Amstel komen de komende jaren zo'n 6000 woningen, plus scholen, winkels, horeca en sportvoorzieningen. De naam werd gekozen door de inwoners van Ouder Amstel en is vandaag officieel onthuld. En de eerste woningen in het gebied zijn inmiddels al gebouwd. Meer nieuws in de app of op nnnieuws.nl.
15: Dankjewel. Het klinkt super chic, Laura, die nieuwe woonwijk.
1: Nou, wel goed ook. Ik denk, lekker bouwen.
15: Ja, toch? Ja. Ja. Hebben we nodig, huizen?
1: Ja, nou echt. Huizen hebben we nodig. Okay. Kom maar door.
15: Goed zo. Dankjewel en een fijne avond voor jou, Laura.
1: Dankjewel.
15: Gaan wij nog even naar Jan Visser luisteren voor het weer van vanavond.
19: Vanavond klaart het steeds meer op. En dan blijft droog en dat geldt ook voor de komende nacht, waarbij de temperatuur zakt naar 15 graden en de zuidwestenwind neemt af. Morgen is het zonnig en warm weer. In de middag lopen de temperaturen uiteen van 23 graden op Texel tot 26 à 27 graden in de rest van de provincie. Het doet drukkend warm aan vanwege de relatief hoge luchtvochtigheid. De wind is zwak, aan zee soms matig uit het zuidwesten. Morgenavond neemt de bewolking toe, maar waarschijnlijk blijft het nog droog.

0: Wax bij NH en Right Between the Eyes.
1: Vandaag de dag.
2: Dagplaat.
0: Ja, jammer. Wij gingen op zoek naar Spaanse plaatjes vanwege mijn Spaanse vakantie die eraan zit te komen.
2: Heerlijk.
0: Naar het heerlijke. Nou, ik heb er wel echt heel veel zin in, moet ik eerlijk zeggen. Want ik ben echt aan vakantie toe. Ik ben moe. Ik wil lekker in een zwembad liggen, dobberen, in de zee misschien wel.
2: Oh.
0: En dan lekker op het terrasje, lekker een sangriaatje drinken.
2: Maar je gaat me wel even wat jaloers maken.
0: Oh nee, ik hou ermee op.
2: Ja, nee, maar dat vind ik leuk.
0: Oh, ja, mag ik wel van sturen? Oké, dat ga ik doen. Dat ga ik zeker doen. En intussen ga ik dan luisteren naar alle leuke liedjes die onze luisteraars hebben ingezonden. Want er zitten echt hele leuke, grappige en mooie nummers bij.
2: Het is ongelooflijk. Je zal de enige niet zijn die richting Spanje gaat de komende tijd. Dus ik zou zeggen, luister mee. Voeg het toe aan je Spotify-lijst. En echt, je hebt een waanzinnige lijst. De eerste komt namelijk van Henny.
3: Ik hou van dansen en muziek. Viva España.
0: Zo'n soort café wil ik ook nog wel opzoeken, hoor. Waar ze dit allemaal draaien, dat vind ik ook heerlijk.
2: Oh, daar zou ik ver weg van blijven, maar ik wens je heel veel plezier.
0: Goed, Annemieke, Marja en Bart, die komen met de Zangeres zonder naam.
3: En de

0: ik moet alleen zeggen, ik ga niet naar de Costa del Sol. Want ik ga naar de... Hoe heet het ook weer? Nou ja, naar het zuiden.
1: Je weet het zelf niet, dus nou, je moet het weten. Gert, ja. Komt met Manu Chao.
2: Radio Reloj.
3: 12 de la noche in La Habana, Cuba.
0: Dit is toch ook een lekkere
2: nummer.
0: Vooral dit stukje ook, met die radio erbij. Maar radio. Peter wil Rigera horen. En dan denk je, huh, wat, wie? Nou... Ik denk dat dit wel heel toepasselijk liedje wordt voor onze vakantie.
1: Ja, denk ik ook.
0: Zullen we weer even naar de playa?
1: Vamos a la playa.
0: Oké.
1: Dan gaan we verder met Paul. En die kwam met Juanes.
0: Wat hij nou precies zingt, weet ik niet. Maar het is wel een lekker liedje.
1: Met adios.
0: Adios. Tot ziens, kijk maar. Hilco en ook Feiko kwamen en ook Annette. Die kwamen met Bassie en Adriaan.
1: Goed opletten.
0: Ja, ik schrijf mee. Oh ja, goeienacht.
4: Jona, dat is huilen.
0: Jona?
4: Rien. Dat is een lach.
0: Rieën. Rieën. Ik ga heel veel rieën, denk ik. Leuk. Hopen. Dank jullie wel.
1: Huilen ook, denk ik, van 40 graden. Erwin, die komt met jeugd van tegenwoordig.

Oh, dit is zo'n leuk liedje, Erwin. Dankjewel. Ze hebben een film gemaakt, hè. Die is ook heel maf weer. Heel grappig, geaffer de jeugd. 25 jaar jeugd van tegenwoordig. Moet je even terugkijken. Echt heel maf. En dan Wil nog, die kwam met een prachtig nummer. En van Velasquez.

0: een beetje ondergaan.
1: Oh, dan moet wel die zon ondergaan inderdaad. Ja, niet in de brandende zon. Ja, dat.
0: Trapasje.
1: Besame mucho.
0: En dan langzaam een beetje kletsen.
1: Het zijn er toch een hoop leuke Spaanse liedjes eigenlijk, hè? Ja. Ik ga gewoon naar dat

0: kant toe. Ik ga genieten. Maar wat is de dagplaat?
1: Nou, we houden het ook nog een beetje hier. Op een bepaalde manier.
0: Oh?
1: We gaan namelijk gewoon even keihard de radio aanknallen.
0: Oh, dan weet ik het.
1: Dus, het is... Ja, hoe moet ik dit nou uitspreken? Zubem à la radio.
0: Zubem à la radio. Lekker hard zetten die radio. Dankzij Michiel en Frits. En daar is Enrique

0: Ook een lekker zomernummertje dit, hoor. Dat vind ik ook wel vakantiemuziek, Stumbling In.
1: Ja,
0: van Cyril.
1: 100%.
0: Ja, heerlijk. Ik zie mezelf al op dat terrasje zitten eigenlijk opeens. Ja.
2: Dit was Vandaag de Dag op NH.
0: Maar voordat dat gaat gebeuren, gaan we eerst nog even terugkijken, Jelmer, op deze woensdag, de 17e juni. Want er gebeurde weer van alles en nog wat bij ons op de radio.
1: Er gebeurde weer van alles.
0: Echt,
1: dus neem ons eens even lekker mee.
0: Nou, het was de dag dat Pieter in de ontbijttafel vertelde dat hij naar een festival gaat. En dat is nogal wat voor iemand met een angst voor grote mensenmassa's.
3: Het is een heel weekend ook nog.
0: Oh, met, heel weekend?
3: Ja, het is ook met kamperen erbij en zo.
0: Ga je een heel weekend naar een festival?
3: Ja, Ann, ik weet het.
4: Maar dan kun je ook met mij mee naar Lowlands.
3: Ik ga zeker niet met jou mee naar Lowlands.
1: Oh, ik ben wel echt heel benieuwd welk festival dit nou is.
0: Ik ook, want als hij naar Pinkpop gaat, dan komt hij daar wel een paar bekenden tegen. Want Anne bijvoorbeeld, onze collega, die gaat ook daarheen.
1: Wow, ja. Ik vind het wel heftig voor hem.
0: Ik ook, maar ik vind het wel knap dat hij het doet. Uit zijn comfortzone.
1: Ja, in een tent met 30 graden.
0: Ja, oei, oei, oei. Oh. Nou ja, maar hij gaat het vast heel leuk krijgen. Want ik moet wel zeggen, ik hou ook niet van grote mensenmassa's. Maar ik ben een paar keer op zo'n festival geweest en het is toch een feestje. De hele dag die muziek die je leuk vindt om je heen.
1: Absoluut.
0: Gezelligheid,
1: het is
0: 100% met die mensen.
1: Gezellig.
0: Ik denk alleen dat Pieter, kan ik me voorstellen dat hij heel erg niet blij wordt van situaties als dat je daar kampeert en dat je die toiletten hebt dan. Dat het
1: nou,
0: niet zo fris is.
1: Ik was zelf nog niet zo lang geleden naar een festival, ook meerdaags. Toen regende het zoveel dat ik op een gegeven moment zo laag, overdrijf ik niet, zo laag blubber in mijn tent.
0: Oh, nee,
1: dat was echt verschrikkelijk.
0: Oh,
1: maar goed.
0: Maar dat gaat niet gebeuren.
1: Dat gaat niet gebeuren.
0: Nee, het is eerder uit die tent koken. Dat is denk ik het andere probleem. Goed, bij June tot 2 zocht Astrid oplossingen voor de late voetbaltijden. Luisteraar Willy vertelde dat haar kleinzoon afgelopen zondag voor de wedstrijd van Oranje al een paar uurtjes had voorgeslapen.
5: Dus hij is eerst gaan slapen, een kind van 8, dat je sowieso kunt overtuigen dat hij naar bed moet.
6: Ja, maar hij is zo gek op voetbal.
5: Dus hij deed het ervoor. Hij heeft gewoon met ogen dicht gelegen totdat hij er weer uit mocht.
6: Waarschijnlijk wel. Ja.
5: En toen is hij tot 12 uur wakker gebleven en de volgende dag?
6: Toen moest hij op school een soort examen doen in muziek.
0: Ach. Maar goed, dat de muziek heeft hij, tentamen heeft hij ook weer doorstaan. En wij spraken in de uitzending de gezellige Helena. Haar zoon fietste langs het Rijksmuseum en zag opeens zijn moedertje levensgroot op de gevel van het museum hangen, maar dan wel met een foto van 40 jaar geleden.
6: Hij pakte me inderdaad goed te graven. Ja. En nu, 40 jaar later, word ik er opeens helemaal bekend door. Dat is ook zo vreemd. En nu dus heel groot op dat prachtige gebouw.
0: Ja.
6: Want ik vind het mooiste gebouw van Amsterdam. Ja. En daar hangt het dan. Maar dat is wel heel bijzonder.
0: Ja, ja, toch?
6: Dat is wel heel bijzonder. Ja, ja, heel erg leuk.
0: En als je gaat kijken, het is een vrouw, een foto die is zo mooi gemaakt door Ed van der Elske. En zij vond het dus helemaal niet leuk dat hij een foto van haar maakte in het voorbijfietsen. Dat ze er tongen uitstak.
1: Het is een geweldige
0: plaat. Fantastische plaat.
1: Echt, absoluut.
0: Goed, morgen is er weer een dag, lieve Jelmer. Dan gaat vanwege het warme weer vanaf 10:00 morgens het Nationale Hitteplan van kracht. Een plan met tips en advies om de hitte door te komen. Ooit vakkundig gefileerd door Claudia de Breij trouwens in haar oudejaarsconferentie.
7: Punt 1. Drink voldoende. Ik denk misschien, ja, hoe interpreteer ik dit nou precies? Daarom staat erachter: zorg ervoor dat u voldoende drinkt. Dat bedoel je met drink voldoende?
0: Oké.
7: Okay. Oh,
0: dat het niet te weinig is. Ja, goed, duidelijk. Nou, dat is morgen allemaal. En dan ga ik het hitteprotocol van Sofia maar eens opsnorkelen. Maar ik denk dat ik genoeg moet drinken.
1: Hey, heel erg veel plezier. Ga er lekker van genieten.
0: Zeker.
1: Geniet, geniet, geniet. En drink voldoende.
0: Ja, absoluut. Fijne avond.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetter?
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.
4: Beleef Haarlem op een unieke manier vanaf het water met Smitje Canal Cruises. Vaar mee en ontdek zo de hele stad. Tickets bestellen voor de leukste rondvaart van Haarlem of varen met een groep privé. Wij hebben diverse smaakvolle arrangementen voor u. Bekijk ze snel op smitjekanaalcruises.nl of bel 023 535 7723. Smitje met DT.
5: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
6: Op zoek naar de perfecte badkamer? En volop keuze? En de mooiste merken? En uitsluitend de beste materialen? En vanzelfsprekend de beste installateurs? Kom naar Bad & Body. Maak een afspraak op badandbody.nl en het genieten kan beginnen. Dat is de N van Bad & Body. Ga naar Bakum & Krook Tegels en Sanitair in Uitgeest.
5: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Urs & Barton in Alkmaar, Amstelveen of Amsterdam.
7: Hockeyen, Pluto Sport. Stik, schoenen en kleding, Pluto Sport. Die Indian Maharaja, Brabo en Ries, Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
8: Dat laat je. U weet wel, met dat zilveren bestek, munten of sieraden dat u nooit meer gebruikt. Dat is misschien meer waard dan u denkt. Noord-Hollandse Zilverhandel taxeert uw zilver eerlijk, kosteloos en vrijblijvend. Discreet en dezelfde dag per bank uitbetaald. Bel 020 422 1015 voor een afspraak. En kom langs aan de Beethovenstraat 7 in Amsterdam. Of kijk op noordhollandsezilverhandel.nl, onderdeel van Spiegelgracht Juweliers.
9: Een praatje, een wandeling, een luisterend oor. Als vrijwilliger bij Samen maak jij echt het verschil in het leven van ouderen. Samen werkt niet zonder jou. Word je ook vrijwilliger bij Samen? Reageren kan via werkenbijsamen.nl.
10: Bij Pauw Recreatie en Heer Hugo Waard vindt u 12.000 vierkante meter caravans, tenten, outdoor, wandelschoenen en 1001 kampeerartikelen. En in juni en juli is Pauw Recreatie ook elke zondag geopend voor al uw vakantieaankopen. Kijk op pauwrecreatie.nl.
11: Ik ben Jos en ik kom uit Hilversum.
12: Ik ben Leone en ik kom uit Alsmeer.
13: Ik ben Bradley en ik kom uit Amsterdam.
14: Ik ben Sterre en ik kom uit Haarlem.
15: Ik ben Esra en ik kom uit Volendam.
16: Ik ben Jullie en ik kom uit Alkmaar.
17: Thuis in heel Noord-Holland.
18: Het is 7 uur. Clemens Peters met het NOS-journaal. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Het kabinet wil dat dierenartsen beter duidelijk maken welke zorg een ziek dier nodig heeft en wat dat gaat kosten. Uit onderzoek blijkt dat dierenartsen steeds hogere prijzen rekenen en dat klanten daardoor verrast worden. Staatssecretaris Erkens wil wetten maken die omzet- en winstprikkels tegengaan.
19: Dat betekent een verbod op financiële prikkels om mensen eigenlijk extra behandelingen voor hun huisdieren aan te raden. Het tweede wat we gaan doen is meer transparantie bieden op prijzen. Zodat je ook kan gaan vergelijken als huisdiereigenaar waar je de beste zorg op meer betaalbare wijze kan vinden voor je huisdier.
18: De Tweede Kamer had eerder gevraagd om maximumtarieven voor behandelingen, maar die komen er voorlopig niet. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket voor Oekraïne. Dat heeft minister Jesselgus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. En de andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Het openbaar vervoerbedrijf in Milaan heeft een aantal mannelijke trambestuurders geschorst. Zij zouden beelden van vrouwelijke trampassagiers in een groepsapp hebben gedeeld. De beelden zoomden in op de borsten, dijen, benen en gezichten van vrouwen. En ook werden er in de groepsapp veelvuldig seksistische reacties geplaatst. Zeker één trambestuurder zou beelden illegaal van beveiligingscamera's in de tram hebben gedeeld. De zaak kwam aan het licht toen een vrouw in de tram in Milaan zag dat een trammedewerker de beelden zat te bekijken. Het weer. Vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is er plaatselijk onweer mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
20: Non-stop muziek.
21: De NH Muziek Mix.

0: zaterdag.
1: Helemaal NH.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits.
1: Helemaal NH. Artiesten uit Noord-Holland.
2: Helemaal NH.
3: Het hele land is rood, wit.
2: Het grootste percentage Noord-Hollandse hits. Nick Velderman.
4: You're so pretty.
1: Helemaal NH. Muziek gemaakt om Noord-Holland te bouwen.
2: Helemaal NH. Helemaal NH.
1: NH.
2: Zaterdag.
5: Van 5 tot 7.
2: Op de radio bij NH.

0: Ik ben Wilma en ik kom uit Groet.
1: Hallo, met Fred. Ik woon in Wormerveer.
2: Ik ben Hilda uit Den Burg van Texel.
3: Ik ben Fima, woon in Amsterdam.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 8 uur.
6: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Amsterdamse politie denkt inderdaad dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de zware explosie in een sportschool van eind vorige week. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast in deze zaak. Volgens buurtbewoners is er al vaker melding gemaakt van criminele activiteiten, maar gebeurde daar te weinig mee.
7: Het had voorkomen kunnen worden. Zeker. 100%.
8: En heeft u zelf 112 gebeld of een melding gedaan?
7: Ik wist helemaal van niks. Ik wist echt van niks. Had ik het geweten, dan had ik ook lopen klagen.
6: Op dit moment is er in de buurt een informatieavond en ook burgemeester Halsema is daarbij aanwezig. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar de bewoner, omdat die sinds de brand niet meer was gezien. Nederland trekt 500 miljoen euro uit voor een nieuw militair steunpakket aan Oekraïne. Dat heeft minister Jessekus van Defensie bekendgemaakt. 250 miljoen zal worden besteed voor de aankoop van drones bij de Nederlandse defensieindustrie. De andere helft gaat naar Amerikaanse wapens. Het geld komt uit een pot die al gereserveerd was voor militaire steun aan Oekraïne. Een man die tientallen bankrekeningen opende op naam van anderen is veroordeeld tot 2,5 jaar cel. Een half jaar daarvan is voorwaardelijk. De man van 34 opende vorig jaar 47 rekeningen bij ABN AMRO. Hij deed dat door de foto op identiteitsbewijzen te vervangen door foto's van zichzelf. Hij gebruikte de rekeningen daarna om mensen via phishing over te halen om daar geld naartoe over te maken. De man moet naast de celstraf ook een schadevergoeding van bijna 13.000 euro aan ABN AMRO betalen. Het weer vanavond klaart het verder op en dan blijft het nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: tekst en uitleg gaat deze week naar het Amsterdamse Bos. Want in het Amsterdamse Bostheater staat de Mokum Musical Spinoza. Met in de hoofdrollen onder andere Malou Gorter en Nimue Walraven. We spreken hen uitgebreid. Verder hebben we natuurlijk Vergeef Me Liedjes. En vergeten we de nieuwe vertaalplaat niet.
1: Zondag van 10 tot 12.
2: Tekst
1: en uitleg.
3: Met Jos Heremans.
2: Bij NH.

0: Edwin en ik kom uit Alkmaar.
1: Ik ben Monika. Ik woon hier in Hoofddorp.
2: Ik ben Chris uit Amsterdam.
3: Ik ben Monique uit Opdam.
4: Ik ben Henny uit Hippolytushoek.
5: Hallo, ik ben Mayet en ik woon in Schellinghout. Thuis in heel
6: Het is 9 uur.
7: Clemens Peters met het NOS-journaal. De Curaçaose crimineel Shurandi Tyson Q is door Dubai uitgeleverd aan Curaçao. Volgens bronnen verblijft Tyson Q nu in de extra beveiligde inrichting in Vught. Uiteindelijk zal Q op Curaçao terecht moeten staan, zegt correspondent Dick Draaier.
8: In vergelijkbare zaken worden zulke verdachten dan vaak tijdelijk ondergebracht als ze hier zijn op een van de militaire bases van de Nederlandse Defensie op het eiland. En als ze veroordeeld worden, dan gaan ze over het algemeen ook weer terug naar Vught, omdat de gevangenissen hier op Curaçao wat moeilijker te beveiligen zijn.
7: Justitie beschouwt Q als een van de leiders van de drugsbende No Limit Soldiers. Zijn positie wordt vergeleken met die van Ridouan Taghi in Nederland. In het huis in het Noord-Brabantse Rijen, waar vannacht brand woedde, is een lichaam gevonden, meldt de politie. De identiteit is nog niet bekendgemaakt, maar waarschijnlijk gaat het om de bewoner. Vandaag werd er door een specialistisch team van de brandweer gezocht naar die bewoner, omdat hij sinds de brand niet meer was gezien. In het onderzoek naar de explosie in een sportschool in Amsterdam vorige week gaat de politie ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest. Dat vermoeden was er kort na de explosie al, maar het OM bevestigde vandaag dat het onderzoek daarop wordt gericht. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Amerikaanse seriemoordenaar Rex Hoyerman is veroordeeld tot levenslang voor de zogenoemde Gilgo Beach-moorden. In 2010 vond de politie voor het eerst menselijke resten op dat strand in de buurt van New York. Na een zoekactie bleken er nog veel meer lichamen begraven te liggen. 3 jaar geleden werd Hoyerman aangehouden en in april gaf de 62-jarige man toe 8 vrouwen te hebben vermoord. De Amerikaanse rechtbank heeft meerdere keren levenslang opgelegd. Het weer, het is droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
9: De NH Muziek Mix.

0: donderdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Mario uit Velsenbroek.
1: Ik ben Irma en ik kom uit Kallenhoog.
2: Ik ben Johnny uit Amsterdam.
3: Ik ben Anna Hendrika Huisman Schagen en kom uit het mooie Wochnum.
4: Thuis in heel Noord-Holland.
5: Het is 10:00. Clemens Peters met het NOS Journaal. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteit in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Dat zei de Amsterdamse burgemeester Halsema op een bewonersbijeenkomst.
6: Wij hebben eigenlijk geen meldingen gevonden. Wat wij merken is dat buurtbewoners heel erg met elkaar bespreken. En dat is natuurlijk iets anders dan het melden bij meldmisdaad anoniem of bij de politie.
5: De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord, vertelt correspondent Sjoerd en Daas.
7: Als je kijkt naar die overeenkomst, dan haalt Amerika er eigenlijk niet zo heel veel uit. Van links tot rechts zijn er daarom ook zorgen. Waarvoor hebben we die oorlog nu uiteindelijk gevoerd?
5: In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. De intentieverklaring zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Volgens het ministerie van Volksgezondheid in Gaza zijn sinds de ingang van het staakt het vuren ruim 1000 Palestijnen gedood. In dezelfde periode zijn volgens het Israëlische leger 5 militairen gedood of bezweken aan hun verwondingen na gevechten met Hamas. Het bestand is officieel sinds oktober vorig jaar van kracht. Maar er zijn nog dagelijks beschietingen en bombardementen in de Gazastrook. In het huis in Rijen in Noord-Brabant waar vannacht brand woedde is een lichaam gevonden. De politie kan nog niet zeggen of het om de vermiste bewoner gaat. Omwonenden maakten zich zorgen omdat ze de bewoner van het pand niet meer hadden gezien sinds de brand. Het weer droog en het blijft vanavond nog lang warm. Morgen meer zon en dan wordt het 25 tot 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.

waar ik om wenste. Voordat de put droog kon te staan. Dan was het lang zullen ze leven, familie waar ik veel van hou.

0: ben Johnny, Bambioen's cupcakebakker uit Amsterdam.
1: Ik ben Nico en ik kom uit Scharwoude.
2: Hallo, ik ben Alexander en ik woon in Weesp, het leukste stadje binnen Amsterdam.
3: Thuis in heel
4: Het is 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Verenigde Staten hebben de intentieverklaring tussen Iran en de VS gedeeld. De inhoud komt grotendeels overeen met de eerder gelekte stukken. De meest heikele kwesties worden vooruitgeschoven naar de onderhandelingen over een definitief akkoord. In de intentieverklaring staat onder meer dat Iran en de VS alle militaire operaties staken en dat de blokkade van de Straat van Hormuz binnen 30 dagen zal worden opgeheven. Het document zou vrijdag in Zwitserland ondertekend moeten worden door de twee landen. Daarna kan er worden gepraat over een definitief akkoord. Het waterschap in Friesland maakt zich grote zorgen over de hoeveelheid PFAS in het oppervlaktewater. Uit onderzoek van het waterschap blijkt dat in alle Friese wateren een te hoge concentratie PFAS zit. De organisatie wil dat de overheid maatregelen neemt en pleit voor een totaalverbod op PFAS. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar de explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. Dat werd vanavond verteld op een bewonersbijeenkomst in de Schouwburg in de wijk Osdorp. De politie gaat ervan uit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van de explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten vast. Dubai heeft een drugscrimineel uitgeleverd aan Curaçao. Het gaat om Shurendi Tyson Q. Die wordt gezien als de leider van een van de grootste drugsbendes op Curaçao. Volgens bronnen zit Q voorlopig vast in de extra beveiligde inrichting in Vught, omdat de gevangenissen op Curaçao niet goed genoeg zijn beveiligd. Het weer in het noorden bewolkt, in de rest van het land opklaringen. Vannacht koelt het af tot 14 graden. Morgen zonnig en warm met temperaturen tussen de 25 en 32 graden. In de avond is een plaatselijke onweersbui mogelijk. Dit was het NOS Journaal.
5: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: Elke zaterdag NH Sportcafé met Leo Driessen en wereldberoemde gasten als Frits Barend.
1: Na deze inleiding is voor mij de lol alweer.
0: Michael van Praag.
2: Of je doet serieus mee.
0: Guus Hiddink.
2: Ik zwijg ook nu al.
0: Henk Spaan.
3: Je overvalt me.
0: En Frank Snoeks.
4: Al mijn vrienden aan tafel en Leo.
5: Zo. Ik heb een hele fijne tafel. Op papier.
0: NH Sportcafé is nu te beluisteren in je favoriete podcast-app.

0: Ik ben Sarah en ik kom uit Hilversum.
1: Wij zijn Iet en Ger en wonen in Koog aan de Zaan, aan de Zaan.
2: Ik ben Lonneke en ik kom uit Amsterdam.
3: Hallo, ik heet Loes, ik kom uit Hilversum. Thuis in heel
4: Noord-Holland. Het is 12 uur.
5: Sidney Dijkers met het NOS Journaal. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de huidige energiecrisis. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het Centraal Planbureau worden zij hard geraakt door de gestegen gasprijs. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze hoge energiekosten te verlagen voor mensen met een laag inkomen. De voorzitter van de Europese Raad heeft contact op laten nemen met het Kremlin. Volgens bronnen hoopt hij de EU zo te betrekken bij onderhandelingen over een einde aan de oorlog in Oekraïne. Het is voor zover bekend de eerste keer in ruim 4 jaar tijd dat de EU contact heeft met Rusland. Sinds het begin van de oorlog zijn alle communicatielijnen verbroken, maar de EU-landen vrezen buitenspel te komen staan nu de VS een nieuwe poging wil doen om een einde aan de oorlog in Oekraïne te maken. De VS en Iran hebben ook de tekst van de intentieverklaring tussen de beide landen gepubliceerd. De inhoud komt grotendeels overeen met eerder gelekte stukken. Er staat onder meer in dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Waarschijnlijk wordt de verklaring vrijdag ondertekend. Het gebeurt in Zwitserland. En het lichaam dat werd gevonden in het uitgebrande huis in Rijen in Brabant is van de bewoner van het pand, heeft de burgemeester bevestigd. Hij schrijft dat het gaat om Kees, een inwoner die in het dorp bekend stond als een kleurrijke man. In zijn woning brak dinsdagavond een grote brand uit. De vlammen sloegen al snel uit het dak en een deel van het pand stortte in. De brandweer kon daarom niet naar binnen om te kijken of er nog iemand binnen was. Het weer: in het noorden is het bewolkt, op andere plekken helder. Het is 14 tot 17 graden vannacht. Morgen is er veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen, met 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
4: Non-stop muziek.
6: De NH Muziek Mix.

0: zaterdagavond. Over de Top met Maarten en Jelmer.
1: Het is een bloedspannende week, want scholieren die niet direct geslaagd zijn, die krijgen een tweede kans, want de herkansingen die zijn weer begonnen.
2: In Over de Top komen we daarom met liedjes van artiesten die ook ooit in de herkansing gingen met een enorme comeback.
1: Nou, ik denk dan natuurlijk aan deze legende.
2: En deze mannen zijn ook weer helemaal terug van weg geweest.
3: Morgen wordt fantastisch en als het mag ben ik erbij.
1: Oh, wat dacht je dan van deze spetters?
0: Donderdagavond, Over de Top, van 7 tot 9, hier bij NH.

0: Ik ben Maurice uit Rijsenhout.
1: Ik ben Pilar en ik kom uit Amsterdam.
2: Ik ben Jurie Verwij en ik kom uit Hoofddorp.
3: Ik ben Bert en ik kom uit Hippolytushoef.
4: Ik ben Belinda en ik kom uit Weesp.
5: Ik ben Remco en ik kom uit Haarlem. Thuis in heel
6: Het is 1 uur.
7: City Dijkers met het NOS Journaal. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog nu officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. Zo'n 300.000 huishoudens dreigen hard geraakt te worden door de energiecrisis, waarschuwt het Centraal Planbureau. Het gaat vooral om mensen met een laag inkomen met een hoge energierekening, omdat ze in een slecht geïsoleerd huis wonen. Volgens het CPB worden ze hard geraakt door de gestegen gasprijs door de oorlog in het Midden-Oosten. Het CPB zegt dat het verduurzamen van de woningen de beste manier is om deze mensen te helpen, want daarmee gaat de energierekening snel naar beneden. In Engeland is het WK voetbal begonnen met een overwinning op Kroatië. De twee Europese toplanden daagden elkaar flink uit en hielden lang een gelijke trend qua goals. Maar uiteindelijk ging de zegen naar Engeland. Het werd 4-2. Vannacht wordt er nog 1 wedstrijd gespeeld. Oezbekistan neemt het om 4 uur vannacht op tegen Colombia. Het weer. In het noorden is het bewolkt. Op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Morgen veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. Het wordt uiteindelijk 26 graden in het noorden tot 32 in Limburg. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziekmix.

0: zaterdagmiddag van 2 tot 5.
1: De duizend van Driessen.
0: Nummer 588.
2: Schönes Mädchen aus der Kaas.
3: Nummer 117. Leo en Nico behandelen de ingestuurde tips.
1: Duizend van Driessen at nhradio.nl.
0: Het elftal van de week.
3: Nummer 11.
0: Nummer 5.
3: Nummer 4.
1: De duizend van Driessen.
0: Zaterdag van 2 tot 5. Bij NH.

0: Ik ben Steve, ik kom uit Suriname en ik woon in Amsterdam.
1: Ik ben Annemiek, uit Annapalona.
2: Ik ben Alex en ik kom uit Amsterdam.
3: Ik ben Cindy, uit Midwoud.
4: Ik ben Dirk-Jan uit Hoofddorp.
5: Thuis in heel Noord-Holland.
6: Het is 2:00.
7: Cindy Dijkers met het NOS Journaal. De Europese Unie heeft voor het eerst in 4 jaar tijd weer contact gezocht met Rusland. Sinds het begin van de oorlog in Oekraïne zijn alle communicatielijnen verbroken. Maar nu de VS weer wil proberen om een einde aan de oorlog te maken, vrezen de EU-landen buitenspel te komen staan bij de onderhandelingen daarover. Volgens de Duitse buitenlandminister heeft zowel Oekraïne als Rusland nu allebei niet de overhand in de oorlog. Mogelijk is dit daarom een punt waarop president Poetin serieus onderhandelingen overweegt, zegt hij. De VS en Iran hebben de tijdelijke deal om te werken aan een einde aan de oorlog officieel ondertekend. De presidenten van beide landen hebben digitaal nu hun handtekening onder het document gezet. Daarin staat onder meer dat de straat van Hormuz binnen 30 dagen weer open moet gaan. Ook zou er een einde moeten komen aan de gevechten in Libanon tussen Hezbollah en Israël. De deal is een zogenoemde intentieverklaring. Het is de bedoeling dat er de komende 60 dagen verder wordt gepraat over een definitief akkoord. De gemeente Amsterdam zegt dat er geen meldingen terug te vinden zijn over verdachte activiteiten in de kelderboxen onder de sportschool bij de flat waar een grote explosie was. Ook bij de politie en de woningcorporatie zijn geen meldingen gevonden. De politie gaat er nog steeds vanuit dat criminele activiteiten met explosieven de oorzaak zijn geweest van die grote explosie. Twee Amsterdammers van 23 en 24 jaar zitten ervoor vast. De gevolgen van de hoge energieprijzen door de oorlog in het Midden-Oosten is voor de meeste mensen relatief klein, zegt het Centraal Planbureau. Vooral mensen met een laag inkomen die veel gas verbruiken door een slecht geïsoleerd huis worden hard geraakt. Het gaat om ongeveer 300.000 huishoudens. Volgens het CPB kunnen deze mensen het beste geholpen worden door hun huis te laten verduurzamen. Het weer in het noorden is bewolkt, op andere plekken helder, bij 14 tot 17 graden. Overdag veel zon en het wordt ook een stuk warmer dan de afgelopen dagen. In het noorden kan het 26 graden worden. In Limburg 32. Dit was het NOS Journaal.
6: Non-stop muziek.
8: De NH Muziek Mix.